0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GTR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
3: Met het nieuws van 4 uur.
5: Goeienacht. Het AP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. OpenAI gaat zijn nieuwste AI-model voorlopig nog niet uitbrengen. Het bedrijf wilde het systeem begin oktober op de markt zetten, maar maakt zich zorgen over de veiligheid. Het model zou zich niet aan de regels houden en legt de gebruikers niet goed uit wat het precies heeft gedaan. Nederlanders accepteren huiselijk geweld vaker. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook voelen vrouwen zich onveiliger. Ze maken zich dan vooral zorgen over seksuele intimidatie. Volgens de onderzoekers is de moord op de 17-jarige Lisa van vorig jaar een mogelijke reden. President Trump kondigde plannen aan voor een nieuwe staalfabriek in de staat Iowa. Het project kost $15 miljard en moet de grootste Amerikaanse staalfabriek ooit worden. Volgens het Witte Huis levert de fabriek minstens 1750 vaste banen op. En in het Brabantse Oefeld is een jongen vast komen te zitten in een boom. Dat schrijft de Gelderlander. Hij was erin geklommen om zijn papegaai te redden, die daar al de hele middag zat. Naar boven ging prima, maar naar beneden kwam hij niet meer. De brandweer moest komen om de jongen en zijn papegaai te redden. Vannacht blijft het in het grootste deel van het land droog. Aan de kust kan nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden.
3: GPR Sport.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: Evenbal. GPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en medicijnwaarschuwingen. Maar volgens onderzoek brengt dat wel risico's met zich mee voor patiënten. En er zijn nog geen duidelijke regels en training voor het zorgpersoneel. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en de FBI. Maar Shiny Hunters zegt dat ze niks met deze man te maken hebben en dat de politie gewoon uit is op aandacht en waardering. De schoonouders van een New York Times-medewerker worden ervan verdacht hem te hebben vermoord. Hij werd zaterdag doodgeschoten op een parkeerplaats vlakbij San Francisco. Volgens de krant had hij een lastig huwelijk en was een scheiding aangevraagd. Morgen moeten zijn schoonouders voor de rechter komen. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. Aan de kust kan nog een enkele bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden.
0: GPR.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. In Apeldoorn is een appartementencomplex ontruimd na een grote brand. De bewoners van alle 30 huizen werden door de politie naar buiten begeleid. 7 moesten gecheckt worden door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het vuur is onder controle, maar het complex is helemaal uitgebrand. Nederlandse gemeenten gaven afgelopen jaar ruim 180 miljoen euro uit aan Microsoft. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. De hele overheid zou daar jaarlijks zo'n 3 miljard euro aan kwijt zijn, schatten experts. Kamerleden proberen al langer aan deze cijfers te komen, maar worden van het kastje naar de muur gestuurd. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. Aan de kust kan nog een kleine bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden.
0: GPR Sport.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: IPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
0: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders hebben er begrip voor als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dit vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie komt later vandaag met meer info over de arrestatie. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en waarschuwingen voor gevaarlijke medicijncombinaties. Maar volgens onderzoekers zijn er geen duidelijke regels of trainingen en dat brengt risico's met zich mee voor patiënten. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. De ochtend begint op veel plekken grijs, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. In de middag wordt het erg warm, 25 tot 28 graden.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Ronald van der Geer.
5: En zo zou je kunnen zeggen, het is het begin van een zomerdag. Heerlijk, hè? En dat het wel bijna oktober is. Mark van Bommel verloor van Frankrijk, maar heeft complimenten over voor zijn spelers. Je hoort het zometeen hier.

0: liedje kunnen zijn dit. Genesis en I Can't Dance. Maar daar zit achteraan I Can't Talk. En helaas, dat doe ik dan weer veel te veel in het leven. Goedemorgen, het is 5 over 6. Van harte welkom. Even voor alle duidelijkheid. Kas is er ook weer. Hè? Kas, goedemorgen. Zeg even goedemorgen. Zeg
1: goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Kas is er ook weer. Gelukkig even een dagje ziek geweest. Maar is weer terug op de basis. We gaan proberen er een leuke ochtendshow van te maken. Tot een uurtje of 10. Met in elk geval Mark van Bommel aan het woord. Maar we proberen nog even terug te komen op het darts. We proberen nog even terug te komen ook op het Belgische elftal. Zo zijn er tal van zaken die wellicht nog ter tafel komen. We kunnen hier vast melden dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino 1,85 miljard euro gaat vrijmaken uit de reserves van de Wereldvoetbalbond. Dat geld gaat dan uitgekeerd worden aan 211 aangesloten nationale voetbalbonden. Infantino heeft aangegeven dat hij de mogelijkheden voor deze financiële ondersteuning gaat onderzoeken. Plan is bedoeld om de ontwikkeling van het voetbal wereldwijd verder te stimuleren en bonden te versterken in hun activiteiten en projecten. Precieze uitwerking van het voorstel wordt nog nader bekeken. Is het nou heel gek als ik denk, dit is een soort toch een beetje vriendjes maken?
1: Hè? Ja, klinkt wel een beetje als stemmen kopen. Hè?
0: Ja, klein beetje maar, klein beetje.
1: Maar ja, als hij mij daar een deel van geeft, dan wil ik best op hem stemmen.
0: Ja hoor, ja, maar het vervelende is, daar worden we niet wijzer van in de voetbalwereld. Dat is zo jammer. Nee. En dat is nou precies waar het eigenlijk om ging. Dan Michael van Gerven. Ja, die is gisteren direct uitgeschakeld in de eerste ronde van de World Grand Prix in Leicester. Zesvoudig winnaar van dat toernooi. Verloor in 2-1 van sets, in sets van de Brit Ryan Joyce. Ja, het is voor Van Gerven opnieuw een vroege aftocht op een belangrijk evenement. Maar hij is niet de grootste verrassing. Nee, de man die wij vorige week nog bespraken omdat hij een hekel heeft gekregen aan Nederland. Luke Littler verloor ook in de eerste ronde, terwijl hij de vorige editie nog had gewonnen. Is er dan ook nog een succesverhaal? Zeker. Voor onze landgenoot Danny Noppert. Hij wist zijn partij overtuigend te winnen en plaatste zich wel voor de achtste finales van het prestigieuze dartstoernooi in Engeland. En dan Mark van Bommel, net al even genoemd, heeft met België zijn eerste nederlaag geleden. Rode Duivels verloor gisteravond in Brussel met 1-0 van Frankrijk. Heel late goal van Olise. Wel een hele mooie trouwens. Ondanks het resultaat was Van Bommel na afloop positief over het vertoonde spel. Hij gaf aan trots te zijn op de manier waarop zijn team zich presenteerde tegen een topland en stelde dat dit de manier is waarop België tegen iedere tegenstander wil spelen in de toekomst. En dan het weer. We krijgen een opvallend warme nazomerdag. In de ochtend kan het eerst nog wat bewolkt zijn, maar de zon komt er heel snel bij en het blijft ook droog. Zon en wat wolkenvelden wisselen elkaar af. 22 graden in het noordwesten, 27 in het zuidoosten. En vanavond blijft het ook droog en klaart het nog wat verder op. En het blijft lekker nazomeren. Het wordt morgen 25 tot 28 graden. En dat is uitzonderlijk warm natuurlijk voor eind september.
2: GPR Sportradio.

0: The Love Generation van Bob Sinclair. Terwijl we er eigenlijk net achter komen dat de nieuwe generatie, want dat zat in het nieuws, het huiselijk geweld ineens schijnt goed te keuren. 15,8% zei jij, Cas, hè?
1: Ja, dat is wel een beetje schrikbarend, denk ik.
0: Ja,
1: ik vind dat wel erg.
0: Het zat in het nieuws, je hoort het straks vast en zeker ook wel weer in het ANP-nieuws. Het is geen sportnieuws, maar ik denk, we nemen het toch even mee. Dat we niet echt alleen maar een love generation zijn, zeg maar. Dit is GPS Sport Radio, het is 6:12. Zometeen gaan we luisteren naar Mark van Bommel. Maar ik kwam nog een vrij opmerkelijk bericht tegen. Incident ook, ernstig, bij Real Mallorca. En dat is toch op het hoogste niveau in Spanje. De doelman daar, Ivan Cuellar, is met hoofdletsel opgenomen in het ziekenhuis. Hij was op het trainingscomplex en hij is geraakt door vallende decoratie. Dat is ook wat, hè? Dan heb je dat opgehangen en denk je, nou, maak de boel een beetje gezelliger. En dan krijgt je keeper dat op zijn hoofd. Het gebeurde allemaal gisteren in de kantine van de Spaanse club. En volgens Spaanse media kwam plotseling een deel van de decoratie naar beneden. En de 42-jarige Cuellar, hij is een ervaren doelman, werd er aan zijn hoofd geraakt. Nou, Real Mallorca heeft inmiddels bevestigd dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. Over de ernst van de verwondingen heeft de club verder nog geen mededeling gedaan. Maar het is niet zomaar even een hechtinkje, duidelijk. Hij zal langer uitgeschakeld zijn. Hij is reservekeeper overigens van Mallorca. Speelde jarenlang voor Sporting Gijón en voor de Leganés. Kijken hoe dat met hem gaat. En dan Colin Feijer. Dat is volgens mij een zeer talentvolle motorcoureur. Hij moet de Grand Prix van Japan nog even aan zich voorbij laten gaan. Maar dan hoopt hij wel 2 weken later in Indonesië weer op de motor te zitten. Hij komt uit Staphorst, 21 jaar, de Moto 2-coureur. Hij herstelt van een gebroken linker sleutelbeen. Hij liep die blessure 10 dagen geleden op tijdens een crash. Eerste vrije training van Grand Prix van Oostenrijk. En hij is geopereerd al, afgelopen woensdag. Nou ja, volgens zijn team verloopt het herstel voorspoedig. Maar dit weekend, Japan komt nog te vroeg. Dus 2 weken later, Grand Prix van Indonesië. Wij zouden 6 weken moeten herstellen. Maar bij die topsporters geldt dat niet. Jammer trouwens dat hij viel. Want tot zijn crash kende hij een uitstekend seizoen in de Moto 2. Hij stond 2 keer op het podium. Werd 2 weken geleden nog 2e tijdens de Grand Prix van San Marino. Staat in de WK-stand op dit moment 10e. Dit is GPR Sport Radio. Ja, laat ik het toch wel goed zeggen. En zometeen dus praten we wel even over België. Want daar zijn natuurlijk wel mooie dingen aan de hand. Daar is men ontzettend blij met Mark van Bommel. En ik moet ook zeggen, vanochtend even naar zijn persconferentie zitten kijken. En de ontspanning zelf. Dat is echt zo prachtig om te zien. Ondanks die 1-0 nederlaag. Maar goed, België heeft het ook prima gedaan. Hoe hij dat verwoordt, dat wil jij natuurlijk zittend in de auto ook graag weten. Nou, dat gaan we je zo vertellen. Wij rijden een stukje met je mee.

0: Roxette en The Look hier op GPR Sportradio. Het is maandag op dinsdag 29 september. We gaan zo meteen eens even een leuke stelling voor jullie verzinnen. En wie weet, kunnen we je dan nog even bellen daarover? Dat zal toch wel iets met het voetbal te maken hebben, denk ik. Leuk is toch, ik zat daar vanochtend nog even aan te denken toen ik hierheen reed. Dat eigenlijk, we genieten nu volop van Max Meerdink natuurlijk. Maar het leuke is natuurlijk dat Max Meerdink in eerste instantie gewoon was afgevallen voor Oranje.
1: Ja, heel bijzonder. Ja, ja. Voor hem denk ik een hele bijzondere week ook geweest.
0: Donnie Malen was natuurlijk eigenlijk de spits. En toen hij afviel, kwam hij erbij. Ja, Kluivert viel ook af natuurlijk. En Til en Meerdink kwamen er toen bij. Ja, dat is...
1: Ja, en mede door het uitvallen van Brobbey natuurlijk. Ja. Dat hij echt speeltijd heeft gekregen.
0: In de basis stond, ja. Ja.
1: Nou ja, hij heeft zichzelf wel beloond.
0: Nou, zeker. En ik denk toch ook dat hij in de volgende wedstrijd weer in de basis staat. Je moet dingen die goed zijn zeker niet veranderen. Ik verwacht eigenlijk ook wel Ruben van Bommel in de basis. Zeker nu Cody Gakpo natuurlijk het trainingskamp verlaten heeft.
1: Ja.
0: Die gaan wij niet meer terugzien in deze reeks in elk geval.
1: Nee, het is sowieso best wel een slachtveld gebleken eigenlijk voor Nederland. Denk ik.
0: Ja, als je kijkt naar alle blessures. Ja, ja, zeker. Want Geert Ruida is tussendoor ook natuurlijk nog even vertrokken.
1: Ja, ook nog.
0: Dus,
1: ja.
0: Dus het is, blijkbaar toch een hoge belasting. Hoewel dit was, Gakpo was volgens mij vanwege een actie. En toen knalde hij door die enkel heen. We gaan het hebben over België. België speelde gisteren nadat het in eerste instantie natuurlijk gewonnen had van Italië. Historische zegen. Debuut van Bommel, droomdebuut. Werd er thuis gespeeld in eigen Brussel tegen Frankrijk. Ja, vooraf was het natuurlijk al duidelijk dat dat een wonderploeg is. Frankrijk heeft waanzinnig goede spelers. En de bondscoach, die had zelfs een beetje gerouleerd. Ja, Zinedine Zidane. Hij had zijn elftal op 9 plaatsen gewijzigd. En kon ook niet beschikken over Mbappé. En België hield heel lang stand. Maar in de slotfase moest toch het buigen. En kwam er een doelpunt van Olise overheen. En dat beëindigde dus de reeks van Bommel die uit 1 wedstrijd bestond waarin werd gewonnen. Toch was er zeker geen paniek. Ik moet eerlijk zeggen, ik geniet van de persconferenties van Bommel waarin hij rustig achteroverleunt en vertelt eigenlijk wat hij vindt. En elke vraag goed beantwoord. Ik hou daarvan. Er werd hem ook gevraagd, wat wil je eigenlijk in deze Nations League? Weet je wel, het doel is natuurlijk het EK over 2 jaar. Maar wat wil je met de Nations League? Wil je daarin presteren? En toen kwam er een heel verhaal van Bommel, waarin hij uiteindelijk ook ging praten over de intensiteit en de instelling van zijn spelers. Ik vond het een mooi antwoord.
2: Nou, allereerst, als je ergens aan meedoet, wil je winnen. En als je over deze wedstrijd praat, ja, dan krijg je op het laatst een doelpunt tegen. Maar ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen. We zijn begonnen met bereidheid en intensiteit. Dat wil zeggen de manier van druk zetten. Als je uitgespeeld wordt, dat je gelijk teruggaat. Dat je er alles aan doet. Niet 4, 5 of 6. Nee, allemaal. De manier van voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. De speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent. Ze hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn. Dat is geen garantie dat je dat, dat, je dat blijft doen. Maar ik moet zeggen, ja, het zag er wel in mijn ogen langs de kant. Ik weet niet of jullie ernaar gekeken hebben. Maar het zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren. De manier van druk zetten vroeg. En als je uitgespeeld wordt terug, balbezit, tussendoor spelen, kantwissel, van daaruit weer diepte zoeken. Kansen proberen te creëren. Dan moet ik ook zeggen dat we niet superveel kansen gehad hebben. Het waren mogelijkheden. Dat is wat anders dan kansen. Maar wel de manier van voetballen. En als je dat na een week kan, ja, daar moet je op doorbeduren. En het zijn details die bepalen. WK Spanje, dat is 1 detail. En vandaag is het weer een detail. En dat moet je herkennen. En daar moet je naartoe. Daar moet je als team naartoe. En ik zie in de jongens. Ik zie ook de teleurstelling in de kleedkamer. Dat is waanzinnig. En aan de andere kant. Volgens mij straalde met fases het plezier er ook vanaf. Op de manier hoe ze de dingen uit wilden voeren. En er alles aan doen. En dat ze het mooi vinden om een bal te veroveren. Het klinkt gek, hè? Dat je achter de bal aan moet. Maar dat het op een bepaalde manier gaat, op een bepaalde intensiteit, dat iedereen er ook nog plezier aan heeft.
0: En dat zei Mark van Bommel op persconferentie na afloop van de wedstrijd. Hij zat er echt heel relaxed in. Nederlandse media was er ook en kwamen uiteindelijk te spreken over zijn zoon Ruben van Bommel. Vorige keer het debuut van Ruben in Oranje. Een dag later won pa. Dat waren twee hele leuke dagen. Nu heeft Ruben weer gewonnen. Goed gespeeld tegen Servië. Alleen pa verliest. Is er dan toch nog sprake van twee leuke dagen? Was een vraag op de persconferentie. Mark van Bommel opnieuw.
2: Ja, Ruben. Twee interlands. Dat is natuurlijk fantastisch voor hem. Inderdaad, mijn schoonvader voorbij gegaan. Zij heeft zijn opa gepasseerd. Als hij een beetje geluk had, had hij ook nog gescoord. Maar hij speelde uitstekend weer gisteren. Ja, en dan jammer dat wij daar niet kunnen weer twee mooie dagen van maken. Maar dat is inherent. Je kan niet elke wedstrijd winnen of elke wedstrijd goed spelen. Maar wel mooi. Ik merk het volgens mij na een uur of na 70 minuten. Dat het publiek erachter ging staan, ja, dat is natuurlijk altijd goed. Hè? Dat betekent dat het publiek ook voelt dat we goed bezig zijn, dat we iets te bieden hebben. Dus ja, dat is zeker mooi als je een week bezig bent met deze groep. Dat we dan voor een stadion spelen die meegaat in het spel. En dat willen we ook. We willen het publiek wat bieden. Op een manier zoals ik dat graag zie, zoals ik zelf ook graag gevoetbald heb. Ja, dat lukte mij niet altijd. Maar dat is wel de bedoeling.
0: Dat is wel leuk geweest eigenlijk als Mark van Bommel bondscoach was geworden voor Nederland, zeg ik nu een beetje. Maar dat is een beetje supporterspraat, omdat het gewoon leukere persconferenties zijn, denk ik. He?
1: Ja, ik hoor ook wel veel journalisten een beetje zeggen van, het is toch wel raar met Xavi in het Engels. Of.
0: Ja, nou ja, er komt natuurlijk geen spanning uit. Ik bedoel, de vragen worden keurig en wel beantwoord. Maar wij zijn natuurlijk gewend aan toch ook discussies met de bondscoaches en zo. En er zit natuurlijk geen diepgang in.
1: Misschien komt dat nog.
0: Ja, wie weet gaat hij nog Nederlands praten. Maar goed, ik vond dit mooi. En Ruben van Bommel mag trots zijn ook op zijn vader. Waar dat andersom dus ook zo is. Mark van Bommel vertelde dit na de 1-0 nederlaag. Enige doelpunt werd gemaakt door de speler van Bayern München. Olize. Dit is GPR Sportradio. Daar luister je naar. Goedemorgen.

0: NTR Sportradio.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
15: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Relaxed?
17: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
20: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
21: Let's go for more from Extra. Met.
20: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
22: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
23: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
24: Paul.
0: NTR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Meer mensen in ons land vinden het oké als een man zijn vrouw slaat, hebben universiteiten onderzocht. Bijna 16% van de Nederlanders heeft begrip voor huiselijk geweld. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. Vorig jaar zijn opnieuw meer mensen omgekomen door een val. Volgens het CBS was een val de doodsoorzaak voor bijna 8000 mensen, en dat zijn er 500 meer dan het jaar daarvoor. De slachtoffers zijn vooral 80-plussers. En in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten uit voorzorg hun huis uit. Volgens de Stentor is de brand aangestoken.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A15 Rotterdam-Europoort door de problemen bij de Zuurhofbrug. 6 kilometer file, de rijbaan is dicht en verkeer gaat er via de vluchtstrook langs. De vertraging is een kwartier.
0: GPR Sportradio.
18: De Sound of Sport.
0: Ronald van der Geer.
24: Goedemorgen. We hebben heel veel blessures bij het Nederlands elftal, maar er zijn ook Oranje Internationals waar positief nieuws over te melden is. Wie en wat? Blijf lekker luisteren. Daar ga ik het je zo vertellen.

0: Dua Lipa en de New Rules hier. GPS Sportradio op de dinsdagochtend, 29 september. Ook Oranje hervat vandaag natuurlijk weer de training. Hè. De training werd er gisteren even uitgehaald. Dat is even een rustdag. Ik denk dat dat ook goed is. Zeker als je ziet de hoeveelheid blessures, de belasting van de spelers. Ik zat ook vanochtend, zei ik nog, naar Mark van Bommel te luisteren. Die dan ook even zegt van ja, waar die mee worstelt allemaal. Dan denk je, ja, waarom wordt Kevin de Bruyne er bijvoorbeeld altijd na een uur afgehaald? Maar dan blijkt dat dat bij Napoli ook altijd gebeurt. Dat die heeft maar 2 keer 90 minuten gespeeld dit seizoen. Ja. Dan kan je niet natuurlijk ineens in het Belgisch elftal zeggen, nou, speel maar 4 keer 90. Dat gaat niet.
1: Nee, dat lijkt mij ook een beetje zwaar. Ja. En volgens mij is dat sowieso, bij Napoli willen ze heel erg veel lopen. Dus dat kan hij misschien ook niet meer bijbenen. En dat ze dat bij België het liefst ook willen. Dus, ja.
0: Ja, en zo had hij nog wel meer dingen. Lukaku kon niet steeds spelen. En nou goed, dat geldt bij het Nederlands elftal natuurlijk ook. Ik zei, er is goed nieuws. Ja, en dat is er. Dat is er zeker. Frenkie de Jong namelijk. Hij is er natuurlijk al maanden niet bij. En is geblesseerd geraakt op het WK. Hè, botsing met Quinten Timber op de training. Doorgespeeld met een knieblessure. Kwam bij Barcelona. Daar schudde iedereen het hoofd en zei, nou, die zijn we een tijdje kwijt. Maar volgens de doorgaans goed ingelichte Spaanse sportkrant AS is de Jong op 5 oktober weer terug op het trainingsveld. En dat is vrij snel, want dat is namelijk volgende week al. En hij heeft wel natuurlijk de hele seizoenstart van Barcelona gemist en deze periode met Oranje. Maar Barcelona heeft nog geen punt verloren en bij Oranje gaat het eigenlijk ook prima. Het zal dus nog wel lastig worden voor de Jong om terug te komen. 5 oktober gaat hij weer de groepstraining doen en dan zou die, hoe die kranten dat toch allemaal regelen, tegen Alaves op 1 november weer kunnen spelen. Dat zou hij weer niet kunnen maken. Dus ze zijn nogal op de hoogte. Daar geldt waarschijnlijk toch die blessureprivacy niet in Spanje. Daar wordt alles gewoon verteld. En er zijn weer afmeldingen bij Jong Oranje in aanloop naar de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden tegen Slovenië en Bosnië-Herzegovina. Michael Reiziger kan de streep zetten door de naam Rodzangelo Daal. Hij heeft fysieke klachten, speler van AZ is dat. Heeft het trainingskamp inmiddels verlaten. En we wisten al dat Wouter Goes, ook AZ, deze interlandperiode ook niet meer in actie kon. Die ging vorige week al even weg, was niet helemaal wedstrijdfit. Hij zou eventueel later nog aansluiten, maar dat is dus niet gebeurd. Jong Oranje speelt vrijdag uit tegen Slovenië en 4 dagen later ontvangt het op de Vijverberg in Doetinchem, Bosnië-Herzegovina. De punten zijn heel hard nodig voor Reiziger. Heeft het niet meer zelf in de hand, plaatsing voor het EK, omdat ze afgelopen vrijdag tegen Noorwegen bleven steken op 0-0. Dus ja, ze moeten een beetje afwachten wat andere landen doen om eventueel toch nog naar het eindtoernooi te kunnen. Maar de terugkeer van Frenkie de Jong, ja, dat is toch wel iets waarvan we kunnen zeggen, nou, daar kunnen we reikhalzend naar uitkijken. Ik kan altijd wel genieten van zijn middenveldspel.
1: Zeker, ja, ik ook.
0: En hij heeft echt iets speciaals. Maar goed, dat is een dooddoener. Het is een open deur.

Michael Jackson hier op GPR Sportradio. Goedemorgen. Ik hoop dat je het een beetje prettig hebt met ons in de file. Sowieso muzikaal, maar ook qua sportief nieuws. Ik ga het even met je hebben over iemand die in de Eredivisie veel harten gestolen heeft in het verleden. En pas weer terugkwam eigenlijk hier op GPR Sportradio in een gesprek over een boek. Het boek Rare Jongens, die tukkers. Dat is een boek dat allerlei hoofdstukken bevat over spelers die vroeger bij FC Twente speelden. En het bijzondere is, daar kwam Brian Ruiz naar voren. En het verhaal van Brian Ruiz was eigenlijk helemaal niet zo wonderschoon en met rozenbladen omgeven. Want Linda Vermeerde is de schrijfster van dat boek. En die zegt, ja, Brian Ruiz zei, kom maar naar Costa Rica als oudspeler van Twente. Kom maar praten. En toen bleek dus dat zijn vrouw terminaal ziek is en kanker heeft. En Brian Ruiz is ook een beetje zoekende in zijn leven uiteraard. En op het moment dat zij daar was, vertelde ze aan Twan van Peperstraten, was hij net benaderd om interim trainer te worden bij zijn club Alajuelense. Dat is de club waar hij ooit begon. Daar hadden ze de trainer ontslagen. En daar ging hij dus na een reeks van nederlagen even als interim aan de gang. En hij won gelijk zijn eerste wedstrijd. En blijkbaar heeft hij toch iets bijzonders. Want hij is nu aangesteld als de nieuwe interim bondscoach van Costa Rica. Hij neemt de taken over van Fernando Batista. Dat was de Argentijn die maandag gisteren dus ontslagen is door de bond van Costa Rica. Teleurstellende start in de CONCACAF Nations League. Dit is dus dat elftal dat met 3-0 voorstond tegen Curaçao en uiteindelijk met 4-3 het hoofd moest buigen. Dus Ruiz is nu de trainer. Dus als Dick Advocaat straks met Curaçao de return speelt tegen Costa Rica, dan is Brian Ruiz, die wij kennen in Nederland in elk geval van FC Twente en PSV, is dan de bondscoach. Hij heeft nog tegen Nederland gespeeld op het WK met de penalty-serie van Tim Krul. Die toen alles pakte. Nee. We gaan nog even nadenken over een stelling. Daar kun je straks op reageren. En dan kunnen we je ook gelijk even wijzen nog op een mooie podcast die eraan zit te komen. En eentje die er al op staat en die je gewoon even moet hebben. Zeker als je een Formule 1-liefhebber bent. GPR Sportradio.

0: BNR Sportradio. Goedemorgen, laat weten dat je luistert. Lekker via de app kun je dat doen. Toch, Cas? Hoe werkt het ook weer?
1: Dat kan gewoon via de app. Ja, rechtsbovenin staat een groene knop, GPR Sportradio app. Een groene knop, klik daar even op. Dan kan je ons gewoon een appje sturen, dat is hartstikke leuk. En dat kan natuurlijk ook via de website gprsportradio.nl.
0: Laat even weten dat je luistert, dat vinden we leuk.
2: GPR Sportradio.
0: Gewoon dat je het leuk vindt.
2: Voetbalupdate.
0: Doen wij een voetbalupdate. Die voetbalupdate bestaat overigens uit de andere wedstrijden in de Nations League. Groep van België heeft Italië zich uitstekend hersteld van de nederlaag tegen België. Roberto Mancini, daar tegenwoordig aan het roer, won in Turkije overtuigend met 4-1. Alessandro Bastoni opende al vroeg de score daar. Daarna liep Italië verder weg. Ze hebben hun eerste 3 punten binnen. Is overigens wel keihard aangekomen in Turkije, deze nederlaag. En de bondscoach daar, Merri Demiral, heeft namens de selectie zijn excuus aangeboden aan het Turkse bevolking voor het enorm slechte optreden. Wanprestatie, onacceptabel, schaamt zich tegenover de supporters. En juist Turkije, dat zich probeert te herpakken. Maar ja, dat doet Italië ook natuurlijk. Is dus nog heel ver weg. Dan Frankrijk, na 2 wedstrijden foutloos. Na de 1-0 tegen Turkije werd in die pool nu België met 1-0 verslagen. Lang leek Mark van Bommel met de Rode Duivels een punt over te houden aan die wedstrijd. Maar 2 minuten voor tijd slalomde Miguel Olise door de Belgische defensie en maakte de winnende treffer. Dan naar League B. Daar was Bosnië-Herzegovina een van de grote winnaars. Bosniërs wonnen in Roemenië namelijk met 4-2. En ook Polen boekte een knappe uitzege. Zweden-Polen eindigde namelijk in 1-3. In de andere groep van League B waren geen goals. Georgië-Oekraïne, publiek grote winnaar daar, 0-0. En Noord-Ierland-Hongarije eindigde ook zonder doelpunten. Dan nog League C. Montenegro won een doelpuntrijk duel in Armenië met 3-2. En heeft na 2 wedstrijden...

0: GPS Sport Radio met George Michael. En de tijd die nadert, het nieuws van 7 uur, kunnen we nog net even zeggen dat er een gerucht gaat. En dat gerucht willen wij natuurlijk heel graag ontkrachten. Maar er zijn blijken mensen te zijn die nog niet die podcast hebben binnengesleept. Die nieuwe F1 aan tafel. En die staat echt al sinds gistermiddag 4:30 online.
1: Dat ben je wel laat, hoor.
0: Ja, ik vind ook, hoor. Ik snap het ook niet. De Harbour Club Vinkeveen is het decor voor deze podcast, waar Jeroen Mul aan tafel zit, demonstratierijder voor Lamborghini. Olaf Mol is er en Frans Verschuur, de voormalig teambaas van Jos Verstappen. En Frank Evenblij is de presentator. En voor je het weet heb je een volle tank brandstof voor je personenauto te pakken in Raad het Autogeluid en meer. Even gaan naar gprsportradio.nl, jouw favoriete podcast-app, of als videocast even binnentrekken via kijk.app. Daar kan je hartstikke mooie dingen doen. Het is een hele leuke podcast. En ja, ik snap niet dat er nog mensen zijn die hem nog niet hebben. Maar goed, wat niet is, kan nog komen. Hè?
1: Zeker weten.
0: Stelling.
1: Ja, we hebben een hele leuke stelling. Deze extra lange interlandperiode is slecht voor de eredivisieclubs. En dan eens of oneens. En graag even laten weten waarom natuurlijk. Waarom ben je het ermee eens of oneens? En dat kan gewoon via de GPR Sportradio app. Klik even op de groene knop en dan krijgen wij het binnen.
0: Het zou zomaar kunnen zijn omdat ploegen waren die in een flow zaten. En die worden nu uit die flow getrokken. Ja. En krijgen als extraatje, even zo als extraatje door al die interlands, nog even 3 geblesseerde spelers terug. Bijvoorbeeld.
1: Dat is al helemaal vervelend natuurlijk. Ja.
0: Ja, maar het kan allemaal.
1: Sommigen kunnen ook weer in vorm zijn. Max Meerdink is misschien nog wel meer in vorm.
0: Zeker. AZ is wat dat betreft nu kampioenskandidaat nummer 1. Wat is de stelling? Nog één keer.
1: Deze extra lange interlandperiode is slecht voor de eredivisieclubs.
0: Reageren kan via de app of via de site. Het is kinderlijk eenvoudig. En we horen straks wel wat jullie ervan vinden.

0: GPR.
1: Sportradio.
0: Sportradio.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR. Sportradio.
3: Sportradio.
1: Met het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan P-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Meer mensen in ons land vinden het oké als een man zijn vrouw slaat, hebben twee universiteiten onderzocht. Eerst had 12% van de Nederlanders nog begrip voor huiselijk geweld. Nu is dat gestegen tot bijna 16%. Volgens de onderzoekers zijn vooral jongeren anders gaan denken over hoe je je als man zou moeten gedragen. Het komt in ons land steeds vaker voor dat iemand overlijdt door een val. Volgens het CBS kwamen vorig jaar op die manier bijna 8000 mensen om, en dat zijn er 500 meer dan het jaar ervoor. Het overgrote deel van de slachtoffers is 80+. De meeste valongelukken gebeuren in de wintermaanden door gladheid. In Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed in een appartementencomplex voor ouderen. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Een van hen is een bewoonster die volgens de Stentor de brand had aangestoken. En hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt voor de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens Shiny Hunters is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. Ze zouden de indruk willen wekken dat ze de FBI voor zijn. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Op veel plekken wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. De bijzonderheden op de A15 Rotterdam richting Europoort. Een half uur vertraging alweer bij de Suurhofbrug. 8 kilometer file begint bij afrit Brielen. De rijbaan is voorlopig dicht. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen tussen knooppunt Markiezaat en afrit Ierseke. 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden, ruim 20 minuten extra. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag. Bij Wateringseveld 4 kilometer file, een half uur vertraging.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
12: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
14: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
15: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
16: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
17: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
13: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
18: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
19: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
19: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
21: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
7: We zitten natuurlijk nog midden in de Nations League. We praten zometeen over en met... Nee, ja, niet met Mark van Bommel, maar je hoort hem wel praten. En we praten over de wedstrijd die België dan verloor van Frankrijk, helaas.

0: Er was een tijd dat Rick Astley je deed dansen. Later deed hij je lachen als je werd gerickrolled. En dan kreeg je een filmpje van Rick, hè, op je telefoon.
1: Ja, dat heb ik wel een aantal keer meegemaakt. Helaas, helaas. Ja,
0: vertel even wat rickrollen is. Even aan mensen die dat niet weten.
1: Ja, dat is eigenlijk een soort internet, uit de hand gelopen internetgrap. Ik geloof dat dat ooit ontstaan is op een online platform. En dat is eigenlijk, krijg je dan een linkje toegestuurd. En dan klik je erop. En dan in plaats van dat je gaat naar wat je verwacht, bijvoorbeeld een leuke sportpagina, zo'n GPR Sportradio, word je in één keer naar deze videoclip van de Rick Astley gestuurd.
0: En dan ben je gerickrolled.
1: Ja.
0: Ja, hij vond het later zelf ook leuk. GPR Sportradio, goedemorgen, daar luister je naar. Het is 7:12. Dit is de ochtendshow tot 10:00. We praten straks over de wedstrijd die België speelde. Ja, tegen Frankrijk. En dat deden ze helemaal niet zo onaardig. En er schijnt toch wel een hele positieve sfeer op dit moment in België te zijn. Als het gaat over bondscoach Mark van Bommel. Even wat ander nieuws van dit moment. FIFA-voorzitter Gianni Infantino is op jacht naar stemmen. En ja, hij heeft natuurlijk wel wat centjes ter beschikking. 1,85 miljard euro wil hij gaan vrijmaken. Uit de reserves van de voetbalbond. En dat geld moet dan worden uitgekeerd aan 211 aangesloten nationale voetbalbonden. Hij heeft aangegeven dat hij de mogelijkheden voor deze financiële ondersteuning gaat onderzoeken. In elk geval, nou ja, daarmee heb je de helft van de stemmen al binnen. Het plan is bedoeld om de ontwikkeling van het voetbal wereldwijd verder te stimuleren en de bonden te versterken in hun activiteiten en projecten. Dat is natuurlijk wel nobel. En de precieze uitwerking van het voorstel moet nog nader worden bekeken. Dan, ja, Michael van Gerwen. Laten we zo zeggen, niet in topvorm op dit moment. Is gisteravond uitgeschakeld, direct maar weer in de eerste ronde van de World Grand Prix in Leicester. Hij verloor met 2-1 in sets van de Brit Ryan Joyce. Ja, het is voor Van Gerwen, ik zei al, hij is niet echt in vorm. Het is de tweede vroege aftocht in een week eigenlijk. In Nederland ging hij er ook in één keer af. En na de grootste verrassing van het toernooi was dat ook Luke Littler inmiddels weer thuis zit. Die had de vorige editie notabene nog gewonnen. Er is wel positief nieuws voor een andere Nederlander. Andere Nederlander dan Michael van Gerwen. Danny Noppert namelijk. Hij wist zijn partij overtuigend te winnen en plaatste zich voor de achtste finales van het prestigieuze dartstoernooi in Engeland. Ja, en dan die Mark van Bommel toch maar even noemen, dat er verloren is dus in Brussel met 1-0 van Frankrijk. Hele late goal. Maar ondanks het resultaat was Van Bommel positief over het vertoonde spel van zijn ploeg. Hij is trots op de manier waarop het team zich presenteert. En stelt ook dat dit de manier is waarop België tegen iedere tegenstander wil spelen in de toekomst. We laten hem zo meteen even horen. We krijgen vandaag een opvallende warme nazomerdag. Lekker hoor. In de ochtend kan het eerst nog wat bewolkt zijn. Snel breekt al de zon door op meer plaatsen. Het blijft ook droog. En dan vanmiddag zon en wolkenvelden die elkaar gaan afwisselen. 22 tot 27 graden in het hele land bij matige wind. En vanavond ook droog en klaart het verder op. En we blijven nog even nazomeren, want morgen 25 tot 28 graden. Smeer je lekker in, ga naar buiten. Want donderdag krijgen we dan weer een omslag en gaan we iets terug in de temperatuur. En is er ook weer regen.
2: GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, GPS Sportradio. Het is 7:45 op een dag dat er door het Nederlands elftal ook van niet gespeeld wordt. Maar. België heeft wel gespeeld gisteren. En we kijken natuurlijk toch altijd een beetje nu naar de familie van Bommel. Vorige keer hadden ze twee hele leuke dagen. Nu wat minder leuk, want de zoon won en speelde goed. En vader speelde goed, maar won niet. Want België ging onderuit in Brussel tegen Frankrijk. Dat is geen schande. Het elftal van Zinedine Zidane. Dat ook nog eens op heel veel plekken gewijzigd was, begreep ik. Maar goed. Mikkel Schouka, journalist van het AD, heeft deze wedstrijd en Van Bommel op de voet gevolgd. Mikkel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik keek vanochtend, om daar maar eens even mee te beginnen, naar de persconferentie van Van Bommel. En na een 0-1 nederlaag. Zit daar een buitengewoon ontspannen man vol met zelfvertrouwen. Deel je die mening?
1: Ja, als hij iets uitstraalt is het zelfvertrouwen. Je weet ook nooit hoe dat echt van binnen zit. Maar ook voor die wedstrijd zie je iemand staan die op zijn plek is. En die het gevoel heeft dat hij iets gaat neerzetten bij de Belgen. En ja, dat wordt enorm opgepikt ook door de Belgische pers. Ook door de Belgische spelers. Ja, je ziet dat ze zich goed voelen bij hem. En wat dat betreft was het jammer dat er vlak voor tijd die goal viel van die Fransen. Want een puntje had hem natuurlijk meteen weer een stap verder geholpen. Het is allemaal niet zo heel belangrijk in die Nations League natuurlijk. Maar ja, het zat erin om een resultaat te boeken. Maar Frankrijk gooide op het eind toch nog een paar kanonnen het veld in.
0: Ja.
1: En toen werd het lastig. Maar je ziet wel dat hij straalt zelfvertrouwen uit en rust. En als die zo staat, dat klinkt misschien een beetje gek, dan denk je, ja, waarom was er eigenlijk geen kandidaat bij het Nederlands elftal?
0: Nou, dat hebben wij genoeg gezegd hier. Ja,
1: zeker ook omdat hij met Nigel de Jong heeft gespeeld. En ik denk toch dat dat te maken heeft met hoe hij bij PSV weg is gegaan. En de Belgen kijken anders naar hem. Hij heeft de Antwerpen natuurlijk gewonnen wat er te winnen viel. Kampioenschap en de beker. Ja, daar kijken ze heel anders. Al de wereld heeft daar bijvoorbeeld gezegd, die heeft gewoon 100 coaches gehad. Inclusief Simeone en trainers bij Ajax. En zei, er was niemand zo goed als Van Bommel. Ja, en zo voelen ze het ook bij België.
0: Ja.
1: Dat ze daar nu de juiste man hebben.
0: En het elftal, want daar moeten we ook eerlijk in zijn. Het grappige is, er zitten wel parallellen, hè, met Oranje. Want Xavi vraagt intensiteit. De druk naar voren. Dat met z'n allen doen op een goede manier. En eigenlijk zegt Van Bommel hetzelfde. En volgens mij zie je bij België ook gewoon dat de spelers er plezier in hebben.
1: Ja, en hij speelt met drie spitsen, met echte buitenspelers. Dus het heeft alles wat de Nederlandse school, zeg maar, wil. Kijk, het intensiteitverhaal, daar komen natuurlijk heel veel trainers mee naar voren. Hè. Wie niet meer met een vierkantje speelt op het middenveld en geen intensiteit brengt, ja, die komt er niet meer aan te pas in deze tijd.
0: Nee.
1: Maar zij gingen volle bak. En Frankrijk ging dat ook, want die hebben natuurlijk ook een nieuwe trainer. En die hebben natuurlijk een bondscoach gehad. De laatste jaren viel het wel mee met Deschamps, maar die het liefst niet zoveel over de middenlijn kwam. Ja, dat is nu anders, dus zij vallen ook vol aan. Dus het was echt een leuke wedstrijd, vooral voor rust. Na rust zag je wel dat België echt achteruit moest. Maar ze kregen toch nog twee hele goede kansen op 0-0 om die wedstrijd te winnen. En dat had eigenlijk vooral wel in het verhaal gepast. In die eerste overwinning uit bij Italië en dan nu een resultaat. Dat gevoel hing een beetje rond dat elftal. Dus het zal best een tegenvaller zijn, maar wat jij zei, Van Bommel zat een afloop bij. Met we zijn op de juiste koers. Ja. Dit gaat goed. Als iedereen mij volgt, dan komt het wel goed. En dat straalde die de hele wedstrijd uit. Dat was ook een heel mooi moment dat De Bruyne deelde een tik uit. Het was best een forse trap. En Zinedine Zidane zei daar iets van. En Van Bommel kwam aan de zijkant even zeggen dat hij wat rustiger moest doen. Ja, dat vond ik wel typerend, omdat het natuurlijk niet is tegen de eerste de beste.
0: Nee.
1: Een van de grootste voetballers die we hebben gezien de laatste jaren. En ook Zidane was juist heel erg lovend over hem geweest in de aanloop naar deze wedstrijd. Over de voetballer Van Bommel. En vaak zie je dan dat het wel uitmondt in respect naar elkaar. En geen vervelende dingen. Dat was het nu ook niet. Maar Van Bommel gaf wel een gebaartje zo van, beetje rustig aan jij. Ja. Wij zijn hier de baas. Dus dat past helemaal in het plaatje.
0: En dat in Nederland, als we dan die parallel nog even trekken. Hè, na de eerste wedstrijd tegen Duitsland was er toch ook wel hulde voor de Friese wind die Xavi bij Oranje teweegbracht. Het publiek ging daar toch wel achter staan. Dat was is in België ook. Hè? Want in de 70ste minuut was er ontzettend veel geluid vanaf de tribunes. De Belgen staan niet bekend om hun grote enthousiasme eigenlijk.
1: Nee, snel uitverkocht stadion sowieso. En ja. Dat was het al voordat ze in Italië hadden gespeeld. Maar als je de Belgische pers ook volgt, ze hebben reconstructies gemaakt van zijn begin. Dan wordt alles vergeleken met Tedesco en Garcia die hiervoor zaten. Ja, en dan pikken ze alle punten eruit waarvan zij vinden dat hij het nu al beter doet. Hè. Dus hij is veel meer met zijn staf bezig. Hij komt niet op, met de opstelling, doet Savi overigens wel vlak voor de wedstrijd. Hij geeft veel sneller duidelijkheid. Ja, zij voeren de spelers op, zoals Gods, die zegt, ja, dit is een verademing. Hè. Ik mag 6-7 keer de bal verspelen. En de bondscoach vindt dat ik de 8e keer toch ook weer gewoon mijn man op moet zoeken. Ja, dat is wat ik nodig heb. Dus daar speelt hij natuurlijk heel erg slim op in. En ik weet ook wel uit zijn PSV-tijd, dat hij ook met Iataren en Bergwijn, toch ook niet altijd de makkelijkste jongens, dat hij daar altijd wel goed mee omging. En dat hij eigenlijk een beetje gestruikeld is in die tijd over het feit dat hij zich overal mee bemoeide. Hè. Hij was op een gegeven moment ook een soort van clubarts.
0: Ja.
1: Of
0: ja.
1: Overal had hij zeggenschap over. En dat vonden ze moeilijk.
0: Nou, hij is natuurlijk wel een beetje eigenwijs. Dat straalt hij natuurlijk ook nog wel een beetje uit. Maar ik vind het fantastisch om te zien. Maar uiteindelijk moet hij wel ook natuurlijk weer tot een overwinning komen. Want ik hoorde ook op de persconferentie die Belgen, die zeggen wel, ja, wat wil je nou eigenlijk in deze Nations League? Weet je wel, is dit een oefenwedstrijd of is dit nou een serieus toernooi?
1: Ja, uiteindelijk wil iedereen winnen. Maar ik vind, ja, maar dat is mijn eigen mening. De Nations League is toch ook een beetje in het leven geroepen dat ze geen oefenwedstrijden hoeven te organiseren, maar tegen behoorlijk niveau kunnen spelen, hun eigen niveau. Ja. In je eigen pool en zeker een trainer die begint, is het denk ik helemaal geen schande als je inderdaad een beetje probeert wat Savi ook doet. En natuurlijk moet er ook een resultaat bij zijn. Maar goed, hij boekt zijn eerste overwinning uit. Nu heeft hij dan een 0-1 nederlaag. Dus het begint allemaal zoals het hoort. En ik denk dat hij gewoon bouwt aan een elftal wat zich gaat kwalificeren voor het EK. En daar moet hij natuurlijk uiteindelijk presteren. Dat is het uiteindelijke doel. En het is eigenlijk hetzelfde met Savi.
0: Ja. We gaan het afwachten. Mikkel Schouka van het AD. Volger ook van Bommel bij België. Dankjewel voor je bijdrage zover.
1: Ja, graag gedaan.

0: Mooi, hè? De romantiek is nooit ver weg als de radio aan is. Zo'n mooi einde dit van dit liedje. Een beetje rustgevend ook, en dat kun je wel gebruiken zo. Zo'n heftige ochtend. Zometeen het nieuws en hoor je ook waar de files staan op dit moment in Nederland. Maar we hebben ook een stelling, waar kun je nog op reageren? Vertel even, Kas, wat heb je bedacht?
1: Deze extra lange interlandperiode is slecht voor de eredivisieclubs. Laat even weten, ben je het eens of oneens? En dat kan gewoon via de app GPR Sportradio app. En dan staat rechtsbovenin een groene knop, klik daar even op. Krijgen wij het binnen in de studio. En dat kan natuurlijk ook via de website gprsportradio.nl.
0: En dan gaan we zo meteen de balans opmaken. En dan hoor je de uitslag hier. Ja, wat jullie vinden.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
8: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
11: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
14: Met deze week in de bonus: Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
14: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
17: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
18: GPR. Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
19: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Vorig jaar zijn flink meer Nederlanders omgekomen door een val. Het waren er 7800, 500 meer dan het jaar ervoor, meldt het CBS. De meeste dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. Meer Nederlanders vinden huiselijk geweld acceptabel. Zo heeft bijna 16% er begrip voor als een vrouw wordt geslagen door haar man. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. En de Spaanse vrouw van 87, die haar huis in Madrid was uitgezet, mag er toch blijven wonen. Ze kon de flinke huurverhoging niet betalen, maar haar uitzetting leidde tot massale protesten in Spanje. De huur blijft voorlopig hetzelfde.
18: GPR Sportradio. Verkeer.
20: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend is het druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. De bijzonderheden op een rijtje op de A15 Rotterdam richting Europoort... staat 7 kilometer file tussen afrit Brielen en de Zuurhofbrug. Een kwartier vertraging door de problemen aan het wegdek. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen... zorgt een kapotte vrachtwagen voor 8 kilometer file... tussen knooppunt Markizaat en afrit Ierseke. 25 minuten vertraging. En 34 Emmen richting Zuid-Laren doorweg. Mede op een regionale weg tussen de Borgen en de N33, 5 kilometer file. De N211, Hoek van Holland-Den Haag-Zuid, door een ongeluk. Een half uur vertraging tussen Wateringen-Noord en Wateringse Veld.
18: GPR Sportradio.
21: De Sound of Sport.
18: Ronald van der Geer.
22: Goedemorgen. We hebben het net over Mark van Bommel gehad. Maar hij kan het zelf ook heel mooi verwoorden. Trainer van de Rode Duivels. We geven hem zometeen de ruimte hier op GPS Sportradio. GPS.

0: Trots zijn op zijn spelers en trots op zijn zoon. Dat allemaal in een compleet verhaaltje. Nu eerst even Henk Vrezer, want dat, we kijken natuurlijk wel altijd naar Curaçao, maar we moeten natuurlijk ook Henk Vrezer even volgen. Bondscoach van Suriname geworden en kent daar echt een uitstekende start met het nationale elftal. Er werd eerder al gewonnen van Honduras. En gisteren tweede wedstrijd ook gewonnen. Martinique werd verslagen. Dat is ook de CONCACAF Nations League. 2-1 voor Suriname. En door die overwinning gaat dat land nu alleen aan de leiding in de pool. Ja, Vrezer is eigenlijk pas twee wedstrijden eindverantwoordelijk bij de ploeg. Die dus met twee recente zegens een hele belangrijke stap zet. Die jacht op een ticket voor de volgende ronde. En dan een record. Ze zeggen wel eens, als je goed genoeg bent, dan ben je ook oud genoeg. Ik weet niet of dat hier ook geldt, maar er is een historisch record in het schaken gevestigd. Het gaat om Boddana Sivanandan. Zij komt uit Londen en zij heeft zich gekroond tot vrouwelijke grootmeester. Maar dan zal je zeggen, ja, wat is het record dan? Nou, ze is de jongste. En ze is pas 11 jaar. Ja, dus, nou ja, dat zijn toch wel aardige records. Ja, ja, toch of niet?
1: Dat is echt niet normaal. Ik weet niet meer wat ik aan het doen was toen ik 11 was, maar in ieder geval...
0: Ja, niet aan het schaken.
1: Ik denk dat ik ander soort records in mijn hoofd aan het zetten was die niet zo bijzonder waren.
0: Ik denk dat wij op ons 11e een schaakbord aan het inkleuren waren, omdat we dachten dat het een kleurplaat was. Maar hier is dus een Brits wonderkind dat heeft die titel veiliggesteld tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ja, ze schrijft natuurlijk geschiedenis in de schaakwereld. En ze bevestigt haar status als een van de grote talenten van haar generatie. Haar record wordt gezien als een mijlpaal voor de sport. En er is een hele mooie, je moet even kijken op de socials. Dat is een hele mooie foto van haar. Dan zie je echt zo'n eigenwijs meisje zitten. Zo'n stampvoetend meisje van 11 jaar.
1: Ja, echt, schiet eens op, joh.
0: Ja, schiet nou eens op. En kom, doe je zet. Doe je zet. En dan Jetro Willems is een nieuwe weg ingeslagen na zijn actieve carrière. Hij is pas 32. Maar hij is toch wel in staat geweest om zijn voetbalschoenen op te bergen. En is nu opgedoken in de jeugdopleiding van Sparta in Rotterdam. Daar is hij ook begonnen, hè. Maar hij gaat als trainer aan de slag. Hij speelde daar zelf en hij volgde ook een trainerscursus. Dus dan kan hij dat mooi daar in de praktijk brengen. Het is zijn eerste stap als trainer. En dat geeft misschien wel aan dat zijn carrière er voorgoed op zit in het voetbal. Op het laatst natuurlijk nog bij NEC geweest en bij Heracles. Al dat werd ook al niet meer heel succesvol. Ook een beetje geworsteld met zijn fitheid. Nou ja, jammer. Wel een goede linksback. Ook op het EK nog geweest natuurlijk. Zometeen dus Mark van Bommel. En we gaan de stelling... Ja, want jullie reageren wel leuk op onze stelling. Je hoort zometeen wat de uitslag is. GPR Sportradio.

0: NPS-bordradio.
1: Lekker.
0: Goedemorgen, als je in de file staat. Het is helemaal niet zo erg, hè? Als wij maar op de radio zijn. En je wordt bijgepraat over de belangrijkste bijzaak in het leven. En dat is toch ook wel de sport en het voetbal. Zullen we even naar Mark van Bommel gaan? Want Mark van Bommel heeft gisteren verloren met 1-0. Maar heeft van Frankrijk overigens, van Zidane, late goal. Maar heeft wat dat betreft wel de wind in de rug. En nou ja, ze vroegen hem gisteren, wat wil je eigenlijk in die Nations League, Mark? Want ja, je bent aan het bouwen met de ploeg. Ja, dat werd een uitgebreid verhaal van Mark van Bommel. En dat wil ik je niet onthouden.
2: Nou, allereerst, als je ergens aan meedoet, wil je winnen. En als je over deze wedstrijd praat, ja, dan krijg je op het laatst een doelpunt tegen. Maar ik heb ook de jongens tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen. We zijn begonnen met bereidheid en intensiteit. Dat wil zeggen de manier van druk zetten. Als je uitgespeeld wordt, dat je gelijk teruggaat. Dat je er alles aan doet. Niet 4, 5 of 6, nee, allemaal. De manier van voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. De speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn. Dat is geen garantie dat je dat, dat je dat blijft doen. Maar ik moet zeggen, ja, het zag er wel in mijn ogen langs de kant. Ik weet niet of jullie ernaar gekeken hebben, maar het zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren. De manier van druk zetten vroeg. En als je uitgespeeld wordt terug, balbezit, tussendoor spelen, kantwissel, van daaruit weer diepte zoeken. Kansen proberen te creëren. Dan moet ik ook zeggen dat we niet superveel kansen gehad hebben. Het waren mogelijkheden. Dat is wat anders dan kansen. Maar wel de manier van voetballen. En als je dat na een week kan, ja, daar moet je op doorbeduren. En het zijn details die bepalen. WK Spanje, dat is één detail. Vandaag is het weer een detail. En dat moet je herkennen. En daar moet je naartoe. Daar moet je als team naartoe. En ik zie in de jongens, ik zie ook de teleurstelling in de kleedkamer. Dat is waanzinnig. En aan de andere kant, volgens mij stralen met fases het plezier er ook vanaf. Op de manier hoe ze de dingen uit wilden voeren en er alles aan doen. En dat ze het mooi vinden om een bal te veroveren. Het klinkt gek, hè? Dat je achter de bal aan moet. Maar dat het op een bepaalde manier gaat, op een bepaalde intensiteit. Dat iedereen er ook nog plezier aan heeft.
0: Ja, het feit dat hij zo zit en over dit soort dingen praat. We hadden het net met Michael Schauke over Mark van Bommel. En toen zeiden we ook, waarom is hij eigenlijk geen bondscoach geworden van het Nederlands elftal? Ja, dat is gedane zaken nemen geen keer, zeggen ze dan. Hè? Maar dat is echt zo. Ja, als je eenmaal gereageerd hebt bij ons, dan hang je er ook aan, als het ware. Zeg maar. Dan gaat nooit meer weg, je reactie. Wij hebben een stelling.
3: Dat is deze extra lange interlandperiode is slecht voor de eredivisieclubs. En daar hebben al wat mensen op gereageerd. Onder andere Jeroen, die zegt eens, vooral Feyenoord was lekker bezig. Waarom moet je dan precies nu 3 weken stoppen?
0: Ja, dat is ook raar.
3: En onze vaste gast Benny, die zegt dat de eredivisie zo lang stil ligt, zorgt ervoor dat ik een stuk minder bier drink. Niet alleen afkicken van de eredivisie, maar dus ook van de drank.
0: Ja, die Benny. Hè?
3: Ja, arme jongen, arme jongen.
0: Goeie gozer, Benny. Benny is een goeie gozer. Als je nog wil reageren op deze stelling, dan kan dat op deze manier.
3: Via de GPR Sportradio app. Daar staat rechtsbovenin een groene knop. Klik daar even op. En dan krijgen wij het gewoon binnen in de studio. En dat kan natuurlijk ook via de website. Dat is gprsportradio.nl.
0: Leuk. En lekker doen. Want we maken het voor jou natuurlijk. GPR Sportradio. 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Maar we maken het ook met jou. Ja. Als je nou een leuke vraag hebt of zo, laat het dan ook weten. Kan op dezelfde manier hier bij GPR Sportradio.

Zo zie je maar, je stapt de hoofdschuddend de auto in toen je de verkeersinformatie hoorde en zie je dat het best meevalt. Ah, joh, we maken er samen een gezellige ochtend van hier bij GPR Sportradio. Ik heb nog één berichtje voor je en dan kunnen we richting het nieuws. En krijg je ook de actuele file-update van de ANWB natuurlijk. Mitchell Bakker, ken je hem nog? Die oude Ajax-verdediger die eigenlijk al heel snel op avontuur ging, hè? Bij Paris Saint-Germain, bij Bayer Leverkusen. Nou, die zit op dit moment zonder club en traint mee bij NEC. Zodanig zelfs dat hij meegaat op trainingskamp naar het Spaanse Estepona. En gaat daar dus mee trainen. Zijn contract is klaar bij Atalanta. Dat was zijn laatste club. Begin deze maand ontbonden. Nou ja, en dan kan hij met zijn ervaring misschien nog wel een toevoeging zijn. Voor het toch wat onervaren elftal van NEC. Dat natuurlijk de nodige Europese wedstrijden gaat spelen. Hij krijgt in elk geval in Spanje de kans om de technische staf van NEC te overtuigen. En als dat lukt, dan kan die transfervrij worden vastgelegd. En NEC kan wel een impuls gebruiken. Het loopt niet zo lekker nog als dat het vorig jaar deed. GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: GPR Sportradio. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan P-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Nu Nederland vergrijst, overlijden steeds meer mensen door een val. Vorig jaar waren het er 7800, 500 meer dan het jaar daarvoor, meldt het CBS. Het overgrote deel van de slachtoffers is ouder dan 80, maar de grootste stijging is te zien bij 90-plussers. De meeste dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. Steeds meer Nederlanders hebben er geen probleem mee als een man zijn vrouw slaat. Bijna 16% vindt het acceptabel, zeggen twee universiteiten. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. Vooral jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af. Onderzoekers maken zich daar zorgen over. Huiselijk geweld melden kan bij hulporganisatie Veilig Thuis. En daar hebben ze het een stuk drukker gekregen. Het aantal chatgesprekken is in een maand tijd meer dan verdubbeld, tot bijna 6500. Dat komt doordat de chatfunctie van Veilig Thuis sinds vorige maand dag en nacht open is. En de 87-jarige Spaanse vrouw die haar huis in Madrid was uitgezet, kan er toch blijven wonen. De verhuurder had de huur verhoogd van 500 naar ruim 2500 euro per maand. En dat kon ze niet meer betalen. Haar uitzetting leidde tot massale protesten in Spanje. Van de verhuurder mag ze nu voorlopig het oude bedrag blijven betalen. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke spits. Op de A7 Duitse grens richting Groningen zorgt bijvoorbeeld een kapotte auto voor een half uur vertraging tussen Zuidbroek en afrit Westerbroek. 7 kilometer file. A58 Breda richting Eindhoven. Bergingswerkzaamheden tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. 6 kilometer file, 20 minuten erbij. Een kapotte vrachtwagen wordt opgeruimd op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markezaat en afrit Ierseke. 10 kilometer file, meer dan een half uur erbij. En 211, hoek van Holland richting Den Haag, door lokale werkzaamheden bij Den Haag Wateringseveld, een half uur vertraging.
4: Karokrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Karokrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Even bollen met Select.
21: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Relaxed?
21: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
2: Goedemorgen. Ja, we praten over het laatste sportnieuws natuurlijk. We hebben toch nog niet voetbalnieuws gevonden, gelukkig maar. En we hebben een stelling waar je op kunt reageren. Ja, de Eredivisie is het slachtoffer van de Nations League.

0: GPR Sportradio op dinsdag. We zitten een beetje tussen de twee interlands van het Nederlands elftal in natuurlijk. Komende donderdag. En die kun je weer helemaal live volgen, hè? Hier op GPR Sportradio. Die alles beslissende wedstrijd. Nou, dat is het niet. Maar het is wel om het koploperschap in de pool.
1: Het is wel een hele belangrijke. Ja,
0: nee, zeker. Zeker, ja. Tegen Griekenland. Die kun je 8:45 begint die. En je kunt hem live volgen vanaf de eerste balomwenteling tot en met de laatste hier bij GPR Sportradio. Even wat ander nieuws op een rijtje. Anders dan het voetbal. Wat dacht je van Maverick Vinales? Hij keert er komend weekend terug in de MotoGP. Zijn team, en dat is Tech 3 KTM, heeft dat bevestigd. Hij gaat deelnemen aan de Grand Prix van Japan. Hij stond de afgelopen 3 maanden aan de kant vanwege een blessure. Heeft nu groen licht gekregen om weer te kunnen racen. Hij gaat dus terugkeren op het circuit van Motegi. En hij wordt met veel belangstelling gevolgd. Hij heeft door die kwetsuur dus een aanzienlijk deel van het seizoen moeten missen. Ja, eens kijken wat dat allemaal voor gevolgen heeft. We hebben een nieuwe handbalcoach. Dat is Mark Bult. Hij is per direct aangesteld. 44-jarige oud-international is gepresenteerd als opvolger van de Zweed, Staffan Olsson, die onlangs zei te vertrekken. Nou, Bult neemt de leiding over van de nationale ploeg en zal de mannen, want daar gaan ze het op, moeten voorbereiden op de komende kwalificatiewedstrijden en de toernooien natuurlijk. Maar hij is ervaren genoeg. Hij was eerder al op verschillende niveaus als trainer actief binnen de handbalwereld. En Katie Marchand is het, denk ik. Die heeft haar carrière beëindigd. Ze is 33 jaar. Ze veroverde tijdens de Olympische Spelen van Parijs in 2024 de gouden medaille op de teamsprint. En werd 2 jaar geleden ook nog eens op dat onderdeel wereldkampioen. Marchand is het, ja. Zij verbeterde tijdens de Spelen in Parijs samen met haar teamgenoten Sophie Capewell en Emma Funicane 3 keer het wereldrecord. En ze won op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 ook al een individuele bronzen medaille op de sprint. Maar ze vindt het blijkbaar mooi geweest. En stopt dus met de topsport. En dat kan natuurlijk. We hebben vandaag een best aantrekkelijke dag als het gaat om het weer. Een opvallende nazomerdag. Het kan nog wat bewolkt zijn, maar al snel breekt de zon door op veel plaatsen en blijft het ook droog. 22 tot 27 graden in het land. En een matige wind. En vanavond blijft het ook droog en klaart het verder op. En het blijft nog even nazomeren. Oh, als je morgen nog eens een vrije dag zou kunnen nemen. 25 tot 28 graden. Kom je donderdag gewoon weer terug op het werk. Want dan hebben we regen en temperaturen rond de 19 graden. Dan slaat het dus weer om.
2: GPR Sportradio.

0: Als je niks te vertellen hebt straks op het werk, dan zorgen wij er wel voor dat jij de mond vol hebt van sport. Dat is onze taak. Wij zijn GPR Sportradio, ook op deze dinsdagochtend. En je zou zomaar dadelijk het gesprek kunnen openen met... Heb je gehoord van Frenkie de Jong? En dan zegt iemand anders, nee, vertel. Nou, die gaat binnenkort weer trainen. En kijk, dat is goed nieuws ook voor het Nederlands elftal.
1: Ja, nee, zeer zeker. Ja, daar zijn wij denk ik allemaal heel blij mee.
0: Zeker. En het grappige is alleen dat we dat lezen via een Spaanse sportkrant, AS. Die schijnt buitengewoon goed geïnformeerd te zijn en inzicht te hebben in de medische dossiers. Want volgens die krant, en vaak hebben ze het wel goed hoor, maandag 5 oktober, dat is de dag dat... Frenkie weer terug is op het trainingsveld. Hij raakte natuurlijk tijdens het WK geblesseerd aan die knie. Botsing met Quinten Timmer, toen heeft hij doorgevoetbald. En dat heeft natuurlijk weer de relatie tussen de KNVB en Barcelona verslechterd. Hij miste eigenlijk de start van Barcelona. Hij wordt niet echt gemist, hè? Want Barcelona heeft nog geen punt verloren.
1: Nee, die hebben natuurlijk ook Rodri gehaald. Ja. Dat is ook een geweldenaar. Dus dat gaat nog wel een concurrentiestrijd worden, denk ik.
0: Nou ja, en Joey Veerman doet het weer goed op zijn plekje in Oranje. Dus,
1: ja.
0: Maar 1 november, dat is de wedstrijd tegen Alaves. Dan speelt Barcelona thuis tegen Alaves. En volgens diezelfde krant, die daar waarschijnlijk een medicus bij heeft gehaald... kan hij dan op 1 november, dan heeft hij dus op 5 oktober de eerste training... kan hij op 1 november weer zijn eerste speelminuutjes maken. Nou ja, dan zou hij in het tweede helft van het jaar weer helemaal klaar moeten zijn... om dan ook weer in de Nations League actief te zijn natuurlijk. En dan nog tot slot nog even wat andere blessures. Want Michael Reiziger, dat is de bondscoach van Jong Oranje... heeft gedag gezegd tegen Rosangelo Daal. Want deze aanvaller in dienst van AZ heeft fysieke klachten... heeft het trainingskamp verlaten. En ook Wouter Goes komt niet meer terug. Die was vorige week al vertrokken bij Jong Oranje. Niet helemaal fit. Alleen hebben ze toen gezegd... nou, misschien als je bij AZ bent geweest... misschien kan je later weer terugkomen. Gaat niet gebeuren. Jong Oranje speelt vrijdag uit tegen Slovenië... en later, 4 dagen later nog, tegen Bosnië-Herzegovina. En ze hebben de puntjes hard nodig. Dan de stelling.
1: De stelling is... deze extra lange interlandperiode is slecht voor de eredivisieclubs. Eens of oneens?
0: Zijn er nog antwoorden ook?
1: Ja, zeker. Mandy die zegt oneens. Eindelijk een weekend zonder dat mijn vriend 3 uur lang naar de tv staat te schreeuwen.
0: Ik denk dat
1: Mandy wel even is vergeten dat Nederland de komende week 2 keer speelt. Op donderdag en op zondag. Dus je bent er niet helemaal vanaf, ben ik
0: bang. Nee, maar als de eredivisie, dan kijkt die 3 wedstrijden natuurlijk, die vriend van Mandy.
1: Ja, dat zal wel, ja.
0: En nu is die in 2 uur klaar. Dat scheelt toch ook wel weer een kratje, denk ik, hoor.
1: Ja, en Mike die zegt eens, ik wil gewoon voetbal. Het maakt me niet uit of het dinsdag, zaterdag of kerstavond is. En ik heb nog even wat uitgezocht, want ja, wij vroegen ons af... waarom is het eigenlijk zo lang? Dat komt dus omdat oorspronkelijk waren er in september en oktober een interlandperiode.
0: Ja, zeker.
1: En nu hebben ze die, in plaats van dat het 2 zijn, naar 1 gemaakt. En daardoor is het dus 1 langere.
0: Dus we hebben dadelijk in oktober hebben we niet meer?
1: Nee, we hebben niet meer nog een onderbreking.
0: Oké, en dan kan dus lekker de Eredivisie en elke competitie gewoon lekker doorgaan.
1: Ja.
0: Oké, nou, is goed om te weten. Als je wil reageren op deze stelling, ben je meer dan welkom.
1: Doe dat even via de GPR Sportradio app. Rechtsbovenin zie je een groene knop, de WhatsApp-knop. Klik daar even op. Krijgen wij het binnen in de studio. En dat kan natuurlijk ook via gprsportradio.nl.
2: Dit is GPR Sportradio.
3: En for love's sake, each mistake. Oh.

0: op deze, nou ja, toch best vroege ochtend nog. Het is 8:55. Nou ja, zo vroeg is het niet meer. Gelukkig maar. Even, want we hebben het eerder in deze uitzending gehad over de overwinning van Italië. 4-1 op Turkije. En ook dat de Turkse bondscoach had gezegd, nou ja, Merih Demiral is dat. Van jongens, sorry, dit is echt een wanprestatie. We proberen wel...
1: Verdediger, toch?
0: Ja, ex-verdediger. Maar hij is nu de coach. Demiral.
1: Demiral is toch de aanvoerder?
0: Nee, dat is... Oh, dat is de aanvoerder, ja. Ja, nee, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ik dacht even dat het... nee, je hebt gelijk. Maar is... vervelend. Ja, je hebt gelijk.
1: Ja, nee.
0: Ja, ja, jammer. Merih Demiral is de aanvoerder inderdaad. En die heeft na afloop excuus aangeboden en gezegd, nou, het was een wanprestatie. Maar daar laten de Turkse fans het niet bij zitten. Die willen dat de bondscoach eruit gaat. Ja, grote paniek daar in het Turkse voetbal. Dat komt natuurlijk nooit meer goed. En als het publiek zich eenmaal gaat roeren, ja, dan weet je ook dat als bondscoach het einde van jouw periode is aangebroken. Dus de Turkse fans eisen nu ontslag van de bondscoach na een nieuwe nederlaag. En inderdaad, de aanvoerder, Merih Demiral, bood aan het publiek zijn excuses aan. Goed nieuws nog voor bondscoach Henk Vreese. Hij kent een goede start met het nationale elftal van Suriname. Er werd gisteren gewonnen in de CONCACAF Nations League. Martinique werd verslagen met 2-1. En ook Henk heeft, net als Dick, Henk en Dick, het zijn echt een typische Nederlandse namen. Maar ze hebben allebei de volle winst, hè? 6 punten uit 2 wedstrijden. Nou ja, en ze spelen ook komende donderdag weer. Ik hoop dat we dan eens Dick Advocaat echt kunnen spreken. Vind je niet? Ja,
1: dat lijkt me ook wel leuk.
0: Dat lijkt me inderdaad.
1: Klopt, Dick.
0: Daar gaan we voor. GPR Sportradio, goedemorgen.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
10: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
11: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
13: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
17: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
18: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
19: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
20: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
21: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
2: Goedemorgen, dit is Daan P-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In de Gelderse plaats Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een explosie bij een huis. Ze werden op heterdaad betrapt, meldt de politie. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het kabinet schrikt ervan dat bijna 16% van de Nederlanders het oké vindt dat een man zijn vrouw slaat. Volgens staatssecretaris Stiele van Emancipatie is er nog veel te doen om geweld tegen vrouwen te stoppen. En na een grote brand vannacht in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn zijn 24 woningen voorlopig onbewoonbaar, meldt Omroep Gelderland. De brand zou zijn aangestoken door een bewoonster.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
23: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hoogtepunt van de ochtendspits is achter de rug. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging op dit moment. Niet al te veel bijzonderheden. Op de A7 Duitse grens richting Groningen staat 9 kilometer file tussen Zuidbroek en afrit Westerbroek. De vertraging is bijna 20 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. Vertraging van een kwartier. Op de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen bij afrit Kruiningen nog maar 4 kilometer. File. En 211, Hoek van Holland richting Den Haag, tussen Wateringen-Noord en Wateringseveld. 4 kilometer stilstaat verkeer door werkzaamheden.
1: GPR Sportradio.
24: The Sound of Sport.
1: Ronald van der Geer.
25: Goedemorgen, had ik al gezegd dat ik het prettig vind dat je er bent. Ja, leuk man. Rij een stukje met ons mee en luister naar Mikkel Schouka. Hij volgt Mark van Bommel op de voet en praat ons zometeen bij.

0: Goedemorgen. GPR Sportradio, daar luister je naar. Het is inmiddels alweer 9:09. Wat gaat de tijd toch snel als het gezellig is. En gezellig is het hier op GPR Sportradio. Je kunt nog reageren, hè, op onze stelling. Dat kan via de app en via de site. Daar zie je een groene knop en dan kun je contact met ons zoeken. En kun je reageren op de stelling. De Eredivisie is het slachtoffer van de langere Nations League. Want we hebben natuurlijk nu wat langer de Nations League. Waardoor ploegen bijvoorbeeld, dat werd net al gezegd door iemand, ja, als Feyenoord, die in een soort flow zat, nu toch gestopt wordt met die flow. Ja, zo werkt het inmiddels. Goed, het is de hoogste tijd dat wij hier op GPR Sportradio is overgaan. Naar het buitenland eigenlijk. Mikkel Schouka, journalist van het AD, heeft deze wedstrijd en Van Bommel op de voet gevolgd. Mikkel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik keek vanochtend, om daar maar eens even mee te beginnen, naar de persconferentie van Van Bommel. En na een 0-1 nederlaag zit daar een buitengewoon ontspannen man vol met zelfvertrouwen. Deel je die mening?
1: Ja, als hij iets uitstraalt is het zelfvertrouwen. Je weet ook nooit hoe dat echt van binnen zit, maar ook voor die wedstrijd zie je iemand staan die op zijn plek is. En die het gevoel heeft dat hij iets gaat neerzetten bij de Belgen. En ja, dat wordt enorm opgepikt ook door de Belgische pers, ook door de Belgische spelers. Ja, je ziet dat ze zich goed voelen bij hem. En wat dat betreft was het jammer dat er vlak voor tijd die goal viel van die Fransen. Want een puntje had hem natuurlijk meteen weer een stap verder geholpen. Het is allemaal niet zo heel belangrijk in die Nations League natuurlijk. Maar ja, het zat erin om een resultaat te boeken. Maar Frankrijk gooide op het eind toch nog een paar kanonnen het veld in.
0: Ja.
1: En toen werd het lastig. Maar je ziet wel dat hij straalt zelfvertrouwen uit en rust. En als hij zo staat, klinkt misschien een beetje gek. Dan denk je, ja, waarom was hij eigenlijk geen kandidaat bij het Nederlands elftal?
0: Nou, dat is allemaal, dan hebben wij genoeg gezegd hier. Ja, ja.
1: Ja, ja, zeker ook omdat hij met Nigel de Jong heeft gespeeld. En ik denk toch dat dat te maken heeft met hoe hij bij PSV weg is gegaan. En de Belgen kijken anders naar hem. Hij heeft de Antwerpen natuurlijk gewonnen wat er te winnen viel. Kampioenschap en de beker. Ja, daar kijken ze heel anders. Al de wereld heeft daar bijvoorbeeld gezegd, die heeft gewoon 100 coaches gehad. Inclusief Simeone en trainers bij Ajax. En zei, er was niemand zo goed als Van Bommel. Ja, en zo voelen ze het ook bij België.
0: Ja.
1: Dat ze daar nu de juiste man hebben.
0: En het elftal, want daar moeten we ook eerlijk in zijn. Het grappige is, er zitten wel parallellen, hè, met Oranje. Want Xavi vraagt intensiteit. De druk naar voren. Dat met z'n allen doen op een goede manier. En eigenlijk zegt Van Bommel hetzelfde. En volgens mij zie je bij België ook gewoon dat de spelers er plezier in hebben.
1: Ja, en hij speelt met drie spitsen, met echte buitenspelers. Dus het heeft alles wat de Nederlandse school, zeg maar, wil. Kijk, het intensiteitverhaal, daar komen natuurlijk heel veel trainers mee naar voren. Hè. Wie niet meer met een vierkantje speelt op het middenveld en geen intensiteit brengt, ja, die komt er niet meer aan te passen in deze tijd.
0: Nee.
1: Maar ja, zij gingen volle bak. En Frankrijk ging dat ook, want die hebben natuurlijk ook een nieuwe trainer. En die hebben natuurlijk een bondscoach gehad. De laatste jaren viel het wel mee met Deschamps, maar die het liefst niet zoveel over de middenlijn kwam. Nou, dat is nu anders, dus zij vallen ook vol aan. Dus het was echt een leuke wedstrijd, vooral voor rust. Na rust zag je wel dat België echt achteruit moest. Maar ze kregen toch nog twee hele goede kansen op 0-0 om die wedstrijd te winnen. En dat had eigenlijk vooral wel in het verhaal gepast. In die eerste overwinning uit bij Italië en dan nu een resultaat. Dat gevoel hing een beetje rond dat elftal. Dus het zal best een tegenvaller zijn, maar wat jij zei, Van Bommel zat een afloop bij met, ja, we zijn op de juiste koers. Ja. Dit gaat goed. Als iedereen mij volgt, dan komt het wel goed. En dat straalde die de hele wedstrijd uit. Dat was ook een heel mooi moment dat De Bruyne deelde een tik uit. Het was best een forse trap. En Zinedine Zidane zei daar iets van. En Van Bommel kwam aan de zijkant even zeggen dat hij wat rustiger moest doen. Ja, dat vond ik wel typerend, omdat het natuurlijk niet is tegen de eerste de beste.
0: Nee.
1: Een van de grootste voetballers die we hebben gezien de laatste jaren. En ook Zidane was juist heel erg lovend over hem geweest in de aanloop naar deze wedstrijd, over de voetballer Van Bommel. En vaak zie je dan dat het wel uitmondt in respect naar elkaar en geen vervelende dingen. Dat was het nu ook niet, maar Van Bommel gaf wel een gebaartje zo van een beetje rustig aan jij. Ja. Wij zijn hier de baas, dus dat past helemaal in het plaatje.
0: En dat in Nederland, als we dan die parallel nog even trekken, hè, na de eerste wedstrijd tegen Duitsland was er toch ook wel hulde voor de Friese wind die Xavi bij Oranje teweeg bracht. Hè? Het publiek ging daar toch wel achter staan. Dat was is in België ook, hè? Want in de 70ste minuut was er ontzettend veel geluid vanaf de tribunes. De Belgen staan niet bekend om hun grote enthousiasme eigenlijk.
1: Nee, snel uitverkocht stadion sowieso. En dat was het al voordat ze in Italië hadden gespeeld. Maar ja, als je de Belgische pers ook volgt, ze hebben reconstructies gemaakt van zijn begin. Dan wordt alles vergeleken met Tedesco en Garcia die hiervoor zaten. Ja, en dan pikken ze alle punten eruit waarvan zij vinden dat hij het nu al beter doet. Hè. Dus hij is veel meer met zijn staf bezig. Hij komt niet met de opstelling, doet Xavi overigens wel vlak voor de wedstrijd. Hij geeft veel sneller duidelijkheid. Ja, zij voeren de spelers op, zoals Gods, die zegt, nou, dit is een verademing. Hè. Ik mag 6-7 keer de bal verspelen. Een bondscoach vindt dat ik de 8e keer toch ook weer gewoon mijn man op moet zoeken. Ja, dat is wat ik nodig heb. Dus daar speelt hij natuurlijk heel erg slim op in. En ik weet ook wel uit zijn PSV-tijd, dat hij ook met Iataren en Bergwijn, toch ook niet altijd de makkelijkste jongens, dat hij daar altijd wel goed mee omging. En dat hij eigenlijk een beetje gestruikeld is in die tijd over het feit dat hij zich overal mee bemoeide. Hè. Hij was op een gegeven moment ook een soort van clubarts.
0: Ja.
1: Of
0: ja.
1: Overal had hij zeggenschap over. En dat vonden ze moeilijk.
0: Nico Schauka, dankjewel. Hij sprak, journalist van het AD, over Mark van Bommel en de wedstrijd die Mark van Bommel met België met 1-0 verloor van Frankrijk. Hier op GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Met het antwoord op de vraag. Althans, niet het antwoord op de vraag, maar de vraag die wij stellen. Wat is er aan de hand in de dartswereld? Want dat is toch wel een hele belangrijke vraag. Michael van Gerwen, het gaat niet goed met hem, hè?
1: Nee. Weer uit het toernooi. Ik geloof voor de derde keer op rij dat hij in dit toernooi in de eerste ronde eruit gaat.
0: Terwijl dit toch altijd een man was die, die kon je altijd wel voor 6 avonden boeken in het hotel. Want die bleef altijd wel tot het laatst in elke toernooi zitten. Maar hij is gisteravond weer direct eruit gegaan. Ze zijn nu in de World Grand Prix in Leicester. Hij verloor met 2-1. Van de Engelsman Ryan Joyce. En het is de derde keer, inderdaad, je hebt gelijk, dat hij in de openingsronde van dit prestigieuze evenement strandt. Maar goed, het is natuurlijk kommer en kwel op dit moment. Maar wat wel heel opvallend was in Leicester, is dat ook de grote favoriet en misschien wel de beste darter op dit moment ter wereld, Luc Littler, ook naar huis is. Hij overleefde ook de eerste dag niet. Dat lukte gelukkig een paar Nederlanders wel. Danny Noppert en Kevin Nijman. Die hebben zich wel weten te plaatsen voor de volgende ronde van dat toernooi in Leicester. Toch maar eens kijken of we iemand kunnen vinden die kan vertellen. Hè, wat er nou toch aan de hand is met die Michael van Gerwen.
1: Ja, het is echt, heel jammer en vervelend eigenlijk voor ons als Nederlanders natuurlijk om te zien. Ik heb ook nog wel wat ander dartnieuws uit dit weekend.
0: Oh!
1: Adrian Lewis, dat is echt een icoon eigenlijk. In 2011 en 2012 uit mijn hoofd werd hij wereldkampioen ook.
0: Ja.
1: Die overweegt om weer terug te komen naar de sport.
0: Oh!
1: Dus dat is wel heel leuk. De jackpot was zijn bijnaam natuurlijk. Dus dat is,
0: Ja, ik ga nu heel eerlijk zijn, want je verrast me hiermee. Ik heb het echt nooit gevolgd.
1: Nee, ik wel. En zeker niet tijd, dat vond ik echt leuk.
0: Dat je ook die jackpot weet, dat vind ik dan wel heel erg grappig. Dus hoe oud is die man dan, denk je?
1: Ik geloof dat hij nu 38 is,
0: Dan kan hij nog jaren mee.
1: Ja, daarom. Ja. Michael van Gerwen is 37, dus het kan in principe, kan hij gewoon terugkomen. Ik geloof dat hij weg is gegaan oorspronkelijk omdat zijn vrouw ziek was.
0: Okay.
1: Best wel een legitieme reden. En dat hij nu zegt, misschien kom ik wel terug.
0: Ga ik een hele slechte brug maken. Wiens vrouw ook ziek is, is Brian Ruiz. Dat is de oudspeler van Twente en PSV. Echt terminaal ziek ook. Althans, in zoverre zo ziek dat ze niet meer gaat genezen. Ja, dat is dan ongeveer hetzelfde natuurlijk. En toch is deze Brian Ruiz, die overigens ook verschenen is in het meest recente boek over FC Twente, die is aangesteld als interim bondscoach van Costa Rica. Dat is op zich opvallend. Hij volgt Fernando Batista op. Dat was een Argentijn die aan de kant is gezet na een toch wel zeer teleurstellende start in de CONCACAF Nations League. Dit is Costa Rica, wat 3-0 voor stond tegen Curaçao en uiteindelijk met 4-3 verloor. En daarmee heeft de voetbalbond van Costa Rica ook alle vertrouwen in Batista verloren. Maar wel in Ruiz uitgesproken om de ploeg voorlopig te leiden. Het is zijn eerste grote klus als hoofdtrainer op een internationaal podium. Hij is wel even interim trainer geweest bij zijn eigen lokale club in Costa Rica. En daar moest hij ook een coach opvolgen die niet echt optimaal presteerde. En het grappige was dat het elftal daarna wel is gaan winnen. Dus daar zullen ze waarschijnlijk toch wel naar gekeken hebben en gedacht hebben, we moeten die Ruiz hebben. Zometeen hoor je meer over onze stelling en die luidt.
1: Deze extra lange interlandperiode is slecht voor de eredivisieclubs.
0: Ja, en dan kun je reageren via deze manier.
1: Via de app, de GPR Sportradio app, de groene knop aan de rechterzijde. En dat kan natuurlijk ook via onze website gprsportradio.nl.
0: Ja, jij mij verrassen, ik jou ook, hè?
2: GPR Sportradio.

0: Did you check on me? Dan nog even kijken over checken gesproken hier op GPR Sportradio naar onze stelling over het feit dat de Eredivisie toch in de weg wordt gezeten door die verlengde Nations League. En daar hebben jullie wel een mening over.
1: Zeker. Wouter die zegt, een voordeel aan de lange interlandperiode is dat ik nu wat klusjes in het huis kan doen. En hij zegt ook, een nadeel is dat ik nu wat klusjes in het huis kan doen.
0: En daar heeft hij helemaal weer een punt. Ja, zeker. Die gozer dit. Jesse, hou we erbij.
1: Zeker. Blijf reageren. Jesse die zegt, ik wil mijn clubje zien. Dit duurt te lang.
0: Ja, en terecht. Ik ben ook wel weer een beetje toe aan,
1: heerlijk.
0: Aan clubvoetbal. Leuk.
1: Echt, en vooral ook dat je door de week altijd wel iets hebt.
0: Ja.
1: En, dat is toch wel lekker. Tim die zegt, eens, je haalt de clubs uit hun ritme. En vooral de ploegen die lekker draaien, hebben daar last van.
0: Het meest lekker draaide, PSV draaide lekker, Feyenoord draaide lekker. AZ begon steeds beter, AZ draaide lekker.
1: Ja,
0: Heerenveen was toch ook al een beetje aan opmarsje bezig volgens mij. Dus dat zijn allemaal ploegen die denken, Aan de andere kant is het wel zo, we spraken vorige week de trainer van Willem II nog. Die zei, ik heb nu wel spelers die ik net erbij heb gekregen. Die krijgen nu eigenlijk het laatste deel van de voorbereiding. En dan zijn we er ook klaar voor. En,
1: de een heeft er voordeel van, denk ik, en de ander toch wat minder.
0: Het is net het leven, hè. Voetbal is net het leven.

0: GPR. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan Peenhuis op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Dinxperlo in de Achterhoek zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een explosie. Die was bij een huis en heeft onder meer de voordeur beschadigd. De verdachten werden op heterdaad betrapt. De politie heeft de zaak in onderzoek en wil nog niet zeggen waarom er een explosie was. Er moet volgens het kabinet nog veel gebeuren om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen. Staatssecretaris Stiele is ervan geschrokken dat meer Nederlanders accepteren dat een vrouw wordt geslagen door haar man. Bijna 16% vindt het oké, dat was bij een eerder onderzoek nog 12%. Na de grote brand vannacht in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn zijn 24 woningen voorlopig onbewoonbaar. De gemeente regelt opvang voor ze, melden Gelderse media. Het vuur ontstond op de derde verdieping en de brandweer haalde de bewoners met hoogwerkers van hun balkon. De brand zou zijn aangestoken door een bewoonster. En een grote verrassing bij de opening van de Fashion Week in Parijs. Daar stond gisteravond onder de Eiffeltoren ineens Celine Dion op de catwalk. Ze zong haar hit I'm Alive. Celine Dion is sinds een paar weken bezig aan een serie concerten in Parijs. Ze had al jaren amper opgetreden vanwege haar gezondheid. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen, 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes, 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
12: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
11: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
13: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
14: Niemand wordt happy van de apping. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
16: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bnw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: lispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
18: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
19: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
20: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
21: Simyo.
22: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
0: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
25: Goedemorgen, het laatste uur van deze ochtendshow met het antwoord op de vraag: wat is er aan de hand met Michael van Gerwen? We praten er binnen enkele minuten over met Jacques Nieuwlaats.

0: de dinsdag. Daar zijn we mee bezig, 29 september. We gaan hard op weg richting oktober. En steeds actueler wordt de vraag, wat ga jij doen op eerste en tweede kerstdag? Sterker nog, gisteravond zat ik aan een tafel dat we degelijk werd gevraagd. Dus,
1: Ik heb dat gelukkig nog niet. Dat moet ik even niet aan denken nog.
0: Maar dat begint langzaam maar zeker wel te komen. En je moet je plannetjes toch op een gegeven moment op tafel leggen. Maar je kunt ze ook nog wel even de kaarten tegen de borst houden. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio met nieuws over Gianni Infantino. Die wil namelijk 1,85 miljard euro vrijmaken uit de reserves van de Wereldvoetbalbond. Dat doet hij natuurlijk om de gullegever te zijn. En misschien wel wat terug te vragen, ook in de vorm van stemmen. Dat weet ik niet zeker. Maar het geld moet wel worden uitgekeerd aan 211 aangesloten nationale voetbalbonden. En Infantino heeft ook aangegeven dat hij de mogelijkheden van deze financiële ondersteuning aan het onderzoeken is. Doet dat nu wel dus in onderzoek en niet direct zelfstandig. Het plan is bedoeld om de ontwikkeling van het voetbal wereldwijd verder te stimuleren. En de bonden te versterken in hun activiteiten en projecten. Maar de precieze uitwerking van het voorstel wordt dus nog nader bekeken. Een paar keer al gezegd, we gaan er zo meteen ook uitgebreid over praten. Michael van Gerwen gisteravond direct uitgeschakeld in de eerste ronde van de World Grand Prix in Leicester. Hij verloor in 2 sets van de Brit Ryan Joyce. Het is weer een vroege aftocht op een belangrijk toernooi. Maar de grootste verrassing zat toch niet bij Van Gerwen, maar bij de aftocht van Luke Littler. Verloor daar ook in de eerste ronde en was eigenlijk nog de man die de titel verdedigde. Nederlands succes, jawel, Danny Noppert en Gian Nijman. Zij plaatsen zich voor de achtste finales van dit toernooi in Engeland. En Mark van Bommel heeft met België zijn eerste nederlaag geleden. Rode Duivels verloren in Brussel met 1-0 van Frankrijk. Late goal. Ondanks het resultaat was Van Bommel na afloop positief over het vertoonde spel van zijn ploeg en trots op zijn elftal. Een opvallend warme nazomerdag vandaag. In de ochtend kan het eerst nog wat bewolkt zijn, maar de zon breekt al snel door op meer plaatsen en het blijft ook droog. Zon en wat wolkenvelden wisselen elkaar af in het hele land. 22 tot 27 graden. Vanavond blijft het ook droog, klaart het nog wat verder op en het blijft lekker nazomeren. Als je morgen een vrije dag zou kunnen nemen, moet je het zeker doen. 25 tot 28 graden kun je donderdag weer binnen zitten, want dan hebben we regen en temperaturen van rond de 19 graden. Haha, ja, kijk maar wat je doet. Dit is GPR Sportradio. We praten zo meteen met Jacques Nieuwlaat over Michael van Gerwen. Sometimes.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Dinsdag 29 september. We hebben een vraag te stellen. En die gaan we ook stellen hier op GPR Sportradio. Gaat over darter Michael van Gerwen. Want die is gisteravond weer uitgeschakeld. Direct in de eerste ronde van de World Grand Prix in Leicester. Bekeken door Jacques Nieuwlaat. Is commentator van Viaplay bij het darts en kenner van de sport. Ja, en dus blijft bij ons toch de vraag hangen, Jacques. Wat is er aan de hand met Michael?
1: Ja, je zou het bijna zeggen inderdaad. Maar goed, we weten denk ik allemaal inmiddels wel die een beetje de sport volgen, dat Michael een moeilijke periode achter de rug heeft met een scheiding. Goed, dat brengt gewoon de gedoe met zich mee.
0: Ja,
1: daar is hij best wel lang mee bezig. Weinig aan darten gedaan en heel veel aan zijn privéleven gedaan. En dan merk je gewoon dat de vorm op een gegeven moment wegzakt. Inmiddels heeft hij dat allemaal een beetje een plekje kunnen geven. En is hij wel weer bezig om de weg terug te vinden. Maar ja, dat duurt ook wel weer eventjes natuurlijk. Dus inmiddels zie je wel aan zijn spel dat het weer wat beter wordt. Hè. De darts staan beter in het bord, zoals wij zeggen. Het ziet er allemaal wel weer goed uit. Alleen wat ontbreekt is het vertrouwen. En met vertrouwen in je wedstrijd. En dat zag je gisteren heel goed. Hij speelde veel beter dan zijn tegenstander. Dat durf ik wel te zeggen. Maar op de beslissende momenten had hij niet eens vertrouwen om de dingen uit te gooien die hij uit moest gooien.
0: Vanochtend hadden wij het hier ook over, hier op de redactie van dit programma. En toen zei ik, ja, maar die scheiding is toch al heel lang geleden. Is hij daar nog steeds zo mee aan het worstelen?
1: Nou, ik denk dat het anderhalf jaar geleden, ik denk dat het voorjaar van vorig jaar is geweest een beetje.
0: Okay.
1: Dus hij is er wel, voordat het echt goed inzinkt, voordat je op een gegeven moment, hij heeft twee kleine kinderen, dus dat moet je ook het een en ander voor regelen natuurlijk. Dus hij heeft, ik denk dat hij wel een jaar bezig is geweest om, zoals wij dat zeggen, zijn shit op orde te krijgen. Uh-huh. En op het moment dat dat dan eenmaal gedaan is, en kijk, hij staat zo hoog op de wereldranglijst, en de wereldranglijst gaat over 2 jaar. Dus je merkt niet zo heel snel als je plekjes gaat zakken. Dat merk je pas als je in dat tweede jaar zit. En dat begon hij dus dit voorjaar ook wel te merken. Dan zie je dat hij bijna per week een plekje op de wereldranglijst zakt. Mm-hmm. En toen dacht hij bij zichzelf, oké, ik moet wel iets anders gaan doen als ik wil blijven darten. En blijkbaar wil hij nog steeds blijven darten. Dus hij is nu eigenlijk pas een paar maanden bezig, vanaf de zomer zou je kunnen zeggen, om weer op het goede spoor te komen. En dat heeft gewoon ook weer even tijd nodig.
0: Ja, want de spelers om hem heen zitten niet stil, hè? Die ontwikkelen zich ook. En dan kom je terug in een ander speelveld eigenlijk.
1: Nee, dat klopt inderdaad. En dus er lopen in het dart op dit moment heel veel jonge honden los. En die zijn hartstikke gretig en hartstikke hongerig. Ja, en je kunt je afvragen of Van Gerwen ook die absolute honger op dit moment nog heeft. Omdat hij toch nog steeds in zijn onderbewustzijn bezig is met alle andere dingen die er in zijn leven rondgaan. Kijk, iemand die alleen maar op dit moment nog omhoog op die wereldranglijst aan het gaan is, die kijkt niet naar beneden, die kijkt alleen maar omhoog. Ja, Van Gerwen, die staat er natuurlijk al een tijdje daar zo. Ja, die kijkt nu af en toe ook wel eens een keertje om te zien wat er allemaal aankomt. Ja, en dan, zo'n jongen als Wessel Nijman bijvoorbeeld. Ja, die is hartstikke hongerig nog. Die is alleen maar aan het klimmen op die wereldranglijst.
0: Ja.
1: En die gaat hem ook waarschijnlijk binnenkort wel voorbij. Omdat Van Gerwen nog zoveel te verdedigen heeft de aankomende tijd. Dat, met de huidige vorm gaat dat niet lukken.
0: Dan even,
1: en Nijman verdedigt niks, dus die gaat hem dan vrolijk voorbij.
0: Even dat toernooi in Leicester. Want Van Gerwen hebben we dan, zetten we eventjes een stempeltje achter. Maar Luc Littler is er ook uit in de eerste ronde. Dat kan toch helemaal niet? Dat kan toch niet?
1: Inderdaad. Nee, je zou bijna kunnen denken dat dat niet kan, inderdaad.
0: Nee.
1: We hadden hem eigenlijk de beker alweer gegeven gisteren. Dat we denken, moeten we eigenlijk dit allemaal nog wel spelen. Maar ik heb goed nieuws voor je. Het blijkt de meeste te zijn.
0: Ja, hè? Toch, hè? Ja.
1: Hij kan ook missen. En hij had gisteravond zijn avond niet. Hij moest heel laat spelen. Misschien dat er iets mee te maken had, dat weet ik niet.
0: Ja, het is wel heel bijzonder, want hij kondigde vorige week aan dat hij nu klavertjes 4 gaat eten in plaats van shawarma. En je ziet gelijk wat het effect heeft op Luc Littler. Hè?
1: Ja, dat klavertjes 4, dat was niet bij elkaar. Nee. Dat is wel duidelijk, inderdaad.
0: Dat idee had ik ook. Maar het is toch wel opvallend dat hij eruit gaat. Terwijl op dit moment staat er geen maat op hem natuurlijk.
1: Nee, dat klopt. Hij is by far de beste starter van de wereld. Daar moet ik er wel bij zeggen. Dit is wel misschien wel het moeilijkste toernooi om te winnen van allemaal. Waarom? Omdat de eerste ronde heel kort is. Het is maar 3 sets. Dus je hebt maar 2 sets nodig om te winnen. Het is dubbel in, dubbel uit. Als de dubbels even niet lopen aan het begin van die legs, dan speel je heel veel legs tegen de darts in. En dat is zelfs voor een speler als Luc Littler gewoon heel lastig. En hij leek er gisteren nog mee weg te komen. Want hij had echt wel een mindere dag gisteren. Ja. Hij won nog de eerste set, omdat ze tegenstander toch een soort van nerveus weg. Dat zag je ook wel aan alles. Ja, op een gegeven moment ging Littler zo slecht spelen, dat ze tegenstander zoveel tijd had om toch de dingen te doen die hij moest doen. Ja, toen was het op een gegeven moment gewoon klaar. En hij kon het ook niet omdraaien. Normaal weet je bij Littler, als het dan echt spannend wordt, nou, dan heeft hij die schakelaar en dan geeft hij nog even een beetje gas. En heeft hij 2-3 goede legs en dan wint hij alsnog. Maar dat kon hij gisteren ook niet.
2: Ja, en dan iets wat wij net lazen, dat vond ik eigenlijk heel leuk, dat Adrian Lewis misschien terug wil komen. Is dat iets wat jij ziet gebeuren?
1: Ja, dat hoor ik al heel lang inderdaad. Ik denk niet dat hij heel veel zin heeft om op dit moment op de tour te gaan. Wat ik wel begrepen heb, is dat hij langzaam maar zeker weer het plezier een beetje in het darten begint te krijgen. Hij doet heel veel demonstratietoernooien op dit moment. Dat vindt hij hartstikke leuk. En hij wil volgend jaar misschien gaan proberen om in het, ja, zeg maar het tweede niveau van de PDC, de Challenge Tour, wat te gaan spelen. Om te kijken, denk ik ook een beetje op te testen waar die nog staat op dit moment. Ja. Kijk, het talent van Adrian Lewis is natuurlijk niet weg. En hij is nog jong genoeg om hem nog een tweede kans te geven natuurlijk. En misschien heeft een paar jaar sabbatical, helpt dat wel. Maar ik zou niet verwachten dat hij heel snel weer terugkomt op dat hoogste niveau. Ook omdat het hoogste niveau natuurlijk iets van je leven vergt. Je moet bij veel van huis. En met name dat vindt Lewis ook moeilijk. Hij heeft een gezin. En ja, hij vindt het denk ik op dit moment ook wel heel fijn om heel veel tijd met het gezin door te brengen. En dat kan je niet als je prof bent.
0: Alle vraagtekens rond Michael van Gerven zijn weggenomen door Jacques Nieuwlaat. Jacques, dankjewel en tot de volgende.

0: GPS Sportradio op de dinsdagochtend. Wij hebben het natuurlijk al een beetje gehad over onze... naar ons inzien is dit te lang, hè? Die periode dat de internationals nu bij elkaar zijn en spelen om de Nations League. En we krijgen bijval, Cas, van Thomas Tuchel, de bondscoach van Engeland. Luistert blijkbaar ook naar GPS Sportradio en zegt... ja, ik ben geen groot voorstander van de nieuwe verlengde interlandperiode. Dat zegt hij overigens niet naar aanleiding van onze stelling.
1: Hij heeft er niet bij gezegd van Ronald, ik ben het helemaal met je
0: eens. Nee. Hij vergroot de snelle opeenvolging van wedstrijden, zegt hij. Vergroot het risico op blessures bij zijn internationals. En Tuchel stelt dat de manier van trainen en de beperkte tijd van herstel... een extra belasting vormen voor de spelers. En dat kan fysieke problemen alleen maar doen toenemen. En hij heeft dat gezegd tijdens de persconferentie. Hij zegt, ja, ik maak me toch wel zorgen over de druk die op selecties worden gelegd gedurende deze intensieve periode van internationale verplichtingen. Al dus Thomas Tuchel, hij zou het kunnen zeggen, want ik heb hem ooit eens geïnterviewd toen hij nog trainer was van Dortmund. Ja, ja. Maar daar is geen levenslange vriendschap uitgekomen.
1: Nee. Geen luisteraar.
0: De stelling luidt...
1: deze extra lange interlandperiode is slecht voor de eredivisieclubs.
0: Ja, en wat vinden we ervan als luisteraar van GPR Sportradio?
1: Nou, Boy die zegt 100% slecht voor de Nederlandse clubs. Extra veel blessures.
0: Nou, het is alsof je Tuchel hoort praten.
1: Ja, inderdaad. Dennis die zegt, ik verwacht zelf eigenlijk dat AZ verder gaat waar het mee bezig was. Ook omdat Meerdink nu echt in vorm is.
0: Ja, dat is ook wel zo natuurlijk. Ja. PSV ook, want Van Bommel is ook echt in vorm.
1: Ja, zeker. Nee, dat is ook zo. En je hebt inderdaad een paar clubs die daar echt wel mee door kunnen gaan.
0: Zeker. Maar ja, Feyenoord was natuurlijk een beetje in stijgende lijn. En Ajax was natuurlijk helemaal aan het bouwen. Maar al die internationals zijn natuurlijk overal en nergens. Maar goed, we gaan het allemaal zien. Je kunt nog even een half uurtje reageren. Dat kan op deze manier.
1: Via GPR Sportradio, dat is onze app. En natuurlijk ook via onze website gprsportradio.nl. Bij allebei aan de rechterzijde een groene knop. Klik daar even op. Dan krijgen wij het gewoon binnen hier in de studio.
0: Een groene knop en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Dat is sowieso al een paar weken zo. Sinds wij er zijn met GPR Sportradio.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
4: Oh.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
9: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
15: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
16: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
14: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu
18: big deals bij Keukenconcurrent.
17: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
19: Offerten, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
20: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
21: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
22: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
21: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
23: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
24: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
26: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
24: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
25: Even bollen met Select.
27: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
28: Relaxed?
27: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR, Sportradio.
4: Sportradio.
3: Nieuws, headlines.
5: Goedemorgen, dit is Daan P-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. 2026 is nog lang niet voorbij, maar de zon heeft nu al meer geschenen dan gemiddeld in een heel jaar. Om precies te zijn 1825 uur, heeft Weer Online onderzocht. Na een explosie bij een huis in het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen aangehouden. Ze werden op heterdaad betrapt, zegt de politie, maar die wil nog niets kwijt over de aanleiding voor de explosie. En pech voor automobilisten die wonen in Zuid-Holland. Ze moeten daar volgend jaar opnieuw een paar euro meer betalen aan wegenbelasting. Provinciale Staten had juist gevraagd om een verlaging, maar dat blijkt niet haalbaar.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files lossen geleidelijk op. De meeste dagelijkse files staan nog in Zuid-Holland, Noord-Brabant en bij Arnhem. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel 15 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Velperbroek en knooppunt Grijshoord 12 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor de Heinenoordtunnel staat een te hoge vrachtwagen. De tunnel is even dicht. En 211 Hoek van Holland-Den Haag bij Wateringen 3 kilometer stilstaand verkeer door werkzaamheden.
3: GPR Sportradio.
13: De Sound of Sport.
3: Ronald van der Geer.
28: Goedemorgen, het is de eindsprint van de ochtendshow. En ja, ik ga je toch een vraag stellen. Hoe oud denk je dat de jongste vrouwelijke grootmeester in het schaken is? Je hoort

0: Wel duidelijk dat Snow Patrol nog, als je kijkt naar het weer buiten, voor de muziek uitloopt. GPR Sportradio heeft jou namelijk laten weten dat het vandaag 27 graden wordt. En morgen ook prima nazomerdag. Pas na donderdag dan wordt het weer wat minder. Wordt het wat natter en vallen we ook weer terug naar 19 graden. Dus een temperatuur onder de 20. Maar voorlopig is het nog goed toeven en hebben we een Nederlandse nazomer. Ik heb net een vraag gesteld. Er is een jongste vrouwelijke grootmeester ooit in het schaken. En hoe oud is ze dan? Nou, ze is 11. Ja, het is echt ongelooflijk. Ze heet Bodana Sivanandan en ze heeft geschiedenis geschreven. Want ze heeft de titel gekregen tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. En ze is nu de jongste vrouwelijke grootmeester ooit op 11-jarige leeftijd. Het was een indrukwekkende prestatie die ze op het internationale toernooi leverde. En haar prestatie wordt ook gezien als een mijlpaal in de schaakwereld. En bevestigt haar status als een van de grote talenten van haar generatie. Ja, schaken is een beetje een sport die een beetje op en neer gaat in populariteit. Zeker onder de wat jongeren. Een tijdje geleden was er een serie, hoe heette die ook weer? Cas, die serie?
1: The Queen's Gambit.
0: Ja, en dat ging ook over een meisje wat eigenlijk op die leeftijd al heel jong kon schaken en briljant was. En dat zorgde er eigenlijk voor dat de schaakborden bij diverse speelgoedwinkels en spelwinkels echt over de toonbank vlogen. En dat is weer een beetje weg. Maar misschien dat nu er een 11-jarige grootmeester is, dat weer een beetje aantrekt. Het zou zomaar kunnen, natuurlijk. Dan nog even een naarbericht uit het voetbal. Ivan Cuellar, die is al een hele tijd in het voetbal betrokken. Hij is doelman, de reservedoelman van Real Mallorca. Hij is ernstig gewond geraakt, op een hele bijzondere manier. Niet op het veld, maar op het trainingscomplex van de club. Hij liep ernstig hoofdletsel op, nadat hij in de eetzaal werd geraakt door een deel van de decoratie. Kwam van het plafond zo in één keer naar beneden. Hij is voor een behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Dus het is niet echt een sneetje wat even snel gehecht kon worden. De toedracht wordt natuurlijk nog onderzocht. En wat er nou precies met hem aan de hand is, dat zal binnenkort ook duidelijk worden. 42 is hij en hij is reservedoelman van Mallorca. En dan Henk Vreese, die kunnen we feliciteren. Goede start met de ploeg van Suriname. Henk en Dick doen het allebei goed met de voormalige overzeese rijksdelen. Tweede wedstrijd in de CONCACAF Nations League werd door Suriname gewonnen met 2-1. De wedstrijd werd gewonnen van Martinique. En net als Curaçao heeft ook Suriname nu 6 punten uit 2 gespeelde wedstrijden. En ook zij gaan van de week weer verder. Komende vrijdag, dan is de volgende wedstrijd van Suriname. En de volgende wedstrijd dus ook van Henk Vrees. Zometeen nog heel even kijken naar Mark van Bommel. Ja, we zijn toch een beetje trots op hem. En dat hij onze zuidenburen naar een hoger niveau weet te tillen, dat brengt ons ook in een soort extase. GPR Sportradio, goedemorgen. Lekker dat je er bent.

0: GVR Sport Radio met de laatste reacties. Hebben we nog één leuke reactie op onze stelling? Dat eigenlijk de Eredivisie slachtoffer is van de verlengde Nations League periode.
1: Ja, nou, ik heb eigenlijk een reactie van eerder een fan die vindt dat hij slachtoffer is.
0: Een fan zelf?
1: Ja, Pim die zegt eens. Ik heb gisteren naar een herhaling gekeken van Ajax Feyenoord uit 2017. Dus dat zegt wel genoeg.
0: 2017?
1: Werd het 2-1 voor Ajax uit mijn hoofd.
0: Oh, waarom kijkt hij daarnaar dan?
1: Nou, ik denk gewoon even toch maar iets van clubvoetbal moeten kijken.
0: Okay, ja, nou ja, dat hij dan die wedstrijd kiest. Maar goed, nou ja, dat kan. Dat kan natuurlijk.
1: Nou,
0: ja.
1: Het zal wel een Ajax iets zijn dan.
0: Ja, ieder zijn voorkeur, zullen we maar zeggen. Hè. Ja, dat kan. Nou ja, goed. Nog eentje of niet? Was dat niet?
1: Even kijken. Ja, ik heb er nog wel eentje. Fleur die zegt oneens. Mijn zaterdagavond is eindelijk weer van mij.
0: Ja, omdat ze natuurlijk dan niet naar het voetbal hoeft te kijken, zeg maar.
1: Ja, en Ramon die zegt eens, de competitie moet gewoon door. Zet die interlands maar op dinsdagavond. Nou, dat kan denk ik niet.
0: Dat gaat niet. Nee, dat is commercieel ook niet.
1: Het wordt ook een beetje zwaar, denk ik.
0: Ja, nee, dat kan ook helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Nee. Je moet wel een beetje nadenken, vriend. Dat is jammer. Ja. Dit was hem. Onze ochtendshow. Rick van Veldhuizen is er zo meteen. En die is er direct na het nieuws van 10 uur. Met Koffie en Classics. Wij zijn er morgen weer om een uurtje of 6. Met alle
1: vormen
0: van genoegen. Ja, woensdagochtend. Altijd leuk.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote politieactie in Eindhoven. Volgens Brabantse media zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen. Bij een van de invallen zijn twee mensen opgepakt en vloog er een drone boven het huis. De politieactie is onderdeel van een groot onderzoek, maar waar die over gaat is niet bekend. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 4 mensen omgekomen door de overstromingen. Die ontstonden na zware regenval en voor zeker 700.000 mensen in de miljoenenstad heeft dat gevolgen. Het duurt zeker een week voordat al het water is weggepompt. Het dodental door het noodweer is in heel Thailand opgelopen tot 23. Weggebruikers in Zuid-Holland gaan volgend jaar opnieuw meer wegenbelasting betalen. Vooral mensen met een SUV zijn de dupe. Ze zijn op jaarbasis 11 euro meer kwijt. Provinciale staat had juist gevraagd om een verlaging, maar dat blijkt niet haalbaar. Zuid-Holland verwacht 20 miljoen euro extra inkomsten door de hogere wegenbelasting. En 2026 zit vol mooie dagen. Met nog 3 maanden te gaan heeft de zon nu al meer geschenen dan normaal in een heel jaar. Volgens Weer Online 1825 uur. Vooral in maart, april en juli was het veel zonniger dan gemiddeld. In februari was het juist ietsje somberder. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos staat nog 12 kilometer file tussen Afrit Everdingen en Waardenburg, 5 minuten vertraging. A7 Duitse grens richting Groningen tussen Hogestand en Afrit Westerbroek, 4 kilometer file, de weg is weer vrij. Ook de A12 is weer vrij bij knooppunt Grijshoord van Duitsland naar Utrecht. Staat 5 kilometer file vanaf Velperbroek, 10 minuten vertraging.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals

0: Alle Bertolli olijfolie 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam de Style Outlets.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
13: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
14: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
16: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
17: Mark van Bommel verliest zijn eerste thuiswedstrijd met België. De Rode Duivels hielden Frankrijk lang van score af. Maar Michael Olise die besliste de slotfase na solo vanaf eigen helft met 0-1.

0: Dr. Alban, It's My Life. Lekker eigenwijs. Ik bepaal wel wat ik doe met mijn leven. Hè wel, goedemorgen.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Ik zat er gisteravond helemaal klaar voor. Ik heb echt die hele wedstrijd gekeken op 5 minuten. Nou, dan heb ik het over de wedstrijd tussen België en Frankrijk. De Rode Duivels van Mark van Bommel tegen de Fransen. De Haantjes. Ja, en toen dacht ik bij de laatste 5 minuten... nou, het zal wel 0-0 blijven, er gaat toch niks gebeuren. Maar ja, dan zijn Fransen net een soort van Duitsers. Die moet je altijd tot op de laatste seconde bevechten en bekampen. Anders heb je een probleem. En ja hoor, het werd België-Frankrijk 0-1. En dat vertelt maar een deel van het verhaal. Van Bommel veranderde weinig aan zijn historische 0-2 winst in Italië. Zidane, de Franse bondscoach, gooide zijn Franse elftal juist vrijwel volledig om. Er waren 9 wijzigingen. Verschillende grote namen begonnen vanaf de bank. België hield goed stand en had via onder andere Charles de Ketelaere en Dodi Lukobakio mogelijkheden om op voorsprong te komen. Frankrijk bracht later nog even in het veld Dembélé, Cherki en Michael Olise. En juist Olise, die besliste de wedstrijd. Hij kreeg de bal op eigen helft, begon aan een lange solo, zette door tot aan het Belgische strafschopgebied en schoof de bal vervolgens beheerst binnen. Het was ineens 0-1, dus in het voordeel van de Fransen. Van Bommel was ondanks de nederlaag opvallend positief. Hij vindt dat België precies speelt zoals hij dat wil. Na balverlies vol terug en vervolgens zo snel mogelijk weer druk naar voren zetten. En volgens hem moet die speelwijze hetzelfde blijven. Of België nou speelt tegen Frankrijk of tegen een mindere tegenstander. Het is altijd deze speelwijze en niet anders dan dat. Na 2 wedstrijden staat Frankrijk dus op 6 punten. België en Italië hebben er allebei 3. En Turkije staat nog steeds heel zielig, heel zielig. 0 punten. Vrijdag volgt België tegen Turkije.

0: Sometimes Erasure. Goedemorgen.
1: GPR Sportradio.
0: Even wat korte sportberichten met je doornemen. We beginnen met darts. Een spectaculaire eerste avond heeft er gisteren plaatsgevonden voor de World Grand Prix in Leicester. Michael van Gerwen verloor met 2-1 in sets van Ryan Joyce. Ook titelverdediger Luke Littler ligt er al uit. Luke Woodhouse versloeg hem eveneens met 2-1. En daarmee verdwenen de twee van de grootste favorieten onmiddellijk uit het toernooi. Voor Nederland waren er gelukkig ook successen te melden. Danny Noppert won met 2-1 van Nico Springer. Wessel Nijman was met 2-0 te sterk voor Rob Cross. En Kevin Doets verloor met 2-1 van Nathan Espinal. Vanavond komen Nederlanders in actie. Dat zijn Jermaine Wathimena tegen Chris Dobie. Niels Zonneveld tegen Josh Rock. En een all-Dutch wedstrijd. Namelijk tussen Gian van Veen en Dirk van Duivenboden. Ja, wat mij betreft een titanenstrijd. De avond begint om 7 uur. Dan PSV. Peter Bos die krijgt opnieuw wat zorgen bij. Paul Wanner is vervroegd teruggekeerd naar Eindhoven. Nadat hij zondag bij Oostenrijk tegen Kosovo een voetblessure opliep. De 20-jarige middenvelder wordt vandaag door de medische staf van PSV verder onderzocht. En hoe lang hij uitgeschakeld is, dat is vooralsnog niet duidelijk. Zieke boeg voor Bos zit sowieso behoorlijk gevuld. Peppi is voorlopig niet inzetbaar. Geert Guida viel geblesseerd weg bij Oranje. En Jerry Schouten, Sildilia en Nagalo zijn langdurig uitgeschakeld. Ook Plea en Uaiza zijn voorlopig niet beschikbaar. De Eredivisie begint weer op 9 oktober voor PSV met de wedstrijd tegen SC Heerenveen thuis. Dan hebben wij nog verhaal uit Suriname. Want Henk Vreese heeft zijn start als bondscoach van Suriname, ja, zeker niet gemist. Na de overwinning op Honduras won de Nacho vannacht ook met 2-1 van Martinique. Justin Lonwijk maakte kort aan rust 1-0. En Gerano Kerk die verdubbelde de voorsprong. Martinique kwam 10 minuten voortijd nog wel even terug, maar Suriname hield stand. Suriname heeft daardoor 6 punten uit 2 wedstrijden en staat alleen bovenaan de groep. De nummers 1 en 2 plaatsen zich rechtstreeks voor de Gold Cup. Niet gek dus. Henk Vreese begint als bondscoach met 2 zegens uit 2. Prima. Dan nog padel. Na de kwalificaties vanavond het hoofdtoernooi van het Cupra Rotterdam Premier Padel. Die gaat van start. De avondsessie begint om 6:30. De absolute wereldtop is aanwezig. Met bij de mannen onder andere het nummer 1 koppel Arturo Coelho en Agustin Tapia. En bij de vrouwen de hoogst geplaatste combinatie Gemma Triay en Delphi Brea. De Nederlandse wildcards komen vooral morgen in actie op de Dutch Day. En onder andere Joep de Kroon, Julian Prins, Sten Richters en Albin Olsson. En bij de vrouwen Marcella Koek en Steffi Weterings staan dan rechtstreeks in het hoofdschema. Dan nog even het verhaal van Oranje onder 17. Nederland onder 17 speelt vanmiddag om 1 uur tegen de Verenigde Staten tijdens het vierlandentoernooi in Spanje.

0: Fleetwood Mac en Everywhere deze dinsdag 29 september 2026. Ja, sorry. We gaan het toch even hebben over Oranje. Het is Nations League tijd, dus dan moet het wel. Cody Gakpo die speelt deze interlandperiode zeker niet meer. De aanvaller van Liverpool liep zondag tegen Servië een blessure op bij een toch wel vrij harde tackle, hoor. Had ook gewoon daarbij zijn been kunnen breken. Dus, ja, het zag er niet echt lekker uit. Maar goed, hij moest al in de eerste helft worden vervangen door Ruben van Bommel. De KNVB heeft inmiddels bevestigd dat Gakpo terugkeert naar Liverpool om daar van zijn kwetsuur te kunnen herstellen. Opvallend, Xabi roept geen vervanger voor Cody Gakpo op. En daarmee blijft Oranje met 24 spelers over voor de wedstrijd van donderdag tegen Griekenland en zondag voor de return thuis tegen Servië. Op links heeft Xabi natuurlijk Ruben van Bommel en Noah Lang tot zijn beschikking. En kennelijk vindt Xabi dat voldoende. Dat is niet het enige waarmee Xabi rekening moet houden. 4 spelers staan namelijk ook nog een keertje op scherp. Dat zijn Virgil van Dijk, Jan-Paul van Hekken, Quinten Timmer en zijn broer Jurriën Timmer. Ze hebben allemaal een gele kaart te pakken. In deze Nations League volgt bij een tweede gele kaart een schorsing. De kaarten verdwijnen pas na de kwartfinales als ze niet tot een schorsing hebben mogen leiden. En die 4 moeten dus een behoorlijk eind zien te komen zonder een tweede prent te halen. Dan heb ik het dus over Van Dijk, Van Hekken en de broertjes Timber. Die eerste, dus Quinten, die kreeg hem al tegen Duitsland. En Jurriën kreeg hem in zondag tegen Servië. En dat was al binnen 5 minuten na zijn invalbeurt. En bij Griekenland staan trouwens zelfs 5 spelers op scherp. De stand maakt donderdag natuurlijk wel extra belangrijk. Griekenland staat na 2 wedstrijden op 6 punten. Nederland heeft er 4. Dus donderdag om 9:15 in Thessaloniki is dat niet zomaar interland nummer 3. Bij winst neemt Oranje namelijk de koppositie over in de pool. En je begrijpt het, wij zijn erbij van GPR Sport Radio. De wedstrijd Griekenland tegen Nederland hoor je donderdag live bij ons, GPR Sport Radio. Met het commentaar van Jacob van Katwijk en Diederik van Zessen. En dan toch nog even iets wat ik nog met jullie wil behandelen.
1: De spraakmaker.
0: Moet Xabi donderdag tegen Griekenland rekening houden met die 4 spelers op scherp? Of moet je in zo'n belangrijke wedstrijd altijd gewoon je sterkste elftal opstellen? Wat vind jij? Moet je rekening houden met die gele kaarten, die 4 die op scherp staan? Of denk je bij jezelf, hoppakee, en door? Laat het even weten via de app van GPR Sport Radio hoe jij erover denkt, eens of oneens. En een kleine toelichting erbij is ook wel lekker. Dit is GPR Sport Radio met nu Alex Warren. Hier is The Fever.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
11: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
13: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
14: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
15: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
16: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
17: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
13: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
18: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
19: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
21: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
22: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.
1: Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
23: Vier oranje spelers staan op scherp met een gele kaart. Moet Xabi daar rekening mee houden of moet hij bij zichzelf denken... ja, hallo, ik stel gewoon mijn sterkste elf op, ondanks het feit dat ze geel hebben. GPR.

0: Taylor Swift en John Mayer. Leuke combi en Half of My Heart bij GPR Sportradio.
1: De spraakmaker.
0: Daar moeten we het even over gaan hebben, want het zijn Virgil van Dijk, Jan-Paul van Hekken, de gebroeders Timber, die allemaal een gele kaart hebben. De vraag is, moet Sabi donderdag tegen Griekenland daar rekening mee gaan houden dat deze vier spelers op scherp staan? Of moet je in zo'n belangrijke wedstrijd altijd gewoon je allersterkste elftal opstellen? Nou, jullie reactie via de app, dankjewel daarvoor. Martijn van der Heijden zegt, sterkste elf natuurlijk. Je kunt geen belangrijke wedstrijd laten lopen omdat iemand misschien geel krijgt. Ja, gelijk heb je. Annemarie Vos uit Veghel. Bij Van Dijk zou ik wel voorzichtig zijn. Je hebt hem later misschien in de Nations League nog wat harder nodig tegen bijvoorbeeld Servië thuis. Nou, ik zou niet weten waarom. Ruben de Groot uit Kampen, die zegt, als je spelers gaat sparen vanwege kaarten, speel je met angst gewoon voetballen en de discipline houden. Ze weten zelf ook wel dat ze geel hebben. Mariska Hoekstra uit Sneek. Ja, Hoekstra, Sneek. Mooie combi. Bij een comfortabele voorsprong meteen wisselen. Je hoeft ook niet onnodig risico te nemen. Dus eerst zorgen dat ze heel ver voor staan. Nou, beste sterkte, want momenteel hebben ze toch van iedereen gewonnen. Dennis van Leeuwen uit Gouda, van Hek en van Dijk samen laten staan. Griekenland is op dit moment gewoon de sterkste concurrent in de groep. Dus daar moet je dan tegen kunnen kampen. En dan heb ik nog deze van Monique Jansen uit Doesburg. Ik vind twee gele kaarten voor een schorsing sowieso wel erg snel. Dat beïnvloedt wel, meteen de opstelling. Ja, Monique, zo zijn de spelregels. Dat wisten ze van tevoren. Dus dan moet je ook oppassen dat je geen geel haalt. Ja, soms is hij functioneel. En soms slaat hij echt helemaal nergens op. Nou goed, we gaan het meemaken. Als ik het zou mogen zeggen, maar Sabi zou waarschijnlijk hetzelfde erover denken, is heb scheid aan die vier gele kaarten. Ja, laat die gasten ook even een beetje zelf nadenken. Onnodige gele kaarten zijn natuurlijk ook altijd belachelijk en dom. Maar laat ze gewoon vrij uit voetballen. Want het is heel belangrijk om aanstaande donderdag te winnen. Want als je wint, dan sta je nummer 1 in de pool. En dat wil je heel graag. En dan kan je het zelf tegen Servië nog mooier maken in eigen huis. Maar goed, dat gaat allemaal aanstaande zondag gebeuren. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen, leuk dat jij erbij bent.

0: Teddy Swims, Lose Control bij GPR Sport Radio. Gisteren is hij online gegaan. Formule 1 aan tafel, de podcast van GPR Sport Radio. Ook wederom opgenomen in de Harbour Club in Vinkeveen. Met Jeroen Mul, demonstratierijder voor Lamborghini en tv-presentator. Frans Verschuur, voormalig teambaas van Jos Verstappen. En onze eigen Olaf Mol. En daar werd toch even aan gevraagd, jongens. Na afgelopen Baku, de Grand Prix van Azerbeidzjan. We zagen Max steeds sterker worden. Hoe ziet Olaf Mol de kansen van Max Verstappen in de komende weken?
1: Ja, ik heb al eerder geroepen dat ik ervan uitga dat ook hij zelf wel een kruisje weer achter Interlagos heeft staan. Ja. Maar ja, hij is natuurlijk ook gewoon degene die in 2017 Maleisië won. Er zijn een aantal coureurs die toen die Grand Prix van Maleisië er was, waar Verstappen reed, die zaten nog in. Formule 4, Formule 3, Eurocupjes, GP3. Dus het zijn van aantal, jongens, wordt dat wel een dingetje. Kijk, Hamilton heeft er natuurlijk geen problemen mee. Alonso heeft er geen problemen mee. Dus ja,
2: leuk.
1: En dan gaat iedereen nu weer.
2: Dat is wel aparte omstandigheden.
1: Ja, nou, dat zegt iedereen. Ja, er is kans op regen. Nou, dan ben je nooit veel even in Maleisië geweest. Het regent in Maleisië altijd. Ja. En ik heb nu gekeken. De kans op regen is dan 0,4, 0,5 millimeter. Nou, ik heb nieuws voor je. Dat is nou helemaal niks. Nee. Want als het daar regent, dan komt het gewoon met 33.449 bakken uit de hemel.
0: En Olaf Mol spreekt uit ervaring, kan ik je vertellen. Die is daar regelmatig geweest op Sepang. De Grand Prix van Bahrein, verreden in Maleisië. We gaan het meemaken. Je blijft natuurlijk allemaal hier horen bij GPR Sport Radio. We houden je altijd.

What You Want bij GPR Sport Radio. Ja, ik zat toevallig een tijdje terug even te luisteren naar Twan van Peperstraten in de middag. Die had toen een gesprek met sportjournalist Linda Vermeeren. En die heeft een boek geschreven, dat heet Rare Jongens, die Tukkers. En dat gaat eigenlijk over de culthelden van FC Twente. En ze vertelt toen ook dat ze naar Brian Ruiz is gegaan in Costa Rica. Dat heeft op haar heel veel indruk gemaakt. En toevalligerwijs kom ik dit bericht tegen. In het voetbal is namelijk Brian Ruiz aangesteld als de nieuwe interim bondscoach van Costa Rica. De benoeming van de voormalig aanvaller van FC Twente en PSV is opvallend, aangezien hij pas recent zijn eerste klus als hoofdtrainer was begonnen. Ruiz volgt ontslagen Fernando Batista op, die moest vertrekken na een zeer teleurstellende start van het land in de Nations League. Het is nog niet bekend voor hoe lang de oud-international de leiding zal hebben over Costa Rica, maar vooralsnog leidt hij wel zijn eigen nationale ploeg. Hey. Binnen één week tijd komt alles tezamen. Het verhaal van de sportjournaliste Linda Vermeeren over de rare jongens uit Twente. En dan ineens kom je zo'n rare jongen tegen. Maar dan gewoon weer in zijn eigen land, Costa Rica. Dit is GPR Sport Radio. Goedemorgen.

BNR Sport Radio. Welkom bij Caffeine Classics, deel 1 voor vandaag op deze dinsdag 29 september. Zometeen nog veel meer sportnieuws en natuurlijk de allerlekkerste muziek.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan P-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het was onrustig wakker worden in Eindhoven. Daar zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen, melden Brabantse media. Bij een van de invallen zijn twee mensen opgepakt. Ook op andere plekken in Eindhoven was veel politie op de been. Waar de actie mee te maken had, zegt de politie nog niet. Bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de natuur het hele jaar af te sluiten. Vandaag wordt de petitie aan de Tweede Kamer aangeboden en volgens de NOS is die 50.000 keer ondertekend. De initiatiefnemer zegt dat door de natuursluiting een deel van de eilanden ontoegankelijk wordt. De brand bij een dronefabrikant in Estland vorige maand was het werk van Rusland, zegt de Estse inlichtingendienst. Die spreekt op X van een geplande brandstichting door de Russen. Ook zou de aanval overeenkomen met andere Russische sabotageaanvallen in Europa. Voor de aanval in Estland zitten enkele verdachten vast. En veel mensen willen Bert en Ernie uit Sesamstraat zijn. De studio waar hun stemmen worden ingesproken krijgt heel wat mailtjes van mensen die auditie willen doen. Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie nieuwe stemmen. Tim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. Paul Hane besloot daarna om dan ook maar te stoppen met Bert. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, een broodje.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
14: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
15: Feestelijke dagen.

0: mooiere bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
1: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
9: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
8: Ja.
9: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
14: Oranje staat vandaag weer voor het eerst sinds de winst in Servië op het traceveld. Gisteren hadden ze een dagje vrijgekregen van de coach. Toch lekker. En de blik gaat nu volledig op de koploper in hun pool. En dat is Griekenland.

0: Janet Jackson, met wie ik nog een persoonlijk verhaal heb, want ze wilde ooit mijn hond kopen.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, was tijdens de Rhythm Nation Tour, het was in Nederland. En ik ontmoette Janet samen met mijn hond. En ze heeft die hond nooit meer losgelaten. Ze vroeg me op een gegeven moment zelfs hoeveel ik wilde hebben voor de hond. Ja, sorry. Gaat niet gebeuren, dus is niet meegegaan. De foto drijft nog wel ergens in allerlei gossipbladen. Dus als je hem wilt vinden, even doorzoeken. Dan heb ik het over zo'n slordige 25, 30 jaar geleden. Het Nederlands elftal dat hervat vanmiddag de voorbereiding op de Nations League wedstrijd tegen Griekenland. Om 12 uur dan staat in Zeist de eerste training sinds de 2-1 overwinning in Servië op Servië gepland. En maandag stond oorspronkelijk ook nog een training op programma, maar die werd na de wedstrijd tegen Servië geschrapt door de trainer. De spelers kregen daarom een extra hersteldag. Vandaag begint dus de volgende fase. Morgen traint Oranje om 11:30 en vliegt daarna door naar Thessaloniki in Griekenland. Morgenavond om 8:00 volgt dan daar een persmoment. Donderdagavond om 9:15 is er vervolgens Griekenland tegen Nederland. Dat duel is niet zomaar een tussendoortje. Griekenland zorgde zondag namelijk voor een flinke verrassing door Duitsland met 1-0 te verslaan. En Nederland treft dus een ploeg die met vertrouwen aan deze wedstrijd gaat beginnen. Voor Xabi Hernandez wordt vandaag vooral interessant hoe hij zijn aanval gaat invullen. Cody Gakpo is weggevallen en tegen Servië kreeg Max Meerdink van AZ zijn kansen. Dat betekent dat Xabi richting donderdag moet gaan bepalen of hij blijft vasthouden aan de jonge spelers die in Belgrado goed voor de dag kwamen, of dat hij tegen Griekenland toch weer voor meer ervaring gaat kiezen. En dat is de vraag die momenteel even voor blijft staan. En daar krijg je dus vooralsnog geen antwoord op. En ook het bekijken van trainingen is niet altijd even makkelijk onder Xabi. Maar ja, ik zou zeggen, als je toch bezig bent met een nieuwe lijn, laat het dan ook een nieuwe lijn zijn. Want die nieuwelingen hebben heel goed werk geleverd. Dat mag duidelijk zijn. Dit is GPR Sportradio. Wij houden het voor jou bij. En leuk dat je luistert.

Part-ups en Don't Walk Away bij GPR Sport Radio. In het vorige uur van Coffee and Classics hebben we het al gehad over de wedstrijd tussen België en Frankrijk. Dat door Frankrijk met 1-0 werd gewonnen in België. Die andere twee teams in dezelfde pool waar Frankrijk en België in zitten, dat zijn Italië en Turkije, die moesten gisteravond tegen elkaar. Goed, Italië is natuurlijk niet echt heel erg goed uit die wedstrijd gekomen tegen België, maar ze hebben zich sterk hersteld. De ploeg van Roberto Mancini won in Bursa met maar liefst 1-4 van Turkije. En Mancini gooide zijn elftal behoorlijk overhoop. Hij veranderde 8 spelers ten opzichte van de wedstrijd tegen België en dat pakte prima uit. De Italiaanse doelpunten kwamen van Alessandro Bastoni, Davide Fratesi, Michael Caiode en Francesco Pio Esposito. Mevrouw Caiode die had een bijzondere avond. De rechtsback van Brentford maakte zijn debuut voor Italië en scoorde meteen. En ook Pio Esposito vond het net. Zijn broer Sebastiano maakte die avond eveneens nog eens een keer zijn debuut in het nationale elftal van Italië. Italië had dus na 1 wedstrijd al behoorlijk wat druk op de ketel. Tegen België verloor het met 0-2 thuis ook nog wel een keertje. Maar 4 dagen later staat er ineens een compleet ander elftal dat Turkije op eigen veld met 4 doelpunten heeft afgedroogd. Met andere woorden, Mancini is terug als bondscoach van Italië en doet iets wat trainers nauwelijks durven. Na 1 slechte wedstrijd meteen 8 spelers vervangen, hoppakee, en verdraait. Het werkt ook nog. Het werd uiteindelijk 1-4, maar eerlijk is eerlijk, Turkije is momenteel ook niet in zijn best te doen. Dit is GPR Sport Radio.

0: zitten natuurlijk wel midden in de Nations League op dit moment. Veel voetbalnieuws, dat moet ik eerlijk zeggen. En liedjes zoals deze, I Want To Break Free, zijn ook misschien symbolisch voor diverse teams die ook heel lang onder een soort van juk hebben gezeten. Nu met andere trainers ineens een andere richting gaan bepalen. Andere speelstijl, veel meer jongelingen of wat dan ook. Eén daarvan is Mark van Bommel, die toch op zijn manier heeft gekeken als bondscoach, als Nederlandse bondscoach naar de Rode Duivels van België. Maar gisteren verloor hij wel met 0-1 van Frankrijk. En eerlijk is eerlijk, ik dacht bij mezelf, dit blijft 0-0. Dan nemen ze een punt mee, hou ze over. Maar pas in de 88e minuut besliste Olise het duel. Hij trok vanaf rechts naar binnen, sneed door de Belgische verdediging heen en schoot Frankrijk naar de overwinning. En dat was natuurlijk even knap waardeloos. Voor Van Bommel is het contrast dan ook groot. Vrijdag begon hij juist uitstekend als een nieuwe bondscoach met een 2-0 zegen op het geplaagde Italië, die ook heel graag vrij zou willen breken. Dat ze gisteren ook gelukt tegen Turkije. En nu kreeg België tegen Frankrijk lange tijd mogelijkheden, maar uiteindelijk bleven ze zonder doelpunt. En dat is verschrikkelijk balen. Maar goed, dan heb ik toch nog even een dingetje naar twee interlands onder Van Bommel. Mark van Bommel laat België wat mij betreft meer aanvallend spelen, maar verloor gisteravond dus wel van Frankrijk. Heeft België onder Van Bommel volgens jou eindelijk weer een ploeg waar je graag naar kijkt? Ik heb dat dus gisteravond wel gedaan. Het domme alleen is dat ik bij ongeveer de 85e minuut dacht van, nou, dat wordt 0-0. Huppakee, dat is in karren en kruiken. Niets bleek minder waar. Uiteindelijk is dan toch nog in die 88e minuut de 1-0 voor Frankrijk gescoord. Dat is jammer.
1: De spraakmaker.
0: Mark van Bommel laat dus België aanvallende speler. Verloor weliswaar gisteravond. Heeft België onder Van Bommel volgens jou weer een ploeg waar je graag naar kijkt? Ik antwoord daar eens op. Maar jij mag het ook laten weten via de app. Via de manier die wij dan hebben. Via de GPR Sport Radio app. En dan rechtsbovenin klik je op het app logo. En dan kom je vanzelf weer hier terecht. Laat het even weten. Hoe kijk jij ernaar? Wij zijn erg benieuwd naar jouw mening. On a train.

0: ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
9: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
10: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
8: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel €250 aan prijsfavorieten.
13: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
14: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
16: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
17: Vergeet je niet in te smeren.
16: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
16: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
19: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
20: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
17: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
21: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
22: GPR Sportradio. Verkeer.
23: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 4 kilometer file tussen Knoopend Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. De vertraging is wel 25 minuten door een brugopening.
22: GPR Sportradio.
24: The Sound of Sport. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
25: Onder Mark van Bommel speelt België een stuk aanvallender. Maar verloor gisteravond wel van Frankrijk met 1-0. Heeft België onder Van Bommel volgens jou eindelijk weer een ploeg waar jij heel graag naar kijkt? GPR.

Slave to the Rhythm. Zijn we er allemaal niet een klein beetje een slaaf van een bepaald ritme. En zeker in de sport. En we hebben het een beetje veel momenteel over voetbal, maar dat komt vanwege de Nations League. Maar zeker ook in de sport is het mooi als je af en toe ritmes kunt veranderen. Of doorbreken wat je wilt. En dat gebeurt nu tijdens de Nations League heel veel. En na het WK zijn er heel veel landenteams thuisgekomen. Bondscoaches zijn beoordeeld. Veel bondscoaches hebben aangegeven, dit was hem, ik wil weg. Anderen zijn gewoon ontslagen. En dat betekent dat er nieuwe bondscoaches zijn met nieuwe ideeën, nieuwe gedachten. Dat is bij Nederland ook het geval. Xabi, je kijkt er ook echt heel erg anders naar. Je merkt ook meteen heel veel invloeden van jonge gasten die nog heel erg gretig zijn. Je ziet het ook bij onze eigen Nederlandse Mark van Bommel bij de Rode Duivels van België. Het wordt allemaal veel aanvallender qua spelen. Maar gisteravond verloor Mark van Bommel wel tegen Frankrijk. Nou, is dat geen schande, 1-0. Maar nogmaals, blijft heel lullig. Als je net zoals ik denkt, nou, bij de 85e minuut ga nog heel even iets anders kijken. Het zal wel 0-0 blijven. En dan wordt het toch nog even 1-0 voor die Fransen. Maar goed, België onder Van Bommel. Ja, is dat volgens jou eindelijk weer een ploeg waar je heel graag naar kijkt of niet? Laat eens even weten, vroeg ik aan jou. En dat is gebeurd. Ronald Smit uit Apeldoorn zegt ja. Ik zag tegen Italië al heel veel meer lef bij die Belgen. En tegen Frankrijk verlies je uiteindelijk. Maar ze staan tenminste niet 90 minuten achteruit te voetballen. Nou, dat vond ik dus ook. Dus ik had er alle vertrouwen in. Martijn van Leeuwen uit Rotterdam zegt eerst maar eens een paar maanden gaan wachten. 2 wedstrijden zeggen mij nog niet zoveel. Iets over één zwaluw maakt nog geen zomer. Peter Hoekstra, Van Bommel past daar wel bij dat België. België heeft technisch goede spelers en hij verlangt agressie en intensiteit. Nou, wat kunnen die Belgen best brengen? Jeroen Meijer uit Enschede, het resultaat tegen Frankrijk is jammer, maar ik vond België helemaal niet minder. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Kijk, liefhebbers van het spel. Nathalie de Boer laat weten, België moet ook vernieuwen. Als Van Bommel dat durft, dan moet hij nu de tijd hiervoor krijgen. Nou, daar was hij al aardig mee bezig gelijk bij. En deze pak ik ook nog even mee. Deze is van Erik van Dongen uit Brabant. Die zegt typisch Van Bommel. Nou, hij komt zelfs uit Eindhoven. Nou ja, goed, dan weet je het al. Dan hebben ze helemaal een lijntje met elkaar. Typisch Van Bommel. Veel energie, druk vooruit, emotie. En dat vind ik juist leuk. Ja, nou, zo'n speler hebben ze nu weer hè, bij PSV. Maar dat is Van Bommel junior, zullen we maar zeggen. GPR Sport Radio, leuk dat je luistert. En ja, nogmaals, het is veel voetbal op dit moment. Maar na het komend weekend houdt het weer heel even op. De Nations League stopt dan. Maar nu hebben we om de 3-4 dagen weer de wedstrijd. Ja, en voor liefhebbers zoals ik en misschien jij ook. Ik vind het heerlijk. Ik kijk daar heel erg graag naar. Welkom. GPR Sport Radio. Goedemorgen.

0: DPR Sportradio. Goedemorgen. Het is vandaag 29 september 2026. Ik neem je even mee terug naar
1: 29 september 1991.
0: En dat is vandaag precies 35 jaar geleden. Toen werd de allereerste Formule 1 Grand Prix op het toen nog spiksplinternieuwe circuit van Catalonia bij Barcelona gereden. Nigel Mansell die won toen in St. Williams. Maar het is ook de race van een van de meest beroemde Formule 1 beelden uit de jaren 90. Of misschien wel alle tijden. Mansell en Ayrton Senna die reden op het rechte stuk vrijwel letterlijk naast elkaar. Ik zit nog even te kijken naar een foto die ervan genomen is. Ik kan het wel zien, maar het is radio, lastig even om dat over te brengen. Maar wat je ziet is dat ze worden afgevlagd door iemand die eigenlijk heel strak langs de baan staat, zonder enige vorm van bescherming. Ze reden allebei op volle snelheid. Er zaten wat centimeters tussen de auto's. De vlogen overal vonken vanaf. Het was fantastisch om te zien. Echt fantastisch om te zien. Maar ja, toen hadden we nog niet echt Olaf Mol uitgevonden. Bedoel, hij was er natuurlijk wel. Maar Olaf is natuurlijk later heel bekend geworden met zijn eigen wijze van het presenteren van zo'n Formule 1 wedstrijd. Wij moesten het toen doen met NOS Langs de Lijn. Ik ben even gegaan naar de schatkamer van beeld en geluid. En daar vond ik dit fragment.
2: De autocoureurs hebben er ook al ruim een uur op. Zit in Barcelona. De grote prijs van Spanje. Job van Oostrum.
3: En dat is zo'n 45 ronden. 45 ronden hebben we afgelegd. En het is nog steeds Mansell die op kop ligt. Prost op een tweede plaats. De afstand die blijft zo'n beetje gelijk. Zo'n 16 seconden. Op een derde plaats is het Patrese. En op de vierde plaats Senna. Maar Senna, Patrese, die afstand die wordt zo'n 2 seconden per rondje groter. Senna die kan Patrese dus duidelijk op dit moment niet bijhouden. Dan is het Alessi die op zijn beurt weer dichterbij.
0: Ja, en als je dit dan hoort, dan denk je bij jezelf: oh, wat ben ik blij dat ze Olaf Mol hebben uitgevonden. Dat uiteindelijk een andere manier van presenteren is gekomen. Waardoor het eigenlijk nog veel meer en spannend is geworden. Maar dit was destijds 35 jaar geleden op deze dag. Dat uiteindelijk Nigel Mansell won in zijn Williams. Maar nogmaals, die aankomst op dat rechterstuk richting de finish. Zo'n beetje zij aan zij. Iedereen dacht ze raken elkaar, want de vonken sprongen er vanaf. Ik denk zelf dat het wel meeviel, maar goed. De kenners mogen het zeggen. Heel mooi om daar even naartoe terug te gaan. Het was 29 september 1991.

Duran Duran en The Ordinary World bij GPR Sportradio. Zojuist wordt bekendgemaakt en ik zie het nog nergens staan in allerlei formulieren die er zijn voor de wedstrijd van aanstaande donderdag tussen Griekenland en Nederland. Griekenland de koploper in de pool waar Nederland ook in zit bij de Nations League. Die wedstrijd wordt dus gespeeld om 9:15 in het stadio Toumbas in Thessaloniki in Griekenland. En de man die hem gaat fluiten is Margo Guida. Margo Guida is een Italiaan van 45 jaar. En hij heeft nog nooit een wedstrijd van Oranje mogen fluiten. Dus nog nooit één interland van Oranje. Dus die moeten zich nog even aan elkaar voorstellen. Oppassen moet Jan-Paul van Hekken. Oppassen moet Virgil van Dijk en de gebroeders Timber. Zij hebben alle vier een gele kaart. De tweede gele kaart betekent uitsluiting voor de volgende wedstrijd. Dus daarbij is de arbiter wel heel erg belangrijk, zullen we maar zeggen. Margo Guida, aanstaande donderdag. De man die de wedstrijd gaat fluiten tussen Griekenland en het Nederlands elftal.

Eerlijk alles in overdrachtelijke zin. Building a bridge to your heart. Ik zie het al. Een brug bouwen naar jouw hart. Hartstikke idee. Het is GPS Sport Radio waar je naar luistert. En de hele dag door. 24/7. Laatste sportnieuws hoor je natuurlijk allemaal hier. En leuk als jij gewoon blijft luisteren. Zometeen na 12 uur hebben wij Alexander Stevens op de radio. We hebben Nout van Zommeren. We hebben Twan van Peperstraat. We hebben Rob Spijker. We hebben nog zoveel wat je kunt beluisteren hier bij GPR Sport Radio. Wat je ook doet, prima. Maar houd de radio daarbij aan. En geniet van de uitzendingen van GPR Sport Radio. Wat mij betreft graag tot morgen tussen 10 en 12 voor een nieuwe aflevering van Coffee & Classics. En nog een hele fijne dinsdag.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is de ANP News op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In de EU is een criminele organisatie ontdekt die meer dan 1 miljoen gebruikte mobiele telefoons verkocht als nieuw toestel. Dat gebeurde in 19 landen, waaronder Nederland. De telefoons werden onder meer in Hongkong schoongemaakt, naar Nederland verscheept en vervolgens vanuit Duitsland online verkocht. Ruim 100 mensen hebben meegedaan aan een protestactie in Amsterdam bij het hoofdkantoor van Facebook. De demonstranten waren schrijvers en journalisten. Die zeggen dat moederbedrijf Meta zonder toestemming hun werk gebruikt om AI-modellen te trainen. Ze eisen daar een eerlijke vergoeding voor. Bij een woningbrand vlakbij 8 Maal aan de grens met België is een dode gevallen, meldt Omroep Brabant. De melding kwam even na 8 uur binnen bij de Belgische politie. Omdat het huis zo'n beetje op de grens staat, werden brandweerkorpsen uit Nederland en België opgeroepen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En bij scholierenprotesten in Frankrijk is het tot ongeregeldheden gekomen. Op enkele scholen raakte de politie slaags met scholieren. Vooral op een middelbare school in Lille liep het uit de hand. Daar zette de politie traangas in. De acties op scholen zijn gericht tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt.

0: maakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
2: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
3: Honda, the power of dreams.
0: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
4: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
11: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
12: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
14: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
15: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
16: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
19: GPR Sportradio.
20: Sportradio.
19: Alexander Stevens.
21: Smakelijk eten tijdens je dinsdagmiddag lunch 6:56. Voetballer Jordan Bos heeft een bijzondere prijs in ontvangst genomen. Hij is uitgeroepen tot de beste Australische voetballer van het jaar. Zo meer.
22: GPR.

0: VPR Sport Radio met The Counting Crows en Vanessa Carlton. Het is bijna 10 minuten over 12 geworden. Het is je dinsdaglunch, hè? Ja, lekker. Boterhammetje eten. Ja, we praten hier zo even bij over het lekkerste beleg en het meest gebruikte beleg tijdens de lunch. Het heeft niks met sport te maken, maar het is wel leuk. Goed nieuws voor Jordan Bos, de voetballer met een dubbel paspoort, hè, Australisch en Nederlands. Hij heeft een prestigieuze prijs in ontvangst mogen nemen. Hij is namelijk verkozen tot de beste Australische voetballer van het jaar. Hij kreeg de meeste stemmen in de jaarlijkse verkiezing in Australië, die daar wordt georganiseerd. En de onderscheiding komt eigenlijk best wel als een mooie opsteker in een voor hem toch lastige periode. Hij revalideert op het ogenblik aan een blessure die hem al geruime tijd aan de kant houdt in Rotterdam, waar hij speelt. Heeft alles te maken met de operatie die hij heeft ondergaan, omdat hij een blessure opliep tijdens het WK aan zijn knie. Jordy, zoals hij lieftallig wordt genoemd in Australië, Jordan Bos, of Jordan mag je ook zeggen, heeft dat dubbele paspoort en ziet zichzelf nog steeds een beetje als een echte Australiër. En dat mag natuurlijk. Inmiddels is hij 23 jaar, is nog steeds niet in actie gekomen na die herstelperiode waar hij nu in zit. Bij Feyenoord heeft alles te maken dus met die revalidatie. Gelukkig kreeg hij de meeste stemmen en hij ziet het nog steeds als een bijzonder iets dat hij mocht uitkomen. Dat hij mocht uitkomen voor zijn thuisland Australië bij het WK. Hij blonk trouwens in zijn eerste seizoen bij Feyenoord ook behoorlijk uit. Hij kwam in alle competities tot 35 optredens, maakte 4 doelpunten en dat is helemaal niet zo verkeerd. Zo dadelijk gaan we eens even kijken naar komend Formule 1 weekend. Dat zit eraan te komen. En natuurlijk is er behoorlijk wat voetbal, want we zijn bezig met de Nations League. De tweede speelronde wordt vandaag afgesloten. Er zijn 10 wedstrijden die vandaag worden gespeeld. Dat betekent 2 om 6 uur en 8 andere, de resterende om 9:15. Zijn er dan een paar opmerkelijke wedstrijden waar je absoluut de televisie voor moet aanzetten of hier het moet volgen? Zeker waar. Er zit er eentje tussen die de moeite waard kan zijn. 9:15, Schotland tegen Zwitserland. Maar ook Spanje, WK-kampioen, om 9:15 tegen Kroatië. Dat zijn 2 wedstrijden die we eruit pakken. Maar geloof me, zo dadelijk maken we even het hele schema voor je bekend. Kortom, dan nemen we even de hele agenda met je door. Zometeen ook nieuws over het WK handbal voor mannenclubs. In Egypte wordt vandaag namelijk de groepsfase afgesloten. Hoe staat het daar? We houden je ervan op de hoogte hier.
1: GPR Sportradio. GPR.

0: Over 12 met Earth, Wind and Fire en Let's Groove Tonight. Sinds gistermiddag 16:30 is er weer een nieuwe aflevering van de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Ja, Formule 1 aan tafel online. En hij is er trouwens niet alleen op maandag, hij is er ook op vrijdag, hè? F1 aan tafel. Het is de Formule 1-podcast van GPR Sportradio. Een gloednieuwe aflevering vanuit de Harper Club in Vinkeveen staat nu online. Wie zit er aan tafel? Demonstratierijder voor Lamborghini. En onder andere tv-presentator Jeroen Mul. Hij kan verdomd hard rijden, die jongen. Olaf Mol zit ook aan tafel, de Formule 1-commentator natuurlijk. En de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. De presentatie is in handen van Frank Evenblij. En ze hebben het onder andere over Max Verstappen. Luister maar even mee. Een klein fragmentje uit de podcast F1 aan tafel.
1: Max komt wel steeds dichter bij een overwinning. Hij komt er nu al bijna aan ruiken. Kunnen we die verwachten, Olaf, ergens in de komende races?
2: Ja, ik heb al eerder geroepen dat ik ervan uitga dat ook hij zelf wel een kruisje weer achter Interlagos heeft staan. Ja. Maar ja, hij is natuurlijk ook gewoon degene die in 2017 Maleisië won. Er zijn een aantal coureurs die toen die Grand Prix van Maleisië er was, waar Verstappen reed, die zaten nog in Formule 4, Formule 3, Eurocupjes, GP3. Dus het zijn van later, jongens, wordt dat wel een dingetje. Ja, kijk, Hamilton heeft er natuurlijk geen problemen mee. Alonso heeft er geen problemen mee. Dus ja,
3: leuk.
2: En dan gaat iedereen nu
3: best
2: weer.
3: Best wel aparte omstandigheden.
2: Ja, nou, dan zegt iedereen, ja, er is kans op regen. Nou, dan ben je nooit veel even in Maleisië geweest. Het regent in Maleisië altijd. Ja. En ik heb nu gekeken, de kans op regen is dan 0,4, 0,5 millimeter. Nou, ik heb nieuws voor je, dat is nou helemaal niks. Nee. Want als het daar regent, dan komt het gewoon met 33.449 bakken uit de hemel.
0: Wil je hem helemaal horen, en zeker de moeite waard, moet je even onze app op je smartphone installeren. De GPR Sportradio app. Of je checkt hem even bij ons op de website. Daar is de podcast terug te vinden. Ook natuurlijk op je favoriete podcastplatform kun je hem vinden. F1 aan tafel. En wil je hem bekijken? Ja, dat kan ook namelijk. We hebben hem ook als videocast tegenwoordig voor je. Je kan hem terugvinden op kijk.nl, de gratis app voor zowel je smartphone als voor andere devices. Mooi woord is dat. Zometeen even bijpraten over het Belgische nationale elftal onder leiding van, inderdaad, Mark van Bommel. Hoe deden die het gisteren? Nou, dat kon beter. Maar Van Bommel denkt daar toch anders over. Hij is toch wel behoorlijk, ja, zelf ingenomen is een groot woord, maar hij is niet geheel ontevreden. Je hoort hem zometeen hier.
4: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, het is de nieuwe plaat van Carol G. Een duet met Bruno Mars en die heet Still. Het is 7 minuten voor 1:30. Smakelijk eten tijdens je dinsdagmiddag lunch. En misschien heb je het gisteravond gezien. Mark van Bommel, de Nederlander, de voetballer, nu bondscoach in België bij de Rode Duivels. Hij heeft gisteren zijn tweede wedstrijd als bondscoach van België verloren. De Rode Duivels gingen thuis onderuit tegen Frankrijk. Het werd 0-1. En de enige treffer van de wedstrijd werd laat in de tweede helft pas gemaakt. De Franse bondscoach, niet onbekend hè, Zinedine Zidane, vierde dat doelpunt zeer uitbundig langs de lijn. Maar ondanks de nederlaag toonde Mark van Bommel zich na afloop tevreden over het spel van zijn vernieuwde Belgische elftal. En werd hem toch de vraag gesteld of hij teleurgesteld was in het resultaat.
1: Nou, allereerst, als je ergens aan meedoet, wil je winnen. En als je over deze wedstrijd praat, ja, dan krijg je op het laatst een doelpunt tegen. Maar ik heb ook de jongens tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen. We zijn begonnen met bereidheid en intensiteit. Dat wil zeggen de manier van druk zetten. Als je uitgespeeld wordt, dat je gelijk teruggaat. Dat je er alles aan doet. Niet 4, 5 of 6. Nee, allemaal. De manier van voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. De speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent. Ze hebben heel hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn. Dat is geen garantie dat je dat blijft doen. Maar ik moet zeggen, ja, het zag er wel in mijn ogen langs de kant. Ik weet niet of jullie ernaar gekeken hebben. Maar het zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren. De manier van druk zetten vroeg. En als je uitgespeeld wordt terug, balbezit, tussendoor spelen, kantwissel, van daaruit weer diepte zoeken. Kansen proberen te creëren. Dan moet ik ook zeggen dat we niet superveel kansen gehad hebben. Het waren mogelijkheden. Dat is wat anders dan kansen. Maar wel de manier van voetballen. En als je dat na een week kan, ja, daar moet je op doorbeduren. En het zijn details die bepalen. WK Spanje, dat is één detail. En vandaag is het weer een detail. En dat moet je herkennen. En daar moet je naartoe. Daar moet je als team naartoe. En ik zie in de jongens. Ik zie ook de teleurstelling in de kleedkamer. Dat is waanzinnig. Maar aan de andere kant. Volgens mij straalde met fases het plezier er ook vanaf. Op de manier hoe ze de dingen uit wilden voeren. En er alles aan doen. En dat ze het mooi vinden om een bal te veroveren. Het klinkt gek, hè? Dat je achter de bal aan moet. Maar dat het op een bepaalde manier gaat, op een bepaalde intensiteit. Dat iedereen er ook nog plezier aan heeft.
0: Bondscoach van België, Mark van Bommel, over de wedstrijd van gisteravond.

0: GPR Sportradio met Billy Joel. Het is vandaag een dag met veel zon. Het blijft droog, lekker buitensporten. De temperaturen zijn goed. Plaatselijk tot 28 in het zuidoosten. Ja, voor eind september bijzonder warm. Morgen opnieuw nog. Eerst volop zon, later wat bewolking. Temperaturen kunnen uiteenlopen morgen van 22 graden langs de kust tot 27 graden in het oosten en het zuiden van het land. Misschien is morgenavond ook nog even de zon te zien. Kortom, prima om lekker buiten te sporten. We zitten rond 12:30, om precies te zijn een seconde of 30 ervoor. We zijn straks weer bij je terug met heel veel sport op je dinsdagmiddag.
1: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
8: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest.
4: je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
17: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
23: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
24: GPR Sportradio.
25: The Sound of Sport.
24: Alexander Stevens.
0: Paul Wanner is teruggekeerd bij zijn club PSV vroegtijdig. Hij heeft het trainingskamp van Oostenrijk, de nationale ploeg, verlaten vanwege een blessure. Zometeen meer.

GPR Sportradio met Nickelback. Het is 10:50. Smakelijk eten tijdens je dinsdaglunch. In het voetbal is Paul Wanner vroegtijdig teruggekeerd bij zijn club PSV in Eindhoven. De Oostenrijkse middenvelder heeft het trainingskamp van de nationale ploeg van Oostenrijk verlaten vanwege een blessure. Wanner viel afgelopen zondag tijdens de interland tegen Kosovo uit. Dat had alles te maken met een blessure aan zijn voet. Hij is inmiddels terug in Nederland, waar een medisch onderzoek op het ogenblik plaatsvindt om de exacte ernst van de blessure vast te stellen. Ja, dat nieuws is natuurlijk opnieuw een tegenvaller voor de trainer van PSV, Peter Bos. Zojuist heeft het Formule 1-team van Ferrari publiekelijk naar buiten gebracht dat ze al het vertrouwen uitspreken richting teambaas Frédéric Vasseur. De afgelopen dagen deden de geruchten de ronde over zijn positie. En dat had alles te maken met wat uitspraken die gedaan werden door de voormalig teambaas van Red Bull, Christian Horner. Die had namelijk in een interview gezegd dat hij het een droom zou vinden om voor Ferrari te mogen werken. En dat voedde natuurlijk speculaties in het paddock, waar coureurs van Ferrari, Lewis Hamilton en Charles Leclerc, behoorlijk werden ondervraagd door de pers naar de positie van hun teambaas, Frédéric Vasseur. Nou, de afgelopen dagen waren er dus steeds meer geruchten rond Ferrari en de leiding van het team. En Ferrari vond het nodig om daarop te reageren. Ze zeggen: het standpunt van Ferrari is duidelijk en niet veranderd. Wij hebben onze keuzes gemaakt. We hebben alle vertrouwen in Frédéric Vasseur en zijn team. En dat blijft zo. Juist nu is het belangrijk dat het team eensgezind en hecht blijft. We richten bij Ferrari al onze energie op het werk dat voor ons ligt. Ferrari hoopt onder leiding van Frédéric Vasseur weer eens een wereldkampioenschap te kunnen afleveren en de beker, even plat gezegd, mee naar huis te kunnen nemen. De laatste keer dat dat gebeurde is behoorlijk lang geleden. Moeten we even echt terug de boeken in, de geschiedenisboeken. Kimi Raikkonen was in 2007 de laatste Ferrari-coureur die die titel wist binnen te slepen. Het Italiaanse team won een jaar later nog de constructeurstitel en daarna bleef het behoorlijk stil. Straks gaan we eens kijken naar hoe het staat met darts. En met name over Michael van Gerwen. Zijn conditie? Ja, nee. Hij is ver te zoeken. Gisteren opnieuw, in de eerste ronde, lag hij eruit. Is daar wat aan de hand? Jacques Nieuwlaat, natuurlijk de darts-commentator van Nederland, heeft daar zo'n zijn idee over. Vanmorgen zat hij in de ochtendshow hier bij GPR Sportradio en sprak hij erover met Ronald van der Geer. We gaan

0: VPR Sportradio met Desireless. Of mag je nou Desireless zeggen? En Voyage, Voyage. De Nederlandse darter Michael van Gerwen is gisteravond al in de eerste ronde van de World Grand Prix uitgeschakeld in Leicester. De Nederlander die het toernooi al 6 keer wist te winnen, verloor direct in zijn openingspartij. Reden te meer om met de darts-commentator of dart-commentator van Nederland daarover te praten. En dat gebeurde vanochtend hier bij GPR Sportradio bij Ronald van der Geer. De eerste vraag natuurlijk die gesteld wordt, met name over Michael van Gerwen. De vorm is ver te zoeken bij hem. Is dat weggezakt?
1: Nou ja, goed, we weten denk ik allemaal inmiddels wel die een beetje de sport volgen, dat Michael een moeilijke periode achter de rug heeft met een scheiding. Dat brengt gewoon de gedoe met zich mee.
0: Ja.
1: Daar is hij best wel lang mee bezig. Weinig aan darten gedaan en heel veel aan zijn privéleven gedaan. En dan merk je gewoon dat de vorm op een gegeven moment wegzakt. Inmiddels heeft hij dat allemaal een beetje een plekje kunnen geven. En is hij wel weer bezig om de weg terug te vinden. Dat duurt ook wel weer eventjes natuurlijk. Dus inmiddels zie je wel aan zijn spel dat het weer wat beter wordt. Hè. De darts staan beter in het bord, zoals wij zeggen. Het ziet er allemaal wel weer goed uit. Alleen wat ontbreekt is het vertrouwen. En met vertrouwen in je wedstrijd. En dat zag je gisteren heel goed. Hij speelde veel beter dan zijn tegenstander. Dat durf ik wel te zeggen. Maar op de beslissende momenten had hij niet eens vertrouwen om de dingen uit te gooien die hij uit moest gooien.
2: Vanochtend hadden wij het hier ook over, de redactie van dit programma. En toen zei ik, ja, maar die scheiding is toch al heel lang geleden. Is hij daar nog steeds zo mee aan het worstelen?
1: Nou, ik denk dat het 1,5 jaar geleden, denk dat het voorjaar van vorig jaar is geweest, een beetje.
2: Oké. Okay.
1: Dus hij is er wel, voordat het echt goed inzinkt, voordat je op een gegeven moment, hij heeft 2 kleine kinderen, dus dat moet je ook het een en ander voor regelen natuurlijk. Dus ik denk dat hij wel 1 jaar bezig is geweest om, zoals wij dat zeggen, zijn shit op orde te krijgen.
2: Uh-huh.
1: En op het moment dat dat dan eenmaal gedaan is, en kijk, hij staat zo hoog op de wereldranglijst, en de wereldranglijst gaat over 2 jaar. Dus je merkt niet zo heel snel als je plekjes gaat zakken. Dat merk je pas als je in dat tweede jaar zit. En dat begon hij dus dit voorjaar ook wel te merken. Dan zie je dat hij bijna per week een plekje op de wereldranglijst zakt.
2: Mm-hmm.
1: En toen dacht hij bij zichzelf, oké, ik moet wel iets anders gaan doen als ik wil blijven darten. En blijkbaar wil hij nog steeds blijven darten. Dus hij is nu eigenlijk pas een paar maanden bezig, vanaf de zomer zou je kunnen zeggen, om weer op het goede spoor te komen. En dat heeft gewoon ook weer even tijd nodig.
2: Ja, want de spelers om hem heen zitten niet stil, hè? Die ontwikkelen zich ook. En dan kom je terug in een ander speelveld eigenlijk.
1: Nee, dat klopt inderdaad. En dus er lopen in het dart op dit moment heel veel jonge honden los. En die zijn hartstikke gretig en hartstikke hongerig. Ja, en je kunt je afvragen of Van Gerwen ook die absolute honger op dit moment nog heeft. Omdat hij toch nog steeds in zijn onderbewustzijn bezig is met alle andere dingen die er in zijn leven rondgaan. Kijk, iemand die alleen maar op dit moment nog omhoog op die wereldranglijst aan het gaan is, die kijkt niet naar beneden, die kijkt alleen maar omhoog. Ja, Van Gerwen, die staat er natuurlijk al een tijdje daar zo. Ja, die kijkt nu af en toe ook wel eens een keertje om te zien wat er allemaal aankomt. Ja, en dan, zo'n jongen als Wessel Nijman bijvoorbeeld. Ja, die is hartstikke hongerig nog. Die is alleen maar aan het klimmen op die wereldranglijst.
2: Ja.
1: En die gaat hem ook waarschijnlijk binnenkort wel voorbij. Omdat Van Gerwen nog zoveel te verdedigen heeft de aankomende tijd. Met de huidige vorm gaat dat niet lukken.
0: Je hoorde darts-commentator Jacques Nieuwlaat over de relatief slechte vorm van de Nederlandse darter Michael van Gerwen, die dus gisteravond al in de eerste ronde van de World Grand Prix in Leicester werd uitgeschakeld.

GPR Sportradio. Het is bijna 6 minuten voor 1 tijdens je lunch op je dinsdagmiddag. De snoekeraar Graeme Dott is vanmorgen veroordeeld tot een celstraf van 7 jaar. Dat heeft te maken met seksueel kindermisbruik. De Schot, inmiddels 49, heeft tussen 1993 en 96 ontucht gepleegd met een meisje en tussen 2006 en 2010 met een jongen. Graeme Dott, de snoekeraar, heeft het misbruik altijd ontkend en noemde de aantijgingen walgelijk. Volgens zijn advocaat kampt Dott wel al langere tijd met mentale problemen. Hij speelde sinds 1994 professioneel snoeker, werd in 2006 wereldkampioen. De Schot verloor trouwens de WK-finale in 2004 en 2010. Hij werd geschorst toen de aanklachten van seksueel misbruik vorig jaar bekend werden gemaakt. Inmiddels dus veroordeeld tot een celstraf van 7 jaar. Graeme Dott. Zo direct hier bij GPR Sportradio. Ja, gaan we toch vooruitblikken op die andere wedstrijd van Oranje. Ja, je hoort het hier bij GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Met het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is Daan Penus op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Zeker 4 treinstations zijn kort na elkaar ontruimd om achtergelaten tassen. Zijn de stations van Haarlem, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal en Dordrecht, meldt de politie. Het is nog onduidelijk of er een verband is. Intussen zijn alle stations weer vrijgegeven. Geweld tegen vrouwen is nooit acceptabel, zeggen de Dolomina's over een onderzoek naar vrouwenemancipatie. Daarop blijkt dat de meeste mensen voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen zijn. Maar in het onderzoek komt ook naar voren dat steeds meer Nederlanders het niet per se afkeuren als een vrouw wordt geslagen. 3 vakantieparken van het bedrijf van Peter Gillis mogen worden geveld, heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan en spande een kort geding aan om de veiling tegen te houden. Het gaat om de vakantieparken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. En na de 2-1 winst van eergisteren op Servië is Oranje zich met 24 spelers aan het voorbereiden op de volgende interland, tegen de Grieken. Bondscoach Xavi Hernandez traint met Nederland achter gesloten deuren. Morgenmiddag vliegt Oranje naar Griekenland. Daar spelen ze donderdag een 3e wedstrijd in de Nations League. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
4: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
4: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
7: Offerte. Check. Nieuwe leaseauto. Dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier. 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
15: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
16: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
17: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
18: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
14: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
19: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
20: Echt lekker.
19: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
21: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
22: Simyo.
23: GPR Sportradio.
24: Sportradio.
23: Alexander Stevens.

Trainingsuur lunch op dinsdag. Het is 10 minuten over 1 geworden. En in Griekenland wordt al vooruitgekeken naar de Nations League-wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Komende donderdag staan de beide landen tegenover elkaar. Dat is in Thessaloniki. Als ik het goed uitspreek, mijn Grieks is niet meer wat het geweest is. Maar desondanks is er wel veel vertrouwen bij de Griekse fans. Want de wedstrijd was echt binnen een paar minuten uitverkocht. Nou is het stadion ook niet zo heel erg groot, hoor. Een mannetje of 30.000 kunnen erin. Dus met bijna 100.000 aanvragen, ja, was het natuurlijk snel klaar. In Griekenland heerst er nu toch een beetje een euforisch gevoel. Heeft alles te maken met de wedstrijd die Griekenland won van Duitsland. En daarom willen de Grieken gewoon bij die wedstrijd zijn. Komende donderdag tegen Nederland. Toch een mooie reactie van de fans. In de eerste minuten al was het complete festijn klaar. Oftewel, er waren geen kaarten meer. De trainer van Griekenland, Jovanovic, die zei dat hij na de zege op Duitsland... Ja, zei hij dat het allemaal leuk en aardig was. Hij zegt, maar Griekenland, we kennen het, als de komende wedstrijden nou eenmaal tegenvallen en we het EK niet zouden halen, is het chagrijn in het land weer terug. Die uitspraak werd hem niet in dank afgenomen. In de Griekse pers werd de bondscoach omschreven als dusdanig voorzichtig dat hij zelfs voor het eten zijn yoghurt nog koud probeert te blazen. Ja, een Griekse metafoor. Nations League is natuurlijk een lekker uitstapje voor de Grieken. Maar meer ook niet, dat zegt de bondscoach. Hij zegt, het is niet het toernooi dat ons nationale gevoel echt aanwakkert. Lang niet iedereen begrijpt nu wat eigenlijk het bestaansrecht is van dit toernooi. Maar desalniettemin, tot dusver zitten we er lekker in. En we hopen dat we donderdag voor een stuntje kunnen zorgen tegen Oranje. Over dat Oranje gesproken, de spelers hebben bekendgemaakt dat de opstelling die onze bondscoach Hernandez pas een half uur voor de wedstrijd bekend maakt, niet in goede aarde valt bij de spelers. Ze geven aan dat ze zich niet goed kunnen voorbereiden. En heel simpel, de Oranje bondscoach verklaart zijn keuze dat het juist de spelers scherp houdt. Hij zegt, daarom doe ik dat. Nou, de Grieken hopen dat dat laatste niet lukt voor de wedstrijd donderdag tegen Griekenland. En natuurlijk wij Oranje-fans hopen dat van harte. Goed nieuws, die hele wedstrijd is hier gewoon live te volgen, hè? Vanaf de eerste seconde. En dat is het leuke ervan. We zenden hem hier live uit bij GPR Sportradio. Het is je dinsdagmiddag smakelijk eten. Hier is Tiers voor Viers bij GPR Sportradio.

0: Sportradio. Formule 1 update.
1: Het is 17,5 minuten over 1 op je dinsdagmiddag. Coureur Lewis Hamilton heeft stilgestaan bij de eerste sterfdag van zijn hond Roscoe. Ja, het is ongelooflijk. De zevenvoudige wereldkampioen had een ontroerend eerbetoon aan zijn Engelse bulldog. Dat deed hij via social media. Die overleed een jaar geleden. Hij had daar een zeer hechte band mee. Roscoe ging ook altijd mee naar het Formule 1 paddock. Was hij inmiddels een bekend gezicht. Een bekend snuitje dus. Er is maar een veel belangrijke grote onzekerheid over het slot van het seizoen in de Formule 1. Dat heeft alles te maken met de oorlog in Iran. Het is onduidelijk of de laatste twee Grand Prix wel door kunnen gaan dit seizoen. En dat betreft dan de races in Qatar, 29 november... en op 6 december de seizoensfinale in Abu Dhabi. De Formule 1 wacht op duidelijkheid over de veiligheidssituatie in de regio en een definitieve beslissing over het wel of niet doorgaan van die evenementen is op dit moment nog niet genomen. Maar zodra dat het geval is, zullen we dat zeker bij je melden. Coureur bij het Haas Formule 1-team, Esteban Ocon, heeft luidkeels zijn vertrouwen in zijn eigen kunnen uitgesproken. In een interview zei hij dat hij zich gesterkt voelt door zijn resultaten afgelopen weekend. Afgelopen zaterdag tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Een 8e plek behaalde hij daar. Zijn beste klassering van het seizoen. En hij zegt, ik ben misschien wel een van de beste. En ik ben niet bang om dat te zeggen. Alex Brundle, de Formule 1-analyst bij Sky Sports in Engeland, heeft de race van afgelopen zaterdag bekeken en zegt dat de jacht van Max Verstappen op George Russell in de slotfase van de Grand Prix, waarbij Max op de tweede plek richting de eerste plek reed, Russell waarschijnlijk een nachtmerrie heeft bezorgd. Ja, en hoe dat dan zit, die details gaan we zo dadelijk even bespreken. Mooi verhaal is dat. Je hoort het zo meteen hier op je dinsdagmiddag tijdens lunch. Wij zijn GPR Sportradio.

VPR Sportradio, ik zei net al, het verhaal van de analist van Sky Sports, Alex Brundle, de Formule 1-analist. Die betitelde de jacht van Max Verstappen op George Russell afgelopen zaterdag in de laatste ronde van de Grand Prix van Azerbeidzjan als een nachtmerrie. Brandstof ook voor nachtmerrie voor George Russell, die in zijn spiegel op een meedogenloze wijze zag dat Max Verstappen steeds dichterbij kwam. En dat Russell een comfortabele voorsprong had, maar die snel zag slinken. Een schoolvoorbeeld van de druk die de Nederlander kan uitoefenen, zei Alex Brundle. De analist benadrukte trouwens de mentale uitdaging die het voor George Russell moet zijn geweest om Max Verstappen steeds dichterbij te zien komen. Maar voor Max Verstappen zal het ook behoorlijk zwaar zijn geweest. Tenminste, daar mogen we wel van uitgaan. Het is inmiddels bijna 7 minuten voor 2:30. Smakelijk eten tijdens je dinsdagmiddag lunch. Er is veel zon, het blijft droog. Er is een temperatuur van 22 graden in het noordwesten tot in het zuidoosten. Die kan oplopen daar tot 28. Het is voor eind september echt heerlijk weer. Morgenmiddag in eerste instantie nog volop zon. Later komt er wat bewolking. Temperaturen zijn morgen bijna gelijk aan die van vandaag. Vanavond ook heerlijk weer. Het is droog. Prima weer dus om vanavond de gympa aan te trekken, de hardloopschoenen of gewoon lekker buiten te gaan sporten in welke vorm dan ook. Wij zijn GPR Sportradio.

0: het WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, uit een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
10: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
14: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
16: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
17: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
16: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
18: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
19: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
20: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
20: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
0: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Ook nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
23: GPR Sportradio. Verkeer.
24: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
25: Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en Knopend Oude Rijn 4 kilometer file. Vertraging is bijna 10 minuten. Op de N9 Den Helder Alkmaar 3 kilometer file tussen Schorl en Bergen en 5 minuten vertraging.
23: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
26: Goedemiddag, 2:02. Wielrenner Pogacar overweegt mogelijk toch deel te nemen aan het EK op de weg komende zondag. De details hoor je zo meteen.

minuten over half twee. Het is je dinsdagmiddag smakelijk eten. Het is lunchtijd. Lekker. Ik zei net al, wielrenner Tadej Pogacar overweegt mogelijk toch deel te nemen aan het EK op de weg. Dat wordt zondag verreden. En dat is ook nog eens in zijn thuisland. En daarom heeft de Sloveen gezegd, ja, deze wil ik nog wel even toevoegen aan mijn kalender. Zijn ploeg is daar geen voorstander van. Nee, Pogacar, natuurlijk winnaar van de Tour de France dit jaar, is zelf echter van mening dat hij niets te verliezen heeft en wil graag gewoon voor zijn eigen publiek strijden om die Europese titel. Nou, de officiële besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden, dus het zou nog kunnen dat het uiteindelijk allemaal niet doorgaat. Al eerder vandaag werd er bij ons bij GPR Sportradio melding gemaakt dat darts-icoon Phil Taylor zijn rentree gaat maken in november. De 16-voudige wereldkampioen deelde vorig jaar al mee dat hij zou stoppen met darten. Hij was toen ook toe aan een volgende stap in zijn leven. Maar hij neemt toch weer deel. En dat doet hij samen met goede vriend en dart-collega Adrian Lewis. Ze doen mee als duo in dit geval aan het toernooi van Portsmouth. Hij zegt, het is gewoon een kans om iets te doen. Plus het feit dat ik het samen met Adrian kan doen, maakt het echt leuk. Met iemand anders had ik het waarschijnlijk helemaal niet gedaan. Hij nam van het hoogste niveau afscheid al in 2018. Phil Taylor, alweer een tijdje geleden, kwam nog wel in actie tijdens de World Series Seniors. Maar vorig jaar zei hij dat hij echt te veel pijn had. Heeft te maken met zijn artritis. Hij zegt, daardoor kan ik gewoon niet meer wedstrijden op niveau spelen. En daar moet ik er ook mee stoppen. Zijn laatste pijlen gooide hij dus in maart 2024. Deed nog wel wat demonstratietoernooien. Maar hij komt dus toch nog in een bepaalde vorm terug. Dat wordt dus eind november in het Modus toernooi. Dat is een studiocompetitie, geen publiek is erbij. En de uitslagen tellen ook niet mee voor de officiële ranglijsten. Dan is er vandaag nog steeds wel sprake van darts. Want in Leicester gaat de eerste ronde verder van de Boyle Sports World Grand Prix. In deze major moet iedere leg met een dubbele worden geopend en met een dubbel worden uitgegooid. Het is de tweede avond. Vier Nederlanders komen in actie. Jermaine Wathimena, Niels Sonneveld, Gian van Veen en Dirk van Duivenbode. De avondsessie, 8 partijen vanavond, beginnen om 7:00. En wat zijn dan die partijen? Jermaine Wathimena, de Nederlander, speelt tegen Chris Doby. Ryan Searle neemt het op tegen William O'Connor. En de andere Nederlander, Niels Sonneveld, speelt vanavond tegen Josh Rock. James Wade speelt tegen Joe Cullen en Gary Anderson. Een mooie partij gaat dit worden tegen Damon Hita. Gian van Veen, hij moet spelen tegen een andere Nederlander, Dirk van Duivenbode. Dat is dan weer een zuur, maar goed, zo is het nou eenmaal. Luke Humphries speelt vanavond tegen Dave Chisnell. Kan ook een mooie partij worden. En Stephen Bunting neemt het op tegen Andrew Gilding. Dat zijn de potten vanavond in de Boyle Sports World Grand Prix in Leicester. Zometeen hier gaan we het hebben over bijvoorbeeld voetbal. Met name natuurlijk de Nations League. Ja, is het zo dat die Nations League een te groot beslag legt op de voetballers, waardoor er te weinig landelijk voetbal plaatsvindt op het ogenblik? Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Daar gaan we het straks even over hebben. Daar zijn nog wel wat meningen over. Je hoort het zometeen hier.

VPR Sportradio, je dinsdagmiddag tijdens de lunch smakelijk eten. Inmiddels is bekend geworden, vanmorgen hoorde je het al bij Rick van Veldhuizen hier bij VPR Sportradio, dat de Italiaanse scheidsrechter Marco Guida door de UEFA is aangesteld voor de komende Nations League wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Griekenland donderdag. Hij is 45 jaar, de Italiaan. En het is de eerste keer dat hij de leiding heeft over een interland van Oranje. Vier Nederlandse spelers moeten in dat duel op hun tellen gaan passen, aangezien ze bij een volgende gele kaart een schorsing riskeren. De precieze wijze van fluiten van Marco Guida, ja, die is dus nog onbekend voor Nederland. Is hij streng? Is hij makkelijk? Etcetera. Nou, dat gaan we meemaken donderdag dus. Als we het hebben over Italië, in de Nations League heeft Italië als land zijnde gisteravond natuurlijk een klinkende zege geboekt op Turkije. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini won in Turkije met maar liefst 1-4. Nadat het binnen het eerste half uur al 3 keer had gescoord. Ging lekker. De Italiaanse sportkranten vanmorgen spreken van een eerherstel van bondscoach Roberto Mancini, die dus is teruggekeerd. Voor de Turkse bondscoach Vincenzo Montella neemt de druk wel toe. Na afloop bood aanvoerder Demiral namens de Turkse ploeg excuses aan voor de onacceptabele prestaties op het veld. En daarmee zette hij ook een beetje toch wel de trainer in zijn hemd. Dan naar Amerika. In het ijshockey begint deze week daar het nieuwe seizoen in de National Hockey League. De aandacht in Amerika gaat in het bijzonder uit naar Alexander Ovechkin, die waarschijnlijk aan zijn laatste seizoen begint. Hij is inmiddels 41 jaar. Maar waarom gaat die aandacht naar hem uit? Hij is een Rus en wordt eigenlijk gezien als een van de beste spelers ooit daar in de National Hockey League. Maar er is wat ongemak in de Verenigde Staten over zijn openlijke steun aan de Russische president. De discussie over zijn politieke standpunten overschaduwen eigenlijk de sportieve aanloop naar de start van de competitie. Het is natuurlijk wat het is, maar het is niet prettig daar. In het voetbal gaan we even naar Israël, want Manor Solomon heeft hard uitgehaald. Hij is de aanvoerder van de nationale Israëlische ploeg. Hij heeft hard uitgehaald naar het Ierse elftal. Ja, dat heeft alles te maken met die wedstrijd van afgelopen weekend en de recente houding, zeg maar, tijdens die wedstrijd tussen beide landen. Hij was met name ontstemd over hoe de Ieren zich gedroegen. Hij zegt, de Ieren haten ons en wij mogen hen niet. Hij stelde dat in een reactie. Ja, dat is natuurlijk niet slim om te zeggen. De spanningen tussen de twee teams lopen verder op na een sowieso al beladen wedstrijd. Voorlopig hoeven ze even niet tegen elkaar. Alhoewel, dat weet je in het voetbal natuurlijk nooit. Het is inmiddels 2:10. Het is je dinsdagmiddag. Smakelijk eten. Het is een late lunch. Wij zijn GPR Sportradio.

0: bit.nl/cloud. The Bit That Works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is Daan Penus op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op de stations van Utrecht en Haarlem zijn 5 mensen opgepakt omdat ze hun bagage onbeheerd hadden achtergelaten. De stations werden ontruimd en afgezet. Hoewel in de koffers niets gevaarlijks zat, is volgens de politie wel de openbare orde verstoord. Ook op de stations van Rotterdam en Utrecht waren verdachte tassen achtergelaten. Kinderen die het slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal eisen een onafhankelijk onderzoek door de Tweede Kamer. Ze willen weten waarom ze uit huis zijn geplaatst of van hun familie zijn gescheiden. Tussen 2015 en 2022 overkwam dit ruim 2000 kinderen van toeslagenouders. Zo'n 300 kinderen steunen de oproep aan de Kamer. Koning Willem-Alexander heeft in Den Haag een bezoek gebracht aan een Joodse gemeente. Hij praatte daar met jong en oud over hoe het is om als Jood in Nederland te leven. De koning kreeg te horen dat ze zich veel minder veilig voelen sinds de aanval van Hamas op Israël. Dat is volgende week precies 3 jaar geleden. En de zaak tegen corona-activist Willem Engel hoeft niet over, heeft de Hoge Raad bepaald. Daarmee is Engel definitief veroordeeld voor opruiing op social media en moet hij een werkstraf doen. Engel had in 2020 opgeroepen om massaal naar een demonstratie te komen die vanwege de coronamaatregelen was verboden. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden. Ook morgen zonnig en warm, maar 's middags neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Maasbracht en Roermond-Oost. 20 minuten vertraging in 6 kilometer file. De N294 Eurmond-Sittard is nog steeds dicht bij Eindhoven door een ongeluk. En op de N310 Elburg-Arnhem een kwartier vertraging tussen Afrit Vierhout en Elspeet.
4: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
6: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
7: Ik heb hier de biefstuk Bali.
8: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
7: Geniet ervan.
6: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
14: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
17: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's. Het zit

0: in ons bloed. Om te geven om elkaar.
1: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
2: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
3: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
4: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
0: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
12: Goedemiddag, inmiddels 2 uur geweest op dinsdag de 29e. Onderweg veel voetbal voor je. Maar ga ook met je vooruitblikken op het Formule 1 weekend in Maleisië. En natuurlijk ook darts voor je onderweg.

GPS Sportradio met de sportieve voortzetting van deze dinsdagmiddag. Het is 29 september. Ja, bondscoach Thomas Tuchel van Engeland is geen voorstander van de nieuwe verlengde interlandperiode. Even wat voetbalnieuws voor je. Ja, volgens de oefenmeester vergroot de snelle opeenvolging van wedstrijden het risico op blessures bij zijn internationals aanzienlijk. Tuchel die stelt dat de manier van trainen en de beperkte hersteltijd een extra belasting vormen voor de spelers, wat de kans op fysieke problemen alleen maar doet toenemen. Ja, uit zijn zorgen over de druk die op de selecties wordt gelegd gedurende deze intensieve periode van internationale verplichtingen. Want ja, dat is allemaal in volle gang natuurlijk. Zo dadelijk trouwens nog even terugblikken op de wedstrijd van gisteren, België tegen Frankrijk. Ook onder andere nog de reactie van de bondscoach van België, Mark van Bommel. Ander voetbalnieuws. Voormalig FC Twente-speler Brian Ruiz die is gisteren aangesteld als de interim bondscoach van Costa Rica. De benoeming van de oud-aanvaller die is opmerkelijk, aangezien hij pas recent zijn allereerste klus als hoofdtrainer was begonnen. Ruiz volgt de ontslagen Fernando Batista op. Die moest vertrekken naar een teleurstellende start in de CONCACAF Nations League. Voor Ruiz betekent het een onverwachte snelle stap naar het hoogste trainersambt in zijn thuisland, waar hij nu de nationale ploeg dus tijdelijk zal leiden. Goed nieuws voor hem dus. Ja, en de Formule 1. Komend weekend staat de terugkeer van de Grand Prix van Maleisië op het programma. In 2017 werd er voor het laatst gereced daar. En toen wist Max Verstappen op het circuit van Sepang te winnen. Het was toen zijn tweede raceoverwinning. Dus eigenlijk nog best wel een bijzondere. Dat was na die van Barcelona. Hè, van yo, hey, yo, ho, weet je nog. Ja, de coureurs en teams die bereiden zich momenteel dus voor op de rentrée van het evenement dat voor de Europese kijkers op vroege tijdstippen zal plaatsvinden. Natuurlijk doen wij er weer verslag van. Zo hoor je hier live en in zijn geheel vrije training 3 de kwalificatie. En natuurlijk ook de race, onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Je hoort het hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met Snap. Het is dinsdag de 29e en bondscoach Mark van Bommel die heeft gisteravond zijn eerste nederlaag geleden met de nationale ploeg van België. Ja, in het Koning Boudewijnstadion in Brussel verloren de Rode Duivels in de slotfase met 0-1 van Frankrijk. Ja, de Belgen die boden goed partij tegen de Fransen. Maar ja, die weergeloze solo van Olise kort voor tijd bezorgde de ploeg van bondscoach Zinedine Zidane de overwinning. Ja, voor Van Bommel was het zijn tweede duel als eindverantwoordelijke bij de Belgen. Hij zegt wel, na afloop van de wedstrijd, dat je naar het grotere doel moet kijken met België. Hij sprak erover bij ESPN. Mark van Bommel.
1: We gaan volgende week naar Frankrijk. Ik denk dat je daar nog meer teruggedrongen wordt. Dat is logisch. Maar op het WK tegen Spanje was dat in principe hetzelfde. Daar maakt Charles de goal en dat bepaalt toch de details. Het verschil. En wij moeten daar wel naartoe. En dat kan een tijd duren. Kijk, we zijn nu een week onderweg. Hè? En ons doel is het EK over 2 jaar. Maar ik moet je wel gelijk geven. Frankrijk is nog verder dan wij. Ja.
0: Aldus Mark van Bommel, de bondscoach van België, na de verloren wedstrijd gisteravond tegen Frankrijk. Ja, en de bondscoach van Frankrijk, Zinedine Zidane, die was gisteravond helemaal door het dolle heen na de late zege op België. Toen Olise de winnende treffer maakte, rende Zidane langs de zijlijn en schopte hij een bal hard weg. Na afloop kon de coach er enorm om lachen en verklaarde hij zijn actie door te zeggen dat het kind in hem naar boven kwam en hij de bal wel moest schieten. Dat moest gewoon. De Fransen wonnen dus het Nations League duel in Brussel uiteindelijk met 0-1. Straks nog meer voetbal voor je. Maar ook darts, dat is niet helemaal goed afgelopen voor Michael van Gerwen. Maar ook Luke Littler, die had een hele slechte dag gisteren. We blikken zo even op terug en we blikken ook vooruit op het darttoernooi dat vanavond gewoon weer verder gaat. Je hoort er alles over hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Maal Smit en Naal Horn. Het is dinsdagmiddag 29 september en we hebben er mooi weer bij. De zon die schijnt volop. Het is ook bijzonder warm voor eind september. Temperaturen deze middag van 22 graden in het noordwesten tot lokaal 28 in het zuidoosten. En vanavond blijft het ook droog met weinig bewolking. Nou ja, geniet ervan, hè. Het is, hoe noemen ze dat? Een Indian Summer. Ja. Nou, hoe het ook heet. Lekker van genieten, zeg ik. Bij darten is Michael van Gerwen gisteravond direct uitgeschakeld in de eerste ronde van de World Grand Prix in Leicester. De Nederlander, die het toernooi al 6 keer won, verloor met 2-1 van de Brit Ryan Joyce. Ook titelverdediger Luke Littler overleefde de openingsronde niet. Het was wel Nederlands succes voor Danny Noppert en Geert Neentjes, die wel wisten door te dringen tot de volgende fase van het prestigieuze toernooi. Dat vandaag doorgaat met de eerste ronde van de Boyle Sports World Grand Prix. Die gaat dus verder. En deze PDC Major moet elke leg met een dubbel worden geopend en met een dubbel worden uitgegooid. Op de tweede avond vanavond komen 4 Nederlanders in actie. Jermaine Wattimena, Niels Zonneveld, Gian van Veen en Dirk van Duivenbode komen aan bod vanavond. 8 partijen die beginnen om 7 uur. En natuurlijk houden je ervan op de hoogte. Vanavond ook bij Rob Spijker en het Live Center hier bij GPR Sportradio. Verder nog wat voetbalnieuws voor je. Jong Oranje staat voor een cruciale interlandperiode in de strijd om kwalificatie voor het Europees kampioenschap. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger speelt de komende periode nog tegen de leeftijdsgenoten van Slovenië en Bosnië en Herzegovina. Deze duels zijn van groot belang voor de Nederlandse talenten om hun kansen op deelname aan het eindtoernooi levend te houden. De resultaten in deze wedstrijden zullen bepalend zijn voor het lot van Jong Oranje in de kwalificatiegroep. En ook hiervan hoef je niets te missen als je bij ons blijft. Dit is GPR Sportradio. Goedemiddag.

0: Go Year. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
17: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
18: Honda, the power of dreams.
19: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
20: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
21: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
20: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
0: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
8: Oh.
22: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
24: GPR Sportradio.
25: De Sound of Sport.
24: Nout van Sommeren.
26: Goedemiddag, met zo dadelijk bijzonder nieuws uit de schaaksport over een Brits wonderkind. En ook een bijzonder verhaal over de doelman van Mallorca die ernstig gewond is geraakt.

BPR Sportradio met Ed Sheeran, Shape of You. Het is dinsdagmiddag 29 september. En ja, ik heb toch wel een behoorlijk opmerkelijk bericht uit de schaakwereld voor je. Want bij het schaken heeft de 11-jarige Bodana Sivanandan geschiedenis geschreven. Het Britse wonderkind, want zo mag je haar wel noemen, heeft zich tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan gekroond tot jongste vrouwelijke grootmeester ooit. 11 jaar. De jonge schaakster uit Londen stelde de prestigieuze titel veilig na een reeks indrukwekkende prestaties op het internationale toernooi. Haar prestatie wordt gezien als een mijlpaal in de schaakwereld en bevestigt haar status als een van de grootste talenten van haar generatie. Ja, haar generatie. Ze is 11 jaar oud. Goedemiddag. Verder nog een opmerkelijk bericht uit de voetbalwereld. Doelman Ivan Cuellar van Real Mallorca, die is gisteren ernstig gewond geraakt. En het opmerkelijke is, het incident vond niet plaats op het veld, maar op het trainingscomplex van de club. De 42-jarige keeper liep ernstig hoofdletsel op nadat hij in de eetzaal werd geraakt door een deel van de decoratie dat van het plafond naar beneden viel. Nou, voor de keeper is een behandeling opgestart in het ziekenhuis. Daar is hij ook opgenomen. Over de precieze toedracht van het merkwaardige voorval is verder nog niets bekendgemaakt. Maar ik verwacht zo dat de conciërge van de voetbalclub in Mallorca daar eventjes op het matje moet komen. Hoe het kan dat die decoratie zo van het plafond naar beneden gezeild komt en iemand gewoon ernstig gewond raakt. Dus op zijn zachtst gezegd een beetje slordig. Nu ik het toch over voetbal heb. Zo dadelijk ga ik met je even kijken naar de tweede speelronde van de UEFA Nations League. Die wordt vandaag afgesloten met 10 wedstrijden. Zo dadelijk daar een overzicht van. Je hoort het hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Tracy Chapman. Als je van voetbal houdt, dan zit je vanavond goed. Het is een druk avondje namelijk, want vanavond de tweede speelronde van de UEFA Nations League. En die wordt afgesloten met maar liefst 10 wedstrijden. In League A spelen Tsjechië tegen Engeland en Spanje tegen Kroatië. League B telt 2 duels en in League C staan 6 wedstrijden op het programma. Die wedstrijden beginnen vanavond om 6:00 en om 9:15. Vanavond vanaf 7:00 bij Rob Spijker wordt je live op de hoogte gehouden van die wedstrijden. Rob schakelt dan regelmatig met het livecenter, zodat je helemaal niets hoeft te missen. Ja, morgen dan is het woensdag en dan is het weer de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Een van de podcasts van Grand Prix van de GPR Sportradio. Oeh, zei ik het bijna. Vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten ontvangt Rick Winkelman grote namen uit de Nederlandse autosport. Vanaf morgenmiddag 4:30 staat hij online. Deze week te gast niemand minder dan Laurens van Hoepen. Hij is Formule 2 coureur en afgelopen weekend stond hij nog op het podium tijdens de sprintrace in Azerbeidzjan. Grote naam dus. Maar ook René Lammers, de zoon van Jan Lammers. Hij is rijder in de Eurocup 3, dat is een nieuwe opstapklasse. Als rookie behaalde hij dit weekend in het Spaanse Jerez zijn eerste overwinning. Daar gaat hij ook over spreken, dus in de Autosport aan tafel. Die dus vanaf morgenmiddag 4:30 is te beluisteren via gprsportradio.nl, je favoriete podcast-app of als videocast. Je kan hem dus ook bekijken via de Kijk-app. Morgen dus een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel met Rick Winkelman. Ja, verder staat er sinds gisteren ook een nieuwe Formule 1 aan tafel online met Jeroen Mul. Hij is demonstratierijder voor Lamborghini en ook tv-presentator bij Ziggo Sport als het gaat om autosport. Verder onze eigen Formule 1-commentator Olaf Mol hoor je in de Formule 1 aan tafel van deze week. En de oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, is ook de gast in de podcast die gepresenteerd wordt door Frank Evenblij. Sinds gistermiddag staat hij dus online. En wat het mooie ervan is, van die Formule 1 aan tafel, je maakt weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto en raadt het autogeluid. En ook deze podcast is te beluisteren via GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Prince. Ja, zo kennen we hem het best, hè? Maar hij had meerdere namen, hè? The Artist, formerly known as Prince. Maar ook The Symbol, en zat hij nog een aantal andere namen. You're the Queen bij GPR Sportradio. Bondscoach Henk Vrezen die kende een uitstekende start met de nationale ploeg van Suriname. Gisteravond werd ook de tweede wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. In een duel met Martinique trok Suriname met 2-1 aan het langste eind. Dankzij deze overwinning, die volgt op een eerdere zege op Honduras, gaat het Surinaamse elftal nu alleen aan de leiding in de groep. De ploeg van Vrezen heeft de maximale score uit de eerste twee gespeelde wedstrijden behaald. Goed nieuws dus voor de bondscoach Henk Vrezen. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je, meer voetbal. Want Infantino, je weet wel, de man die regelmatig in opspraak raakt vanwege meestal geld, die overweegt miljarden uit te keren. Hoe dat precies zit, dat hoor je straks.

via Sportradio met Blue en Elton John. Langzaam maar zeker richting 3 op deze dinsdagmiddag. Ja, bij ons beleef je de wedstrijden van Oranje live, want we doen namelijk rechtstreeks verslag van de komende interlands van het Nederlands elftal. Aanstaande donderdag speelt Nederland uit tegen Griekenland in de Nations League. Die wedstrijd begint om 8:45 s'avonds. Het commentaar hoor je hier dan van Jacob van Katwijk en Diederik van Zessen. Met ons mis je dus helemaal niets van Oranje. En we doen dus live verslag van de wedstrijden. Hoe mooi wil je het hebben? Zo dadelijk voor je nog veel meer sport. Meer over Infantino die miljarden uit gaat keren.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Kinderen die in de tijd dat de toeslagenschandaal ging spelen uit huis zijn geplaatst, willen dat de Tweede Kamer gaat onderzoeken hoe dat is gelopen. Ze moesten weg toen hun ouders financiële problemen hadden en velen weten nog steeds niet waarom. Volgens het CBS ging het om 2000 kinderen. Een man die 2 jaar terug zijn vader vermoordde in Amsterdam moet 10 jaar de cel in. Dat

0: rapper J toen hij voor een reeks concerten in Nederland was. J deed eerder meerdere antisemitistische uitspraken. Ze schreef dat ze hem liever had geweerd en dat hij zich respectvol moet gedragen, ook tegen Joodse Amsterdammers. Veel zon en het is bijzonder warm met 24 tot 29 graden. Vanavond blijft het nog een tijd zacht. Morgen begint weer zonnig en warm, maar in de middag bewolking en regen.
1: GPR Spotradio. Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Valt wel reuze mee met de files in Nederland op dit moment. Wat langzaam rijdend verkeer op de A7 vanuit Den Hoeven naar Heerenveen. Bij Kornwerder Zand een klein kwartiertje vertraging. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. Op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Rotterdam Overschier. Een kwartier vertraging door 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het rijdt langzaam vanaf Vlaardingen. En op de N207 Alphen aan de Rijn Berg Ambacht. Bij Moordrecht 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Nu bij Iwis Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Ik zie een dansende eendvis.
14: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
17: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
18: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
19: Domino's. Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
1: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
1: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.

0: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
1: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: GPR Sportradio.
9: Sportradio.
8: Nout van Sommeren.
10: Goedemiddag, inmiddels 3 uur geweest. Het is je dinsdagmiddag met zo dadelijk meer over Infantino. De grote FIFA-voorzitter, die is weer met geld aan het smijten. En ik heb MotoGP-nieuws voor je. Dat en meer onderweg.

GPR Sportradio met Snow Patrol. Inmiddels 3 uur geweest op deze dinsdagmiddag. Ja, echt, snow hebben we niet, want er is volop zonneschijn. Want we hebben te maken met een soort van nazomer, een Indian Summer. Want ja, het is echt bijzonder warm voor eind september. Temperaturen van 22 graden in het noordwesten tot lokaal wel 28 in het zuidoosten deze middag. En vanavond blijft het ook droog met weinig bewolking. Lekker nazomeren dus. FIFA-voorzitter Gianni Infantino die overweegt om een groot deel van de financiële reserves van de Wereldvoetbalbond uit te keren. En er zal misschien ook wel wat in zijn eigen zak verdwijnen. Het gaat om een bedrag van circa 1,85 miljard euro... dat verdeeld zou moeten worden over de 211 aangesloten nationale bonden. Infantino reageert hiermee op een verzoek van de Europese bond UEFA en de CONCACAF. De voorzitter staat open voor het idee en heeft aangegeven de mogelijkheden voor dit financiële steunpakket te gaan onderzoeken. Waarschijnlijk gaat hij ook onderzoeken van zoiets van what's in it for me. Blijft toch een boef, hè, die Infantino. MotoGP-nieuws, want coureur Maverick Vinales die keert komend weekend terug in de MotoGP. Zijn team, Tech3 KTM, heeft bevestigd dat de Spanjaard zal deelnemen aan de Grand Prix van Japan. Vinales stond de afgelopen 3 maanden aan de kant vanwege een blessure, maar heeft nu dus groen licht gekregen van de artsen om weer te mogen racen. Ja, zijn rentree op het circuit in Japan wordt met veel belangstelling gevolgd nadat hij door zijn kwetsuur een aanzienlijk deel van het seizoen heeft moeten missen dus. Ja, hij keert dus terug, maar onze eigen Colin Feier, de Moto2-coureur, die is er niet bij komend weekend in Japan. In Oostenrijk brak hij zijn sleutelbeen tijdens de training. Ja, normaal gesproken dan kan een coureur daar vrij snel van herstellen. En het gaat ook allemaal goed met Colin Feier. Alleen, hij is volgens mij best wel verstandig geweest. Gisteren had ik in het programma ook nog Joey Litchens, oud-motocoureur. En die zei, ja, het is eigenlijk heel verstandig dat hij dat doet, want hij doet toch niet meer mee voor de titel. En dan kan je beter toch even een weekje extra rust pakken. Want het is toch een breuk, een titanium plaat die dus op dat sleutelbeen geschroefd is. Ja, waarom zou je dan het risico lopen dat je te snel weer de baan op gaat? Dus Colin Feier die slaat dit weekend in Japan over. Het weekend erop is hij er, als het goed is, wel gewoon weer bij. Komend weekend dus de MotoGP in Japan. En ook daar hoor je alles over hier bij GPR Sportradio.

BPR Sportradio met het o zo mooie Words van de Christians. Het is dinsdag 29 september. Komend weekend keert de Grand Prix van Maleisië terug. Ik heb het over Formule 1. In 2017 werd er voor het laatst gereced daar op het circuit van Sepang. De laatste winnaar van die race was trouwens Max Verstappen, die destijds zijn tweede Grand Prix overwinning uit zijn carrière wist te behalen. Ja, de coureurs en de teams bereiden zich nu dus voor op de rentrée van dit evenement, dat voor de Europese kijkers op vroege tijdstippen zal plaatsvinden. Natuurlijk brengen wij weer live verslag uit. Onder andere van de vrije training 3. Ook nog de kwalificatie natuurlijk. En de race zelf. Onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Heb ik nog wat voetbalnieuws voor je? Want inmiddels is het bekend wie de wedstrijd gaat fluiten van het Nederlands elftal. De Italiaanse scheidsrechter Marco Guida, die is door de UEFA aangesteld voor de komende Nations League wedstrijden van het Nederlands elftal tegen Griekenland. Het is voor de 45-jarige arbiter de eerste keer dat hij de leiding heeft over een interland van Oranje. 4 Nederlandse spelers moeten in dat duel op hun tellen passen, aangezien ze bij een volgende gele kaart een schorsing riskeren. Die moeten dus oppassen. De precieze speeldatum is dus komende donderdagavond 9:15. En die wedstrijd is dus live te volgen. Hier bij GPR Sportradio met het beziedende commentaar van Diederik van Zessen en Jacob van Katwijk. Wedstrijd dus donderdagavond 9:15. Live te volgen hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Teddy Swims op deze zonnige dinsdagmiddag. Temperaturen tot wel 28 graden. Dat is nog eens even lekker nazomer. Een cadeautje, geniet ervan. Bij darten is Maaike van Gerwen gisteravond direct uitgeschakeld in de eerste ronde van de World Grand Prix in Leicester. De Nederlander, die het toernooi al 6 keer won, verloor met 2-1 van de Brit Ryan Joyce. Maar ook titelverdediger Luke Littler overleefde de openingsronde niet. Er was wel Nederlands succes trouwens voor Danny Noppert en Geert Nentjes, die wel door wisten te dringen tot de volgende fase van het prestigieuze toernooi. Dat vandaag gewoon verder gaat, maar dan ja, zonder Luke Littler en Maaike van Gerwen. Dat is toch wel opvallend, een beetje pijnlijk ook wel. In deze PDC Major moet iedere leg met een dubbel worden geopend en met een dubbel worden uitgegooid. En op de tweede avond vanavond komen 4 Nederlanders in actie, namelijk Jermaine Wattimena, Niels Zonneveld, Gian van Veen en Dirk van Duivenbode. De avondsessie met 8 partijen begint vanavond om 7 uur. En bij Rob Spijker, vanaf 7 uur hoor je hem hier bij GPR Sportradio, word je dus op de hoogte gehouden van de verrichtingen daar vanuit Leicester in het darts. Dat en meer hoor je allemaal hier bij GPR Sportradio.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
5: What a word! And give you a word!
4: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
8: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
12: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
21: GPR Sportradio. Verkeer.
22: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in het land. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Beest. 10 kilometer file alweer daar. Vanaf Nieuwegein-Zuid heb je een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook voor het verkeer op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. File rijden over 4 kilometer tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum. En een kwartier vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Delshaven. 5 kilometer file.
21: GPR Sportradio. Sportradio. Noud van Sommeren.
23: Goedemiddag, inmiddels 3:30 geweest op deze zonnige dinsdagmiddag met temperaturen tot wel 28 graden. Zo dadelijk Sidney van Hooijdonk. Hij is op trainingskamp met PEC Zwolle. Je hoort hem zo dadelijk zelf hier.

0: GPR Sportradio met de script. Het is dinsdagmiddag, een bijzonder mooie dinsdagmiddag. Het is echt niet normaal. Temperaturen tot wel 28 graden. Dat is erg warm voor de tijd van het jaar. Zie het als een cadeautje. Pak het gewoon aan en geniet ervan. Sydney van Hooijdonk heeft de afgelopen jaren heel wat clubs en landen gehad, zeg maar. Maar voelt zich inmiddels helemaal op zijn plek bij PEC Zwolle. De spits wordt door Estrella Amadora verhuurd en wil vooral wat meer minuten gaan maken. En belangrijk wil hij ook zijn voor zijn nieuwe club. De eerste wedstrijden gebruikte hij om rustig te wennen, maar inmiddels is hij klaar voor om echt door te gaan pakken. Van Hooijdonk heeft zichzelf geen doelpuntenaantal opgelegd. Volgens hem komt het vanzelf wanneer hij eenmaal in een goede flow zit. Ja, PEC staat momenteel onder in de competitie, maar Van Hooijdonk heeft er vertrouwen in dat de ploeg daar niet blijft hangen. Het trainingskamp in Portugal helpt hem bovendien om zijn nieuwe ploeggenoten beter te leren kennen. Alleen als gids is hij wat minder geschikt. Zijn Portugees, terwijl hij er toch een half jaar heeft gezeten bij zijn vorige club, reikt niet veel verder dan obrigado. Hij sprak erover bij ESPN. Sydney van Hooijdonk over zijn verblijf bij PEC Zwolle.
1: Ja, wel weer lekker om in Nederland te zijn. En ik heb het wel heel erg naar mijn zin. Bij de club zelf. Het zijn natuurlijk niet de makkelijkste weken voor de club, maar ja, puur persoonlijk ben ik wel blij gewoon om hier te zijn. En ja, het is gewoon hoe het loopt in voetbal. Ja, dat kan je niet voorspellen en het loopt niet altijd hoe je het verwacht of hoe je het hoopte. Maar uiteindelijk, als ik heel eerlijk ben, ja, ben ik echt heel blij om hier te zijn. En ik vind het echt een hele leuke club en een leuke stad. Dus ja, ik ben wel op de goede plek. Nou ja, als je een half jaar weg bent of je doet het zo goed, dat kan natuurlijk ook. Maar meestal is het dan niet geworden wat je van gehoopt had. Ja, er zijn natuurlijk ook een paar omstandigheden die niet helemaal hebben meegezeten met een overname. Maar ja, dat is buitenland dat soort dingen gebeuren. En ja, ik kijk daar eigenlijk niet zo erg op terug. Ik ben gewoon blij om hier te zijn. Voor mezelf en ook voor de club gewoon. Ik denk dat het voor allebei gewoon een goede stap is.
0: Aldus Sydney van Hooijdonk over zijn tijd bij PEC Zwolle. Hij is momenteel dus in Portugal op trainingskamp daar met zijn collega's. Zo dadelijk meer voetbal, want de prijzenpot van de Eurojackpot KNVB

Sportradio op deze mooie dinsdagmiddag. Ook mooi nieuws voor de deelnemende teams aan de KNVB-beker. Want de prijzenpot voor de Eurojackpot KNVB-beker is voor het tweede seizoen op rij verhoogd. Ja, natuurlijk, inflatie, dus alles moet omhoog. De clubs die deelnemen aan het nationale bekertoernooi kunnen dit seizoen meer geld verdienen. De eerste ronde van het toernooi staat gepland voor eind oktober. En de exacte verdeling van het prijzengeld per ronde is door de KNVB dus inmiddels bekendgemaakt. Waarmee er voor de deelnemende teams een extra financiële stimulans is om een ronde verder te komen in de strijd om de beker. Maar het moet vooral gaan natuurlijk om die beker. Dat er wat extra financieel voordeel aan zit, is natuurlijk altijd mooi meegenomen en kan men ook goed gebruiken. Maar het moet natuurlijk gaan om die beker, hè. In het tennis heeft Andy Murray zich kritisch uitgelaten over het gedrag van sommige ouders langs de baan. De gestopte professional die nu zelf als tennisvader actief is, verbaast zich over het fanatisme. Als voorbeeld noemde hij een moeder die voor haar 6-jarige zoon al op zoek was naar een sportpsycholoog. 6 jaar. Murray wordt naar eigen zeggen langs de zijlijn bij zijn eigen zoon regelmatig geconfronteerd met ouders die volgens hem veel te ver gaan in hun aanmoedigingen. Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen hoe dat dan gaat. Ik ben zelf regelmatig op de zaterdagochtend op het voetbalveld te vinden waar mijn kinderen aan het voetballen zijn. En ik zit me af en toe echt te verbazen over sommige ouders. Dan denk ik bij mezelf, wie zijn hier nou de kinderen? Hè? Echt waar, niet normaal af en toe wat je meemaakt. Maar goed, zo zit de wereld een beetje in elkaar. Hè? Daar doen we weinig aan. Maar Andy Murray die zegt dus, ja, tennisouders doen een beetje normaal. Volgens mij geldt dat voor alle ouders bij alle sporten. Doe alles een beetje relativeren. Hè? Het is een sport, het zijn kinderen. Hè? Gedraag jezelf niet als een kind, zeg maar. Zo dadelijk veel meer sport voor je. Langzaam zeker gaan we ook richting 4 straks. Hier ook Twan van Peperstraten bij GPS Sportradio.

0: could break my heart.
1: GPR Sportradio met Dua Lipa. Het is dinsdag de 29e. Het is een prachtige zomerse dag. Temperaturen tot wel 28 graden. Een lekkere nazomerdag. Geniet ervan. Bondscoach Mark van Bommel die zijn periode bij de Belgische nationale ploeg begonnen met een nederlaag. Gisteravond was Frankrijk in een Nations League duel met 0-1 te sterk door een laat doelpunt van Olise. Ondanks het verlies zijn de Belgische media optimistisch over de frisse start onder de Nederlandse trainer. Voor Bommel zelf was na afloop ook wel te spreken over het optreden van zijn ploeg, die volgens hem vanaf de eerste seconde vol gas heeft gegeven tegen de sterke Franse tegenstander. De afloop liet hij ook weten bij ESPN dat je naar het grotere doel moet kijken. Mark van Bommel.
2: We gaan volgende week naar Frankrijk. Ik denk dat je daar nog meer teruggedrongen wordt. Dat is logisch. Maar op het WK tegen Spanje was dat in principe hetzelfde. Daar maakt Charles de goal en dat bepaalt toch de details het verschil. En wij moeten daar wel naartoe. En dat kan een tijd duren. Kijk, we zijn nu een week onderweg, hè. En ons doel is het EK over 2 jaar. Maar ik moet je wel gelijk geven, Frankrijk is nog verder dan wij. Ja.
1: Aldus Mark van Bommel gisteravond na de verloren partij tegen Frankrijk. Zo dadelijk Twan van Peperstraten. Hij heeft nog veel meer voetbal voor je, maar niet alleen dat. Nee, er is nog veel meer te doen op sportgebied. Interviews en dergelijke, je hoort ze zo.

0: Een 24-jarige man die gisteren werd opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten. Op zijn laptop stond informatie over de moordplannen in het buitenland. De hacker is pas sinds begin dit jaar vrij, na een eerdere veroordeling voor het afpersen van bedrijven. De politie heeft 8 mensen aangehouden voor drugshandel en ladingdiefstallen. Een Eindhovenaar is hoofdverdachte en zijn zoon is er ook bij betrokken. Die wordt verdacht van onder meer brandstichting en diefstal van spullen als drones en gereedschap. Bij doorzoekingen vonden agenten onder meer vuurwapens, drugs en een gestolen camper. Een belangrijke universiteit in Kiev geeft voorlopig alleen online les. Ze vinden dat het te onveilig is voor studenten om naar de gebouwen te komen, nu Rusland overdag drones op de stad afstuurt. Gisteren werd een universiteitsgebouw geraakt. Kiev werd tot nu toe vaak gezien als een veilige plek in Oekraïne. En hij is met zijn 45 jaar de oudste Formule 1-coureur nu, maar gaat nog een jaartje door, Fernando Alonso. Hij heeft zijn contract bij Aston Martin verlengd. De tweevoudig wereldkampioen race al sinds 2001 in de koningsklasse. Ik weet dat ik nog steeds de snelheid heb om op het hoogste niveau te presteren, zegt hij. Het is zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. En vanavond blijft het nog wel even zacht. Morgen zijn er zonnige perioden en opnieuw warm met 22 tot 28 graden. Later in de middag bewolking en regen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits is begonnen. De meeste files staan in Zuid-Holland en bij Utrecht. In totaal alweer 230 kilometer. Zo heb je een half uur vertraging op de A15... als je vanuit Gorkum naar Rotterdam rijdt bij knooppunt Ridderkerk... na een ongeluk 8 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een half uur tijdsverlies. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat bij de Drechttunnel... een te hoge vrachtwagen. 1 tunnelbuis is dicht en dat veroorzaakt toch een uur vertraging. 4 kilometer file vanaf de Moerdijkbrug. De A58 Breda-Tilburg. Een kwartier vertraging bij Bavel. En op de N247 Hoorn Amsterdam. 10 minuten vertraging bij Broek in Waterland Noord.

0: klaar voor een leven zonder bril? Bij FEIO luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. FEIO. Leven zonder bril.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
0: Meer weten over ooglezers of lenzen?

0: implantatie? Ga naar feio.nl.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
11: Goedemiddag, zometeen de dag van Oranje op weg naar de wedstrijd tegen Griekenland. We gaan bellen met Willem Vissers van de Volkskrant. En we gaan weer terug naar het mooie sportjaar 2002.

GPX Sportradio met de Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Goed nieuws voor de fans van Fernando Alonso, want hij blijft ook volgend seizoen actief in de Formule 1. De inmiddels 45-jarige Spanjaard heeft zijn contract bij Aston Martin verlengd en staat daardoor ook in 2027 op de grid. Alonso twijfelde de afgelopen tijd openlijk over zijn toekomst, mede door zijn kritiek op de huidige Formule 1 en het teleurstellende seizoen van Aston Martin. Toch gelooft de tweevoudig wereldkampioen nog altijd in het project van de Britse renstal. En ook Lance Stroll heeft zijn contract bij Aston Martin verlengd. Maar ja, dat komt dan weer in een bijzinnetje, ja. Ja. Goed, wat betreft het voetbal. Ja, toch even schrikken voor de fans van Barcelona. Hè? Want Brazilië won afgelopen nacht weliswaar met 4-2 van Australië. Aan de andere kant van de wereld. Maar Rafinha bleef in de rust achter. Een dijbeenblessure. Hoe ernstig de blessure is, is nog onduidelijk. Maar ja, 13 goals in 6 wedstrijden. Hij is ongelooflijk op dreef in La Liga. Hij is de man waar op dit moment Barcelona om draait. Het zou er wat zijn als Barça een paar weken het zonder hem moet stellen. En het Nederlands elftal bereidt zich voor op de wedstrijd van donderdag. De derde wedstrijd in de Nations League. Om 9:15 in Thessaloniki is Griekenland de tegenstander. Griekenland is natuurlijk uitstekend begonnen. 6 punten uit 2 wedstrijden. En zometeen gaan we eens praten over de Dag van Oranje met Willem Vissers van de Volkskrant.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Het is 14 minuten voor 4:30. We gaan het hebben over het Nederlands elftal. Dat speelt donderdag de derde wedstrijd in de Nations League. Griekenland is dan de tegenstander. En na het gelijkspel tegen Duitsland en de winst op Servië is, mogen we wel stellen, Xavi redelijk goed gestart als bondscoach van het Nederlands elftal. Willem Vissers van de Volkskrant is inmiddels al in Griekenland. Willem, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Twan.
0: Ben jij onder de indruk van de start van Xavi als bondscoach?
1: Ja, nou ja, ik vind het in ieder geval best wel leuk voetbal om naar te kijken. We hebben natuurlijk allemaal die wedstrijd tegen Marokko, die proberen we op het WK, die proberen we uit onze gedachten te verbannen. Dat valt nog niet altijd mee. Dat was eigenlijk een totale breuk met het Nederlands voetbal wat wij graag willen zien. En je ziet wel langzaam dat hij dat weer een beetje wil terugbrengen. Hij wil in ieder geval aanvallend voetballen, hij wil op de helft van de tegenstander voetballen. Hij geeft jonge jongens een kans. Ja, dat moest ook wel, want de tijd dat jonge jongens weer een kans kregen. Maar het is gewoon best wel verfrissend om te zien. Terwijl het heel veel dezelfde spelers zijn geworden. Dus dat is toch wel grappig en saillant.
0: En soms is het ook weer helemaal bij toeval, hè? Meerdink zat aanvankelijk niet eens bij de selectie en is nu een beetje de gevierde man.
1: Meerdink zegt gewoon eigenlijk nog een week geleden, of twee weken geleden, zegt hij, ja, ik ben eigenlijk nog helemaal niet toe aan het Nederlands elftal. Nou, vervolgens besturen Malen, Meerdink in de selectie. Besturen Brobby, Meerdink als invaller. Tweede wedstrijd, Meerdink in de basis, scoort twee keer. Ja, dus eigenlijk vonden wij Meerdink allemaal wel een hele goede voetballer. Hè? Iedereen zei altijd, die Meerdink, dat is een groot talent. Die komt eraan. En nu is die er en doet hij het ook goed. Alleen ja, het is wel natuurlijk allemaal nog heel erg pril. Ja. En we mogen niet zomaar zeggen van, Meerdink is nu voor de komende 10 jaar onze spits. Want dat zeiden we eigenlijk 3 maanden geleden nog, of 2 maanden geleden over Brobby. En een jaar geleden over iemand anders weer. Dus het is allemaal wel heel erg bril. Maar het is wel iemand die talent heeft op die positie. En die daar wel meer interlands kan staan en veel doelpunten kan maken.
0: Moet hij nou tegen Griekenland gaan voor vastigheid? Of toch ook weer wat spelers gaan uitproberen?
1: Ja, dat hangt ook een beetje vanaf. Kijk, hij vindt winnen ook heel belangrijk. Hij zegt elke keer, het allerbelangrijkste is winnen. En dit is natuurlijk wel een topwedstrijd. In die zin, Griekenland heeft 2 wedstrijden gewonnen. Het stadion is hartstikke uitverkocht. Mensen zijn super fanatiek. Die hebben van Duitsland gewonnen. Ze hebben een tijdje geleden ook van Engeland gewonnen op Wembley. Een oefenwedstrijd. Dus de Grieken zijn altijd hikken altijd aan tegen 2004. Toen ze eigenlijk vanuit niets Europees kampioen zijn geworden. Sindsdien is het altijd een beetje minder. Ze plaatsen zich lang niet altijd voor toernooien. En nu zitten ze in een flow. Ze hebben 2 uitwedstrijden gewonnen. Ze staan er beter voor dan Nederland. Ja, als zij deze wedstrijd winnen, dan zijn zij eigenlijk al bijna eerst in de pool. Om het zo maar even te zeggen. En dan zitten wij weer volop in de strijd met de Duitsers. Ja. Dus ik denk dat hij gewoon zal proberen om hier toch met een resultaat weg te gaan. Dus hij zal wel misschien wat wijzigen, maar ik denk niet veel. Ja. Hij heeft nu een beetje het gevoel, denk ik, dat hij ook met Veerman, die natuurlijk een soort van tweede jeugd is begonnen nu in Oranje. Hè, die toch een beetje de Xavi-achtige speler is. En dat mogen we van Veerman nooit zeggen, want hij is natuurlijk veel minder dan Xavi geweest. Maar het is wel de speler die het meeste lijkt op Xavi als je puur naar voetbal kijkt. Hè? Basis geven, openingen zoeken, balbezit houden, dat soort dingen. Ja, die krijgen nu weer een kans. Dus het is wel leuk. Van Bommel die krijgt weer een kans. Gakpo is nu weggevallen, dus Van Bommel zal nu vanaf het begin meteen spelen. Meerdink zal spelen. Zegiel komt nu vanuit Jong Oranje over. Die krijgt misschien ook op een gegeven moment wel speeltijd. Dus het is wel leuk om weer naar te kijken.
0: Ja, want Van Bommel is jou al een ABC'tje. Dat hij zal starten daar en dat Noah Lang dan even achter de hand wordt gehouden.
1: Ja, dat lijkt me normaal. Kijk, ik kan natuurlijk niet precies in de belastingskist van de Nederlandse elftal kijken. En misschien dat er ook wel zoiets is van Bommel heeft nu langer gespeeld dan de bedoeling was. Hè, in die wedstrijd dat hij vrij vroeg moest invallen van Gakpo. Dus misschien dat de trainer wel zegt of de inspanningsfysioloog van ja, luister eens even. We moeten voorzichtig zijn met Van Bommel. Is lang geblesseerd geweest. Laat hem maar weer invallen. Dat kan natuurlijk wel. Want normaal gesproken, als hij daar niet naar hoeft te kijken, dan begint Van Bommel gewoon in de basis. En dan krijgt Noah Lang waarschijnlijk in de loop van de wedstrijd de kans om in te vallen.
0: Ja, was wel wat kritiek op Van Hekken, ook afgelopen interland. Is Timber al zover dat hij zou kunnen beginnen?
1: Nou ja, Timber is nu natuurlijk ingevallen. Timber is natuurlijk lang geblesseerd geweest. Kijk, Timber is natuurlijk het gedroomde duo met Van Dijk. Is heel lang geblesseerd geweest. Van Hekken kwam er toen in. Die deed het eigenlijk heel goed. Maar die speelt wel de laatste weken, vind ik, wel minder. Die was op het WK, vond ik hem wel, een van de betere. Maar nu is hij gewoon even in een wat mindere fase. Dus als Timber klaar is om in de basis te beginnen, dan zou ik nu gewoon een keer met Timber beginnen. Ook omdat je dat duo van Dijk-Timber, waar het eigenlijk al heel lang over gaat, maar dat eigenlijk weinig gespeeld heeft door de blessure van Timber, dat je dat een keer goed kunt zien. En je weet wat Van Hekken ongeveer kan. Dus je kunt nu best Timber daar een keer neerzetten.
0: Hey, wat vind je van de andere twee middenvelders naast Veerman, Gravenberg en Reinders? En met name Reinders, want ook daar was toch ook wel wat kritiek op, hè?
1: Nou ja, vind ik allebei niet buitengewoon sterk. Gravenberg had wel een belangrijke rol in de eerste goal. Dat was natuurlijk een heel mooie combinatie. Waar ze die strafschop uit kregen, ja, met Somerville. Somerville is natuurlijk ook een van de mooie lichtpunten van deze ploeg. Die speelt heel erg veel, met veel vreugde, met veel snelheid, met veel dreiging. Maar ik vind Reinders en Gravenberg vind ik niet echt op dit moment heel erg goed. Reinders is ook een beetje, mist ook wat kansen. Was ik niet echt onder de indruk. Maar goed, kijk, daarom is het wel aardig als een Zegian nou een keer zou spelen. Stel dat hij die een keer zou opstellen. Dat zou ik wel eens willen zien. Dus zeg maar, en het is ook nog leuk, want dat zeggen ook wel mensen nu. Ja, als Gakpo straks wel fit is en Van Bommel doet het heel goed. Hoe gaan we dat dan doen? Maar dan zou je Gakpo weer eens een keer op 10 kunnen neerzetten, bij wijze van spreken. Die kan die denk ik ook wel. En dan zou je Van Bommel links buiten kunnen zetten. Dus er zijn nu wel veel meer opties bijgekomen. En dat is gewoon leuk. Het is gewoon een elftal wat best wel weer verlangen opwekt naar een leuke toekomst.
0: Ja. Je bent in Griekenland op dit moment. Hoe is het daar? Hoe zijn de omstandigheden?
1: Ja, het is eigenlijk vandaag een bijna rustdag, zou je kunnen zeggen. Want Nederlands elftal ging nog naar huis na die eerste wedstrijd. Ja. Veel journalisten zijn ook naar huis gevlogen, maar een aantal andere journalisten is van Belgrado meteen. Wij zijn natuurlijk nog hele groene journalisten. Hè. Wij gaan dan niet die extra vlucht maken, maar we vliegen dan meteen door. En ook nog een keer. We vliegen meteen door naar Saloniki. Ik heb vanmiddag ook nog een gesprek gehad met oud AZ-speler Hatzidiakos.
0: Oh ja.
1: Die speelt hier bij PAOK Saloniki, maar is nu geblesseerd. Dus daar heb ik een gesprek mee gehad. Is eigenlijk voor een ander verhaal, maar goed. Die woont hier. Die is sinds kort komen voetballen. Dus het is een hele leuke, een beetje rauwe stad. Ik was er al een aantal keer geweest. Het is ook een rauwe club, PAOK Saloniki. De verwachtingen zijn dat het een ouderwets hete sfeer wordt in het stadion. Het stadion is 28.000 mensen, is hartstikke uitverkocht. Er waren veel meer aanvragen voor kaartjes. En die Grieken die ruiken nu hun kans. En die hebben natuurlijk de vorige keer ook tegen Nederland gespeeld in die kwalificatie toen met het was in Athene, toen scoorde Van Dijk nog uit een penalty. Maar die hebben nu zoiets van, ja, als we ooit kunnen winnen, hebben we ook een aantal heel goede spelers. Let op Solis, die heeft een halfjaartje bij FC Twente gezeten. Ja. Dat ging niet zo goed. Het is een geweldige voetballer, mooie dribbelaar. Die is nu naar Arsenal gegaan, dus die kan wel wat. Ze hebben natuurlijk Pavlidis, die we nog goed kennen. Dus ze hebben echt een aantal hele goede spelers en zij ruiken bloed, om het zo maar even uit te drukken.
0: Ja. En voor de rest, lekker, droog, zonnetje, 25 graden?
1: Het is, het is lekker weer, het is een beetje bewolkt, maar ik heb straks een mooie wandeling gemaakt hier door de stad. En het is wel warm, dus zeg maar rond de 25 graden.
0: Ja.
1: En het is een bruisende tweede stad van, iedereen gaat natuurlijk altijd naar Athene als hij naar Griekenland gaat. Maar het is best de moeite waard om Thessaloniki een keer te bezoeken.
0: Ja. Nog even een kleine sidestep. Want vandaag heb je ook bekendgemaakt dat er een biografie gaat komen over Jaap Stam. Van Jaapie tot Stam.
1: Nee, dat was de eerste naam. Hij heet nu gewoon Jaap Stam.
0: Nou, het heet gewoon
1: mijn naam, maar het heet gewoon Jaap Stam.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, een biografie beschrijft inderdaad zijn carrière. Maar het gaat ook een beetje over nu. En het gaat over hoe hij nu naar Manchester United kijkt. En ik ben met hem naar Manchester geweest. Ik ben met hem naar Dublin geweest, waar hij een wedstrijd met van die oude legends speelt tegen amateurs. En hoe het dan allemaal gaat voor goede doelen. Hoe populair die dan nog is. Ik heb de oude Europese finales. Hij heeft twee legendarische Champions League finales gespeeld. Eentje in 1999 tegen Bayern München.
0: Ja, ja.
1: Die ze heel legendarisch wonnen. 1-0 achter. Een minuut voor tijd. Alsnog 2-1 gewonnen. 1 met AC Milan tegen Liverpool. 3-0 voor bij rust. 3-3, Dudek, held van de penalty-series, verloren. Dus die finales heb ik met hem nog eens helemaal teruggekeken. Hoe hij daarop terugkijkt en wat hij allemaal deed. En het is echt een beetje een beetje nostalgisch boek. Maar wat ook een beetje schakelt naar het heden.
0: Ja, ik zie af en toe die beeld nog wel eens van hem voorbij komen als verdediger van Lazio, van United. Ja, je moest hem niet tegen hebben.
1: Nee, je moest het niet tegen hebben. En daar zie je ook vooral dat hij daar bij United, daar heeft hij de treble gewonnen in 1999. Dus de kampioenschap, FA Cup en Champions League, wat sindsdien alleen City een keer gedaan heeft. Maar ja, we weten met welk geld dat gebeurd is nu. Die ploeg blijft gewoon ongelooflijk populair. En ik was ook met Pieter Schmeichel en Van Nistelrooy. En Stam zat ik in de taxi. Met z'n drieën zaten in de taxi. Als je dan kijkt hoe die jongens benaderd worden. Al die jongens die treble toen gewonnen hebben die blijven gewoon voor eeuwig blijven dat iconen. En dat is toch wel erg leuk om te zien.
0: Eind november, hè, gaat die uitkomen.
1: Eind november, ja.
0: De bio over Jaap Stam. Willem, dankjewel. Fijn dat je ons te woord willen staan. En veel plezier en succes daar in Griekenland.
1: Mooie wedstrijd donderdag. Graag gedaan, jullie ook bij het programma. Hè? Succes.
0: Dank je. Willem Vissers was dat van de Volkskrant. Donderdag dus die wedstrijd tussen Griekenland en Nederland in Thessaloniki. En die wedstrijd is hier dan weer integraal te beluisteren op GPR Sportradio. Nou,

Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, mag
4: ik
3: een broodje?
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
9: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
14: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
18: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
21: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
22: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
23: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
24: Simyo.
25: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn van tafel. Dat melden verschillende politieke partijen. De vakbonden zijn opgelucht en gaan voorlopig niet meer actie voeren. Ze willen graag praten met het kabinet. De Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten. Volgens de politie zaten de doelwitten in het buitenland. Of ze nog leven is niet bekend. In een park in Schiedam zijn waarschuwingsborden neergezet omdat er misschien gif ligt. De afgelopen dagen zijn 4 honden overleden die er werden uitgelaten. Het advies is ook om goed op kinderen te letten.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 400 kilometer file op de Nederlandse wegen. Drukte in Zuid-Holland, in Noord-Brabant en bij Utrecht is het ook druk op de weg. Een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Dik 20 minuten vertraging door 10 kilometer file vanaf Sliedrecht-Oost. Kan er beter langs gaan via de parallelrijbaan. Zonder te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De nasleep daarvan nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. 8 kilometer file. En een klein uurtje vertraging. Maar die vertraging die is aan het afnemen, want de rijbaan is weer vrij. A17 Roosendaal-Dordrecht. 40 minuten vertraging tussen Moerdijkhaven en knooppunt Klaverpolder. 2 kilometer file. Er ligt dus op de A2. De N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 10 minuutjes vertraging. En op de N48 Ommen-Hogeveen. Een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is in beide richtingen dicht. Verkeer richting Hogeveen kan omrijden via Hardenberg.
1: GPR Sportradio.
4: The Sound of Sport.
1: Twan van Peperstraten.
5: Straks weer terug in de tijd. We gaan deze week naar 2002 met zometeen een van de hockeyers die in 2002 met Oranje de Champions Trophy won.

0: Clean Bandit en Rather Be. We gaan deze week in dit tijdstip op GPS Sportradio terug naar het jaar 2002. Gisteren Jochem Uitenhagen, die 2 keer goud en 1 keer zilver won in Salt Lake City. En morgen een van de spelers van Feyenoord die in dat jaar de UEFA Cup wonnen. En vandaag een van de hockeyers die met Oranje de Champions Trophy won in 2002.
1: Brouwer tegen Schulte. Brouwer scoort. En de Champions Trophy is na 2 jaar weer terug in Nederlandse handen. 2 jaar geleden in Amstelveen werd Stefan Veen bejubeld. Nu gaat Ronald Brouwer op de schouders. En vooral ook Guus Vogels, want hij pakte 3 Duitse strafballen. Het is een ongekend succes.
0: Ja, ongekend. 2002 dus de Champions Trophy die naar Nederland ging. Een van de spelers was Piet Hein Geers die erbij was. Piet Hein, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is nou het eerste wat jij, en je hebt natuurlijk 98 meegemaakt en 2000 Olympische Spelen, maar wat is nou het eerste wat jou te binnen schiet als je denkt aan de Champions Trophy in 2002?
2: Dat wij in Keulen in Duitsland de Champions Trophy wonnen tegen Duitsland. Ja. Dat is best uniek.
0: Ja, en dan zeg je al meteen tegen Duitsland. Even nog vooraf, hoe was de sfeer binnen het Nederlands team? Jullie kwamen daar als Olympisch kampioen aan. Wat zegt dat over jullie favoriet zijn?
2: Ja, je merkt dat toch, er waren toch enkele spelers na de Olympische Spelen gestopt. Dus we waren ook alweer een beetje een team in opbouw. Met nieuwe jonge talenten die allemaal aangesloten waren in het team. En het was mooi om daar dan wel de Champions Trophy mee te winnen.
0: Jij was natuurlijk al ietsje ouder binnen dat team. Je ging al een aantal jaren mee. Wat was jouw rol binnen de ploeg?
2: In het begin, in mijn eerste interlands, mijn eerste 100 interlands waren, was ik meer de spits. Speelde ik voorin. En ik ben toch meer gedurende mijn carrière meer naar het middenveld verhuisd. Waarin ik ook meer een controlerende rol had. En die beviel eigenlijk ook heel goed. En dan konden de snelle jongens, de snelle nieuwe spitsen, konden voorin spelen.
0: Noem eens even wat namen uit het team.
2: Rob Rekkers, Matthijs Brouwer, Ronald Brouwer. Dat waren nieuwe spitsen die kwamen. Taken. Maar kwam toen ook op als strafcornerman. Samen met Bram Lomans. Dat waren een beetje de jonge nieuwe spelers. Floris Evers. Dat waren een beetje de nieuwe jongens die er toen allemaal bij kwamen.
0: Jullie hadden eigenlijk een klein beetje een stroeve start, hè, tegen India.
2: Ja, klopt. Ja. Ik kan me ook herinneren. Dat was een 3-3. Nou ja, vaak is het ook een eerste toernooi. Of de eerste wedstrijd van het toernooi is toch altijd lastig. Dat zie je nog steeds, ook met voetbal of met de hockeywedstrijden die je ziet. Dat is toch een beetje in het toernooi groeien. En dat was bij ons denk ik ook zo.
0: Beetje rare opzetten, een pool van 5. En dan later spelen de nummers 1 en 2 weer tegen elkaar in de finale. Zo moet ik toch een beetje zien, hè, die Champions Trophy.
2: Ja, die Champions Trophy. Maar dat was eigenlijk het is bedacht toen ooit in Pakistan. En die wilden gewoon de beste 6 hockeylanden van dat jaar, die het beste gepresteerd hadden, iedere keer tegen elkaar laten spelen. Dat was eigenlijk altijd een heel hoog niveau toernooi. Je speelde nooit tegen kleine landen. Je speelde echt tegen de top 6 van de wereld. Dus dat was altijd wel een toernooi waar het er wel om ging. En het niveau was hoog.
0: Ja. En dan die finale in Duitsland, je zei het al, tegen de Duitsers. En voor jou een lekker begin.
2: Ja, nou ja, goed. We hadden al in de pool van Duitsland gewonnen ook al in het toernooi. Alleen in de finale, dan zie je dan toch weer, want we wonnen met 5-2 die wedstrijd. Dachten van, nou, we zijn goed bezig, maar dan kom je toch in de finale en is het toch een andere wedstrijd. Wederom tegen Duitsland, met alleen maar Duits publiek. Ja, en dan zie je toch dat het scoren ons wat moeilijker afging. En die wedstrijd die eindigde in 0-0. Ja. En uiteindelijk eindigde die op strafballen.
0: Ja, ik zou bijna zeggen, liep de strafcorner niet?
2: Nee, op dat moment volgens mij niet. Maar die Duitsers die hebben het dan ook wel goed voor elkaar. Die weten ook wel weinig weg te geven op dat moment. We hadden toen wel wat corners gescoord in de pool tegen Duitsland. Dus dan hebben ze denk ik goed de video nagekeken om minder weg te geven en minder corners weg te geven. Waardoor Bram Lomans en Taken maar minder in stelling zijn gebracht die wedstrijd.
0: Strafballen, was het een ABC'tje dat jij er ook één zou nemen?
2: Ik was wel op een gegeven moment na de Olympische Spelen wel een strafbalspecialist geworden. En lag wel voor de hand dat ik in het rijtje zat. Maar dat was ook van tevoren allemaal al besproken.
0: Ja. Goed, jullie winnen dus in Duitsland. Dat is natuurlijk altijd al mooi. Wat deed deze overwinning met jullie als team?
2: Nou ja, het gaf wel vertrouwen natuurlijk met dit team om door te groeien. En dat er wel kwaliteit in die ploeg zat. Dus Maar goed, de andere kant was ook wel eens, soms waren er sommige landen die ook wel eens ook een team in opbouw stuurden. Want de Champions Trophy was natuurlijk geen echt titeltoernooi. Waar de Olympische Spelen, de EK en de WK's toch echt de titeltoernooien zijn. Is dit ook de mogelijkheid om je team te testen op het hogere niveau.
0: En zo meteen praten we verder met Pieter Hein Gerus over wat er allemaal nog meer is gebeurd na 2002. Eerst muziek uit dat jaar. Vanessa Carlton, 1000 Miles.

0: Vanessa Carlton, 1000 miles op GPR Sportradio. We hebben het dit uur over 2002, het mooie sportjaar. De Champions Trophy werd toen gewonnen door de Nederlandse hockeymannen. Piet Angerus is een van de spelers die met Oranje toen won. Piet Hein, hoe ging het eigenlijk verder na dat jaar?
1: Na 2002 was eigenlijk de opmars naar de Olympische Spelen 2004 in Athene. En ik heb dat nog tot 2004 volgehouden. Maar mijn lichaam ging me een beetje in de steek laten. Ik had al best wel last van mijn linkerknie. Die had ik al eens een keer gebroken en een keer een scheur in mijn knieschijf gehad. En uiteindelijk, toen was ik 32, heb ik uiteindelijk die Spelen van Athene net niet meer gehaald. Omdat ik in de voorbereidingen gewoon de eerste 4-5 weken niet heb kunnen trainen met de groep.
0: Dus je had je eigenlijk ook een klein beetje in die weken erbij neergelegd. Ja, de Spelen, dat wordt misschien inderdaad gewoon... Ja, daar kan ik een streep doorheen zetten.
1: Ja, ja. Ik was natuurlijk een speler die het moest hebben van zijn fitheid en zijn kracht en zijn power. Ja, als je de eerste van de 8 weken voorbereiding voor de Olympische Spelen... dat we echt hard gingen trainen, 4-5 uur per dag... Nou, dan ging die knie opspelen. 1 keer trainen op een dag lukte nog wel. Maar als ik 2 keer ging trainen, dan ging mijn knie verkrampen. En dan bleek dus achteraf, heb ik een kijkoperatie gehad. En bleek er eigenlijk helemaal geen kraakbeen meer in mijn knie te zitten. Dus vanaf toen heb ik eigenlijk ook bijna niet meer gehockeyd.
0: Was het moeilijk om afscheid te nemen van het internationale hockey?
1: Nee, want ik ben op een, 20ste of zo bij het Nederlands elftal gekomen. Ik heb het op mijn 32ste volgehouden. Dus 12 jaar, waarin ik eigenlijk nooit blessures heb gehad. Dus ik mocht eigenlijk best veel van geluk spreken dat dat ik het zo lang heb kunnen volhouden. En 32 was ook wel een beetje een leeftijd dat ik zou ook sowieso na de Olympische Spelen stoppen. 32 is ook wel een beetje een leeftijd dat het wel goed is om het dan een jongere over te gaan laten.
0: En toen, wat ben je gaan doen?
1: Nou, ik ben ABN AMRO die ging toen best wel. Nou ja, Rabobank was de sponsor van de hockeybond. Mm-hmm. En op een gegeven moment ging ABN AMRO ook groot in hockey sponsoring. Die gingen toen heel veel hockeyclubs de club sponsoren in plaats van de bond. Iets van 60 hockeyclubs in Nederland, waaronder ook 6 hoofdklasseclubs. En ik heb toen ABN AMRO gebeld of ze daar wel verstand van hadden. Dat hadden ze niet echt. Toen heb ik gezegd, dan moet je mij aannemen. En zo ben ik bij ABN AMRO gaan werken op het hoofdkantoor in Amsterdam. En heb ik de eerste 7 jaar de hele hockey sponsoring voor de bank opgezet.
0: Ja. En nu?
1: Dus ik had eigenlijk mijn hockeycarrière, die wilde ik wel voortzetten, maar op een andere manier. Liever zakelijk, ja. In plaats van hockeytrainer te worden. En dat is eigenlijk heel mooi gelukt.
0: En ben je dat nog steeds aan doen?
1: Nee. Ik ben uiteindelijk ben ik in het vastgoed gaan werken. En dat is in Den Bosch. En ik woon in Vught, dus dat is lekker dichtbij. Werk ik nu al 7 jaar in het vastgoed. En wij ontwikkelen... woningen, zakelijke bedrijfspanden door heel Nederland.
0: Ja. Even jouw maatjes trouwens binnen het hockey, Jeroen Delmee, die is natuurlijk nog heel nauw verbonden met het mannenteam. Hoe kijk je naar hem? En zag je dat altijd al een beetje gebeuren?
1: Zeker, maar ik ben ook met hem begonnen met hockey. Ja, toen ik begon met hockey, toen was ik 12 of 11. Toen zaten we allebei een jongetje D1 van MEP. En zijn vader Harry Delmee, dat was de trainer van Tilburg. En die was keeperstrainer bij het Nederlands elftal. Dat was onze trainer vroeger. Ja. Dus ja, ik zeg ook altijd, het is geen toeval dat Jeroen en ik allebei het Nederlands elftal zijn geëindigd. Maar dat lag er bij hem al veel dikker bovenop dan bij mij. Want toen wij in D1 speelden, had ik al voorspeld dat hij midden-midden zou worden van het Nederlands elftal. En toen we een jaar of 1, 22 waren in het Nederlands elftal, had ik voorspeld dat hij bondscoach zou worden. Maar het is allemaal uitgekomen, want ik kan eigenlijk geen groter hockeydier opnoemen dan Jeroen Delmee. En die zoveel verstand heeft van hockey en daar zo erg mee bezig is. En dan ook nog zelf 400 interlands heeft gespeeld. Ja, er is niemand in de wereld die er zoveel verstand van heeft. Dat durf ik hardop te zeggen.
0: Maar jouw palmarès mag ook wezen. Hè? Wereldtitel in 98, Olympisch goud in 2000 en dus in 2002 de Champions Trophy. Ja, ik denk dat je toch met heel veel plezier zult terugkijken op je hockeycarrière.
1: Zeker, zeker. En het was er niet één, die Champions Trophy in 2002, want ik heb er 4 gewonnen in totaal. Nee, zeker. Maar dat weet je van tevoren natuurlijk nooit. Hè. Je start als jong iemand en je geeft zeker alle tijd en effort in om het zo goed mogelijk te doen. Maar ja, je weet nooit hoe jouw carrière eindigt uiteindelijk en met welke prijzen dat je jouw carrière afrondt. Ja, dat is gelukkig voor mij heel goed gelukt.
0: Piet Angerus, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan niet door. Dat melden verschillende politieke partijen. De vakbonden zijn blij en stoppen met actie voeren. Het kabinet heeft ook nagedacht over de kwestie box 3. Spaarders en beleggers gaan meer belasting betalen over hun vermogen. De aanpassing moet zorgen voor een meerderheid in de Tweede Kamer voor de begrotingsplannen. Een oud politievrijwilliger uit

0: er waren uitgelaten. Waaraan ze zijn overleden is nog niet bekend. Op de waarschuwingsborden staat dat er goed op kinderen en huisdieren gelet moet worden in het park. Het is vrij zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. Vanavond blijft het vrij helder en is het nog een tijd zacht. Morgen opnieuw veel zon, 22 tot 28 graden. Maar later in de middag meer bewolking en regen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, 600 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging toch echt wel bij Rotterdam en bij Eindhoven. Want op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven staat voor knooppunt Batadorp 14 kilometer file en dik een kwartier vertraging. Er is daar een aanhanger van een auto losgeschoten. Die is onder de vangrail terechtgekomen. De rechterrijstrook is daarvoor dicht. Daardoor ook file op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven voor knooppunt Batadorp 8 kilometer. Vanaf knooppunt De Hoogte ruim een half uur vertraging. A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ypenburg een ongeluk. De rijbaan is daar dicht, de vertraging 20 minuten. Omrijden daar via de A13. Ook een ongeluk op de A10 vanuit knooppunt de Nieuwe Meer naar knooppunt Koenplein. Bij Zeeburg, dus op de A10 Oost, een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is dicht. De A15 is weer vrijgegeven vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij knooppunt de Ridderkerk na een ongeluk. Nog wel 22 kilometer file. Vanaf Gorkum rijdt het langzaam dus met 40 minuten vertraging. A27 Utrecht-Almere voor knooppunt Eemnes 9 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En ook is de linkerrijstrook van de A28 dicht vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Daar vanaf Soesterberg 11 kilometer file en ook een half uur tijdsverlies.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
11: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
12: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
10: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Keukenkopers opgelet! Nu
16: big deals bij Keukenconcurrent!

0: keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
7: Goedemiddag, een mooie nieuwe uitdaging voor Brian Ruiz, held van Twente in 2010. En straks de stand van zaken bij FC Eindhoven, de club aan den Aalsterweg.

0: English and time stood still. 11 minuten over 5. Zometeen gaan we eens buurten bij FC Eindhoven. Nummer 13 van de Keukenkampioendivisie. Maar eerst een mooie nieuwe uitdaging voor Brian Ruiz. Oudspeler van FC Twente en PSV is verrassend aangesteld als interim bondscoach van Costa Rica. 41-jarige voormalig aanvaller neemt voorlopig het stokje over van Fernando Batista, die na een reeks slechte resultaten is ontslagen. Costa Rica won onder Batista geen enkele van zijn 6 wedstrijden. Afgelopen week verloor de ploeg eerst met 4-3 van Curaçao en vervolgens met 2-0 van Haiti. Ruiz moet het elftal nu door de laatste 2 wedstrijden van de groepsfase van de Nations League leiden tegen Nicaragua en opnieuw Haiti. En voor Ruiz gaat zijn trainerscarrière daarmee razendsnel. Pas eerder deze maand kreeg hij bij zijn oude club Alajuelense zijn eerste klus als interim hoofdtrainer. En in Nederland is hij vooral bekend van zijn zeer succesvolle periode bij FC Twente. Jazeker, daarmee werd hij in 2010 landskampioen.
1: Ruiz vertrokken, goed gezien door Cornelissen. Even weggezet. Nu dan Ruiz. Tijd. Ruiz. Briljant. 2-0. Dat is de klasse van Brian Ruiz die Twente op 2-0 zet.
2: GPR. Sportradio.
3: Oh yeah.

0: Sinclair en de Sugar Hill Gang en de Lala Song. Het is 14 minuten voor 17:30, GPR Sportradio. We gaan het eens hebben over de nummer 13 van de Keukenkampioendivisie, FC Eindhoven. En dan mogen we wel praten over een wisselvallig seizoen. Goede start, daarna een paar nederlagen, daarna weer overwinningen op Dordrecht en Emmen. De ploeg van Jan Poortvliet leek de weg naar boven te hebben gevonden. Maar afgelopen zaterdag ging het voor de Eindhovenaren toch weer mis in Breda tegen NAC. Daar werd met 4-2 verloren. Over de stand van zaken bij FC Eindhoven ga ik praten met Ad Poot van de podcast Aan de Naalsterweg. Ad, goedemiddag. Even kijken. Ja, we gaan even kijken of we Ad nog één keer kunnen bereiken. Nou, nog één keertje dan. Nog eens een keer proberen. Ja, nummer 13 dus. En met ja, de oudste trainer in de Keukenkampioendivisie, Jan Poortvliet. Ad, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Fijn Hallo. Dat je ons even te woord wilde staan over nou ja, FC Eindhoven en hoe het relt en zelt daar aan de Naalsterweg. Eerst maar eens even Eindhoven na 8 wedstrijden, 10 punten. Kun je daarmee leven?
1: Daar moeten we wel mee leven, zeker. Tom. We moeten realistisch zijn. We vinden het uiteraard jammer. Je hoopt dat je een relatief goede start kan hebben. Maar het is momenteel even zoals het is. Ja. Maar er zit wel ons pad in het vat, hoor.
0: Ja, is dat niet sowieso het lot van een, nou, ik zou bijna zeggen, een Eindhoven supporter? Je moet er mee leren leven.
1: Er is een soort realiteitszin, maar er is geen acceptatie wat dat betreft, hoor. We blijven natuurlijk altijd hopen op dat, nou laten we het voorbeeld nemen, het Telstar-momentje wat we kennen en dat het een mooi moment voor hen is. En dat blijft als voorbeeld. Dus er komt ooit een dag, zeggen we hier in Eindhoven, dat we 2 clubs in de Eredivisie hebben.
0: Het zou fantastisch zijn. Ik heb het in ieder geval in mijn voetbalvolgen zeg maar nog nooit meegemaakt dat Eindhoven speelde op het hoogste niveau. Ik neem het overigens aan dat jij als maker van de podcast Aan de Naalsterweg ook echt wel Eindhoven fan bent dan?
1: Ik ben het wel geworden. Je hoort, ik heb geen zachte G. En dat was voor mij nog even het enige discussiepunt met mijn mede-presentatoren. Maar die vonden dat ik toch het goed genoeg kon verwoorden. Ik woon en werk al 28 jaar in Eindhoven. Dus ik heb het niet live meegemaakt. Eén keer op bezoek bij een vriendje vanuit het Rotterdamse, waar ik van origine kom. Maar vanaf het moment dat ik hier kan wonen, is die club me onder de huid gaan zitten. Want het is wat dat betreft wel een mooie kleine club. Ja. Waar je veel kan ondernemen als supporter met de club samen.
0: Ja. Jan Poortvliet, daar moeten we het zeker even over hebben. Die vorig seizoen natuurlijk een stokje overnam van Verberne. Hoe staat hij erop daar bij jullie?
1: Ja, dat is af en toe wel wisselend, hoor. Ik denk dat hij het voordeel van de twijfel krijgt. Dus over het algemeen is een positieve over. Want hij heeft één ding laten zien. Wat hij doet, belooft hij. Hij wil van aanvallend voetballen gaan. Hij wil de mensen entertainen. Maar er komt in een moment wel eens een omslagpunt dat we denken, hey jongens, kunnen we hier nu niet met een andere tactiek de wedstrijd verder ingaan om toch voor de winst te kunnen gaan of verlies te voorkomen. Ik moet zeggen, Jan Poortvliet heeft de goed wel bij iedereen. Want in een hele slechte tijd, toen we bijna failliet gingen, een twintigtal jaar geleden, toen wonnen we in Veendam met hem de periodetitel. Dat is 1. En 2 is de man van het volk met de supporter, als een supporter eigenlijk ook een wedstrijd soms na afloop beleeft en open en eerlijk is. Dus hij heeft de plus uiteindelijk.
0: Wij kregen vorig seizoen door dat Jan Poortvliet de man was van de kortste wedstrijdbesprekingen ooit. Dat hij alleen maar zei, jongens, doe je best en heb plezier. Is dat een fabeltje of is dat echt zo?
1: Nee. We hebben hem ook in onze podcast gehad. En we hebben het ook van een aantal spelers gehoord dat hij niet van analyseren van tv-beelden is. Dat hij korte besprekingen houdt. Uiteraard 2 zinnen is wel onzin. Maar dat moeten we vooral supporteren zo houden. Maar hij vindt dat spelers met het kopje leeg lekker moeten kunnen voetballen. En te veel opdrachten, te veel verhalen, dat zegt hij, dat werkt alleen maar averechts.
0: Ja. Van welke spelers geniet jij dit seizoen?
1: In een aantal van, naam Poortvliet in het geval, Junior Poortvliet. In de competitie is die wat minder. ik geniet van de momenten van Kevin van Veen. Maar je hoort me daar ook al zeggen, de momenten, daar moet meer komen. Wie ik echt, echt goed vind als nieuw aanbod is Guus Beaumont en Mika de Jonge. Oh. Dat zijn wat mij betreft echt wel spelers in aanwinst. En ja, dan zeggen wij als supporter, ja, er zijn er ook een aantal, is er ook een aantal met de nodige potentie. En ja, we hebben pas Bas Daric gekocht uit Slowakije, of verhuurd, sorry. En ja, die komt langzamerhand, gaat hij steeds meer minuten maken. En die maakt toch wel een sterke indruk. Die maakte laatst thuis was tegen Emmen een doelpunt voor onze fanatieke aanhang vak D. En, maar dat is er eentje die heel veel potentie heeft, denk ik. Dus daar gaan we van genieten. Maar dat was je vraag niet.
0: Nou ja, nou, dat was in ieder geval. Daarvan ga je dus binnenkort genieten. En die Baartmans, gehuurd van Willem II, kan die al een beetje zich onderscheiden? Of moeten we maar terugsturen?
1: Nou, die, ik bedoel, als we één ding Baartmans niet kunnen tegenspreken, is dat die jongen die werkt zo ontzettend hard. Die vreet het gras op. Dus iedereen is positief over hem. Alleen uiteindelijk voor de doelpunten, maar dat heeft niks met Sigurd Baartman te maken, maar meer met wellicht iets te weinig in die aanval op dit moment. Doelpunten scoort hij weinig. Hij heeft een mooie gemaakt tegen Heracles, die we uiteindelijk wel verloren, maar een mooie kopbal, goede aanval was dat. Maar dus hij, qua werkethiek is hij een topper. Qua scorend vermogen wat minder. En dat hebben we wel nodig.
0: Ja. Van de 20 clubs in de Keukenkampioen-divisie mogen er 4 niet meedoen om promotie. 6 clubs strijden om rechtstreekse promotie. En de rest, en dus ook Eindhoven, gaat voor een periodetitel?
1: Nee, want ik denk dat, en dat zie je ook wel, clubs die gedoodverf favoriet waren als Volendam en Graafschap, die laten toch behoorlijke steken vallen. Kijk, Heracles en Almere, al heeft Almere nu verloren tegen een Dordrecht waar je dan niet van verwacht. Dat kan gebeuren. En ik denk dat onder die 2 iedereen van iedereen kan winnen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat een jong team ergens in die top 8 en je wordt 9e en dan mag je play-off spelen. Dus In dat kader denk ik dat FC Eindhoven, en wij als fans natuurlijk helemaal, toch stiekem op plaatsje 8 of 9, als hij er goed voor is, na een competitie hopen.
0: Ja.
1: Maar we moeten wel realistisch zijn. Dat zijn we ook. En we leven wat dat betreft tussen hoop en vrees. Je ziet een hoop aantal geblesseerde spelers nog. Zoals een Hugo Denen die even weer een terugslag had. Jongens die het echt wel kunnen maken. En straks hebben we wat meer keuze. Als er meer spelers terug zijn. Maar ja, het moet ook goed vallen. En je moet in voetbal gewoon een beetje geluk hebben. Ja.
0: Zaterdag, de Graafschap met Mark Diemers. Die zijn er ook op gebrand om zich een beetje omhoog te spelen. Dus wordt weer een pittige van jullie.
1: Ja, klopt. Ik gaf net aan de Graafschap. Nou, ze zijn nu zondag hebben ze het goed gedaan. Maar juist tegen dat soort ploegen, waar eigenlijk mensen als jij al zeggen, ja, jullie worden een hele pittige. Nou, daar kunnen we het wel eens laten zien. En dat geeft ons wel weer hoop. En ik denk gewoon dat wij, ik heb gisteren in de podcast gezet, die vandaag is uitgekomen, we gaan deze wedstrijd met 1-0 winnen.
0: Kijk aan. Nou, dat vertrouwen, dat zit dus wel goed in Eindhoven. Nou, mooi dat je dat vertrouwen hebt. Dankjewel, Ad. Fijn dat we even konden bijpraten over FC Eindhoven. Ad Poten was
1: hartstikke leuk.
0: Dankjewel.
1: Dat is inderdaad nog een tweede club. De oudste club van deze stad. En leuk dat hij de aandacht krijgt. Dat zien we zo.
0: Kijk, we willen alle clubs aandacht geven. En dus ook FC Eindhoven. Dankjewel, Ad Poten was dat van de podcast aan den Aalsterweg. GPR.

0: Met deze week in de bonus: Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
0: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
9: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
10: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
8: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
12: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
13: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
15: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
17: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
18: Offerten, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
19: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De vakbonden stoppen met actievoeren nu het kabinet af zou zien van bezuinigingen op de sociale zekerheid. De FNV noemt het een belangrijke overwinning voor iedereen die werkt. Eerder legden ze onder meer het OV stil. De FBI zegt dat hackersgroep Shiny Hunters 60 miljoen euro aan losgeld heeft verdiend door 140 organisaties te hacken, waaronder Odido. In Nederland is een lid opgepakt dat ook 2 moordopdrachten zou hebben gegeven. Het was op 29 september nog nooit zo warm als vandaag. Op het officiële meetstation in de Beeld werd het 25,5 graad. Een tiende meer dan het oude record.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, 668 kilometer file op de teller. Drukte bij Rotterdam en bij Utrecht, ook door ongelukken. Op de A4 ging het bijvoorbeeld mis vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ippenburg. 9 kilometer file, daar in een half uur vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht, verkeer moet via de vluchtstrook. Op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein bij Zeeburg nog 8 kilometer file en een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Na een ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Bergsenhoek. 4 kilometer file en een half uur vertraging daar. Een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij knooppunt Eemnes. 3 kwartier vertraging, daardoor 11 kilometer file. Linker rijstrook is dicht. En een losgeschoten aanhanger zorgt voor file op de N2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 8 kilometer en 40 minuten tijdsverlies.
4: GPR Sportradio.
7: The Sound of Sport.
4: Twan van Peperstraten.
8: Straks Tijmen Eysing. De wielrenner zet per direct een punt achter zijn carrière. Heeft alles te maken met een hartinfarct 1,5 week geleden. Hoe gaat het nu met de renner? Zometeen bellen we met hem.

0: Bruno Mars, Grenade op GPR Sportradio. Ik zat gisteren even te kijken naar Voetbalpraat op ESPN. Wouter Bouwman in gesprek met Arno Vermeulen, Marciano Vink en Kenneth Perez. En daarin ging het toch al uitgebreid over de toekomst van AZ-speler Max Meerdink.
1: Als ik Meerdink zie, de finesse die hij ook die kopballetjes die hij eventjes zo teruglegt, waardoor de doorgevoetbald kan worden, dat zie ik nog niet bij Brobbey. En ik ga Meerdink echt niet hier ophemelen, want vorig seizoen werd er nog gezegd dat hij niet zo druk zet als Perret. En nu wordt hij opgehemeld in het Nederlands elftal omdat hij geweldig druk zet.
2: Ja,
1: dus ook bij hem is er, denk ik, met het Nederlands elftal zijn een extra eager focus gekomen. En dat moet hij meenemen naar AZ.
3: Ja.
1: En ik hoop dat hij dat ook echt doet.
2: En die handtekening die
4: maar
2: jij ziet...
4: moet hij daar weg.
1: Eigenlijk wel, maar ja, ja aan het einde
4: maar hij,
1: van het
4: nee, maar hij moet echt naar weg. Ja, maar dat is, hij moet getriggerd worden.
3: Maar die
4: worden.
3: Gaat toch na dit jaar dan ook weg. Bij AZ hebben ze al even een rekensommetje gemaakt deze week.
1: Absoluut.
3: Van hallo. Gaat geld op de markt komen.
2: Hij moet daar weg. Om de volgende stap te maken.
4: Nou ja, het is blijkbaar dat geld voor sommige spelers. Die hebben prikkels nodig. Die hebben, en is het veel te vroeg. Want hij heeft 7 of 8 wedstrijden nu volledig bij AZ gevoetbald. En is allemaal voorbarig. Alleen dit telt dubbel en dwars.
3: PSV gaat hem weer halen natuurlijk.
4: Maar het gaat er meer om. Hij moet
3: Van Bommel.
4: Heeft hij getriggerd worden.
5: GPR. Sportradio.

0: Doobie Brothers en Long Train Running. Dit is GPR Sportradio. Wielrenner Tijmen IJsing heeft noodgedwongen per direct een punt achter zijn carrière moeten zetten. De 35-jarige renner werd onlangs nog derde op het NK Gravel, maar voelde zich na de race niet lekker en dat bleek later een hartinfarct te zijn. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis, is inmiddels daaruit weer ontslagen en is inmiddels weer thuis. En we hebben hem nu aan de lijn. Tijmen, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Allereerst maar even, hoe gaat het met je?
1: Ja, het is raar om te zeggen dat het goed met me gaat. Maar ja, naar omstandigheden goed. Ja. Besef dat ik veel geluk heb gehad. En wat je zegt, ik ben weer thuis. Dus dat is altijd wel het fijnste. Ja.
0: Kun je ons even meenemen? Vorige week zaterdag, je werd nog derde bij dat NK Gravel. En toen, wat is er eigenlijk meteen daarna gebeurd?
1: Ja, het was gewoon een mooie wedstrijd. Ik had geen topdag. En derde was ook gewoon het hoogst haalbaar. Dus in die zin was ik tevreden. Alleen na de wedstrijd kreeg ik gewoon direct druk op de borst. Nou ja, goed, dat doe je inmiddels in eerste instantie misschien even af met... Ik ben diep geweest, de wedstrijd was een zware wedstrijd. Dus ja, je gaat naar de podiumceremonie een paar keer gaan zitten, omdat ik gewoon echt mezelf niet goed voelde. Maar goed, ik ben wel iemand van, joh, trek wel weg en het zal straks wel beter worden. Nou, dan naar het podium nog naar de dopingcontrole geweest. Dat is mijn eerste geluk geweest, denk ik. Tijdens de dopingcontrole ben ik gewoon echt niet goed. Daar ook in de hal op de grond komen te zitten. Vanaf toen is alles gaan lopen, zeg maar.
0: Ja, want je bent toen meteen naar het ziekenhuis gegaan en daar werd pas met terugwerkende kracht ontdekt dat je een hartinfarct had gehad.
1: Nou, nee, het bijzondere was wel, in de sporthal hebben ze de EHBO opgeroepen. Die hebben snel gehandeld door 112 te bellen. Die hebben aan de telefoon wat testjes gedaan. En aan de hand daarvan vond de telefonist van de 112 dat het aan mijn ademhaling lag en absoluut niet aan mijn hart. Waarop de EHBO ook nog zegt, maar ik heb het gevoel dat het echt heel slecht gaat met meneer. En het goed werd nog net niet afgedaan van, daar doen we niks mee. En als het slechter wordt, stuur hem maar naar de huisartsenpost. Ja, gelukkig, en dat is mijn tweede geluk geweest, stond er een ambulance exact in de straat waar ik lag. En die hebben ze aangehouden. Die hoefde gelukkig niemand mee te nemen naar het ziekenhuis. Daar ben ik ingeschoven. Die hebben een hartfilmpje gemaakt, doorgestuurd naar het ziekenhuis. Ja, en toen was de mededeling, de sirenes gaan nu aan, want je hebt een hartinfarct.
0: Ja. Is het wel eens door je hoofd al gegaan van wat, nou ja, als die ambulance daar niet had gestaan, wat als ik niet zo snel naar de EHBO was gegaan?
1: Ja, nee, goed, in eerste wil ik zeggen, als ik niet naar de dopingcontrole had gehoeven, dan was ik waarschijnlijk al in de auto gezeten. Ja. En de tweede geluk is inderdaad die ambulance, als die niet was geweest, ja, dan was ik waarschijnlijk naar huis gegaan. Ja. En dan achteraf weet je dan wel hoeveel schade het had kunnen doen. Want je moet gewoon binnen 12 uur moeten ze handelen op een hartinfarct. Anders is de kans op schade of erger nog groter. Dus ja, dat zijn zeker dingen waar ik over na heb gedacht. Of iemand met pech. Want dat is het uiteindelijk gewoon geweest. Domme pech. Heb ik heel veel geluk gehad.
0: Ja. En dan, ja, dan lig je in het ziekenhuis. En op het moment dat het onder controle is. Je hebt eigenlijk vrij snel besloten, want het is ook gelijk klaar met wielrennen.
1: Nou ja, goed. Het geluk. Ik had eigenlijk al besloten dat het na dit seizoen klaar was. Dus die mentale klap is misschien iets minder. Maar de eerste berichten waren wel meteen van ja, topsport gaat er nooit meer in zitten. Mm-hmm. Dus ik heb misschien zelf die keuze niet gemaakt. Ik had gelukkig die keuze zelf al gemaakt. Maar de keuze is nu voor mij gemaakt. Topsport gaat er nooit meer in zitten. En daar zou ik mee moeten leren leven.
0: Ja. Want welke blijvende schade heb je dan overgehouden?
1: Ja, dat kunnen ze nog slechts zien en zeggen. En dat is ook het vervelende. Kijk, als je sleutelbeen breekt, dan kun je heel makkelijk hebben. Een heel mooie tijdslijn waar je aan kan werken. Iets met het hart is gewoon heel erg van persoon op persoon. Dus na een 2-3 maanden kan ik pas een MRI maken. En dan kunnen ze ook pas zien welke schade is gebleven. En dat er schade is wel duidelijk. Want een hartinfarct zorgt ervoor dat een van je, tenminste in mijn geval, dat een van je drie kransslagaders verstopt zit. En waardoor het hart dus geen bloed meer krijgt. En als het hart geen bloed krijgt, sterft het af. Dus een deel van je hart sterft af. Alleen in hoeverre en hoeveel dat is geweest, dat kunnen ze nu nog niet zeggen.
0: Gaat dan gelijk ook een beetje je carrière door je hoofd? Wat je allemaal hebt gedaan? Of is dat nog te vroeg?
1: Ja, daar ben ik eigenlijk nog niet echt mee bezig. Het is vooral verwerken. Het is mentaal. Moet je wat klappen incasseren. Wat ik zeg, het scheelt dat ik sowieso was gestopt met topsport. Maar ja, goed, fietsen is mijn hele leven. En fietsen met vrienden vind ik gewoon het mooiste wat er is. Ja, het is gewoon heel spannend in welke zin dat nog terug gaat komen. Dus dat is een beetje de stip op de horizon ook. En daar ben ik nu vooral mee bezig. Hoe kan ik revalideren? Hoe kan ik weer terugkomen op het beste niveau naar omstandigheden?
0: Ja, want dit zal natuurlijk ook invloed hebben op je vervolgstap, wat je nu gaat doen na je carrière.
1: Ja, nee, daarom. Ik stond op de trappel om alsnog wel de winter lekker in te gaan en gewoon wat dingetjes te doen met vrienden. Wel wat uitdagingen. Ja, dat staat gewoon op hold. Maar ook, ik wil graag betrokken blijven bij de ploeg waar ik nu zit, bij Beat. En dat is ook allemaal een vraagteken in hoeverre dat nog kan, mag of dat ik dat nog wil.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja, dat spookt allemaal door je hoofd. Ik neem aan dat je ongelooflijk veel reacties hebt gekregen uit, nou ja, niet alleen de wielerwereld, maar van iedereen die je maar lief was.
1: Ja, als je wint heb je vrienden, maar als je in een ziekenhuis na een hartinfarct ligt, dan merk je ook inderdaad hoeveel mensen het goed met je hebben.
0: Ja.
1: Zeker toen het wat meer online kwam te staan, de telefoon ontploft. En ja, daar hou je dan ook wel een beetje aan vast in zo'n ziekenhuis, dat doet je goed. En ik kom om in de vrije banden, dus dat is goed, maar dat is ook beter voor mij.
0: Ja.
1: Maar dat is wel heel fijn om te zien, ja.
0: Ik wens je heel veel sterkte. Namens iedereen hier. Ik zou bijna zeggen goed herstel. En ik hoop dat in ieder geval de keuzes die je wil maken, dat die alsnog gaan lukken. Om in ieder geval zeker in de wielersport actief te blijven. Maar wens je in ieder geval het allerbeste, Tijmen.
1: Ja, super bedankt.
0: Tijmen IJsing was dat. Die dus per direct is gestopt als wielrenner.

0: GPR Sportradio met in het volgende uur de stand van zaken bij PEC Zwolle. Maak zich al echt zorgen bij de club aan de IJssel. En straks een gesprek met Jacques Nieuwla, die alles weet van het darten, over de slechte prestaties van Michael van Gerwen. 4 minuten voor 6.
1: Dit is GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Pro-leider Jesse Klaver is blij dat het kabinet de bezuinigingen op onder meer de WW niet doorzet. Hij zegt dat premier

0: meerderheid van de Tweede Kamer. Nu hebben te veel slachtoffers te maken met bureaucratie. Zo moeten ze vaak meerdere keren hetzelfde verhaal doen. De VVD wil een proef met een standaard online intake. Dat zou ook agenten helpen. En niet eerder was het op 29 september zo warm als vandaag, meldt Weer Online. In de beeld werd het 25,5 graden, een tiende hoger dan bijna 100 jaar geleden. Het allerwarmst was het vandaag in Maastricht met 28,1 graden. De records komen door warme lucht vanuit het zuiden. Het blijft nog een tijd zacht. Vannacht staat er weinig wind en is het rond de 16 graden. Morgen begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen, tot 28 graden. Later neemt de bewolking toe en volgt regen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files staan in Zuid-Holland en bij Utrecht, en ongelukken veroorzaken het meeste oponthoud. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam, tussen Hoogmade en Rijswijk, 19 kilometer file rijden. Je hebt daardoor dan ook een uur vertraging. Want de nasleep van een ongeluk. Op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Bij Amersfoort 9 kilometer file. Vanaf afrit Den Dolder een uur vertraging. Er zijn dan ook twee rijstroken dicht. De rechte rijstrook van de A29 is dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Barendrecht. Na een ongeluk. Daar is de vertraging een half uur. En ook nog een half uur tijdsverlies voor het verkeer op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Opruimwerkzaamheden houden daar een rijstrook dicht.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
5: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
10: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, nee. Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
13: Milner.
15: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
13: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
14: Lekker bezig.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
17: Domino's. Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
19: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
20: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
21: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
22: Lekker energiek blijf je met Vitapro.

0: want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenon verlichting of van Alsmeer tot Zwolle, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
10: Goedenavond. 7-0 verlies tegen Feyenoord. 3-0 verloren van Groningen. Ik heb het over PEC Zwolle. De club staat 16e in de Vriendenloterij Eredivisie. Maken ze zich zorgen? Straks het antwoord. Eerst George Michael.

0: en too funky. 12 minuten over 6, GPR Sportradio. Manchester City is nu officieel schuldig bevonden aan boekhoudfraude. Dat bevestigde Premier League vandaag. De club dreigt zwaar te worden bestraft. Volgens de competitieleiding wordt de straf snel bekendgemaakt. Manchester City is aan alle aanklachten schuldig bevonden. Het gaat om ernstige schendingen van de financiële regels van de Premier League voor een periode van 9 seizoenen van 2009 tot 2018. En ook heeft de club niet meegewerkt aan onderzoeken van de competitie. Oh, die straf. Ja, dat zal niet mals zijn. Over 2 dagen komt Oranje weer in actie. Griekenland, Nederland in Thessaloniki om 9:15. Eerder vandaag belde ik even met Willem Vissers van de Volkskrant. Ja, en vroeg hem natuurlijk wat hij eigenlijk vindt van Xavi na die eerste 2 wedstrijden.
1: Nou ja, ik vind het in ieder geval best wel leuk voetbal om naar te kijken. We hebben natuurlijk allemaal die wedstrijd tegen Marokko, die proberen we op het WK, die proberen we uit onze gedachten te verbannen. Dat valt nog niet altijd mee. Dat was eigenlijk een totale breuk met het Nederlands voetbal wat wij graag willen zien. En je ziet wel langzaam dat hij dat weer een beetje wil terugbrengen. Hij wil in ieder geval aanvallend voetballen. Hij wil op de helft van de tegenstander voetballen. Hij geeft jonge jongens een kans. Ja, dat moest ook wel, want de tijd dat jonge jongens weer een kans kregen. Maar het is gewoon best wel verfrissend om te zien. Terwijl het heel veel dezelfde spelers zijn geworden. Dus dat is toch wel grappig en saillant.
0: En soms is het ook weer helemaal bij toeval, hè? Meerling zat aanvankelijk niet eens bij de selectie en is nu een beetje de gevierde man.
1: Meerling zegt gewoon eigenlijk nog een week geleden, of 2 weken geleden, zegt hij, ja, ik ben eigenlijk nog helemaal niet toe aan het Nederlands elftal. Nou, vervolgens besturen Malen, Meerling in de selectie. Besturen Brobby, Meerling als invaller. Tweede wedstrijd, Meerling in de basis, scoort 2 keer.
0: Ja, zo zie je maar. 8:45 dus, aanstaande donderdag, die wedstrijd tussen Griekenland en Nederland. Griekenland trouwens goed gestart, 6 punten uit 2 wedstrijden. En die wedstrijd is hier dan integraal te beluisteren op GPR Sportradio. Met het commentaar van Diederik van Zessen en Jacob van Katwijk. Zometeen gaan wij schakelen met Zwolle. PEC staat namelijk 16e in de Vriendenloterij Eredivisie. Dat is niet best. Maak zich zorgen daar. Ja, en zeker die 7-0 nederlaag van een paar weken geleden tegen Feyenoord. Ja, die kwam natuurlijk keihard aan.
2: Ferry met het schot van richting verandert. En dan zit hij er wel in. En is het 0-1. Geeft hem mee aan Reed. Ferry om het af te maken. En dat doet hij schitterend achter het standbeen langs. Via de binnenkant van de paal. Het is 0-2. En Zegiel scoort op aangeven van Reed. En dan staat het kort voor rust 0-3. Komt weer heel makkelijk vrij. En hier is Reed Ferry. 0-4. Harts Moussa. En een prachtig doelpunt. 0-5. Stijn niet. Maar daarachter is het wel raak via Zinhagel. 0-6 alsnog. Nou, als niemand hem aanpakt, schiet hij hem er maar in. En dan is het 0-7. Feyenoord wint met maar liefst 7-0. De grootste nederlaag ooit voor PEC Zwolle in de Eredivisie. GPR.

0: Still a Lefty, Boston. 12 minuten voor 6:30, GPS Sport Radio. We moeten het eens hebben over PEC Zwolle. Club staat 16e in de Vriendenloterij Eredivisie. 7 wedstrijden gespeeld en slechts 4 punten. En vooral de laatste weken waren pijnlijk. Feyenoord won met liefst 0-7 in Zwolle. En 5 dagen later ging PEC met 3-0 onderuit tegen FC Groningen. We gaan er eens over praten met Ruben Stavorins. Ruben, goedemiddag.
1: Ja.
0: Eerst maar eens even, maker van de podcast. En dan moet je me even helpen met de naam.
1: Desespereerd Nimmer.
0: Zo heet dus de podcast. En jij bent dus Zwolle-kenner. Jij bent PEC-fan. Maak je je zorgen?
1: Nee, dat is te vroeg hoor, toch? Ga niet nu al in de paniekmodus. Dat lijkt me een beetje vroeg.
0: Ja?
1: Maar het gaat niet. Goed gaat het niet, nee. Maar om nou de paniek in te schieten, dat hoeft voor mij nog niet.
0: Maar die laatste 2 wedstrijden, 10 goals tegen, jeetje.
1: Ja, dat tikt wel aan, ja. Ik hoorde net ook het overzichtje met alle doelpunten. Ja. Ja, dan ben je wel blij dat de interlandperiode is. Maar ja. Wij hebben vooraf aan het seizoen naar het schema gekeken. En toen hebben wij naar elkaar uitgesproken in de podcast van... het zou ook nog zomaar eens kunnen dat je in 8 wedstrijden met 0 punten staat. Dus als je dat bekijkt, dan gaat het eigenlijk hartstikke goed. Maar goed, dan kijk ik het wel echt van de goede kant, hoor.
0: Ja, ieder puntje is eigenlijk een bonuspunt in deze eerste periode. Dus tot die interlandperiode, ja.
1: Nou, zo hadden we het wel een beetje gezien. Ja, is misschien ook overdreven, maar het is vooral die uitschieters, hè, die doen een beetje pijn.
0: Ja, maar toch, 20 goals tegen. Is dat ook een beetje het pijnpunt van Zwolle, de verdediging?
1: Nou, dat ga je wel denken in ieder geval als je dit ziet. En ik denk ook dat dat de conclusie is. We hebben een aantal jaren geprobeerd zoveel mogelijk de nul te houden. Nou, dat vonden we ook niet leuk genoeg. Dus toen hebben we gezegd, dan moeten we maar meer aanvallen. Nou ja, dan is dit blijkbaar een beetje het gevolg daarvan. Ja. Dus daar moet wel aan gewerkt worden, ja, zeker.
0: Ja, want ik dacht nog eigenlijk met Costons als spits. Die vind ik niet slecht voor de Eredivisie. Van Hooydonk kwam er nog bij als alternatief. Nou, dan heb je als PEC best materiaal voor de Eredivisie.
1: Dat is zeker waar. En er werd ook heel veel benadrukt dat we Eredivisie-benen hadden ingekocht. Of in ieder geval in huis gehaald. Dat blijkt in ieder geval dat als je een 7-0 tegen Feyenoord kunt laten gebeuren, dan blijkt dat in ieder geval niet. En kijk, het zit hem vooral in de manier waarop. Hè. Dus het maakt niet uit als je verliest. Dat is niet leuk, maar dat kan gebeuren. Maar als je er maar alles aan gedaan hebt. En dat idee krijgen we niet helemaal. Dus we hebben eerder het idee, volgens mij, dat het een inzetdingetje is dan een per se aan de selectie ligt. Want ik vind het nogal een selectie.
0: Ik was bijvoorbeeld verrast dat PEC erin was geslaagd om 4 gevers bijvoorbeeld binnen te halen van FC Utrecht. Jij ook?
1: Het is in ieder geval, zeker. Als je het hebt over Eredivisiebenen, dan komt Nick 4 gevers wel in dat rijtje. Dat was wel een mooie verrassing. Maar zo blijkt maar weer. 1 zwaluw maakt nog geen zomer.
0: Nee.
1: Dat is duidelijk.
0: Is het ook een beetje de pech? Want bijvoorbeeld Krastev, die werd teruggehaald. Hè? En ja, is die, ja die heeft ook nog niet de oude Krastev kunnen laten zien bijvoorbeeld.
1: Nee, dat is het wel een beetje. Kijk, we hebben een Namli in de selectie, Krastev. En dat zijn jongens die het wel echt voor je kunnen gaan doen. En dat, je gaat ook zo meteen wel zien als die erbij zijn, dat het, dan gaat het 100% stukken beter. Nou viel ook in de laatste 2 wedstrijden Thomas nog uit. Nou, dat is echt een slok op een borrel. Dus dan heb je eigenlijk de 3 smaakmakers van je selectie. Die kun je dan in ieder geval de laatste 2 weken niet inzetten. En in de rest van de afgelopen wedstrijden kon je in ieder geval Krastev en Namli niet inzetten. Ja, dat is nogal een verschilletje. Ja. En dan zie je dat het hè, wij kunnen dan niet zo heel veel hebben. Zoals bijvoorbeeld een topclub wel 1, 2, 3 spelers kan verliezen. Dat kunnen wij niet.
0: Ja, laat de naam van Ryan Thomas wel even vallen. Het is eigenlijk jammer. Hè? Zo'n fantastische voetballer. Maar als je al die blessures van hem optelt, is een hele loopbaan. Ach, ach, ach.
1: Ja, het is echt bizar. Het is echt bizar. Ja. Het is vooral sneu voor hem natuurlijk. Want dit is verloren potentieel. Hij zat niet voor niets bij PSV. Maar hij is 5 jaar lang volgens mij alleen maar geblesseerd geweest.
0: Ja. Ik weet wel zijn eerste periode bij PEC Zwolle. Toen was Ron Jans aan de trainer. Hij zei, het is veruit de beste speler waar ik ooit mee gewerkt heb. Kun je nagaan.
1: Nou ja, dat geloof ik direct. Ja. Dat geloof ik direct. Ja.
0: Van de Vecht, de trainer. Hoe staat die erop in Zwolle?
1: Ja. Ja, ligt denk ik een beetje aan wie het vraagt.
0: Ja, nou, even van jou dan.
1: Ja, nou ja, hij staat er niet geweldig op. Alleen ik sta nog niet vooraan om te schreeuwen om zijn ontslag. En er zijn toch wel al een flinke groep mensen die dat ook wel ziet zitten. In het uitvak tegen FC Groningen was het ook luidkeels te horen vanuit het uitvak. Ja, weet je, het is, Twan, ik hou niet zo van mensen ontslaan. En als wij zelf aan het begin van het seizoen zeggen, ja, wij staan na 8 wedstrijden misschien ook wel met 0 punten, moet je niet raar van opkijken. Ja, moet ik dan op basis van resultaten zeggen dat die eruit moet? Dat denk ik niet. We kunnen wel kijken naar het spel. En wat ik net ook al even aanhaalde, als je tegen Feyenoord speelt en je gaat er met 7-0 af. En vooral de manier waarop is dan het allerpijnlijkst.
2: Ja. Maar zie je een idee? Zie je een ontwikkeling bij het team?
1: Nou, dat is dus een beetje het probleem. Dat zien we nog niet genoeg. Waardoor dus ook de roep om het ontslaffen van de vecht ook groter wordt.
2: Ja.
1: Dat is niet lang meer houdbaar, hoor. Dus dat moet wel echt snel omdraaien.
2: Ja, en ik zat een beetje kijken. Na de onderbreking, thuis, Cambuur en Go Ahead, Utrecht uit. Die eerste 2 wedstrijden zijn denk ik wel cruciaal voor hem, hè?
1: Ik denk dat dat de enige 2 wedstrijden zijn waar we nog even naar moeten kijken. En dan weten we of hij door kan of niet. Want ja, laten we heel eerlijk wezen. Cambuur is voor ons, nou, thuis van een Cambuur, van een directe concurrent, moet je winnen. Ik vraag me al af of die houdbaar is na die wedstrijd. Stel je zou die verliezen. Maar Go Ahead, dat is natuurlijk in het Zwols is dat natuurlijk even een tikkeltje belangrijker. En daar staan we er ook al niet zo goed op de laatste jaren. Dus die wordt wel echt cruciaal, denk ik. Ik ben een beetje bang dat dat de cruciale wedstrijd wordt. En van zoveel spanning hou ik nou ook weer niet.
2: Nog iets positiefs te melden?
1: Nee.
2: Oh.
1: nee, nou ja, wel. Wij hebben een half jaar lang naar een Mbayo gekeken die geen lantaarnpaal meer voorbij kwam. En die alle vreugde uit zijn spel verloren leek te zijn. En die is een halfjaartje verhuurd naar een Franse tweede divisieclub. En die is terug en die lijkt het allemaal weer helemaal gevonden te hebben. Die heeft er weer zin in. Er straalt weer vreugde vanaf. En het is weer een speler waarvoor je naar het stadion komt. Dus dat is wel positief.
2: Hou vast voor PEC Zwolle en Bayo. Dankjewel, Ruben. Heel fijn dat je ons even te woord wilde staan over PEC Zwolle. Zoals gezegd, de nummer 16 in de Vriendenloterij Eredivisie. Ruben Stavorinus was dat van de podcast Despareert Nimmer.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken. Of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Is dit het?
15: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
17: Domino's. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Relaxed?
19: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
22: Let's go for more from Extra Max.
21: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: Vlieg door je tijdlijn.
25: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
26: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
25: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Bij een groot ongeluk op een provinciale weg bij Drentse Zuidwolde zijn twee vrachtwagenchauffeurs omgekomen. Er waren ook auto's bij betrokken, maar verder raakte niemand gewond. Hoe het kon gebeuren is niet bekend. Vakbonden en oppositie zijn blij dat het kabinet de bezuinigingen op onder meer de WW schrapt. Het was een eis voor bijvoorbeeld Pro en Ja 21 om de begroting van het kabinet te steunen. De vakbonden stoppen met actie voeren. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Het Koninklijk Paleis heeft Fatima El Mansouri officieel aangewezen. Zij is nu nog burgemeester van Marrakesh en won met haar partij de landelijke verkiezingen.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wordt al wat minder druk op de Nederlandse wegen. Meeste vertraging nog in Zuid-Holland en bij Utrecht. Bijna 300 kilometer is er nog over van de avondspits. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Veenendaal bergingswerkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht en vertraging 20 minuten. Een uur oponthoud op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Want bij Amersfoort zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. 12 kilometer file staat er. Het rijdt langzaam vanaf afrit Den Dolder. En een ongeluk op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom Rotterdam. Bij Oud-Beijerland zijn daar alle rijstroken weer vrij. Nog wel 7 kilometer file vanaf afrit Numansdorp. Een kwartier vertraging.
2: GPR Sportradio.
5: De Sound of Sport.
2: Twan van Peperstraten.
20: Goedenavond, zometeen darts Jacques Nieuwlaat over de slechte vorm van Michael van Gerwen en de verrassende uitschakelingen van Luke Littler in de World Grand Prix.

0: Train, 50 Ways to Say Goodbye. Eentje, houdoe.
1: GPR Sportradio.
0: We gaan het eens hebben over Dodge. De World Grand Prix is gisteravond meteen begonnen met twee grote verrassingen. Michael van Gerven verloor in de eerste ronde met 2-1 van Ryan Joyce. Terwijl titelverdediger Luke Littler eveneens met 2-1 verloor van Luke Woodhouse. Ja, voor Van Gerven is het bovendien opnieuw een tegenvaller in een periode waarin hij niet zijn beste vorm kan etaleren. Vanochtend in de ochtendshow hier op GPR Sportradio sprak Ronald van der Geer met darts-commentator Jacques Nieuwlaat over de verrassende uitschakeling van Luke Littler, maar natuurlijk ook over die vorm van Michael van Gerven.
2: Nou ja, goed, we weten denk ik allemaal inmiddels wel die een beetje de sport volgen, dat Michael een moeilijke periode achter de rug heeft met een scheiding. Dat brengt gewoon de gedoe met zich mee.
0: Ja.
2: Daar is hij best wel lang mee bezig. Weinig aan darten gedaan en heel veel aan zijn privéleven gedaan. En dan merk je gewoon dat de vorm op een gegeven moment wegzakt. Inmiddels heeft hij dat allemaal een beetje een plekje kunnen geven. En is hij wel weer bezig om de weg terug te vinden. Dat duurt ook wel weer eventjes natuurlijk. Dus inmiddels zie je wel aan zijn spel dat het weer wat beter wordt. Hè. De darts staan beter in het bord, zoals wij zeggen. Het ziet er allemaal wel weer goed uit. Alleen wat ontbreekt is het vertrouwen. En met vertrouwen in je wedstrijd. En dat zag je gisteren heel goed. Hij speelde veel beter dan zijn tegenstander. Dat durf ik wel te zeggen. Maar op de beslissende momenten had hij niet eens vertrouwen om de dingen uit te gooien die hij uit moest gooien.
3: Vanochtend hadden wij het hier ook over, de redactie van dit programma. En toen zei ik, ja, maar die scheiding is toch al heel lang geleden. Is hij daar nog steeds zo mee aan het worstelen?
2: Nou, ik denk dat het anderhalf jaar geleden, het voorjaar van vorig jaar is geweest een beetje.
3: Okay.
2: Dus hij is er wel, voordat het echt goed inzinkt, voordat je op een gegeven moment, hij heeft twee kleine kinderen, dus dat moet je ook het een en ander voor regelen natuurlijk. Dus ik denk dat hij wel een jaar bezig is geweest om, zoals wij dat zeggen, zijn shit op orde te krijgen.
3: Uh-huh.
2: En op het moment dat dat dan eenmaal gedaan is, en kijk, hij staat zo hoog op de wereldranglijst, en de wereldranglijst gaat over 2 jaar. Dus je merkt niet zo heel snel als je plekjes gaat zakken. Dat merk je pas als je in dat tweede jaar zit. En dat begon hij dus dit voorjaar ook wel te merken. Dan zie je dat hij bijna per week een plekje op de wereldranglijst zakt.
3: Mm-hmm.
2: En toen dacht hij bij zichzelf, oké, ik moet wel iets anders gaan doen als ik wil blijven darten. En blijkbaar wil hij nog steeds blijven darten. Hij is nu eigenlijk pas een paar maanden bezig, vanaf de zomer zou je kunnen zeggen, om weer op het goede spoor te komen. En dat heeft gewoon ook weer even tijd nodig.
3: Ja, want de spelers om hem heen zitten niet stil, hè? Die ontwikkelen zich ook. En dan kom je terug in een ander speelveld eigenlijk.
2: Nee, dat klopt inderdaad. En dus, er lopen inderdaad op dit moment heel veel jonge honden los. En die zijn hartstikke gretig en hartstikke hongerig. Ja, en je kunt je afvragen of Van Gerven ook die absolute honger op dit moment nog heeft. Omdat hij toch nog steeds in zijn onderbewustzijn bezig is met alle andere dingen die er in zijn leven rondgaan. Kijk, iemand die alleen maar op dit moment nog omhoog op die wereldranglijst aan het gaan is, die kijkt niet naar beneden, die kijkt alleen maar omhoog. Ja, Van Gerven, die staat er natuurlijk al een tijdje daar zo. Ja, die kijkt nu af en toe ook wel eens een keertje om te zien wat er allemaal aankomt. Ja, en dan, zo'n jongen als Wessel Nijman bijvoorbeeld. Ja, die is hartstikke hongerig nog. Die is alleen maar aan het klimmen op die wereldranglijst.
3: Ja.
2: En die gaat hem ook waarschijnlijk binnenkort wel voorbij. Omdat Van Gerven nog zoveel te verdedigen heeft de aankomende tijd. Met de huidige vorm gaat dat niet lukken.
3: Dan even.
2: En Nijman verdedigt niks, dus die gaat hem dan vrolijk voorbij.
3: Even dat toernooi in Leicester. Want Van Gerven hebben we dan zetten we eventjes een stempeltje achter. Maar Luke Littler is er ook uit in de eerste ronde. Dat kan toch helemaal niet? Dat kan toch niet?
2: Inderdaad. Nee, je zou bijna kunnen denken dat dat niet kan, inderdaad.
3: Nee.
2: We hadden hem eigenlijk de beker alweer gegeven gisteren. Dat we denken, moeten we eigenlijk dit allemaal nog wel spelen. Maar ik heb goed nieuws voor je. Ja. Het blijkt de meeste te zijn.
3: Ja, hè? Toch, hè?
2: Ja. Hij kan ook missen. En hij had gisteravond zijn avond niet. Hij moest heel laat spelen. Misschien dat er iets mee te maken had, dat weet ik niet.
3: Ja, het is wel heel bijzonder, want hij kondigde vorige week aan dat hij nu klavertjes 4 gaat eten in plaats van shawarma. En je ziet gelijk wat het effect heeft op Luke Littler.
2: Ja, dat klavertjes 4, dat past niet bij elkaar. Dat is wel duidelijk, inderdaad.
3: Ja, dat idee had ik ook. Maar het is toch wel opvallend dat hij eruit gaat, terwijl op dit moment staat er geen maat op hem natuurlijk.
2: Nee, dat klopt. Hij is by far de beste starter van de wereld. Daar moet ik er wel bij zeggen. Dit is wel misschien wel het moeilijkste toernooi om te winnen van allemaal. Waarom? Omdat de eerste ronde heel kort is. Het is maar 3 sets. Dus je hebt maar 2 sets nodig om te winnen. Het is dubbel in, dubbel uit. Als de dubbels even niet lopen aan het begin van die legs, dan speel je heel veel legs tegen de darts in. En dat is zelfs voor een speler als Luke Littler gewoon heel lastig. En hij leek er gisteren nog mee weg te komen. Want hij had echt wel een mindere dag gisteren.
3: Ja.
2: Won nog de eerste set, omdat ze tegenstander toch een soort van nerveus weg. Dat zag je ook wel aan alles. Maar ja, op een gegeven moment ging Littler zo slecht spelen, dat ze tegenstander zoveel tijd had om toch de dingen te doen die hij moest doen. Ja, toen was het op een gegeven moment gewoon klaar. En hij kon het ook niet omdraaien. Normaal weet je bij Littler, als het dan echt spannend wordt, nou, dan heeft hij die schakelaar en dan geeft hij nog even een beetje gas. En heeft hij 2-3 goede legs en dan wint hij alsnog. Maar dat kon hij gisteren ook niet.
0: Jacques Nulaat over Michael van Gerwen en Luke Littler. Vanochtend dus in gesprek met Ronald van der Geer. Dit is GPR Sportradio.

0: Dance and Glow. Het is 11 minuten voor 7, GPR Sportradio. Eerder in deze uitzending spraken we even met Tijmen IJsing over zijn hartinfarct dat hij opliep na het NK Gravel, inmiddels alweer anderhalve week geleden. Hij besloot vervolgens om meteen zijn carrière te beëindigen. Die zou hij sowieso aan het einde van dit seizoen hebben beëindigd. En hij vertelde onder meer over hoeveel geluk hij heeft gehad dat hij de adequate EHBO'ers wel zeer dankbaar mag zijn.
1: Nou, dan naar het podium nog naar de dopingcontrole geweest. Dat is mijn eerste geluk geweest, denk ik. Ja, tijdens de dopingcontrole ben ik gewoon echt niet goed. Daar ook in de hal op de grond komen te zitten. Vanaf toen is alles gaan lopen, zeg maar.
0: Ja, want je bent toen meteen naar het ziekenhuis gegaan en daar werd pas met terugwerkende kracht ontdekt dat je een hartinfarct had gehad.
1: Nou, nee, het bijzondere was wel, in de sporthal hebben ze de EHBO opgeroepen. Die hebben snel gehandeld door 112 te bellen. Die hebben aan de telefoon wat testjes gedaan en aan de hand daarvan vond de telefonist van 112 dat het aan mijn ademhaling lag en absoluut niet aan mijn hart. Waarop de EHBO ook nog zegt, maar ik heb het gevoel dat het echt heel slecht gaat met meneer. En na het goed werd nog net niet afgedaan van, daar doen we niks mee.
0: Ja, bijzonder verhaal. Tijmen IJsing.

0: Dua Lipa.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Fernando Alonso blijft ook volgend seizoen actief in de Formule 1. De inmiddels 45-jarige Spanjaard heeft zijn contract bij Aston Martin verlengd en staat daardoor ook in 2027 op de grid. Alonso twijfelde de afgelopen tijd openlijk over zijn toekomst, mede door zijn kritiek op de huidige Formule 1 en het teleurstellende seizoen van Aston Martin. Toch gelooft de tweevoudige wereldkampioen nog altijd in het project van de Britse renstal. Ook Lance Stroll heeft zijn contract bij Aston Martin verlengd. Dan komend weekend keert de Formule 1 bovendien voor het eerst sinds 2017 weer terug in Maleisië. Er wordt na 9 jaar weer gereden op het circuit in Sepang. Voor Max Verstappen is het circuit eentje met bijzondere herinneringen, want juist in Maleisië boekte hij in 2017 de tweede Grand Prix-overwinning uit zijn carrière, nadat hij Lewis Hamilton al vroeg in de race had ingehaald. Sepang stond van 1999 tot en met 2017 vrijwel ieder jaar op de Formule 1-kalender en staat bekend om de hitte, hoge luchtvochtigheid en vaak onvoorspelbare weersomstandigheden. En nu keert de Formule 1 dus terug. En het wordt voor veel coureurs een sprong in het onbekende. Het is 5 voor 7. Dit is GPR Sportradio.

0: You two stay far away.
1: Zeg, hey. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
3: Met het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De accijns op brandstof gaat volgend jaar omlaag. Dat schrijft het kabinet in een brief waarin ook staat dat de geplande bezuinigingen op onder meer de WW van tafel gaan. Oppositie en vakbonden hadden dat laatste al laten weten. Zij zijn er enthousiast over. De vakbonden stoppen met actievoeren en willen weer praten. Premier Jette hoopt met de vakbonden een akkoord te kunnen sluiten over de sociale zekerheid. Hij zegt dat het kabinet heeft laten zien niet doof te zijn voor kritiek. Als we een akkoord hebben, kijken we wat er onderaan de streep overblijft en of er nieuwe voorstellen voor bezuinigingen naar de Kamer gaan, zei Jette. Twee vrachtwagenchauffeurs zijn omgekomen bij een groot ongeluk bij het Drentse Zuidwolde. Er waren meerdere auto's en vrachtwagens bij betrokken. De politie meldt dat er geen gewonden zijn. De weg ligt vol brokstukken en blijft de hele avond en nacht dicht. En na de landelijke verkiezingen vorige week leek het er al op. En nu is het officieel. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier, Fatima El Mansouri. Ze was hiervoor advocaat, minister en burgemeester. De verkiezingen in Marokko hadden een historisch lage opkomst. Jongeren haakten af omdat ze de politiek niet vertrouwen. Vanavond blijft het nog een tijdje zacht. Morgen 's ochtends opnieuw veel zon en warm, met een temperatuur van 22 tot 28 graden. Maar 's middags neemt de bewolking toe en volgt regen.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ik rijd nog langzaam over de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 5 kilometer en een half uur tijdsverlies. En op de A15 vanuit Rotterdam door naar Nijmegen. Bij Arkel 3 kilometer file. Daar is je vertraging 20 minuten.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom...

0: thuis en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
4: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood? Gaat lukken!
12: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
14: Langer mee doen is goedkoper.
13: Zeker, kwaliteit rendeert.
15: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
12: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
16: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
19: Ik heb hier de biefstuk Bali.
20: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
19: Geniet ervan.
18: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
16: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: GVR Sportradio. Rob Spijker.
3: Het gaat vanavond weer zo'n avond worden met heel veel Nations League voetbal. Later vanavond Tsjechië-Engeland, Spanje-Kroatië. We hebben ook Nations League B en C voor je. Maar Darter Taylor is back. En daar gaan we het zo meteen even over hebben.

0: De man die altijd naar Wimbledon gaat en dan hoopt op een regenbui, dan kan hij weer zingen. Dat doet hij altijd, hè, tijdens de regenbuien bij Wimbledon. Jorden, we don't talk anymore.
1: GPR, Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Ja, we hebben vanavond een hele drukke voetbalavond. We kijken op alle velden die er maar een beetje toe doen. Straks natuurlijk het Nations League A-voetbal. Dat gaat tussen Tsjechië, Engeland en Spanje, Kroatië. Dat gaan we echt heel dik in de gaten houden. En op het livecenter zit vanavond Philippe van Es. Philippe, welkom. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, maar er zijn meer wedstrijden dan alleen die A-Nations League. Er is ook Nations League B en C en zelfs nog verder van Europa vandaan.
3: Ja, nou ja, laten we beginnen bij de Nations League C. Daar zijn nu de eerste wedstrijden al bezig. Op dit moment bezig Finland-Wit-Rusland. Ja, bij Finland zit je dan toch een beetje te kijken van, ja, zitten daar dan nog jongens uit de Eredivisie bij of zo? Ja, het valt een beetje tegen eigenlijk.
0: Oh.
3: De enige is Leo Vaisaan en dan moeten we wel even terug. Ja. Die speelde in 2018 bij FC Den Bosch. Ja. Dat is het wel een beetje, maar daar staat het nog 0-0 tegen Belarus, moeten we eigenlijk zeggen.
0: Je weet het wel te verkopen.
3: Ja. Nou, en Moldavië tegen de Faroe-eilanden. De Faroe-eilanden, dat is sinds vorig jaar wel een beetje een stunt aan het worden. Die zijn meer wedstrijden aan het winnen dan aan het verliezen. Bij de Faroe-eilanden denk je altijd, nou, daar winnen ploegen met 6-7-0 van. Dat is tegenwoordig niet meer zo. En ook Moldavië staat vandaag gewoon achter. 0-1, al na 26 minuten. Een penalty benut door Davidsson.
0: Nee, joh.
3: Ja, en ondertussen zitten ze daar in de 54ste minuut. En is Farer dus lekker bezig. Gaan we nog even buiten Europa kijken. En dan weten we dat er in de Afrika Cup of Nations, de kwalificatie dat daar gespeeld wordt en al gespeeld is. Marokko eerder vandaag won met 2-0 van Lesotho. En doet daarmee dus hele goede zaken. En ook daar zitten we dan toch altijd een heel klein beetje stiekem te kijken. In de basis zijn er dan nog jongens met Nederlandse roots. Nou ja, Mazraoui heeft meegedaan. Heeft zijn minuten mogen maken. Dat was dan wel de enige. En dat is dan vooral in Rotterdam een dingetje. Kaapverdië speelt op dit moment. Spelen tegen Rwanda. En hadden de eerste wedstrijd van deze Nations League al verloren. Van Mali. Hebben de punten dus keihard nodig. En staan voorlopig op een 1-1. Wel wat weinig jongens met de Nederlandse roots. De enige die op dit moment speelt, dat is Ioni Santos. Begon het seizoen als Spartaan, maar is tegenwoordig PSV'er.
0: Oké, hoe lang moeten ze daar nog spelen?
3: Daar hebben ze nog kleine 40 minuten te gaan.
0: Oh, dus er kan nog van alles gebeuren.
3: Kan nog alles. Ze kunnen het nog helemaal recht zetten.
0: Kunnen nog een hoop Rotterdammers inkomen. Dankjewel alvast voor de eerste update, Philippe. En dan moeten we het ook even hebben over het grote nieuws van vandaag. Dacht ik tenminste. We gaan er even wat dieper op in. 16-voudig wereldkampioen Taylor gaat namelijk weer darten. Hij is al behoorlijk op leeftijd. Hij gaat, gaat teamgenote Adrian Lewis erbij halen. Ik heb begrepen dat een beetje een wat jongere gast is die al wat langer onder zijn hoede heeft. En volgens mij is nog de enige in de hele dart scene waar hij nog een beetje mee overweg kan. Dus dan dachten wij, nou, dan moeten we Devin er even bij halen, onze collega. En hij is ook helemaal lijp van darts en die weet daar alles van. Maar jij zei net al meteen tegen mij, Devin, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, het valt allemaal wel mee. Nou, dan moet je even uitleggen.
4: Het is niet alsof hij aankomend jaar weer op het WK staat. Nee, hij gaat meedoen aan de Mode Super Series International Pairs Tournament.
0: Dat klinkt toch hartstikke goed?
4: Het klinkt hartstikke goed. Het zal vast ook wel redelijk goed gaan betalen. Hij gaat dus meedoen met Adrian Lewis. Jij zei, nou, dat is een wat jongere gast. Dat valt wel mee. Die is 41.
0: Ja, maar tegenover hem.
4: Tegenover hem.
0: 24 jaar.
4: 66 inderdaad.
0: 25.
4: Ja, 25. Ja. Ligt eraan wanneer ze jarig zijn. Nee, en Adrian Lewis, dat is ook niet zomaar iemand. Die is gewoon een tweevoudig wereldkampioen. 2011 en 2012 is hij wereldkampioen geworden. Maar ook de laatste jaren een beetje naar de achtergrond verdwenen. Wilde wat meer tijd doorbrengen met zijn gezin. Maar hij lijkt een beetje op de weg terug. In november is dit toernooi, maar nee, we hoeven ze niet terug te zien op het WK. Dat gaat niet gebeuren.
0: Nee, maar wel tijdens de Moto Super Series in Portsmouth. Mooi, dat. Ja, als je wat gedronken hebt, spreek je dat beter uit. Maar ze gaan daar wel meedoen. En dat is toch wel even een dingetje, joh, dat die oude daar weer even terugkomt.
4: Het is wel leuk. Ja. Het is wel leuk. Zijn laatste officiële wedstrijd was in 2018. Speelde hij de WK-finale. Perfect om zijn carrière mee af te sluiten. Enige nadeel, hij verloor die finale.
0: Ja, dat is nou weer jammer.
4: Ja, dat is jammer. Het is trouwens ook dit toernooi, moet je ook niet te veel van verwachten. Want het wordt gewoon in een studiootje gehouden. Er is geen publiek bij.
0: Geen publiek bij?
4: Nee, er is niet eens publiek bij. Dus Phil de Power Taylor, die zal zelf het licht aan moeten zetten.
0: Ja, nee, maar dat is nou weer jammer. Want daar was hij juist altijd zo sterk in. Een beetje dat publiek bespelen. En wat jammer. Kunnen ze daar niet nog even over nadenken zo vlak voor november?
4: Het zou me ook weer niet verbazen als er ineens wat op stelt wordt gezet. Nee, ja, in Engeland. Vooral die Mode Super Series, die hebben wel wat poen. Ja. En dat is ook een toernooi waar eigenlijk spelers terugkomen die je al een paar jaar niet hebt gezien. Van die legends, van die culthelden, die komen daar maar goed, voornamelijk voorbij.
0: Dat gaat nog even duren. Dat is pas in november dat we Taylor weer aan het bord zien. Op dit moment al wat bezig. Gisteren al begonnen de World Grand Prix in Leicester. Dat is
4: Leicester.
0: Leicester.
4: Gewoon Leicester.
0: Leicester, zo moet je het uitspreken. Oh ja, er is er ook weer eentje uit de categorie even wat drinken en dan pas uitspreken. Daar zijn de eerste slachtoffers al gevallen, hè, gisteren. Want het is meteen afvallen als je niet wint. En leg het nog even één keer uit. Hoe begint een partij daar?
4: Ja, je moet dus naast dat je moet eindigen met een dubbel, wat je eigenlijk altijd moet doen om een leg te winnen, moet je ook beginnen met een dubbel.
0: Ja,
4: het kan lang duren, want je kan zomaar 6 pijlen niet in die dubbel gooien. Ja, dan sta je gewoon nog op 501, gaat er geen punt af.
0: Ja,
4: ja, en ik heb gisteren al verteld. Dat kan voor slachtoffers zorgen, het kan voor verrassing zorgen. En dat is ook gebeurd.
0: Ja, nou sterker nog, je hebt toch een vooruitziende blik gehad en veel kennis. Want je zei gisteren al, Van Gerwen gaat daar moeite mee hebben.
4: Ja, en tegen Ryan Joyce.
0: Zeg het maar.
4: Nou ja, Michael van Gerwen 1, Ryan Joyce 2.
0: Hij is uitgeschakeld.
4: Hij mag lekker op het vliegtuig terug naar Nederland. Ik denk dat hij alweer thuis is in Vlijmen.
0: Ja, maar ook de nummer 1, hè, ging niet lekker gisteren.
4: Luke Littler, ja, die was op weg om alle majors dit jaar te winnen. Dat zijn alle grote toernooien, waarvan de meeste aan het einde van het jaar. Maar hij werd laatst hier in Nederland al uitgeschakeld op de World Series of Darts. En toen heeft hij eigenlijk ook al een beetje besloten de handdoek in de ring te gooien. Dat hij dacht, want hij moet zich nog plaatsen voor een ander toernooi. Ik zie een handje omhoog.
3: Ja, Philip, daar gaat een theorie over. Over Luke Littler en de laatste weken. Luke Littler is namelijk een fervent gamer. Hij speelt vooral voetbalspelletje, EAFC.
0: Ah?
3: En dat is vorige week uitgekomen.
0: Ja.
3: En men vermoedt dat daar een soort van kausaal verband in zit. Iets te veel 's nachts lang, heel lang spelen. Ja. En iets te weinig passeren op het podium.
0: Ja, of misschien wel liever spelen dan op het podium. Dat kan natuurlijk.
3: Ja, dat zou ook nog eens kunnen.
4: Nou hoeft dat bij Luke Littler niet zoveel uit te maken. Want het gerucht, niet het gerucht. Het is zo dat spelers soms 4 uur van tevoren aankomen bij een toernooi om dan te gaan ingooien. Hm. En hoe lang denk je dat hij van tevoren aankomt?
0: Ja, ik gok een kwartiertje.
4: Hij gooit een half uurtje in en dan vindt hij het best. Terwijl iemand als Gian van Veen, die overigens vanavond in actie komt op de World Grand Prix.
0: Ja, maar dat wilde ik eigenlijk vragen.
4: Die is er
0: Nederlanders,
4: 3 uur al mee bezig.
0: Welke Nederlanders komen er vanavond in actie? Dat willen we toch even weten.
4: Nog even terugblikken op gisteren. We hadden 8 Nederlanders in het toernooi, waarvan er 4 gisteren in actie kwamen. Danny Noppert is door. Michael van Gerwen ligt eruit. Kevin Doets had match darts, had door kunnen gaan, maar verloor uiteindelijk van Nathan Aspinall. Heel jammer. En Wessel Nijman, die versloeg Rob Cross, die in die laatste WK-finale van Taylor hem versloeg.
0: Ja.
4: En vandaag hebben we weer 4 Nederlands. En ik kan je garanderen,
0: zijn er 2 tegen elkaar.
4: Er gaat er 1 door.
0: Ja.
4: Zeker.
0: Ja.
4: We hebben nu op dit moment bezig is al Chris Doby tegen Jermaine Wattimena. Dan hebben we de derde partij van de avond. Dan hebben we Josh Rock tegen Niels Sonneveld. En dan later vanavond hebben we eigenlijk wel de wedstrijd waar we naar uitkijken vandaag. Gian van Veen tegen Dirk van Duivenbode.
0: Ja, dat is een prachtige oranje pot is dat met Gian van Veen. Denk ik toch wel een beetje als degene waarvan wij denken dat hij hem wel gaat
4: dat
0: pakken.
4: Dat zou je zeggen, maar Dirk van Duivenbode stond hier een aantal jaar geleden gewoon in de finale.
0: En is die misschien beter in de dubbels? Dat kan ook zomaar.
4: Dit toernooi is wel een beetje, je moet je dag hebben. Als je je dag niet hebt, dan lig je eruit zoals Luke Littler gisteren. En dan kan het heel snel gaan.
0: Ja, het is maar een kort potje wat er wordt gespeeld tijdens de World Grand Prix in Leicester. En we houden het allemaal voor je in de gaten, want er doen nog steeds behoorlijk wat Nederlanders aan mee. En later op de avond natuurlijk de belangrijke wedstrijden, voetbalwedstrijden in de Nations League. Tsjechië, Engeland en Spanje, Kroatië. Daar hoef je helemaal niks van te missen hier bij GPR Sportradio.

GPF Sportradio, Robin Thicke hoorde je, Magic Touch. Er is vandaag ook wat meer bekend geworden over de Formule 1, over de grid voor 2027, want dat krijgt steeds meer vorm. Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat Alonso en ook Stroll bij Aston Martin blijven. En alleen bij Racing Bulls en ook bij Haas zijn er nog wat stoeltjes vrij. Wat er allemaal gaat gebeuren met die stoelendans, daar gaan we het later in dit uur ook nog over hebben met autosportanalist en autocoureur Max Koebel. Dus hou hem lekker hier op GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, Fool's Garden en The Lemon Tree. Het is weer zo'n lekkere Nations League avond.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbalupdate.
0: Morgenavond even trouwens een rustdag. En dan donderdag, dan weet je het alvast, hebben we Griekenland tegen Nederland. Waar 100.000 Grieken naartoe gaan als ze de kans hadden gekregen. Maar zo'n grote stadion niet. Hè. Het leeft enorm daar in Griekenland. Het wordt een heel spannend potje. Vanavond ook hopelijk twee spannende potjes. Dat is de wedstrijd tussen Tsjechië en Engeland. Filip, wat verwacht jij nog van Tsjechië? Is niet veel meer, toch?
2: Ja, nee, eigenlijk niet. Je moet bij Tsjechië gelijk denken aan de gouden jaren. Hè. 2004 met Jan Koller, met Rosicky, ja. Met Galasek. Ja, ja. Onder andere Grigera. Ja. Om maar eens wat oud Ajaxiden te noemen.
0: Ja, hebben we nog wel moeite mee gehad met die gasten.
2: En we hebben er hartstikke veel moeite mee gehad. We hebben er zelfs een keer verkeerd tegen gewisseld, heb ik ooit begrepen.
0: Ja, ja. Robben wisseltje.
2: Ja, Robben wisseltje.
0: Maar die moeten tegen Engeland vanavond. Is dat appeltje-eitje voor die Engelsen?
2: Ja, je zou zeggen van wel. Maar ja, Thomas Tuchel weet altijd wel weer te verrassen. En weet ook wel eens zijn eigen team te ontregelen. Dat is in het verleden al een paar keer gebeurd. Nu ook is er wel een klein relletje gaande bij de Engelsen. De keeper is namelijk gewisseld. Jordan Pickford staat op 91 interlands. Nou, het was eigenlijk een beetje een soort van, ja, wanneer gaat hij de 100 halen? Ja. Maar die werd tegen Spanje al gepasseerd door James Trafford. Leek zelfs achter Dean Henderson de derde keeper te worden. Nou, Henderson geblesseerd geraakt. Maar ook voor deze wedstrijd heeft Tuchel al gezegd, ja, ik ga gewoon Trafford weer opstellen. Dus okay. Jordan Pickford op de bank. Dat is nou wel een doelman met een grote mond en een bepalende rol in de groep. Dus ik ben benieuwd hoe de Three Lions daarmee omgaan.
0: Ja, en die Tuchel, dat is wel een beetje een gekke kerel is dat. Ja. We hebben die handshake, die hebben we nog wel op ons netvlies staan. Maar ook een rare uitspraak. Heeft van de week ook geroepen dat Bellingham, dat hij het beste voetbal, dat hij boos is. Wat zijn er nou voor opmerkingen, joh? Dat gaat helemaal niet over voetbal.
2: Nee, ja, dat is een beetje Thomas Tuchel's aard. Hè? Die houdt er wel van om een beetje te prikken. En een beetje, maar hij drukt zich ook af en toe ongelukkig uit. Want probeert hij iets goeds te zeggen. En dat gaat helemaal mis ook weer. Want nu ook over die Trafford had hij weer gezegd, ja, die moet aan deze spelers wennen. Ja. En ja, daar was ook iedereen weer over gevallen. Van ja, wennen, nationale ploeg. Er is helemaal geen tijd om te wennen.
0: Ik heb het idee dat hij het gewoon expres doet. Maar goed, dan die andere wedstrijd vanavond. De kwart van negen, dat is wel een mooi potje. Dan moet Spanje zich niet verkijken op de Kroaten, hè, die langskomen.
2: Nee, dat zeker niet. Nou ja, we hadden het net over een ploeg die een hele mooie lichting had. En die lichting verdween en daarna viel het een beetje. Ja, heb je bij de Kroaten toch ook wel het idee. Wel natuurlijk mannen als Perisic en zo. Maar ja, die zijn een beetje op leeftijd. Ja, de Ivica Modric, Mandzukic, dat is het eerste waar ik altijd gelijk aan moet denken. Maar het kan een bananenschilletje zijn. Want Kroatië heeft ook zijn eerste wedstrijd van deze Nations League gewonnen. Wonnen met 2-1 van Tsjechië. Mm-hmm. En dus staan ze allebei bovenaan. Dan gaat dit ook echt om de koppositie in deze groep.
0: Dat is een mooi potje. Maar er zijn op dit moment zijn er al wedstrijden bezig. Hè? Die zijn om 6 uur begonnen, als ik het goed heb, Filip.
2: Ja, wedstrijden zijn om 6 uur begonnen. Die zijn in de League C, groep 1. Daar is Finland Wit-Rusland op dit moment bezig. Daar stond het 0-1 voor de Wit-Russen. Voor de Belarussen, moet je weer zeggen. Het is altijd even wennen. Maar voor de Belarussen stond het 0-1. Maar de goal is afgekeurd. Oh. Uiteindelijk Moldavië-Faroe-eilanden. Net heel verrassend 0-1 voor de Faroe-eilanden. Maar ondertussen is er gescoord door Perkiun. Spelen van Moldavië. En dus staat het daar dus 1-1. En Faroe staat wel stevig onder druk. Dan gaan we ook nog eventjes verder kijken over de Europese grenzen heen. En dan kijken we naar Afrika. En dan zien we daar toch een beetje een vervelende wedstrijd voor Kaapverdi is het aan het worden tegen Rwanda.
0: Nee, joh.
2: Stonden 1-0 voor, maar staan ondertussen met 2-1 achter. En dus loopt dat voorlopig verkeerd af. Maar er zijn nog een ruime 24 minuten te gaan voor Kaapverdië. En dus voor bijvoorbeeld de Duarte-broers, om er maar eens een paar te noemen. En Jamiro Montero van NEC. Ja. Om de boel om te draaien en om te keren zijn overigens allemaal nog niet ingevallen. Dus zij kunnen nog voor de omkeer gaan zorgen.
0: Ja, precies. Nations League avond op GPR Sportradio.

0: De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Wintersport, vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
14: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang.

0: drinkbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
5: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat op file op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen. 9 kilometer bij Alfred Arkel vanaf Hardingsveld Giessendam. Moet je rekening houden met een kwartier vertraging.
5: GPR Sportradio.
7: The Sound of Sport.
5: Rob Spijker.
8: We gaan het zo meteen met voormalig autocoureur en autosportanalist Max Koebold hebben over de stoelendans in de Formule 1 richting 2027. En zo meteen kijken we op de velden bij de Nations League. GPR.

0: the lessons I've learned.
1: Counting Stars, you're the One Republic.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Voetbal update.
1: We doen even een snelle rondje langs de velden, want het wordt al lekker gevoetbald in de Nations League, hè, Philippe?
4: Ja, we zitten in de laatste minuten van Moldavië en de Faroe-eilanden. Dan hebben we het over groep C. Nog 4 minuutjes te gaan daar. En het staat 1-1 door die goal van Moldavië. Is de stand dus weer gelijk getrokken in de tweede helft. Dus blijft de volgende stunt van de Faroe-eilanden uit. Want ze verloren de afgelopen jaar maar 3 keer.
1: Oh.
4: Het was 2 keer van Kroatië en 1 keer van Estland. Maar alle overige wedstrijden werden gewonnen.
1: En waarom zit het dan nog in C?
4: Ja, omdat dat tijdens WK-kwalificatiewedstrijden...
1: Oh, natuurlijk.
4: Ja, dan telt niet voor de Nations League, helaas.
1: En nu telt het.
4: En nu 1-1. Ja. Ja, je hebt er even net niks aan, maar het is nog niet gedaan. Alhoewel Moldavië wel flink aan het drukken is. Maar ja, je weet het maar nooit. Hè. Eén counter kan genoeg zijn. Finland tegen Belarus. Daar staat het ondertussen ook nog steeds 0-0. Ondanks dat ze bij Belarus dachten dat ze op voorsprong waren gekomen. Maar die goal werd afgekeurd. En dan gaan we nog eventjes over de grenzen kijken verder. Want we zien bijvoorbeeld de Africa Cup of Nations. Daar wordt heel veel gespeeld. Daar is al heel veel gespeeld ook al. Maar op dit moment nog bezig Oeganda-Libië.
1: Mooi.
4: Daar staat het 1-0. In het voordeel van Oeganda met nog 6 minuten te gaan. Kaapverdië staat nog steeds met 1-2 achter tegen Rwanda.
1: Zijn er al Rotterdammers ingekomen?
4: Die hebben nog 8 minuten te gaan. En Ayoni Santos die was in de basis begonnen. Dus die mocht gelijk al komen met beginnen. Maar zijn broer, Jamiro Montero, die is er ingekomen. Maar ja, toen was Ayoni Santos al van het veld afgehaald. Verder de Duarte-broertjes bijvoorbeeld en Gary Rodriguez. Die zitten allemaal nog op de bank. Er is nog 1 wisselmogelijkheid voor de bondscoach. Dus dat is nog even afwachten of die erbij gaan komen. Het zou toch mooi zijn als die vandaag het verschil nog weten te maken. Nog heel even Guinea-Bissau, Nigeria. 2-0 voor Guinea-Bissau. Ja. Op dit moment. Ghana staat achter tegen Gambia met 3-2.
2: Okay. GPR Sportradio. Formule 1 update.
1: De ene update volgt de andere op. De Formule 1 grid voor 2027 krijgt steeds meer vorm. Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat Alonso en ook Stroll bij Aston Martin blijven. En alleen bij Racing Bulls en Haas zijn nog stoeltjes vrij. Hoe gaat die stoelendans aflopen? Dat is altijd ieder jaar weer de grote vraag. En we vragen het aan voormalig autocoureur en autosportanalist Max Koebold. Max, goedenavond.
5: Goedenavond, Rob.
1: Ja, Max, verrast het jou dat Alonso op zijn 45ste nog een jaar doorgaat?
5: Nou, ik denk dat Alonso eigenlijk helemaal niemand meer verrast. Ja, het is wel het is een leeftijd die je niet vaak meer ziet in de Formule 1. Heel vroeger, in de jaren 50, toen de Formule 1 net was opgestart, had je mensen van 40, 50 die nog wel eens rondreden. Maar tegenwoordig zijn het vooral de jonkies die rondrijden. En ja, blijkbaar voelt Alonso zichzelf ook nog een jonkie met zijn plus 40.
1: Ja, het is sowieso leuk dat we hem er nog bij hebben, want het is wel een typetje natuurlijk. Alonso zegt zelf trouwens dat hij nog steeds de snelheid en ook de motivatie heeft. Kun je dat een beetje terugzien op de banen na zijn rijden?
5: Ja, zeker. Zeker wel als je kijkt bijvoorbeeld in Budapest, toen ze net met de update kwamen van de auto, eigenlijk de update, de base-spec auto, toen gingen ze in één keer naar voren. En daar behaalden ze natuurlijk ook top 10, stonden ze regelmatig toen ook in tijdens de race. Ja, en toen zag je ook echt meteen weer dat vuur in Alonso opkomen, ook bij het team van Aston Martin. Dus ja, zolang het vuur er nog zit en hij is nog snel, ja, dan zie ik hem niet zo snel uit de Formule 1 vertrekken. Alleen, ja, nog zo'n jaar als je dit jaar hebt, ja, dan wordt het misschien voor 2028 wel een beetje zeuren. Maar ja, het blijft Alonso. Je weet het nooit met hem.
1: Ja, want Aston Martin staat op dit seizoen, gaat dit seizoen niet bepaald heel erg lekker. Hè? En dan vraag je toch af, waarom tekent hij? Hij blijft toch maar geloven in dat project, hè?
5: Ja, nee, zeker. Kijk, Adrian Newey zit natuurlijk daar aan boord. Die heeft de auto getekend. Is nog niet helemaal wat ze ervan hadden verwacht. Ook Honda is aan boord natuurlijk met de motor. Ook nog niet helemaal wat ze ervan hadden verwacht. Maar er zit wel vooruitgang in. En Alonso zou niet bijtekenen, ondanks dat hij waarschijnlijk een mega salaris krijgt en helemaal voor de rest niks hoeft te doen voor dat geld. zal hij waarschijnlijk echt niet bijtekenen als hij niet ziet dat het project echt wel nog beter kan en dat er ook vooruitgang in zit. Ja. Dus ja, dat geeft mij alleen maar aan dat hopelijk misschien dit jaar echt wel Aston Martin nog een beetje voor punten zien strijden. Voor volgend jaar al helemaal.
1: Ja, en Lance Stroll die blijft ook. Heel verrassend. Was er überhaupt een scenario denkbaar waarin Aston Martin afscheid van hem zou nemen?
5: Nee, kijk, zijn vader is natuurlijk eigenaar van het team. Maar ook in, al was het niet Lance Stroll geweest, al was het elke andere willekeurige coureur, al had ik er bijvoorbeeld in gezeten, ik zeg maar wat. Je wil in een tijd waar je de auto en de motor nu hebt, wil je eenzelfde team hebben. Want je bent op dit moment aan het bouwen van een team. Je moet een team opnieuw opbouwen. Je moet de auto weer sneller maken. En als je dan eerst iemand opnieuw erin gaat zetten, ja, die heb eerst gewoon de eerste paar races nodig om de auto te leren kennen. En dat gaat gewoon ten koste van ontwikkelingstijd.
1: Ja, en hoe je het ook went of keert, hebben bij Aston Martin natuurlijk nu wel twee coureurs die al de nodige ervaring hebben. Hè? Dat is altijd goed, toch?
5: Ja, daarom. Het wordt vaak onderschat binnen het Formule 1, maar überhaupt binnen sport, hoe belangrijk een teamgevoel is. Je bent op elkaar ingespeeld, je weet wat je van elkaar kan verwachten. En het team van Aston Martin heeft nu al een paar jaar Alonso, heeft nu al een paar jaar natuurlijk ook Stroll. Dus het hele team weet wat ze van elkaar kunnen verwachten, weet wat ze aan elkaar hebben. En die kunnen gewoon lezen en schrijven met elkaar. Dus in, wat ik net al zei, in de situatie dat je een team echt weer omhoog moet gaan werken, ja, dat scheelt dit gewoon allemaal tijd.
1: Ja, het is ieder jaar weer hetzelfde. Hè? De stoeltjes dansen richting het
5: volgend jaar.
1: Ja, precies. Bij Racing Bulls gaat het vooral om Liam Lawson en Lindblad. Maar bij Racing Bulls en ook bij Haas, dat zijn de enige plekken waar nog stoeltjes vrij zijn. 4 stoeltjes zijn er nog vrij. Verwacht jij daar nog de meeste strijd? Waar verwacht je nog de meeste strijd?
5: Nou, gaan nu hele grote geruchten dat Ocon natuurlijk Haas gaat verlaten. Die kans acht ik ook wel mega groot dat Ocon zelf naar het World Endurance gaat. Ook wel logisch, want ja, hij wordt redelijk onze oren gereden door Berman. En het is toch een man met ervaring, kwam de Formule 1 in als mega groot talent. Maar heeft het nooit eigenlijk waargemaakt. En het enige wat hij heeft waargemaakt is dat hij altijd wel ruzie met of een team of een teamgenoot had. En wie daar waarschijnlijk in de plaats van gaat komen, dat is Ferrari Junior Camara. Die nu Formule 2 rijdt en ook op Baku weer had gewonnen. Aha. Dus zometeen krijgen bij Haas, want ik ga er wel vanuit de Bermen natuurlijk gewoon blijven, heb je gewoon twee Ferrari Junior rijders. En als we het dan hebben over Racing Bulls, ja kijk, Lindblad, die blijft wel. Die rijdt net een jaar, doet het gewoon goed. En Lawson, ja, die heeft eigenlijk gewoon geluk gehad. Het had jaar, ja, zijn pols. Ja, waarschijnlijk brak in ieder geval die blessure had, dat hij in die Racing Bull kon zitten. Of die Red Bull. Maar daar heeft hij het mega goed gedaan. En ik denk dat hij daar wel echt zijn zitje voor vorig jaar mee heeft vastgesteld. Ja, dus Solov, Formule 2 coureur, die zou er misschien naartoe gaan. Maar ik denk dat die een jaar lekker naar Japan gaat, naar het Super Formula. Om nog een jaartje te rijpen, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, maar eigenlijk zijn deze 4 stoeltjes dus de enige plekken nog waar nog wat jong en aanvliegend talent binnen kan stromen, toch?
5: Ja, zeker. Ja. En eigenlijk zie ik daarvan één stoeltje maar waar dan de debutant komt. En dat is bij Haas.
1: Ja. Alonso die heeft trouwens, om dat toch even met hem af te sluiten, dat heeft hij wel verdiend, die heeft al geroepen dat doorgaan na 2027, dat hij dat zeker nog niet uitsluit. Denk je werkelijk dat 2027 zijn laatste Formule 1 seizoen gaat worden? Of kan de old man nog langer door?
5: Nou, ik denk dat hij zeker nog langer door kan. Ik denk dat iedereen eigenlijk volgend jaar al niet zag aankomen. Heel veel mensen zagen dit jaar eigenlijk al niet per se aankomen. Dus ja, Alonso is blijkbaar Alonso. Toen hij naar Toyota overstapte in het World Endurance en Le Mans, had niemand het ooit meer terugverwacht in de Formule 1. En hij zit er nu alweer een paar jaar en hij presteert gewoon nog steeds. Dus ja, Alonso kan je eigenlijk nooit afschrijven. Dus zal me niets verbazen als hij zometeen met de rollator naar de grid moet, dat hij nog steeds dan in de Formule 1 rijdt.
1: Ja, autocoureur en autosportanalyst Max Koebold over de stoelendans binnen de Formule 1. Dankjewel, Max.
5: Geen probleem.
1: Dan gaan we nog even heel snel een rondje maken langs de velden. Want Filip die houdt dat voor ons al in de gaten. Het is Nations League avond. Heerlijk voetbal vanavond.
4: Jazeker. En net afgelopen, echt vers van de pers, Moldavië, Faroe-eilanden. En ja, Faroe-eilanden hebben niet die winning mood door kunnen trekken. Maar toch, puntje 1-1. Een gelijkspelletje tussen Moldavië en de Faroe-eilanden. En nog bezig, echt in de dying seconds. Finland tegen Belarus staat daar dus nog steeds 0-0. En we houden al de hele tijd in de gaten Kaapverdië tegen Rwanda. Ook vanwege de Nederlandse inbreng daar. Ja. Maar ja, Gerry Rodriguez is wel al ingevallen.
1: Hoe lang moeten ze nog?
4: Ze moeten nog een minuut.
1: Een minuut.
4: Een minuut aan reguliere speeltijd met wat extra tijd, maar staan nog steeds met 2-1 achter.

0: BBS Sport Radio, True Audience, Pandar Ballet. En we hebben vanavond natuurlijk Nations League, maar er is meer. Er is namelijk ook de World Grand Prix Leicester. Dat is, daar heb ik het over dart. En dat doen Nederlanders mee. En dat houdt Filip ook voor ons in de gaten natuurlijk op het live zetten.
1: Ja, zeer zeker. De eerste officiële overwinning van vandaag, die was eigenlijk vannacht al van Wessel Nijman. Dat was de dag van gisteren. Ja. Maar ja, die wedstrijd was, het duurde allemaal zo lang.
0: Maar die telde bij gisteren toch?
1: Ja, maar die tellen we bij gisteren. Maar die is ook wel weer een beetje van vandaag. Die won met 2-0. Maar de allereerste van vandaag, de dag.
0: Vanavond.
1: Die is vanavond. Die is wel door. Dat is Jermaine Wattimena. Hey. Won van Chris Dobie. Dat is een knappe. Want Dobie was de laatste weken best wel aardig in vorm. Wattimena was een beetje zoekende. Maar wint heel knap met 2-0. Setstanden even heel snel erbij pakken. 1-3 en 3-2. Dus had Wattimena eigenlijk een vrij makkelijke wedstrijd te gaan. En het leuke is dat we dan in ieder geval zeker weten dat we twee Nederlanders vandaag doorhebben. Want we hebben natuurlijk later vandaag nog Van Veen tegen Van Duivenbode. Ja, dan weet je sowieso, daar gaat één Nederlander door. Ja. En Zonneveld die komt nog in actie tegen Josh Rock. Maar als je dan de kennis mag geloven, dan gaat dat wel een heel moeilijke worden. Heel even snel nog door naar het voetbal. Want Finland-Belarus is afgelopen. Daar is het 0-0 geworden. Nadat het in die andere groep in League C 1-1 werd. Tussen Moldavië en Faroe-eilanden. En we houden nog steeds in de gaten. Kaapverdië tegen Rwanda zit ondertussen al in de 95e minuut. Maar de bal rolt nog. En het staat nog steeds 2-1 in het voordeel van Rwanda.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. In de verdachte busjes die afgelopen weekend bij een Britse luchtmachtbasis stonden, lagen geen explosieven, maar wel benzine. Dat zegt de Britse antiterreurdienst. De busjes zouden zijn gebruikt door de 5 Britten die zijn opgepakt en inmiddels op borgtocht weer zijn vrijgelaten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt, was de meting vanochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen, zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Bij scholierenprotesten in Frankrijk heeft de politie 40 mensen opgepakt. Op meer dan 300 scholen voerden leerlingen actie tegen onder meer slechte roosters en omdat er te weinig leraren zijn. Er zouden 300.000 mensen hebben meegedaan aan de protesten.

Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
2: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed?
10: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
15: Ja.
14: En nu?
15: Door mijn naam kopen.
14: Voor je bedrijf?
15: Ja.
14: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
14: Welke domeinen dan?
15: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
14: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
16: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
17: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
18: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
19: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
21: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
22: GPR Sportradio. Rob Spijker.
23: Het is vanavond Nations League avond. We houden Kaapverdi in de gaten. We hebben zo meteen de einduitslag van die wedstrijd. We gaan het ook hebben over de NHL. Want vannacht worden de eerste schaatsen aangetrokken. Er wordt geijshockeyd in de

0: INXS en New Sensation.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: De voorzitter van de Premier League, dat is Sir Richard Masters, heeft zich uitgesproken over de schuldbevindingen rond de Engelse club Manchester City.
3: Manchester City have been found guilty of all charges related to serious breaches of the Premier League's financial rules over a 9-year period. And the majority of charges as well in relation to their failure to cooperate with the Premier League's investigation.
0: Masters benadrukt hoe belangrijk het is om de regels van de Premier League te handhaven. Ook zegt hij dat het proces al lang duurt, maar dat het belangrijk is om voorzichtig om te gaan met zo'n grote zaak. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Het is nog niet duidelijk hoe lang het proces nog gaat duren. En als we kijken naar het tempo waarin de zaak tot nu toe is verlopen, kan het dus nog wel even duren. Ja, de grote vraag die in Engeland gesteld wordt is natuurlijk: spelen ze volgend jaar nog wel voetbal bij Manchester City? In ieder geval in de Premier League. Straks om 8:15 wordt er gevoetbald voor de Nations League. Dan in Nations League A, Tsjechië tegen Engeland en ook Spanje tegen Kroatië. En we gaan zo meteen vooruitblikken op Spanje-Kroatië.

0: GPR Sportradio, The Course en Radio.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: We hebben vanavond weer twee hele lekkere wedstrijden in de Nations League A. Dat is Tsjechië-Engeland. Gaan we straks nog even vooruitblikken. Maar we hebben ook Spanje tegen Kroatië. En Filip, je hebt de opstelling al, hè?
3: Ja, daar hebben we alvast even doorheen zitten spitten. Bij Kroatië zien we wel wat wijzigingen. Het opvallendste is dat Modric er bijvoorbeeld er niet bij is. Zit wel op de bank, maar wordt vervangen door Misic. Ja, en twee jongens toch met de Nederlandse link. Perisic natuurlijk, PSV'er, staat in de basis. En achterin Soetalo wordt door Ajax verhuurd aan Lazio Roma. Staat centraal achterin. En de Kroaten die wonnen hun eerste wedstrijd met 2-1 van Tsjechië. Wie ook in de winning mood zijn, dat zijn die bij Spanje. Die wonnen met 3-2 van Engeland. Daar wordt toch ook wel wat gewisseld. Maar ook een Nederlandse link, want Dien Huijsen staat in de basis. Hij vervangt Aymeric Laporte. Op het middenveld ook geen Rodri. Misschien wel de belangrijkste speler aan de kant van Spanje. Hij wordt vervangen door Zubimendi. Maar natuurlijk wel gewone mannen als Jamal. En de mannen die het verschil maakten tegen Engeland, Baena en Oyarzabal, die hebben allebei een basisplaats verdiend. En dus geen Nico Williams en ook niet de maker van de enige goal in de WK-finale, Ferran Torres.
0: Oké, Daan Huijsen dus in de basis, dat is mooi. Koen Frans is een van de drie hosts van de Croquetta-podcast. Dit is een Nederlandstalige voetbalpodcast die volledig in het teken staat van La Liga. Koen, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, het is een bijzondere link die we nu hebben, want we wilden absoluut even iemand spreken over Spanje. Komen we uit in België met een Nederlandstalige podcast over Spanje met Koen, die Frans van de achternaam heet. Nou, dat even uitgelegd. Ja. Ogen zijn op dit moment gericht op Spanje, Koen. Na het winnen van het WK natuurlijk. Is het team erg veranderd sindsdien?
4: Nee, eigenlijk niet, hè. En je ziet nu ook de wedstrijd tegen Engeland en nu tegen Kroatië, dat de bondscoach Luis de la Fuente een beetje roteert, niet zozeer in elke wedstrijd in die Nations League met zijn beste elftal wil aantreden. Maar je hebt gezien ook tegen Engeland. Ze brengen dan mannen als Baena en Oyarzabal van de bank, die op het WK eigenlijk altijd titularisch waren. En die trekken dan toch nog mee die overwinning over de streep, buigen die scheve situatie om tegen Engeland. En ook al spelen ze met een halve B-ploeg of met een aantal jongens die misschien niet in de basis stonden op het WK, het blijft gewoon een onwaarschijnlijk sterk elftal, waar het schijnbaar ook niet uitmaakt welke elf er aan de aftrap verschijnen.
0: Nee, alle ogen zijn gericht op Spanje. En Spanje heeft eigenlijk alles gewonnen wat er te winnen valt. Zijn ze nog wel een beetje hongerig naar succes? Zijn ze nog te motiveren, denk je?
4: Ja, dat is het speciale natuurlijk. Ze hebben effectief al een Nations League gewonnen. Ze hebben nu een EK en een WK gewonnen. Een aantal jaar terug, dat zullen jullie in Nederland nog wel goed weten, hebben ze eens een EK, een WK en opnieuw een EK na elkaar gewonnen. Dus ik denk dat die mannen wel nog altijd hongerig zijn. En zich in elke match willen tonen als zijnde de beste ploeg ter wereld. Ze hebben nu de voorbije 3 maanden met het WK bij en dan nu die wedstrijd tegen Engeland. Zowat de helft van de top 10 van de wereld geklopt, van de FIFA-ranking. Dus Kroatië, ik vermoed dat ze die er ook nog wel even willen toevoegen aan de lijst van toplanden waar ze van gaan winnen.
0: Ja, wat verwacht je in deze wedstrijd van Kroatië tegen Spanje?
4: Ja, dan moet ik eerlijk zijn. Ik ben geen kenner van het Kroatische voetbal. Ik heb de indruk dat al een tijdje een zeer verouderd elftal is. Maar Kroatië staat ook altijd wel garant voor jonge talenten die kunnen doorbreken. Ik heb de opstelling ook eerlijk gezegd nog niet bekeken van Kroatië. Nee. Maar zoals het alle andere landen tegen Spanje overkomt, zal ook Kroatië wellicht de bal aan Spanje moeten laten en moeten rekenen op snelle tegenprikken. Het enige land dat er eigenlijk gedurende een deel van de match in geslaagd is de voorbije maanden om te domineren tegen Spanje was Engeland. Verrassend genoeg in die wedstrijd een paar dagen geleden op Wembley. Verder hebben alle andere landen, ze hebben tegen Frankrijk gespeeld, ze hebben tegen Argentinië uiteraard die finale gedomineerd. Ik herinner me Portugal, ook de match tegen ons, de Belgen, ongelukkig verloren voor ons door een flatter van de doelman. Maar uiteraard lagen wij bijna heel die wedstrijd onder.
0: Ja.
4: Dus eerlijk gezegd verwacht ik dat de Kroaten vanavond hetzelfde lot zullen ondergaan.
0: Ja, maar je vertelde het al over die wedstrijd tegen Engeland. Daar hebben ze echt moeite gehad met de Engelsen. En dan winnen ze toch met 3-2. Wat zegt dat over de Spaanse ploeg?
4: Ja, ik denk dat ze vooral mentaal heel weerbaar zijn. Dat ze wapens hebben die ze van op de bank kunnen brengen. Dat ze een heel brede selectie hebben. Dat ze op elke positie een andere speler kunnen inbrengen die perfect weet wat hij moet doen. Ik vermoed dat veel mensen bijvoorbeeld voor het WK die Alex Baena niet goed kenden, maar wel Nico Williams. Ja, Alex Baena die speelt dan op die plek van Nico Williams en die, Ja, die vervult die rol perfect. En zo heb je eigenlijk op elke positie die Mikel Oyarzabal, ja, die speelt oh god och garme bij Real Sociedad, denken wij dan, als buitenstaander die La Liga misschien niet volgt. Maar die weten perfect wat die moeten doen in dat elftal. Maakt niet uit wie er speelt, ik zei het daarnet al. Dat maakt dit elftal zo sterk. Er mogen echt wel sleutelspelers ontbreken, zoals vanavond Rodri. Jamal die speelt nu gelukkig wel terug, zit terug in goede vorm. Maar er mogen spelers ontbreken, er zullen er wel anderen opstaan. En op elke positie is er iemand die perfect weet wat hij moet doen.
0: Ja, want hoeveel van het succes van Spanje draait momenteel om Lamine Yamal?
4: Ja, op het WK vond ik dat eigenlijk best meevallen. Hij speelde zeker geen top WK. Gezien de twee seizoenen die hij achter de rug had bij Barcelona. En ja, toch die enorm straffe binnenkomer op dat EK 2 jaar eerder. Hè, toen met die geweldige goal tegen Frankrijk in de halve finale. Was het WK naar Lamine Yamal-normen wat mager. Uiteraard zal er nog altijd enorm veel dreiging van uitgaan. En heeft hij zijn waarde gehad op dat WK. Maar als je hem nu terug ziet spelen bij Barcelona, en als je hem ook een paar dagen geleden zag spelen tegen Engeland, ja, het blijft de beste speler, intrinsiek, technisch. De dreiging die daarvan uitgaat. Ik denk dat hij Ferran Torres alleen voor het doel zet nog op Wembley. Hij scoort daar zelf met een gelukje weliswaar, of met een cadeautje. Maar ja, het is ontegensprekelijk de beste speler. En hij is de belangrijkste speler als hij topfit is. En daar lijkt hij nu toch stilaan terug te zijn.
0: Ja, Koen Frans van Croquetta, de podcast in België, de Nederlandstalige podcast over Spanje. Dankjewel Koen voor je tijd.
4: Graag gedaan.

0: ABN Sportradio, Freddie Mercury en Living on My Own. Vandaag gaat het beginnen. Het nieuwe NHL-seizoen in North Carolina nemen de Carolina Hurricanes, de gegierde Stanley Cup-winnaars, het om 11 uur Nederlandse tijd op tegen de Florida Panthers, kampioen van het seizoen daarvoor. Ik heb het over ijshockey in Amerika. Aan de telefoon hebben we Ronald Berteling. Hij is oud hockey international, record international en verzorgt onder andere commentaar bij NHL-wedstrijden. En ook tijdens de Olympische Spelen heb je waarschijnlijk wel gehoord. Goedenavond, Ronald.
1: Goedenavond.
0: Ja, vorig jaar was Carolina was een beetje de verrassende winnaar. Maar die titelverdediger is het natuurlijk wel. Kunnen die de Stanley Cup opnieuw pakken?
1: Nou, dat hoopt elk Stanley Cup winnaar elk seizoen weer. Want we gaan voor de volgende. En ze staan bij de, zeg maar, de kenners in Amerika staan ze wel weer hoog aangeschreven om die Stanley Cup te winnen, samen met heel leuk, met het team waar ze vanavond tegen gaan spelen, de Florida Panthers. Elk team heeft wel eigenlijk wel ambities, hè, natuurlijk. De topteams, en dan kan je wel zeggen, wie zijn de topteams? Het leuke ervan is, in 2019 hebben de St. Louis Blues winnen de Stanley Cup, en die stonden in januari stijf onderaan van de 32 teams, en die winnen de Stanley Cup. Dus het is eigenlijk niet te zeggen wie er gaat winnen.
0: Nee, het is een lang seizoen, maar ze beginnen wel meteen met een leuke wedstrijd, hè? Ze moeten tegen de kampioen van twee seizoenen geleden. Hoe interessant is het dat juist deze twee teams het seizoen gaan openen?
1: Is altijd leuk, want wat er gaat gebeuren, ze gaan natuurlijk met allerlei festiviteiten gaan ze die wedstrijd beginnen. De kampioensbanner wordt waarschijnlijk de hoogte ingehezen. En dan heb je al wat feeststemming. Het is allemaal afwachten hoe ze het seizoen gaan beginnen. En nogmaals, je zei het net, 84 wedstrijden dit seizoen voor het eerst. Ze gaan twee wedstrijden meer spelen. Er zijn grote contracten getekend. Dus elk team heeft wel en dat is logisch ook de ambitie om zo hoog mogelijk te eindigen.
0: Gaat dat trouwens nog iets veranderen dat ze nu twee wedstrijden meespelen? Gaat dat iets veranderen voor de spelers en de teams?
1: Nou, dat weet ik niet. Wat er wel veranderd is, is de salary cap is omhoog gegaan. Ik geloof het van 94 miljoen, 95 miljoen dollar naar 103. En voor volgend jaar gaat hij weer omhoog. Er zijn jongens die hebben heel veel geluk gehad dat net hun contracten afliepen. Zoals een hele mooie speler, vind ik. Kyle McCarr van de... waar speelt hij ook weer bij?
0: We zijn ook snel aan het zoeken hier.
1: Ja, van Colorado Rockies.
0: Yes.
1: Dat is goed. Ja. En die heeft een contract getekend voor 20 miljoen per jaar. Dat hakte natuurlijk ook in het salary cap. Dus nogmaals, er zijn grote contracten getekend. Elk club hoopt natuurlijk het beste. En dat doen ze allemaal. Maar nogmaals, het is niet te zeggen. Het is, de competitie is zo verschrikkelijk zwaar.
0: Ja.
1: En dan moet je ook afwachten van, zijn er blessures? Verleden jaar Las Vegas Knights speelt de finale. Vlak voordat ze de play-offs beginnen, hebben ze het gewoon niet goed op de rit. Er komt een andere coach, meteen een klik met de spelers, en ze gaan wedstrijden winnen en ze halen de finale.
0: Ja.
1: Het is zo moeilijk te zeggen.
0: Ja. Ik heb Philip van Essen hier bij me zitten in het live center. Eigenlijk alleen voor de Nations League, maar hij is helemaal gek van ijshockey ook.
1: Dus, ja, klopt.
0: Ja, je kende me. Ja. Kom maar in, Philip.
2: Ja, ik zat een beetje te denken, Ron, want jij hebt het ook meegekregen natuurlijk. Canada, ijshockey gek land. Maar al die spelers, zeker die Amerikanen, die willen daar weg. Wat doet dat met de Canadezen?
1: Ja, moeilijk te zeggen. Het zijn trotse spelers, hè? Trotse Canadese spelers. Ja, en wat het ook is natuurlijk, speel je in Florida, dan heeft het ook te maken weer met het belastingklimaat in Florida. Dat is natuurlijk weer heel anders dan in Canada. Dus spelers spelen liever dus, zeg maar, voor het belastingklimaat ergens in Nevada, bij Las Vegas of bij de Florida Panthers en Tampa Bay, dat soort dingen. Maar ja, ik heb mijn hoop persoonlijk, hoop ik dat een Canadese club het hoge ogen gaat gooien. En dan heb ik het niet over de Edmonton Oilers, maar dan denk ik aan de Montreal Canadiens. Dat is natuurlijk een ijshockeygekke stad. En is eigenlijk het mekka van het ijshockey. En ik hoop dat zij het komende seizoen heel goed gaan doen.
2: Ja, ik moest gelijk alweer denken aan vorig jaar. De Montreal Canadiens die zich helemaal aan het opbouwen zijn. Hebben zij nog iets getrade waarvan jij zegt... nou, die gaat echt het verschil maken voor hun?
1: Nou, dat weet ik niet. Maar wat ze wel hebben, wat ik wel weet van... jongens, hun salarissen zijn niet zo hoog. Dus dat is allemaal een beetje gelijk aan elkaar... Dus niet dat je spelers krijgt, mijn lijnmaat krijgt 15 miljoen... en ik maar 3 miljoen, bij wijze van spreken. Het is allemaal gelijkwaardig aan elkaar. En het is wel een hecht team. En het zijn allemaal jonge honden. En misschien met ervaring. Dus nogmaals, ik hoop echt, zeg maar voor de Canadese ijshockeyfans... dat zij hoge ogen gaan gooien.
0: Ja, aan de telefoon hebben we Ronald Bertering. Hij is ijshockey international en ook record international. We hebben het meteen over de start van de NHL. Die begint weer in Amerika vanavond om 11 uur. Ron, als je nou naar al die sterspelers kijkt... Hè, komen er ook weer, verwacht je dit jaar ook weer een doorbraak... van een paar leuke jonge gasten?
1: Ja, je hebt bij Toronto heb je de first round draft pick, McKenna. Die heeft er zin in en hoge ogen. Maar waar ik weg van ben is McLean Celebrini van Dallas. Als ik het goed heb, hè? Dallas, ja. San Jose Sharks.
0: Waarom ben je zo gek van hem?
1: Sorry?
0: Waarom ben je zo gek van hem?
1: Ja, hij is een jonge ijshockeyer en een hele jonge ijshockeyer. En hij is voor dit seizoen is hij gekroond tot captain van San Jose Sharks. Hij is de jongste captain ooit voor deze organisatie. En hij is sensationeel. Hij heeft bij de Olympische Spelen heeft hij mee mogen doen in de lijn met Sidney Crosby. Helaas raakte Crosby geblesseerd. Mm-hmm. Maar deze jongen is spectaculair. Als rookie, laat ik het zo maar zeggen, of tweedejaars... is hij gewoon tweede of derde in de topscorerslijst geëindigd. Mm-hmm. En een jonge speler die ontzettend volwassen ijshockeyt. En heeft dan ook, zeg maar, de captainship heeft hij dan ook verdiend. Maar naar hem ga je naar zijn ijsbaan. Zo zijn er meerdere spelers natuurlijk. Ja, ja. Maar ik heb dan mijn favoriet en dat is hij dan.
0: Oké, ik merk het al, er komen weer een paar kleine grote jongens aan. Als we jou over een paar maanden weer spreken, hè, over het Amerikaanse ijshockey. Ja. Welk team hoop je dan dat bovenaan staat? Heb je zelf ook een favoriet? Mag je gewoon zeggen?
1: Ja, ik heb een favoriet, maar daar speelt een speler bij waar ik al jaren weg van ben. Dat is Sidney Crosby. Mijn team is altijd Pittsburgh Penguins geweest. Crosby en Malkin en Letang, dat zijn dus zeg maar de kern van dat team, spelers. Ja. Zij worden wat oud. Ik hoop dat ze nog dat ze in ieder geval de playoffs halen. Kijk, en je hebt bij Washington Capitals heb je dan Ovechkin. Die is als zijn laatste jaar bezig. Of gaat hij beginnen? Die is 41 jaar. Ja. En heeft verleden jaar het record van Wayne Gretzky. Het aantal doelpunten heeft hij verbeterd. Dus er zijn heel veel dingen zijn er gaande in de NHL. En dat maakt het wel weer leuk.
0: Ja, Carolina werd vorig jaar vooraf niet door iedereen als favoriet gezien. Kortom, underdog. En die hebben het wel geflikt. Zou dat ook dit jaar nog weer kunnen gebeuren, dat er weer een underdog opstaat?
1: Ja, het kan. 2019 is de Louis Blues onderaan in januari, winnen de Stanley Cup. Het kan altijd gebeuren. Filip en ik waren op een gegeven moment ook wie gaat er de Stanley Cup winnen? En op een gegeven moment gaat de balans toch meer richting Carolina Hurricanes, omdat zij ze werkt er hard voor. En een captain die op leeftijd is, Jordan Staal, die het gewoon heel erg goed deed in die finale. Ja. Dus ja, je krijgt op een gegeven moment wel een zwak voor een bepaald team. Maar we gaan het zien. Ja. Ik heb er zin in.
0: Ja, dat hoor ik. Ronald Bertering, vanavond om 11 uur gaat het allemaal beginnen. NHL-seizoen gaat beginnen in Amerika. Ronald, dankjewel voor je tijd.

0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje. Of ontspannen door valeriaanwortel. Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
8: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ah.nl of in de AH-app.
11: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
18: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
19: GPR Sportradio.
12: The Sound of Sport.
19: Rob Spijker.
11: De volksliederen klinken in Tsjechië en Spanje. Zometeen de wedstrijden Tsjechië-Engeland en ook Spanje-Kroatië. We hebben op het livezender Philippe van S. En zo hoef je van de Nations League helemaal niks te missen.

0: Sportradio heb je aanstaan. En we hebben vanavond de Nations League avond. We hebben eerder al Nations League B en C gehad. We hebben al bij Cup Verdi gekeken. Maar we gaan nu het echte werk erbij pakken. We gaan namelijk ook Tsjechië-Engeland in de gaten houden. Maar we gaan natuurlijk kijken in Sevilla. En Philip van Es zit voor ons op het Live Center.
1: Ja, daar zijn we ondertussen een minuut onderweg. En vooraf natuurlijk een mooi moment. Want het is de eerste keer dat de Spaanse nationale ploeg thuis speelt. Als er gelijk een grote kans komt voor Yamal. En gelijk de 1-0. We zijn nog geen minuut bezig. En het is Lamine Yamal die in de vrijstaande positie die bal met zijn linker in de verre hoek legt. En zo staat Spanje binnen no time op voorsprong. Ja, zo heeft die wereldbeker toch een klein beetje geluk meegebracht. Eerste keer dus dat ze op Spaanse bodem spelen na het winnen van de wereldtitel. En natuurlijk wordt dan die trofee getoond aan het publiek. Ja, het heeft de ploeg van Luis de la Fuente natuurlijk vleugels gegeven. Want ze staan dus binnen no-time op 1-0 voor. En Yamal laat het even op zich inwerken. Staat bij de cornervlag. En laat dan het gejuich wat in het Ramon Sanchez Pizjuan, het stadion van Sevilla FC normaal gesproken, laat dat over zich heen komen. Het is Baena die net op tijd die bal door weet te tikken. Fermin Lopez laat hem dan lopen. En vervolgens is het Yamal helemaal vrij. Guardiol veel te laat ook. Soetalo kan er niks meer aan doen. En zo staan de Spanjaarden dus binnen no time op een 1-0 voorsprong. En dan begin je haast het gevoel te krijgen voor deze arme Kroaten. Laat het geen afstraffing zijn. Want als de Spaanse nationale ploeg het op de heupen krijgt, weten we, dan kan het nog wel eens een hele lange avond gaan worden voor Kroatië, die nog niet zo heel lang geleden gewoon op een WK hele hoge ogen gooiden en op een EK dat deden. Maar nu, wat ouder team, wat ander team, dus zou dat wel eens voor problemen kunnen zorgen. Ondertussen kijken we ook nog even op de andere velden. Want er wordt overal en ergens gevoetbald. Slowakije, Kazachstan houden we bijvoorbeeld ook in de gaten. Want John van Schip, bondscoach van Kazachstan, daar staat het nog 0-0 bij Bulgarije. Estland 5 minuten onderweg, 0-0. Luxemburg-IJsland 0-0. En San Marino, Albanië, ook daar nog niet gescoord. Tsjechië, Engeland in dezezelfde pool, ook daar nog geen goals. Schotland, Zwitserland, Slovenië en Noord-Macedonië hebben het hele rijtje gehad, ook daar nog niet gescoord. De eerste goal van deze dag dus, van deze late tijd, dit late tijdstip, is dus van Spanje, van Lamine Yamal. Spanje dat achterin ondertussen de bal rustig aan het rondspelen is. Wel wat wijzigingen in die basisopstelling ten opzichte van het duel met Engeland. Bijvoorbeeld Dien Huizen, die speelt als Cucurella de volgende kansen te maken. En daar bijna de 2-0 zeg. We zijn 4 minuten bezig en Spanje is Kroatië aan het oprollen. Mega kans voor Baena, die zo vrij door kan lopen. En dan is het bal blokken, maar dat is wel met de edele delen. Een der Kroaten die daar wat last heeft. Maar het is Livakovic uiteindelijk met de redding. Spanje loopt er doorheen. Het is een warm mes dat door de boter heen gaat. Kroatische boter die ook niet heel dik is. Het is niet heel moeilijk voor de Spanjaarden om er doorheen te komen. Het is even wachten voor Spanje totdat ze die corner kunnen nemen. Dan moet er even gewacht worden tot Smolcic uiteindelijk weer op de been staat en het klokkenspel van Smolcic akkoord bevonden is. Perisic neemt hem even op de rug, zodat hij even wat lucht kan krijgen. Scheidsrechter vandaag, Serdar Gusebuyuk, kennen we natuurlijk. Man uit de Nederlandse Eredivisie. Hij heeft allemaal beoordeeld dat het goed is. Visueel dan, hij heeft het niet gevoeld, ga ik vanuit. Ondertussen is het Baena die de corner mag gaan nemen. Spanje op jacht naar de 2-0. Misschien wel met Dienhuizen die zich bij de eerste paal meldt. Bal wordt doorgekopt en daar bij de tweede paal had dan een Spanjaard moeten zijn. Uiteindelijk is daar wel Oyarzabal. Maar niemand die er echt wat mee kan. Kroatië werkt daar nou er nooit weg. En dan vervolgens in twee instanties is die bal echt het 16 meter gebied uit. Cucurella kopt hem dan gelijk in de richting van Baena. In de hoop dat Spanje daar weer een volgende aanval mee op kan zetten. Dat lukt niet. Fermin Lopez naar Unai Simon. En dan vervolgens een pegel de lucht in. Hard, hoog, ver vooral. In de hoop dat Oyarzabal zijn duel kan winnen. Dat gebeurt niet. Dan is het even, is het niet eens communiceren bij de Kroaten achterin. Dan is het Livakovic als enige die een beetje kordaat handelt. En ervoor zorgt dat de bal wordt veroverd. En dat Spanje ondertussen weer in balbezit is. Want Livakovic denkt, met twee Spanjaarden om me heen. Ik geef die bal een roei. En dan zien we het wel. Vervolgens is het Spanje dat dus wel weer overneemt. De wereldkampioen heeft het betere van het spel. Laten we het daar maar op houden in die eerste paar minuten. Het is Cucurella. Terug naar Dien Huizen. Hij een van de nieuwe namen. Verder met de Zubimendi, Fermin Lopez en Baena. En Okoya Zabal. Nou, een groot gedeelte van die mensen hebben we dus al gehoord van die spelers. Omdat ze in gevaarlijke posities kwamen. Kroatië weer tussen 2-3 man in. Raken ze dan de bal vervolgens kwijt. Dan is het nu in paniek die bal achteruit spelen. Gvardiol moet zijn doelman in gaan spelen. En zo heeft de Kroatië de grootst mogelijke problemen om Spanje van het lijf af te houden. Want ook nu wordt de bal heel eenvoudig ingeleverd door die doelman. Er staan er gelijk 6-7 Spanjaarden om de goal van Kroatië heen. Is het een soort waterpolo of handbal, zo u wilt? In een cirkeltje om de goal heen en dan maar kijken of er een ruimtetje valt, of er een mogelijkheid tot schieten is. Voorlopig nog niet het geval. Dan wordt er nog even heerlijk rustigjes aan rondgetikt door de wereldkampioen, die echt willen laten zien dat ze niet voor niks wereldkampioen zijn geworden. Plus natuurlijk zijn eerste wedstrijd voor eigen publiek. Dat is altijd een hele bijzondere. Nou, we hebben er nu 6 minuten op zitten. De hegemonie is duidelijk. Spanje de betere. Het staat voorlopig 1-0.

0: KBS Sportradio, Dennis Edwards en Cedar Garrett en Don't Look Any Further. Er wordt vanavond niet alleen gespeeld in de Nations League A, maar ook in de Nations League B en C. Emma Odijk houdt die wedstrijden voor ons in de gaten. Is daar al gescoord, Emma?
1: Nou, het is nog heel saai. Het staat overal nog 0-0. Zowel bij de wedstrijden in League B als bij de wedstrijden in League C. Ik kan ze wel even voor je noemen.
0: Ja, welke
1: zijn? Dan weten we even wat er allemaal speelt vanavond. We hebben in League B vanavond Schotland tegen Zwitserland en Slovenië tegen Noord-Macedonië. En in League C hebben we Bulgarije tegen Estland, Luxemburg tegen IJsland, San Marino tegen Albanië en Slowakije tegen Kazachstan.
0: En Philip van Es die zit voor ons bij de wedstrijden Tsjechië-Engeland en Sevilla. Daar speelt Spanje tegen Kroatië.
2: Ja, en bij de Engelsen is er eigenlijk nog niet zo heel erg veel gebeurd tegen Tsjechië. Een soort half doorbraakje van de Tsjechen. Maar het was niet heel, heel denderend wat kon worden tegengehouden. En dus moet die wedstrijd nog echt op gang komen. Ja, de wedstrijd Spanje tegen Kroatië. Dat is Spanje, dat is de fuik. En Kroatië zijn de vissen. En de vissen willen heel graag de fuik uit. Maar de fuik duurt voorlopig nog 80 minuten. Spanje heeft ze echt compleet in de tang. Nu een kleine overtreding achterin van Kubarsi. Of eigenlijk op het middenveld. Op Gvardiol. En daardoor mag er een vrije trap genomen gaan worden door de Kroaten. Die eindelijk een beetje ademruimte krijgen. Want die hebben eigenlijk de afgelopen 12 minuten alleen maar achter de bal aangelopen. En hebben vooral gezien dat Spanje kans om zeep heeft geholpen. De grootste was nog van Baena, die er na 4 minuten al 2-0 van had kunnen maken. Ja, je kan wel eens slapjes aan een wedstrijd beginnen. Maar de wedstrijd begon voor de Kroaten echt 10 minuten te vroeg. Die waren met hun hoofd nog in de kleedkamer gebleven. Als ondertussen Soetalo balbezit heeft, hij achterin even rondspelen. En van daaruit even gaan kijken of er wat te halen valt voor de Kroaten. Iets van de bal voelen, een beetje in de wedstrijd komen. Maar ook deze bal weer eenvoudig ingeleverd. Lamine Yamal loopt naar die back toe. Loopt dan de paaslijn eruit en heeft de bal vervolgens weer terug. Yamal wil dan een overtreding. Veel te makkelijk gezocht volgens scheidsrechter Sedekus de Bujuk. En zo kan Kroatië eruit komen met Huizen. Maakt een overtreding, maar het mag allemaal door van Gus de Bujuk. Het mag toch niet door. Normaal gesproken zie je een scheidsrechter altijd zo met twee handen gebaren. Van, ga maar door, ga maar door. Gus de Bujuk doet het allemaal heel nonchalantjes. Loopt erachteraan, blaast dan even snel op het fluitje. En vervolgens, ja, ik vraag me dan toch af dat gesprek met Huizen. Of dat dan in het Nederlands zou gaan. Of dat dat in het Engels moet. Het zou wel gewoon in het Nederlands kunnen. Maar ja, we gaan het waarschijnlijk nooit weten. Ondertussen Kroatië met de vrije trap op de middenlijn. Vandaaruit mogen zij dan even gaan kijken of ze misschien een keer tot een aanval kunnen gaan komen. Want dat is de Kroaten nog niet gelukt. Met deze vrije trap gaat het ook helemaal niet lukken. Het is Gvardiol, die wil daar openen aan de linkerkant. En vervolgens is het Pongracic die daar totaal niet bij kan. Bal veel te hard voorover gegeven. En daardoor kan Spanje de bal heel eenvoudig in gaan gooien. En is het voorlopig voor Spanje echt een walk in the park. Want dit Kroatië, daar verwacht je eigenlijk van dat er zometeen gewoon gewisseld gaat worden. We zijn er gewoon een stuk of 8 niet wakker vandaag.
0: We gaan het allemaal voor je in de gaten houden. We gaan even naar de Nations League B, want daar is wel gescoord.
1: Ja, zeker. Bij de wedstrijd tussen Schotland en Zwitserland is er eerst in de 8e minuut een rode kaart gevallen voor de Schotse Hendry. En in de 12e minuut heeft Rodriguez van Zwitserland weten te scoren. Dus daar staat het nu 0-1 voor Zwitserland. En dan kijken we ook nog gelijk even naar League C. Want bij de wedstrijd Luxemburg tegen IJsland is er ook gescoord. Daar staat het namelijk 0-1 voor IJsland.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Werkgevers zijn positief over de aangepaste begrotingsvoorstellen van het kabinet. Daarin zijn bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. Er was een harde eis van de vakbonden om weer te komen praten. Werkgevers willen het hebben over arbeidsongeschiktheid omdat ze iets willen doen aan het 2 jaar doorbetalen van salaris als iemand ziek is. In een leegstaand huis in het Overijsselse Tubbergen is een mogelijk drugslab gevonden. Volgens regionale media vonden agenten allerlei spullen die nodig zijn om een drugslab te starten en te runnen. Volgens de politie werden er nog geen drugs gemaakt. De brandweer heeft onderzocht of er gevaarlijke stoffen zijn ontsnapt. Dat bleek niet zo. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En de Olympische vlam maakt voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 een flinke reis. De fakkel gaat door alle 50 Amerikaanse staten. De tocht begint in Atlanta, waar 20 jaar geleden de eerste Amerikaanse zomerspelen waren. De complete route wordt volgend jaar bekendgemaakt. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 en staat er weinig wind. Morgen zijn er, net als vandaag, zonnige perioden en wordt het warm, tot 28 graden. Morgenmiddag neemt de bewolking toe en gaat het regenen.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig,

0: wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
3: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
2: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
6: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken op financiallease.nl.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
10: Hey, dit is het.
11: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
18: Er wordt voor de Nations League gevoetbald in Sevilla tussen Spanje en Kroatië.
19: Ja, Spanje is drukker. Maar nog geen 2-0. Het staat slechts 1-0. En bij Engeland overigens 0-0 nog, maar wel bepalend geraakt.

0: GPO Sportradio Breakfast Club en Ride on Track. Er is vanavond veel voetbal, Nations League voetbal. Dat houden we heel goed voor je in de gaten natuurlijk. Maar er is meer, want er is ook World Grand Prix Darts in Leicester. En daarom hebben we straks Koos Tompé in de uitzending. En het is ook mooi om de Nederlanders te volgen. Gisteren zijn er al een paar doorgegaan. En ook vanavond komen er weer veel in actie. We hebben straks ook nog de Oranje Clash tussen Van Duivenbode en Gian van Veen. Eerst maar even naar het livecenter bij Emma. Hoe staat het er daarvoor in Leicester bij Darts?
1: Nou, in Leicester gaat het voor alle Nederlanders tot nu toe perfect. Want alle Nederlanders zijn tot nu toe door naar de volgende ronde. Ik zal even de uitslagen langsgaan. Wessel Nijman heeft weten te winnen van Rob Cross met 2-0. Jermaine Wattimena won van Doby ook met 2-0. In de wedstrijd tegen Searle en O'Connor. Daar zat weliswaar geen Nederlander bij. Maar die is geëindigd in 2-1 voor Searle. En Niels Sonneveld heeft weten te winnen van Rock met 2-1. En op dit moment op elk moment kan de wedstrijd tussen Wade en Cullen gaan beginnen. En dan wacht om ongeveer 10:50 de wedstrijd tussen Gian van Veen en Dirk van Duivenbode.
0: Ja, die gaan we nog mooi even meepakken. En in dit uur dus nog Koos Tompé in de uitzending. Nu gaan we eerst weer even naar het voetbal. Vooral in Sevilla bij de wedstrijd tussen Spanje en Kroatië.
2: Ja, nou ja, daar staat het nog steeds 1-0. Maar ik wil heel eventjes toch naar Tsjechië-Engeland. Met jouw welvinden. Want ja, daar is niet gescoord, maar daar is wel wat gebeurd. Namelijk een rode kaart voor de Tsjechen. Het is Sulk die iets te hard doorglijdt op zijn tegenstander. En daardoor uiteindelijk via tussenkomst van de VAR de rode kaart krijgt. En zo hebben die na 25 minuten voetballen een mannetje minder tegen Engeland. En beloven dat dus nog een hele lange 65 minuten te gaan worden voor de Tsjechen tegen de Three Lions. Ja, het is gewoon te laat en dan een heel hoog been op het onderbeen van Elliot Anderson. En we zeiden net ook dat de Engelsen de paal al hadden geraakt. Dat was diezelfde Elliot Anderson na 16 minuten schot van afstand. Viel op de paal, vervolgens was er nog een rebound van Rodgers. En uiteindelijk nog een rebound van Saka. Maar ook die viel uiteindelijk niet binnen als Spanje. Ondertussen ook aan het spelen is, nog steeds uiteraard. En eigenlijk aan het domineren. Het is Livakovic die hier helemaal mis zit. Spanje krijgt dan de kans via Cucurella. Maar uiteindelijk gaat hij er net niet in. Staat het nog steeds aan 27 minuten voetballen. Daar 1-0. Bij Engeland dus nog steeds 0-0. Spanje wel de betere. Maar als we dan de herhaling nu te zien krijgen, dan staat Cucurella wel gewoon niet eens met zijn haar, maar gewoon met zijn hele lichaam buitenspel. Man met het bijzonder opmerkelijke kapsel. Een beetje een markant figuur. Ook een figuur waar je je twijfels bij kunt hebben. Want, nou ja, niet altijd even netjes geweest richting tegenstanders. Niet even lief. Als we ook te zien krijgen dat daarna Fermin nog heel even tegen de hand aanschopt van de doelman van Kroatië, Livakovic. Het lijkt wel weer te gaan, alhoewel de Kroatische doelman wel nog heel de tijd aan die hand staat te voelen. Laten we maar hopen voor Kroatië dat hij gewoon door kan. En anders krijgen we wellicht misschien wel een ex-Ajaxie te zien met Dominik Kotarski. Speelde een tijdje in de jeugd van Ajax. Kwam eigenlijk niet verder dan jonge Ajax. Maar uiteindelijk via wat omzwervingen ook de nationale ploeg van Kroatië gehaald. Opgeroepen door trainer Slaven Bilic. Die tegenwoordig een heel modern montuurtje op heeft. Voor de mensen die in beeld denken, Jozef Oosting, dat brilletje, alleen dan nog met een gouden omlijsting. Het is Kodrik, maar het is een bril en hij zal hem allicht nodig hebben. Ondertussen Kroatië met een spaarzame aanval. Hebben een half schotje gelost, een keer uit de tweede lijn. Meer dan dat was het eigenlijk niet wat ze bij Kroatië hebben laten zien. Kovacic ziet de ruimte aan de linkerkant. De bal kan daar komen. En een enorme fout achterin bij Spanje, want het is opeens 1-1. De binnenkoppen van Beljo, die daar bij de eerste paal tussen twee man in als enige springt. Zowel Huizen als Kubarsi stonden erbij en keken ernaar. En zo is het bij de eerste echte kans voor Kroatië raak. Voorzet vanaf links en Beljo die daar als enige reageert. En dan is het voor De La Fuente en de zijne. Nou ja, uithuilen en opnieuw beginnen. Waren gewoon 28 minuten de betere partij. Maar moeten nu het onderspit wel delven omdat ze gewoon één momentje niet opletten.

0: Sorry, Lionel, moet hij even onderbreken. Er is gescoord in Sevilla.
1: Ja, en Spanje heeft horen op zaken gesteld. Nog geen 2 minuten nadat Spanje de 1-1 om de oren kreeg, staat het alweer 2-1. Is Marc Pubiel met de goal in de 30 minuten.

0: GBS Sportradio, Lionel Richie en Angel. En het is dus weer helemaal aan daar in Sevilla bij Spanje tegen Kroatië.
1: Ja, soms heb je een beetje tegenstand nodig om weer tot je beste versie van jezelf te komen. En dat gebeurt dus ook bij Spanje. Ja, een beetje een ongelukkig doelpunt dat ze tegenkregen. Stonden heel even een halve seconde niet op te letten. Maar aan de overkant was het binnen 2 minuten alweer raak. Met een doelpunt van Atletico Madrid. Verdediger Marc Pubil op aangeven van Lamine Yamal. Kopt hij eigenlijk feilloos raak. Keihard dwars door het midden. Livakovic probeert er nog een hand achter te krijgen. Maar is gewoon te laat. Zo hard is die bal.
0: Doelpunt en een assist. Dat is hartstikke mooi. Een rode kaart is er gevallen bij Engeland tegen Tsjechië. Staat Engeland dan ook al meteen voor?
1: Nee, het staat daar nog steeds 0-0. Maar Engeland is wel aan het drukken.
0: Ja, natuurlijk. We gaan het in de gaten houden hier. Het Nations League avond. Suriname heeft afgelopen nacht hun tweede duel voor de Nations League gewonnen tegen Martinique. Henk Vrezer heeft het team na een 2-1 winst geleid en eerder al na een 3-2 overwinning tegen Honduras. We hebben het over dit succes, want daar mogen we gerust van spreken met Diederik Sambel. Hij schreef meerdere boeken over Suriname en volgt het voetbal al 25 jaar op de voet. Diederik, goedenavond.
2: Goedenavond, Rob.
0: Diederik, jij volgt het Surinaamse voetbal inmiddels 25 jaar. Als je nou naar dit elftal kijkt, het elftal van toen kijkt en het elftal van nu, zijn er grote veranderingen? Hebben er grote veranderingen plaatsgevonden?
2: Nou en of, het is een wereld van verschil. En dat heeft alles te maken met het toelaten van sporters zonder de Surinaamse nationaliteit, maar wel van Surinaamse afkomst. Dat is sinds eind 2019 is dat pas mogelijk. En sindsdien spelen er eigenlijk, het is geleidelijk gegaan hoor, maar de laatste jaren spelen er alleen maar profs uit Europa voor het nationale team van Suriname.
0: Ja, dat zie je dan ook meteen terug in de resultaten. Dit zijn de eerste wedstrijden van de nieuwe bondscoach, Henk Vrezer. Hoe is zijn periode als bondscoach begonnen?
2: Nou ja, voortvarend. Het was niet helemaal nieuw voor hem. Want eind vorig jaar, of zeg maar de laatste fase van de WK-kwalificatie, tussen september, oktober en november, heeft hij 6 wedstrijden in de pool geleid. Was hij assistent bij Stanley Menzo. Dus hij was toen al een beetje in beeld ook als opvolger. Toen is hij even naar China gegaan. Maar nu is hij volledig bondscoach. En hij weet wat hem te doen staat. En het is niet zo makkelijk, want daar wil je het ook over hebben natuurlijk, maar lang niet alle spelers die op zijn lijstje staan, die kiezen ook voor Suriname. Dat is nog best lastig.
0: Ja, ze hebben vaak meerdere keuzes natuurlijk. Hè? Ze kunnen zelf kiezen ook of ze voor Nederland kiezen of voor Suriname.
2: He? Nou, dat is eigenlijk de spijker op zijn kop. Je kunt het totaal niet vergelijken met landen als Turkije of Marokko, waar de dubbele nationaliteit geldt. Dus dan kunnen spelers inderdaad, als ze talentvol zijn, dan kan het zijn dat de bondscoach van Nederland en die van Marokko aan de deur klopt. Ja. Dat maakt dan niet uit. Je blijft gewoon die andere nationaliteit ook behouden. Maar in het geval van Suriname, dat heeft zich dit voorjaar afgespeeld. Toen bleek het ineens zo te zijn. Die jongens die dachten met hun Nederlandse paspoort dan tijdelijk te verruilen voor een Surinaams paspoort. Dat was dan alleen maar van toepassing op de wedstrijd. Inclusief blessuretijd, eventueel verlengen. Ja. En toen was het ineens zo van ja, een speler die uit vrije wil kiest voor een andere nationaliteit, die is meteen zijn Nederlandse paspoort kwijt. En dat was de Nederlandse grondwet. En toen werden heel veel spelers huiverig. Ze speelden net na de uitschakeling voor het WK in maart dit jaar. En toen hebben ze in juni zouden ze oefenwedstrijden spelen hier in Nederland. Is allemaal niet doorgegaan. En op het nippertje voor deze window is de Surinaamse grondwet akkoord gegaan met een wijziging. En die komt erop neer dat spelers niet meer uit vrije wil kiezen. Ze hoeven zelfs helemaal niks te doen. Maar ze worden opgeroepen, zelfs door de president, die via de minister van Sport en de Voetbalbond en natuurlijk Henk Vrezer. Zeggen van nou, deze jongens die gaan we voor Suriname laten spelen in het landsbelang. Want ze voegen zoveel toe, ze zijn zo goed. En dat zou betekenen dat die nationaliteitskwestie verder helemaal geen rol meer speelt.
0: Nee, dat is sportief gezien natuurlijk een hele goede keuze. En daarom gaat het, denk ik, nu ook best wel goed met Suriname. Leeft het dan ook een beetje in het land, dit voetbalteam?
2: Ja, zeker. Ja. Het is lange tijd. Nou, we hebben vanaf 2019 was deze regeling geld. Toen hebben we corona gehad. En tijdens de WK-kwalificatie in de vorige Nations League. Het publiek ziet dat die jongens het steeds beter gaan doen. En je moet er niet al te veel bij voorstellen. Maar gisteren was het bijna uitverkocht. En er zitten er bijna 3000 man in het stadion. Maar een grote stadion is er gewoon niet.
0: Nee, maar we kunnen ons ook de beelden van vorig jaar nog wel herinneren natuurlijk. Richting het WK. Dus
2: zeker.
0: We hebben daar wel een beeld bij hoe zo'n stadion goed gevuld eruit ziet. Het is altijd wel heel erg sfeervol. Suriname heeft nu van Honduras en ook van Martinique gewonnen. Is dit nu moeten we dit zien als een kwestie van geluk? Hebben ze een meevallen gehad? Of gaat dit structureel worden?
2: Nou, wat vorig jaar hebben ze een paar keer wat pech gehad bij die WK-kwalificatie. Die uiteindelijk dus niet gelukt is. En in de wedstrijd tegen Honduras, het was geen eigen doelpunt, de winnende 3-2, maar het was wel van richting veranderd schot. Maar eigenlijk waren ze die wedstrijd wel net ietsjes beter. En de wedstrijd van afgelopen nacht, vond ik ze niet zo heel overtuigend spelen. Ja, maar dan zit het een beetje mee. Ja. En het had ook gelijk spel, of het had ook minder goed af kunnen lopen. Maar dat hoort erbij.
0: Ja.
2: En nu twee keer tegen Guatemala moeten ze. En die hebben vorig jaar ervoor gezorgd dat ze niet naar het WK zijn gegaan.
0: Ja, dus dat worden
2: dus
0: wij pittige
2: porties. Zetten.
0: Ja, precies.
2: Zeker.
0: Op die manier kun je het ook bekijken natuurlijk. Is er in Suriname nog een mening over de Nederlandse Surinamers die meedoen?
2: Ja, nou dat is dat kun je niet helemaal loszien van het opportunisme onder voetballiefhebbers. Als het goed gaat met al die spelers uit Europa, dan zijn het echte Surinamers. Maar als het minder goed gaat, dan is er meteen kritiek. Want hoe Surinaams zijn die gasten eigenlijk die in Nederland spelen of in Duitsland, Finland. Nou, vanuit allerlei windstreken komen ze vandaan. En bovendien nemen ze ook de plek in van de spelers uit de lokale competitie. Dat is eigenlijk logisch, want het niveauverschil is groot. Maar ja, je wil natuurlijk ook het talent in eigen land proberen te ontwikkelen. Dus als het aan Fraser ligt, wil hij geleidelijk een soort twee-sporen-beleid gaan voeren. Hij blijft nu na deze window ook langer in Suriname om de start van de competitie daar mee te maken. En dan kijken hoe het ervoor staat. En dan wil hij toch weer wat meer. Want nu zit er precies één speler van de lokale competitie bij de selectie van 25. Dat zouden er meer moeten worden.
0: Ja, maar ik denk dat Fraser puur gaat voor het sportieve succes, toch? Dat mag ik aannemen, hè?
2: Nou nee, niet helemaal. Want het Suriname zit echt wel in zijn hart. Hij is er geboren en hij wil echt het Surinaams voetbal zelf ook vooruitbrengen. En ik denk ook dat het wel kan. Ze hebben alleen wat geld nodig.
0: Ja, waar niet? Denk alleen al aan Manchester City. Nou, maar goed.
2: dat is waar.
0: Maar dan nog even over die wedstrijd tegen Guatemala. Moeten we nu twee keer tegen spelen. Wat denk jij? Jij kent het Surinaamse team. Gaan ze het recht zetten en gaan ze door?
2: Ik denk dat er zeker een soort revanchegevoelens speelt bij de meeste jongens. Want die waren er ook bij toen ze werden uitgeschakeld. Vorig jaar was een hele rare wedstrijd. Toen kwamen ze totaal niet in hun spel. Ze moeten het niet laten afhangen van die uitwedstrijd. Ze spelen aanstaande vrijdag eerst in Paramaribo. Dan moeten ze gewoon toeslaan. Het kan wel, denk ik, maar in de Midden-Amerikaanse ploegen is altijd wel oppassen geblazen.
0: We houden ons aan jou vast.
2: Zeker. Ja, ik ben wel optimistisch hoor.
0: Ja, ik hoor het. Heel goed, heel goed. Diederik Sambel, hij schreef meerdere boeken over Suriname en volgt het voetbal al 25 jaar op de voet. Diederik, dankjewel voor je tijd.
2: Oké, graag gedaan Rob.
0: Dan gaan wij snel weer naar Sevilla. Daar is Spanje tegen Kroatië bezig. En daar nog een minuutje of vijf, denk ik.
1: Ja, een kleine 4 minuten zelfs. We zijn al wat verder. Maar Spanje, herenmeester Kroatië, is wel wat wakkerder geworden. Kregen net nog een half kansje in de karambol. Schiet de bal omhoog. En uiteindelijk weet Unai Simon om dan net op tijd nog te pakken. Wel een opmerkelijke, een beetje een gekke gele kaart van een van de aanvallers van Kroatië. Daar kreeg Petar Susic van Internacional Nationale de gele kaart. Omdat hij probeert de bal te spelen. Alleen ja, de doelman had de bal op een gegeven moment al vast. Bij Spanje schreeuwden ze moord en brand. Hadden gehoopt dat Guzebujuk daar de rode kaart zou trekken. Nou, dat is niet het geval. Spanje de volgende aanval ingaat. Maar Lamine Yamal, hier zijn man niet voorbij komt. Anders had hij wederom geprobeerd. Zijn teamgenoot bij Barcelona, dat is namelijk de doelman van Kroatië. Livakovic is daar tweede doelman. Om die te gaan passeren als Kroatië nu opeens de kans krijgt. Er zijn best wel wat mensen mee, waaronder doelpunt Makabeljo. Toch naar Petar Susic en dan weer helemaal achteruit. En dan moet Kroatië weer opnieuw gaan beginnen. Overigens bij Tsjechië-Engeland ook net nog wel een kans gezien. Een kans voor de Engelsen, maar die werd door een van de Tsjechen veroorzaakt. Dat was namelijk Karabek, de let wel linksbuiten, die de bal bijna achter zijn eigen keeper werkte. Het was een voorzet en hij komt mee verdedigen. En hij denkt, ik roei die bal weg. Raakt hem totaal verkeerd, maar schiet hem in de handen van zijn eigen doelman. Daar kwamen de Tsjechen dus aardig weg. Maar Engeland is aan het doordrukken. Maar krijgen het niet voor elkaar. Hebben wel momenteel een mannetje, nog een mannetje meer. Ze hadden er al een meer. Ze hebben er nog een meer. Omdat er een blessurebehandeling is bij de Tsjechen. Dus die moet weer een minuut langs de kant. Dus het is 7-11 tegen 9 voor de Engelsen.
0: Ik kan me toch voorstellen dat die Tsjechen dat niet de hele wedstrijd gaan volhouden. Hè, met die man, toch? Tegen
1: nee, je zou zeggen dat dat niet het geval is. Zeker ook als je kijkt naar Thomas Tuchel. Die heel veel wijzigingen heeft doorgevoerd. Ja. Dus best wel veel fitte spelers erbij heeft gezet. Je zou moeten zeggen, ja, dit is gewoon een stormramp beuken op de poort. De poort breekt vanzelf.
0: Ja. Gaan we even naar de Nations League B en C. Dat doen we bij Emma. Heb je daar doelpunten, Emma?
3: Nou, zeker. In League B hebben we nog steeds 0-1 voor Zwitserland. In die wedstrijd ook tussen Schotland en Zwitserland is er ook een rode kaart gevallen voor Schotland. Waarna Zwitserland net in de 12e minuut, dat is al eventjes geleden, maar wist te scoren. Bij Slovenië en Noord-Macedonië staat het nog steeds 0-0. En als we dan kijken naar League C, dan staat het bij Bulgarije en Estland ook nog 0-0. Maar is er bij Luxemburg-IJsland wel weer gescoord. Daar staat het namelijk 0-2 voor IJsland. Bij San Marino-Albanië staat het 0-2 voor Albanië. En bij Slowakije-Kazachstan staat het 1-1. Met een doelpuntje van de oud-Feyenoorder Leo Sauer voor Slowakije. Dus dat gaat goed.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
11: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
14: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
15: GPR Sportradio.
16: De Sound of Sport.
15: Rob Spijker.
17: Het is op dit moment rust in Tsjechië en Spanje.
18: Ja, bij Spanje-Kroatië 2-1 en Tsjechië wel een rode kaart, maar er is nog niet gescoord tegen Engeland.
17: Oké, we houden dat voor je in de gaten en zo meteen Koos Tompé in de uitzending. Yeah.

0: GPR Sportradio, Ordinary Love, hoorde je van U2. Het is dag 2 van de World Grand Prix Darts in Leicester. Gisteren zijn Michael van Gerwen en ook Kevin Doets al uitgeschakeld. Dat is jammer. Ook gegierend wereldkampioen Luke Littler moest er gisteren aan geloven. Koston P, een van onze oud-darters, die heeft eigenlijk geen introductie nodig, maar heeft bijvoorbeeld wel wereldbeker gewonnen, Europese kampioenschappen en nog heel veel meer. En tegenwoordig kun je hem zien als analist bij Viaplay en ook commentator van het darttest die daar. Ko, een hele goede avond.
1: Hele goede avond.
0: Ja, een hele goede avond. Het is inderdaad een hele goede avond, want het gaat heel erg goed met de Nederlanders, hè, in Leicester.
1: Ja, we hebben er 2 aan de hockey gehad vanavond en beide hebben gewonnen. En dat is op zich knap. En het mooiste is, eerste wedstrijd van de avond, Jermaine Wattimena. Die won zijn wedstrijd van Chris Dobie. En Wattimena was nummer 17 van de wereld, Dobie nummer 16. En door die overwinning is Wattimena Dobie voorbij gegaan. Dus we hebben nu 5 Nederlanders in de top 16 staan.
0: Ja, dat is toch hartstikke mooi. En er zaten ook nog wel wat verrassingen tussen al vanavond, hè?
1: Ja, maar dat moet ik toch zeggen, dit toernooi nodigt daar ook wel weer toe uit. Hè? Ik bedoel, als je kijkt, beginnen met een dubbel is voor de meeste spelers toch wel een beetje buiten hun comfortzone. En daar worden nog wel zorgige foutjes gemaakt. Dan spelen ze ook niet altijd het beste niveau.
0: Nee.
1: En dat is, dat is dan weer eigenlijk voor je gevoel niet lekker. Als je dan het gevoel hebt dat je niet op het niveau speelt wat je kunt, ja, dan ga je twijfelen. En dan zie je toch dat ze foutjes gaan maken op momenten dat je het niet verwacht.
0: Ja, want wat gebeurde er bijvoorbeeld gisteren met Luke Littler?
1: Ja, Luke Littler die is een beetje de grootste tegenstander van zichzelf geworden. Hè? Buiten dat hij natuurlijk een waanzinnig goede dartspeler is. Dat kunnen we totaal niet ontkennen. Heeft hij de publieke opinie niet bepaald meer mee. Hij mijt Duitsland al omdat hij daar met de mensen niet overweg kan. Nou, na AFAS is Nederland daar ook nog eens een keer aan toegevoegd.
0: Ja.
1: Ja, en dan komt hij gisteren het podium op en dan wordt hij uitgefloten in Engeland.
0: Dat is gek, toch?
1: Ik denk dat hij daar helemaal verbaasd van stond.
0: Ja, als hij nu ook niet meer in Engeland gaat darten, dan blijft er niet zo heel veel meer over, denk ik. Maar waarom werd hij in Engeland uitgefloten, in zijn eigen land?
1: Nou ja, het is een beetje zijn manier van gedragen. Je moet wel zo zien, Luke Littler, hij is natuurlijk nog steeds hartstikke jong. En kwam binnen als een 17-jarig mannetje. En die veroverde de hele wereld. En dat werd een hype van hier tot Tokio. En vooral in Engeland natuurlijk en in Amerika. Dat zo'n jongen van 17 jaar al naar een finale liep van een wereldkampioenschap. En hij is op het podium een heel andere persoon dan achter de schermen. Achter de schermen is hij gewoon nog dat jonge jochie. Wat best toch ook nog wel verlegen is. En heel aardig is en heel sociaal. Maar op het podium wil hij gewoon slopen. En als hij weet dat hij een tegenstander heeft die eigenlijk niet van hem zou kunnen winnen. Ja, dan gaat hij een uitdaging binnen de wedstrijd zoeken. En dat houdt hem dan scherp. Maar op een gegeven moment heeft hij natuurlijk een bepaalde arrogantietrekjes gekregen naar buiten toe. Wat mensen zouden aannemen zoals je hem niet kent.
0: Ja.
1: En dat wordt hem niet in dank afgenomen. Hè?
0: Ja.
1: Hij heeft in een interview live op een podium ook gezegd. Jongens, jullie kunnen joelen wat jullie willen. Maar uiteindelijk hebben jullie kaartjes gekocht en daar word ik van betaald.
0: Ja,
1: dat zijn geen opmerkingen die bij dat publiek lekker vallen.
0: Ja, maar ook als tegenstander kan ik me voorstellen dat zo'n Luke Littler je compleet uit de wedstrijd kan halen. Al die rare maniertjes die hij heeft. Zou jij daar ook in trappen als je tegen hem zou moeten spelen?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat ik nu te veel door de wol geverfd ben en te ervaren ben. Alleen ja, de kwaliteiten van die jongens staan gewoon buiten kijken. Wanneer hij het op scheupen heeft en hij zet zijn hoofd ergens op. Dan is hij ook gigantisch. Maar we moeten ook concluderen dat op het moment dat zijn doelen niet bereikt kunnen worden. Hij had als doel gesteld dat hij alle grote majors wilde winnen dit jaar. En dat hij ze allemaal in 1 jaar bij hem op de plank hadden staan. Ja, dat is door het verlies in AFAS niet meer aan de orde.
0: Ja.
1: Ja, dan zie je ook dat die motivatie weer wegdruipt. En dat hij toch weer heel anders op zo'n podium gaat staan. Maar als die jongen echt zijn hoofd ergens op zet. Ik heb wedstrijden van hem gezien waar hij zo makkelijk zijn tegenstander zoek speelde. Ja, dan zei hij gewoon van oké, die laatste week wil ik in 9 darts uitgooien. En dan ging je daar ook voor. En dan gooide hij hem ook.
0: Ja.
1: Ja, als je die kwaliteit in huis hebt, dan ben je gewoon de beste. En dat moet hij, ik bedoel, als je ook kijkt in de ranking tussen nummer 1 en 2. Het verschil is 2 miljoen punten. Of ponden mogen we gewoon rustig zeggen. Want we weten dat die ranking gebaseerd is op geld.
0: Ja.
1: Hij heeft 3 miljoen pond staan en nummer 2 staat net op 1 miljoen pond.
0: Ja.
1: Dus dat verschil is gigantisch.
0: De Nederlanders die doen het trouwens nu best lekker, hè, in dit toernooi. Het ligt ze op de een of andere manier wel. Jij zit vanavond volgens mij nog maar op 1 wedstrijd te wachten, hè?
1: Ja, de volgende. We hebben net, Wade is net afgelopen tegen Cullen. Die heeft Wade gewonnen met 2-1, dus net voorbij. Dus dan krijgen we Van Veen tegen Van Duivenbode. Ja, dat wordt een clash.
0: Ja, maar
1: en die hadden we vorige week ook al.
0: Ja, en wat verwacht je daarvan, van die wedstrijd?
1: Nou ja, kijk, vorige week liep Gian met de overwinning weg. En daar was Dirk echt wel een beetje zuur van. Mm-hmm. Maar je kan hem niet zomaar afschrijven, hoor, Van Duivenbode. Want die is aardig op de weg terug. Gian heeft natuurlijk een hele goede periode achter de rug. Maar je ziet dat hij worstelt. Hij heeft ook het probleem dat mensen nu gaan zeggen... Ja, luister joh, jij bent de nummer 3 van de wereld. Jij wint te weinig titels. En ik hoorde hem dat van de week ook aan een perstafel zelf... Ook zeggen dat hij dat meekreeg en dat hij dat zelf ook vindt. En dan denk ik, ja, dat is dus iets wat in jouw hoofd gaat zitten.
0: Ja.
1: En als je dan in de buurt van die eindstreep komt... dan wordt het voor jou alleen maar moeilijker. En dan is een Dirk van Duivenbode in de eerste ronde... is geen hele prettige loting.
0: Welke Nederlanders zie je ver komen? Want er doen nog behoorlijk wat Nederlanders mee. Welke gaan we nog helemaal aan het einde aan het werk zien?
1: Het is ontzettend lastig om dat te voorspellen. Omdat er zijn zoveel goede spelers tegenwoordig. Ik net zojuist een uur geleden verbaasde Niels Zonneveld mij. Kijk, verbaasde op zich niet. Maar een speler van buiten de top 32. Ja, die stuurt de nummer, 9 of 10 van de wereld naar huis.
0: Dat was een verrassing, toch?
1: Dat was een mega verrassing.
0: Ja.
1: Op voorhand wel. Hè. Kijk, we weten ook wel dat Rock niet altijd even goed gooit. Maar... als je dan kijkt in zo'n laatste set... Zonneveld stond 1-0 voor in sets. Hij kon eigenlijk 2-0 winnen, die wedstrijd. En George Walt, die gooit even 180 en 151 uit. En pikte de set voor de neus weg. 1-1, ja, dan is nog maar één set te spelen.
0: Ja.
1: Dan verwacht je dat iemand een tik krijgt op zo'n cruciaal moment. En hij gooit gewoon de laatste drie legs, alle drie in finish van dik boven de 100 uit Zonneveld. En wint die set gewoon.
0: Ja.
1: En haalt de wedstrijd naar hem toe. Dus ja, dan, op basis van dat zou je zeggen... ja, ik verwacht dat hij heel ver komt. Maar ja, niet elke wedstrijd is hetzelfde.
0: Nee, maar voor alle Nederlanders die erin zitten... welke denk jij dat het ver zou moeten kunnen komen?
1: Ja, in principe op papier zou je zeggen... ja, dat moet eigenlijk Van Veen wel zijn. Maar ja, ik geef daar geen garanties voor.
0: Nee, hoeft ook niet. Dankjewel, Koos Opé, over de World Grand Prix Darts in Leicester. Veel plezier nog vanavond.
1: Dankjewel. Jullie ook, hoor. Doei.

0: GPR Sportradio met ABC, The Look of Love. Nations League avond. En dat doen we niet alleen in Nations League A, maar ook in B en C. Emma houdt die wedstrijden in B en C voor ons in de gaten. Zijn die alweer aan de gang na de rust?
1: Ja, één wedstrijdje heeft nog rust. Dat is Schotland tegen Zwitserland. Oh nee, die gaan nu ook alweer beginnen. Dus alle wedstrijden, de bal rolt weer overal. Zowel in League B als in League C. Ja. In League B hebben we dus Schotland-Zwitserland. Dat staat 0-1 voor Zwitserland. Daar hebben we ook nog Slovenië en Noord-Macedonië. En dat staat in de 48e minuut nog steeds 0-0. In League C hebben we dan Bulgarije-Estland. Dat staat ook nog 0-0. Luxemburg-IJsland staat 0-2. San Marino-Albanië staat 0-2. En Slowakije-Kazachstan, waar Kazachstan dus het team is van John van het Schip, staat nog 1-1.
0: Oké, gaan we snel naar Philippe van SD Hout voor ons de wedstrijden in de gaten. Spanje-Kroatië en Tsjechië-Engeland.
2: Ja, vooral bij die laatste, daar is het gelijk raak voor de Engelsen. Ze kregen het niet voor elkaar in de eerste 45 minuten. Maar het is ondertussen 0-1 in het voordeel van de Engelsen. Dus doelpunt van Anthony Gordon. Nadat de Tsjechen het eigenlijk aan zichzelf te danken hebben, waren achterin aan het opbouwen, raken de bal kwijt. Trent Alexander-Arnold die kwam uit het buitenspel nog teruglopen. Die kreeg de bal zo in zijn voeten. En die denkt, ja, als ik er dan toch ben, dan slinger ik hem gewoon maar even voor. En Anthony Gordon liep er met zijn hoofd tegenaan en kopte hem uiteindelijk zo diagonaal van links naar rechts in de verre hoek. En zo staan de Engelsen dus op voorsprong. En dat hadden we eigenlijk al wel verwacht na die rode kaart van de Tsjechen, dat dat zou gaan gebeuren. Er was ook één wisseling bij de Engelsen. Daar is Lewis Skelly, middenvelder van Arsenal, ervan afgehaald. Had na 35 minuten een gele kaart te pakken. En hij wordt vervangen door Berrettchi Eze. Maar bij Spanje tegen Kroatië hebben we ook zo'n wissel gezien. Want daar is het Vuskovic die erbij is gekomen. Hij vervangt achterin Pongracic. Die had ook al na 18 minuten een gele kaart te pakken. En zo neemt naast Thomas Tuchel ook Slaven Bilic. Geen risico met middenvelders en verdedigers die al op scherp staan. Nog een gele kaart en je loopt helemaal in de messen. Dan zullen ze bij Engeland in ieder geval op dit moment garen bij spinnen. Spanje had een hele goede eerste helft. Gaandeweg de eerste helft kwam Kroatië wat beter in de wedstrijd. Maar ondertussen zijn de Spanjaarden aan die tweede helft begonnen en hebben ze gewoon de bal weer veroverd. En zijn ze vrolijk aan het rondtikken. En is het uiteindelijk Spanje dat tempo wel bepaalt in deze wedstrijd. Zo simpel moeten we het wel stellen. Waar Engeland dat doet in de wedstrijd tegen Tsjechië, bepalen tempo. De Tsjechen lopen er braaf achteraan. Blijven allemaal heel dicht bij elkaar. Is het hier Spanje. Overigens wel nog even tussendoor te melden. En dat is dan het Nederlandse linkje wat we hebben met de wedstrijd met Tsjechië. Daar is nog een wissel geweest. André Linger is erbij gekomen. En dan zullen we bij sommige mensen echt even in het hoofd moeten graven. En Feyenoord heeft daar ooit aantal miljoenen voor betaald. Vervolgens één afstandsgoal te krijgen in de Europa League. En dat was dat eigenlijk. Daarna werd Linger alleen maar verhuurd en speelt ondertussen in Polen. Maar hij is ingevallen. Gebeurde vlak voor de rust omdat Karabek daar geblesseerd achterbleef. Ondertussen is Kroatië wel, blij is ook niet zeggen, maar tevreden omdat Baena een overtreding maakt. Die gaat vervolgens nog even klagen bij Kuzubuyuk. En Kuzubuyuk maakt zo'n gebaartje. Zo van, ja, praat maar door, praat maar door, praat maar door, praat maar door, praat maar door, praat maar door. Ben je klaar? Oké, op.
0: Uitzienlijk uit. Het leek er even op dat Spanje er overheen zou lopen, hè? Binnen een paar minuten 1-0. Maar het lijkt er nu toch op dat ze het moeilijk hebben met de Kroaten, of niet?
2: Ja, lastig, zeg maar. De Kroaten komen er niet heel vaak uit. Maar als ze eruit komen, dan staan ze wel gelijk met aardig wat mensen voor de goal. En zeker die spits van Dynamo Zagreb, Beljo, is een gevaar. Waren ze in de eerste helft al een momentje kwijt. En die kopten hem toen binnen. En daar zullen ze bij Spanje toch echt extra op moeten letten. Dat moment van balverlies, dat ze ook gewoon hun verdedigende taak blijven doen.

0: GPF Sportradio, Sabine Carpenter hoorde en Espresso. We zitten bij niet alleen de wedstrijd Tsjechië-Engeland, maar vooral ook in Sevilla bij die leuke wedstrijd tussen Spanje en Kroatië. Komt Kroatië er al wat meer uit, Filip?
1: Ja, in de tweede helft is het wat gelijkwaardiger. We zijn 7 minuten bezig in de tweede helft. Stand nog steeds 2-1 in het voordeel van Spanje. Kroatië probeert wat meer. Het heeft de schroom een beetje van zich afgegooid. Pak een beetje het eerste kwartier werden ze compleet overlopen. Nou, verder in die tweede helft, in die eerste helft, weinig te vertellen gehad. Maar in de tweede helft ziet het er een stuk beter uit. Vooral ook aan de hand van Ivan Perisic. De man die de assist gaf op de 1-1 van Kroatië. Hij verplaatst het spel nu naar de rechterkant. Daar moet dan via Soetalo wat ruimte gevonden gaan worden. Dat is voorlopig nog niet het geval. En dus moet het weer even rondtikken worden voor de Kroaten. Die in een rood-wit geblokte thuistenu spelen. Een van de misschien wel meest iconische shirts in het mondiale voetbal. Dat shirt van Kroatië. Dat vooral in 1998 echt een beetje tractie begon te krijgen. Ja, willen we misschien hier niet al te graag aan herinnerd worden. Want verloren de finale om het brons op dat WK 1998 van de Kroaten. Ondertussen is het Lamine Yamal. Ja, die neemt wel heel veel hooi op zijn vork. Probeert de 3 man in 1 keer uit te kappen. Dat lukt niet. Dan gaat Cucurella naar de grond. Die doet alsof hij aan zijn haar getrokken wordt. En dan komt daar een gele kaart voor Marco Pazalic. Man voor Orlando City. Die er niets van begrijpt. Dat Guzebujuk daar de gele kaart voor trekt. Gebaat al gelijk dat het een beetje aanstellen is van Cucurella. Dat is het 9 van de 10 keer ook wel. Ja, hij zoekt hem zelf op. Het is ook. Pazalic heeft ook wel een punt. Cucurella zoekt hem zelf op. Grijpt hem dan beter. Dan probeert Pazalic hem weg te duwen. Raakt dan het haar van de Spanjaard. En dan is het gelijk op de grond liggen en proberen. Nou, als je die lange manen hebt. Probeer je natuurlijk gelijk een rode kaart aan te naaien. We zagen in Midden-Amerika daar laatst nog een voorbeeld van. Een man die had wel zijn haar op zijn kont hangen. Die moet ook echt zo'n riempje om zijn haar beter te houden. Maar ja, die werd aan het haar gepakt. Rode kaart tegenstander. Dus ja, daar probeert Cucurella nu gebruik van te maken. Dat gebeurt nu niet wel een vrije trap voor de Spanjaarden. Overigens zouden we net nog wel even een kans voor de Engelsen. Die had op 0-2 kunnen komen via Lewis Hall in de 53ste minuut. Maar de bal ging net vooraan langs. Dus staat het bij Tsjechië Engeland nog 0-1.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
4: GPR Sportradio.
5: Sportradio.
4: Met het nieuws van 10 uur.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Werkgevers hopen met de vakbonden te kunnen praten over het doorbetalen bij ziekte. Ze willen iets doen aan de verplichting voor bedrijven om 2 jaar salaris uit te keren na een ziekmelding. De vakbonden wilden pas praten als er bezuinigingen op de WW van tafel waren. En die heeft het kabinet nu geschrapt. Voor het eerst is een vrouw premier van Marokko geworden. De koning heeft Fatima El Mansouri aangewezen. Haar partij werd de grootste bij de parlementsverkiezingen. Daarbij was de opkomst historisch laag. Veel jongeren vertrouwen de politiek niet meer. El Mansouri zegt dat ze hen weer hoop wil geven. In de busjes die werden gevonden bij een luchtmachtbasis in Engeland zaten geen explosieven. De Britse politie heeft wel benzine gevonden en ook huiszoekingen gedaan in Londen. Dit weekend zijn 5 verdachten aangehouden omdat ze misschien een aanslag wilden plegen. Ze zijn op borgtocht vrij. En de zwarte drone, die mensen al maanden zien vliegen boven het terrein van ASML in Veldhoven, is van het bedrijf zelf. Omroep Brabant schrijft dat het bedrijf test of de drone kan helpen bij de beveiliging. De afgelopen tijd kwamen er meerdere meldingen binnen over de drone, maar er is dus niks aan de hand. Er staat vannacht weinig wind en het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend begint met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Geeft ruimte.
5: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
17: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo...

0: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
6: Nog een half uur Nations League voetbal in Tsjechië en Spanje.
7: Ja, Spanje tegen Kroatië 2-1. Grote wissel is begonnen. Kanon als P3 komen erbij. En Engeland tegen Tsjechië, daar staat het nog 0-1.

0: Ja, we gaan snel naar Sevilla, want daar is gescoord in de Nations League.
1: Ja, niet normaal. Lamine Yamal, laat maar even zien hoe goed hij is. Komt in de korte hoek uit en schiet dan met zijn linker naar echt een muizengaatje waar die bal doorheen past. Maar hij past. En dus staat het 3-1 voor Spanje.

0: GPR Sportradio met Donna en True Blue. We gaan zo meteen snel naar Sevilla om te kijken of de Kroaten nu echt op grote achterstand worden gezet naar die prachtige 3-1 van net. Maar eerst even naar de Nations League B en C. Emma, heb je voor ons weer doelpunten?
1: Nou, Hoes, die heb ik zeker voor jou, Rob. En voor de luisteraars natuurlijk. Bij Schotland-Zwitserland in League B staat het namelijk 0-2 voor Zwitserland. Bij Slovenië en Noord-Macedonië is er ook gescoord door Slovenië. Daar staat het 1-0 voor Slovenië. In League C staat het 0-0 nog bij Bulgarije-Estland. 0-2 bij Luxemburg-IJsland. Twee doelpunten gemaakt door IJsland. En wordt er net gescoord bij San Marino-Albanië. Daar staat het 0-3 voor Albanië. En bij Slowakije-Kazachstan staat het nog steeds 1-1.
0: Philippe, ben je al een beetje bijgekomen van die prachtige goal van Lamine Yamal?
2: Ja, eigenlijk niet. We hadden hier natuurlijk net in de studio een hele discussie. Oh, wow. Had de keeper hem in de korte hoek moeten hebben of niet? Maar ja, zo hard van zo dichtbij. Geen enkele Kroaat in de buurt. Geweldige voetbal van de Spanjaarden eerst om Yamal zo vrij te krijgen. En daarna schiet hij hem een partij binnen. Ja, dat is niet normaal. Binnenkant paal. En ook, dat zie je uit andere sporten. Dat komt over in het voetbal. Er wordt steeds meer spitse trainers leren dat, spelers. Je moet altijd bij keepers mikken boven de schouder. Want de schouder is de moeilijkste plek om te komen.
0: Is dat zo?
2: Ja, ijshockey, we hebben Ron Betteling eerder in deze uitzending gehad. Daar is dit al jaren zo. Je moet altijd boven de schouder mikken. Handballers doen precies hetzelfde. En voetballers tegenwoordig ook. Als ze zo kunnen mikken als Lamine Yamal, ja, dan moet je dat natuurlijk altijd doen. En hij deed het. Schoot hem weergaloos binnen. En zo staat het 3-1. En ja, lijkt het wel einde verhaal voor de Kroaten. Ondertussen kijken we ook nog heel even met een schuin oog naar Tsjechië-Engeland. Daar hebben we wel nog een kansje gezien voor de Engelsen. Schot van afstand van Trent Alexander-Arnold. Kreeg de bal op aangeven van Bukayo Saka. Maar het schot met rechts ging links naast de goal. En dus is dat voor de Engelsen nog altijd zo'n penibele 1-0. Hè? Met een mannetje minder. Denken dat je er dan met die ene goal al wel bent waar je zo hard voor gewerkt hebt. Ja, dan zou het zomaar fout kunnen gaan. Maar als we kijken naar de Spanjaarden, die worden er met de wisselen nu ook niet heel veel slechter op. Zit ik even te kijken. Nico Williams die komt erbij. Hij gaat de Baena vervangen. Ja, dat is een beetje lood om oud ijzer. Of eigenlijk, ja, wat is het? Goud om diamant. Want die Spanjaarden hebben ook een bank om je vingers bij af te likken. We gaan wel ondertussen heel even naar Tsjechië-Engeland. Want het is daar 0-2 geworden. Het is Harry Kane die hem binnenschiet. Nou, 69e minuut en zo is dat penibelen er ook gelijk vanaf. Dat is wel
0: verrassend,
2: lekker.
0: Kane.
2: Ja, Harry, ja, dit is ondertussen kun je daar gif op innemen. Het schijnt dat als je tegenwoordig een inzet doet bij een wetkantoor, dat je bij iedere goal van Kane 90 cent voor een euro terugkrijgt. Zeg maar, je maakt er altijd verlies op. Je weet bijna zeker dat het iemand maakt. Engelsen met een aanval die al wat langer liep, dan blijft de bal een beetje gelukkig hangen, omdat Morgan Rogers niet uit kan halen. Die blijft een beetje hangen achter Krejci. Tsjechische verdediger, en dan is het Matej Kovar, de doelman van PSV, die uiteindelijk van dichtbij ook geen antwoord heeft. Strekt zich nog met zijn benen tot het uiterste, maar kan er verder niet heel veel meer aan doen. En zo scoort Harry Kane maar weer eens in het shirt van Engeland. Het begint het voor hem bijna vervelend te worden om weer het doelpunt te maken. Want ja, het juichen wordt een keer saai, zou je zeggen.
0: Hij moet thuis een keer wat anders bedenken natuurlijk. Hè?
2: Ja, het schijnt geen heel sprankelende persoonlijkheid te zijn.
0: Nee,
2: ja.
0: Ik vind die Kane nou niet echt een danser. We komen zo meteen bij je terugkijken of er nog heel veel doelpunten gaan vallen daar bij jou. We houden natuurlijk ook het darten in de gaten. Want zoals je al eerder hebt gehoord, terwijl de Koos Tompé in de uitzending, het World Grand Prix Darts in Leicester is op dit moment bezig. Nederlanders doen het daar hartstikke goed. Wartimena en ook Zonneveld hebben de tweede ronde van de World Grand Prix bereikt. Beide Nederlanders wisten hun partij vanavond winnend af te sluiten en verzekeren zich zo van een plek bij de laatste 16. Later vanavond, dat kan niet heel erg lang meer duren, dan staat er echt een hele mooie Nederlandse pot op het programma. Dat is Dirk van Duivenbode tegen Gian van Veen. Ik check heel even in het live center bij Emma of die wedstrijd toevallig al is begonnen. Ik denk het niet, want dan kijkt ze meestal nog vrolijker. Want...
1: Nee, hij is nog niet begonnen. Nee, de wedstrijd tussen Gary Anderson en Damon Hita staat nog steeds op. Die zijn nog steeds bezig.
0: Maar hoeveel is daar? Kun je dat ook zien? Of niet?
1: Even kijken, daar staat het volgens mij nu 1-2 voor Damon Hita. Maar dat ziet er spannend uit.
0: Oké. Dan gaan we dat in de gaten houden, want daarna krijgen we dus die oranje partij tussen Dirk van Duivenbode en Gian van Veen. En die pakken we vandaag in het live center natuurlijk even mee. We gaan zo dadelijk weer door met de Nations League hier bij GPR Sportradio.

0: album World's Our Own. In de selectie, even kijken hoor, moet ik even iets heel duidelijk maken. Want binnenkort hebben we namelijk ook WK-kwalificatie. De selectie voor de Nederlandse vrouwen. En de WK-selectie is vandaag bekendgemaakt door Arjan Vuurink, bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Ze maken zich klaar voor het WK-kwalificatie voor de wedstrijden tegen Hongarije. Dat gebeurt op 9 en 13 oktober. Dit WK vindt in 2027 plaats in Brazilië. In de selectie van 23 speelsters zijn weinig verrassingen te vinden. Op een aantal belangrijke speelsters na natuurlijk, want die kampen met grote blessures. Zo worden Vivian Miedema, die wordt gemist, speelster van Manchester City, die net als eerder in haar carrière weer last heeft van een zware knieblessure. Het is werkelijk verschrikkelijk. En ook het jonge talent, René van Afsten, is niet op tijd fit voor de wedstrijden. Zij maakte dit jaar nog die fantastische transfer van Ajax naar de grootmacht Barcelona. En daarnaast is ook keeper Daphne van Domselaar van Arsenal. Die is recent geopereerd en zal ook niet aanwezig zijn bij die belangrijke wedstrijden. Er zijn twee debutanten bij Oranje. De 19-jarige Sophie Proost, die sinds dit seizoen bij Bayern München speelt. En die komt vanuit FC Twente, dat is een jong jeugdtalent. En de 21-jarige Isa Kardinaal maakt haar debuut. De verdedigster maakte in 2025 de overstap van haar jeugdclub, Ajax, naar London City Lioness. Waar ze samenspeelt met onder andere Danielle van Donk. En opvallend is het ontbreken van Nina Nijstad, Katja Snoeis en ook Ilse van der Zanden. Zij zaten eerder wel bij de selectie van Vuurink, maar hebben nu geen plek toegewezen gekregen. Nijstad, die vanaf dit jaar in Amerika speelt, na haar transfer uit PSV, is wel aanwezig bij Jong Oranje. Het is dus belangrijk voor de meiden en voor deze selectie die het dus gaan doen tegen Hongarije op 9 en 13 oktober. En ook die wedstrijden hebben we hier natuurlijk live. Net zoals de Nations League die we vandaag ook de hele dag volgen. En ook donderdag natuurlijk de wedstrijd van Oranje tegen Griekenland. We zijn op dit moment live bij de wedstrijd in Tsjechië. Van Tsjechië-Engeland, maar ook in Spanje, in Sevilla, bij Spanje tegen Kroatië.
1: Ja, allebei de wedstrijden zitten in de 76ste minuut. Bij Spanje zijn ze zo'n beetje wel uitgewisseld. Daar is ook Rodri in het veld gekomen. Hij vervangt Zubimendi. En Lamine Yamal, ja, die scoorde dus net, maar is er ondertussen ook afgehaald. Waarschijnlijk denkt Louis de la Fuente, ja, we moeten er nog twee. Ik haal hem er alvast maar even af. En dus is het Victor Muñoz die erbij is gekomen. En aan de overkant is het Nico Williams die Baena heeft vervangen. En zo is er flink doorgewisseld bij Spanje. Bij Engeland hebben ze trouwens ook de doelpuntenmaker er net afgehaald. Harry Kane, die scoorde dus net de 0-2. Maar werd het daarna gelijk afgehaald. Daarbij zat dan wel nog één heel opvallende wissel. En dat was die van Alex Scott. Dat is de eerste international van Guernsey sinds Matt Letitia. En dus heeft dat kleine eilandje toch al een hele hoop internationals opgeleverd. Het is een beetje alsof wij in het Nederlands zelf een paar internationals van Texel hebben.
0: Ja, denk je dat die wissels ook wat te maken hebben met de afspraken met de clubs?
1: Onder andere, daar moet het haast al wat mee te maken hebben. Want we zagen het bij het Nederlands elftal natuurlijk ook al. De blessures beginnen aardig op te lopen. En dus moet er echt goed voor de fysieke gesteldheid van de spelers opgelet worden. En opgepast. En dus worden er wat spelers, krijgen wat rust. Bijvoorbeeld zo'n Rodri is natuurlijk ook al wat ouder. Daar wordt dan wat beter op gelet. Die mag dan nu nog eventjes een kleine 20 minuten meedoen. Als Kroatië hier een grote kans krijgt, zeg. Een enorme mogelijkheid voor Ivanovic, de vervanger van Perisic. Hier vanaf gehaald werd, de PSV'er. Ivanovic helemaal vrij vanaf de linkerkant. Kan naar binnen trekken voor zijn favoriete rechter. En probeert die bal dan om twee verdedigers en de doelman heen te krullen. Nou ja, om de verdediger zijn, dat lukt. Om de doelman ook, maar dan binnen de palen. Dat is even het probleem wat de Kroaten op dit moment hebben. Dat lukte dus niet. En dus staat het nog steeds 3-1. En Kroatië heeft een doelpunt nodig als ze het spannend willen maken. En Slaven Bilic heeft daardoor gelijk een geheim wapen. Met zijn 37 jaar kunnen we niet zeggen dat het echt een goed bewaard geheim is gebleven.
0: Geheim
1: maar Luka Modric staat klaar om zo meteen in te gaan vallen. In het land waar hij zoveel furoren heeft gemaakt. Zal hier in dit stadion het Ramon Sanchez Pizjuan al de nodige assists en doelpunten hebben afgeleverd. Ja, het is een beetje de vraag waar Modric niet gescoord of aangegeven heeft. Ondertussen heeft Spanje de bal en proberen die vooral het tempo te vertragen. Ervoor te zorgen dat er vrij weinig gebeurt op dat veld. Dat het lekker bij die 3-1 blijft. Dat ze die laatste 13 minuten gewoon rustig. Niet te veel moeite verspillen. Niet te veel je eigen lichaam pijnigen. Zo die wedstrijd uit te spelen. Maar ja, Kroatië heeft er natuurlijk ook nog wat over te zeggen. Als Spanje probeert aan te vallen met Nico Williams, krijgt de bal geweldig aangeleverd van Rodri door de lucht heen. Williams vanaf de linkerkant trekt naar binnen, kijkt even of hij met rechts uit kan halen. Dat lukt niet, omdat er gelijk een hele hoop in het rood-wit geblokt voor zijn neus staan. Dus moet het even terug via Dien Huizen, die meer speelt bij Pedri. Hij ook een van die vele invallers aan de kant van Spanje. Maar vervolgens afgegeven aan Pubiel, die kijkt naar Munoz, maar die kan hem niet bereiken. Dus moet het maar weer even via Mikel Merino, een van die andere invallers. Naar vervolgens Nico Williams. Die kijkt even om zich heen. Ziet weinig afspeelmogelijkheden en dus gaat op avontuur. Pedri kan dan schieten uit de tweede lijn, zou je zeggen. Ja, doet dat alsnog. En een geweldige redding hoor, van zijn teamgenoot die nu aan de andere kant staat. Livakovic. Die houdt deze bal geweldig tegen. Daardoor staat het dus nog steeds 3-1. Maar had je het gevoel dat Spanje hier echt heel makkelijk eigenlijk op de 4-1 had kunnen komen? Want Pedri krijgt zoveel tijd, zoveel ruimte. Er is nog wel een verdediger die achter hem aanloopt. Maar die doet dat ook een beetje op zijn alibi. Zo van, ja, kijk mij, ik was wel in de buurt. Maar Pedri kan vrij uithalen. Corner ondertussen genomen. Het is helemaal terug via Munoz. Kort genomen naar Cucurella. Cucurella kijkt dan naar die linkerkant. Daar is Pedri, die had net die corner genomen. Misschien dat daar dan nog wat te halen valt. Uiteindelijk niet. En dus moet het via de as van het veld weer terug. Iedereen op de helft van de Kroaten. Maar een doelpunt levert dat voorlopig nog niet op. Blijft nog 3-1.

0: Niner hoorde je. Where do you go? Het is vandaag de Nations League avond met niet alleen Nations League A. Komen we zo bij, maar ook de leuke wedstrijden bij Nations League B en C. Daar zit Emma. Emma zit daar volgens op die wedstrijden. En er wordt lustig op losgescoord, of niet, Emma?
1: Ja, ze weten het net goed te vinden. Bij Schotland-Zwitserland is namelijk net een 0-3 gemaakt door, moet ik het goed zeggen, Amdouni van Zwitserland. Dus daar weet Zwitserland in ieder geval goed het net te vinden. Schotland staat natuurlijk nog steeds met 10 man op het veld. Dus ik ben bang dat die in de 83ste minuut niet heel veel meer gaan laten zien. Maar het gaat dus goed voor Zwitserland in ieder geval. En bij Slovenië en Noord-Macedonië staat het nog steeds 2-0 voor Slovenië. Bij Bulgarije en Estland weten ze het net nog niet te vinden aan beide kanten. Namelijk, het staat daar nog 0-0. Bij Luxemburg-IJsland staat het nog 0-3. Bij San Marino-Albanië staat het ook 0-3. En bij Slowakije-Kazachstan staat het inmiddels 2-1. En daar weet oud-Feyenoorder Hanchko net te scoren.
0: En dan hebben we natuurlijk de Nations League A met Tsjechië, Engeland en Spanje, Kroatië. Mooi affiche. En net gebeurde er wat moois in Sevilla, Filip.
2: Ja, zeker. Daar kwam Luka Modric erbij, de absolute ster aan de kant van Kroatië. En in Spanje wordt dat gewaardeerd, omdat hij natuurlijk al jaren bij Real Madrid speelt en daar de mooiste dingen laat zien. Werd dat gewaardeerd door het Spaanse publiek. De Kroaten natuurlijk standaard uit hun dak, maar de Spanjaarden stonden op, applaudisseerden voor de geslepen oude vos. Laten we hem zomaar omschrijven. Luka Modric kreeg ook gelijk de aanvoerdersband om de arm. Hij verdeelt nu ook gelijk het spel, want er staan nog 6 minuutjes op de klok. Stand 3-1 in het voordeel van Spanje. En bij de Engelsen overigens nog steeds 0-2 in het voordeel van Engeland. Met ook daar nog 4 minuten te gaan.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
7: What a walk! And give you a walk!
6: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
19: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
18: Oh, Otrium?
19: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
23: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
24: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
25: GPR Sportradio.
26: The Sound of Sport.
25: Rob Spijker.
27: Vanavond Nations League avond. De wedstrijd natuurlijk in Tsjechië. Tsjechië-Engeland. Maar we gaan eerst naar Sevilla, want daar is weer gescoord.
28: Ja, alle hoop uit Kroatische harten is vervlogen. Het is Nico Williams Jr. die naar binnen trekt. En dan vervolgens met zijn linker. Ja, daar blijkt een kanon in te zitten. kegelt hem keihard in de verre hoek. Livakovic ziet hem over zijn schouder vliegen, wederom over die schouder heen. En het is 4-1. En dus lijkt dat een. Dat is gewoon een gelopen koers tussen Spanje en Kroatië. Zitten daar in de 90ste minuut. Bij Tsjechië tegen Engeland zitten we overigens ook al in de blessuretijd. Eerste minuut loopt daar al. Staat daar nog steeds 2-0 in het voordeel van Engeland door goals van Gordon en Kane. Als Modric hier zomaar voor Kroatië opeens door mag lopen. In de 90ste minuut loopt zo'n 16 meter gebied in gestroopbreed in de weg gelegd. Maar mikt hem recht op doelman Simon. En zo had Kroatië nog wat terug kunnen doen. Het was een doekje voor het bloeden geweest. Maar we weten één ding zeker. In deze groep 3 Spanje gaat zo meteen na deze speelronde aankomen.
27: Oké, gaan we nou snel heel even naar Emma. Die zit voor ons ook in het live set. En niet alleen voor Nations League B en C. Maar ook voor het darten in Leicester. Want volgens mij gaat de Orange Match beginnen, of niet?
0: Ja, de eerste pijlen in de wedstrijd tussen Van Veen en Van Duivenbode, die staan in het bord. Dus ze zijn begonnen.
27: Oké.
0: Ik kan nog weinig zeggen over de stand, want de eerste leg is pas gespeeld.
27: Okay.
0: Die heeft Van Veen gewonnen. Maar goed, er kan nog een hele hoop gebeuren in deze wedstrijd.
27: Dus de eerste dubbels zijn al wel gegooid.
0: Ja,
27: dat is wel belangrijk.
0: Zeker. Ze zijn van de 501 af.
27: Ja, goed zo moeten. Dan nog even de allerlaatste secondes bij de wedstrijden in de Nations League. Tsjechië tegen Engeland en ook vooral Spanje tegen Kroatië.
28: Ja, Spanje-Kroatië zit echt in de allerlaatste minuut. Overigens Tsjechië-Engeland ook. Daar zitten we sterker nog. Daar hadden we 2 minuten zouden erbij krijgen. Nou, die tweede minuut die loopt ondertussen daar al. Laten we er daar maar van uitgaan dat dat gewoon 2-0 gaat blijven. We zien een breed uitlachende Lamine Yamal. Ja, 2 goals en een assist. Dan kan je het slechter gedaan hebben op een werkdag. En zo die van Lamine Yamal heerlijk afgesloten. En weet hij, in deze pool staan wij aan kop. Hebben we de eerste tikken in ieder geval uitgedeeld. Dat gaat natuurlijk nog een aardig druk schema worden. We zijn er nog niet in deze interlandperiode. Natuurlijk is er morgen een rustdag. Nou ja, voor de Spanjaarden komt dan nog de wedstrijd met Tsjechië. En ze komen deze Kroaten nog een keer tegen. Maar dan in Kroatië. Het is de laatste die zij gaan spelen in deze. Dan in het stadion Poljud. In Split gaat die wedstrijd gespeeld worden. Kroatië tikt hem nog even een keertje achterin rond. Maar het is eigenlijk vooral een doekje voor het bloed. Het is uitstel van een zekere nederlaag. Eentje waar de Kroaten van tevoren misschien gedacht hadden, nou, als we kunnen stunten, zou dit wel een keertje lekker zijn tegen dit Spanje. Na 5 minuten gedacht zullen hebben, god, we zijn wij blij dat we nog niet met 3-0 achter staan. Maar uiteindelijk toch kranig verweerd. Maar ja, wel met 4-1 eraf tegen de wereldkampioen. En zo staat Spanje bovenaan in de pool. Gaat Engeland naar plaats 2 door de overwinning op de Tsjechen en Kroatië. Dat vinden we terug op een derde plaats. En dat betekent dan, als het aan het einde allemaal zo zou staan, dat Kroatië zich nog zorgen moet gaan maken om degradatie in de Nations League. Maar zover is het nog niet.

0: GPR Sportradio, Lisa Stansfield en Change op deze mooie Nations League avond. Is er vanmiddag ook een mooi interview geweest bij Twan van Peperstraat. Wielrenner Tijmen IJsing heeft gedwongen zijn carrière moeten beëindigen. Hij werd onlangs derde op het NK Gravel. Voelde zich na die wedstrijd niet helemaal lekker. En na de onderzoek gaf aan dat het om een hartinfarct ging. Hij belandde in het ziekenhuis, werd daaruit ook alweer ontslagen en is inmiddels weer thuis. Twan van Peperstraat vroeg Tijmen vanmiddag hoe het nu met hem gaat, maar het gaat niet goed.
1: Ja, het is raar om te zeggen dat het goed met me gaat, maar na omstandigheden goed. Ik besef dat ik veel geluk heb gehad en wat je zegt, ik ben weer thuis. Dus dat is altijd wel het fijnste.
2: Kun je ons even meenemen? Vorige week zaterdag, je werd nog derde bij dat NK Gravel. En toen, wat is er eigenlijk meteen daarna gebeurd?
1: Ja, het was gewoon een mooie wedstrijd. Ik had geen topdag. En derde was ook gewoon het hoogst haalbaar. Dus in die zin was ik tevreden. Alleen na de wedstrijd kreeg ik gewoon direct druk op de borst. Nou ja, goed, dat doe je inmiddels in eerste instantie misschien even af. Ik ben diep geweest. De wedstrijd was een zware wedstrijd. Dus je gaat naar de podiumceremonie een paar keer gaan zitten. Omdat ik gewoon echt mezelf niet goed voelde. Maar goed, ik ben wel iemand van, joh, trek wel weg en het zal straks wel beter worden. Nou, dan naar het podium nog naar de dopingcontrole geweest. Dat is mijn eerste geluk geweest, denk ik. Tijdens de dopingcontrole ben ik gewoon echt niet goed. Daar ook in de hal op de grond komen te zitten. Vanaf toen is alles gaan lopen, zeg maar.
2: Ja, want je bent toen meteen naar het ziekenhuis gegaan. En daar werd pas met terugwerkende kracht ontdekt dat je een hartinfarct had gehad.
1: Nou nee, het bijzondere was wel, in de sporthal hebben ze de EHBO opgeroepen. Die hebben snel gehandeld door 112 te bellen. Die hebben aan de telefoon wat testjes gedaan. En aan de hand daarvan vond de telefonist van 112 dat het aan mijn ademhaling lag en absoluut niet aan mijn hart. Waarop de EHBO ook nog zegt, maar ik heb het gevoel dat het echt heel slecht gaat met meneer. En het goed werd nog net niet afgedaan van, daar doen we niks mee. En als het slechter wordt, stuur hem maar naar de huisartsenpost. Ja, gelukkig, en dat is mijn tweede geluk geweest, stond er een ambulance exact in de straat waar ik lag. En die hebben ze aangehouden. Die hoefde gelukkig niemand mee te nemen naar het ziekenhuis. Daar ben ik ingeschoven. Die hebben een hartfilmpje gemaakt, doorgestuurd naar het ziekenhuis. Ja, en toen was de mededeling, de sirenes gaan nu aan, want je hebt een hartinfarct.
2: Ja. Is het wel eens door je hoofd al gegaan van wat, nou ja, als die ambulance daar niet had gestaan, wat als ik niet zo snel naar de EHBO was gegaan?
1: Ja, nee, goed, in eerste wil ik zeggen, als ik niet aan de dopingcontrole had gehoeven, dan was ik waarschijnlijk al in de auto gezeten. Ja. En de tweede geluk is inderdaad die ambulance, als die niet was geweest, ja, dan was ik waarschijnlijk naar huis gegaan. Ja. En dan achteraf weet je dan wel hoeveel schade het had kunnen doen, want je moet gewoon binnen 12 uur. Moeten ze handelen op een hartinfarct, anders is de kans op schade of erger nog groter. Dus ja, dat zijn zeker dingen waar ik over na heb gedacht. Of iemand met pech, want dat is het uiteindelijk gewoon geweest, domme pech, heb ik heel veel geluk gehad.
2: Ja. En dan lig je in het ziekenhuis. En op het moment dat het onder controle is, je hebt eigenlijk vrij snel besloten, want het is ook gelijk klaar met wielrennen.
1: Nou ja, goed, het geluk. Ik had eigenlijk al besloten dat het na dit seizoen klaar was. Dus die mentale klap is misschien iets minder. Maar de eerste berichten waren wel meteen van ja, topsport gaat er nooit meer in zitten. Mm-hmm. Dus ik heb misschien zelf die keuze niet gemaakt. Ik had gelukkig die keuze zelf al gemaakt. Maar de keuze is nu voor mij gemaakt. Topsport gaat er nooit meer in zitten. En daar zal ik mee moeten leren leven.
2: Ja. Want welke blijvende schade heb je dan overgehouden?
1: Ja, dat kunnen ze nog slechts zien en zeggen. En dat is ook het vervelende. Kijk, als je sleutelbeen breekt, dan kun je heel makkelijk hebben een heel mooie tijdslijn waar je aan kan werken. Iets met het hart is gewoon heel erg van persoon op persoon. Dus na een 2-3 maanden kan ik pas een MRI maken. En dan kunnen ze ook pas zien welke schade is gebleven. En dat er schade is wel duidelijk. Want een hartinfarct zorgt ervoor dat een van je, tenminste in mijn geval, dat een van je drie kransslagaders verstopt zit en waardoor het hart dus geen bloed meer krijgt. Ja, en als het hart geen bloed krijgt, sterft het af. Dus een deel van je hart sterft af. Alleen in hoeverre en hoeveel dat is geweest, dat kunnen ze nu nog niet zeggen. Ja.
2: Gaat dan gelijk ook een beetje je carrière door je hoofd? Wat je allemaal hebt gedaan? Of is dat nog te vroeg?
1: Ja, daar ben ik eigenlijk nog niet echt mee bezig. Het is vooral verwerken. Het is mentaal. Moet je wat klappen incasseren. Wat ik zeg, het scheelt dat ik sowieso was gestopt met topsport. Maar ja, goed, fietsen is mijn hele leven. Fietsen met vrienden vind ik gewoon het mooiste wat er is. Ja, het is gewoon heel spannend in welke zin dat nog terug gaat komen. Dus dat is een beetje de stip op de horizon ook. En daar ben ik nu vooral mee bezig. Hoe kan ik revalideren? Hoe kan ik weer terugkomen op het beste niveau naar omstandigheden?
2: Ja, want dit zal natuurlijk ook invloed hebben op je vervolgstap, wat je nu gaat doen na je carrière.
1: Ja, nee, daarom. Ik stond op de trappel om alsnog wel de winter lekker in te gaan en gewoon wat dingetjes te doen met vrienden. Wel wat uitdagingen. Ja, dat staat gewoon op hold. Maar ook, ik wil graag betrokken blijven bij de ploeg waar ik nu zit, bij Beat. En dat is ook allemaal een vraagteken in hoeverre dat nog kan, mag of dat ik dat nog wil.
2: Ja, ik kan me voorstellen. Ja, dat spookt allemaal door je hoofd. Ik neem aan dat je ongelooflijk veel reacties hebt gekregen uit, nou ja, niet alleen de wielerwereld, maar van iedereen die je maar lief was.
1: Ja, als je wint heb je vrienden, maar als je in een ziekenhuis na een hartinfarct ligt, dan merk je ook inderdaad hoeveel mensen het met je goed met je hebben. Ja. Zeker toen het wat meer online kwam te staan, de telefoon ontploft. En ja, daar hou je dan ook wel een beetje aan vast in zo'n ziekenhuis, dat doet je goed. En ik kom om in de vrije banden, dus dat is goed, want dat is ook beter voor mij. Ja. Maar dat is wel heel fijn om te zien, ja.
0: Tijmen IJsing, hier vanmiddag in gesprek met Twan van Peperstraten.
2: Wow.

0: Sportradio, de script hoorde je en Rain. Er wordt op dit moment gedart in Leicester. Dat is die hele leuke wedstrijd die je ook moet beginnen met een dubbel. En er is Orange Night, want er spelen twee Nederlanders tegen elkaar. Emma, gaan we dat nog redden voor 11 uur, denk je?
1: Het gaat erom hangen. Het staat op dit moment 1-0 in set voor Gian van Veen. Maar in deze set staat het wel weer 2-2. Dus het zou best wel zo kunnen zijn dat er straks een 2-0 gemaakt wordt door Gian van Veen. Okay. En dat deze wedstrijd gewoon klaar is. Maar het zou ook heel goed kunnen dat Dirk van Duivenbode nog terug weet te komen en gewoon voor een 1-1 gaat.
0: Nou, we gaan dat nog even in de gaten houden.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: En vanavond hebben we een Nations League avond gehad met een prachtig affiche. Dat was natuurlijk Spanje-Kroatië, maar er waren heel veel wedstrijden, hè, Philippe?
3: Ja, zeer zeker. Laten we maar even gewoon vanaf boven naar beneden doorlopen. Dan beginnen we dus in groep A met Tsjechië-Engeland 2-0. Tsjechië nog met een rode kaart. Doelpunt onder andere van Harry Kane. Spanje won met 4-1 van Kroatië. Maar liefst grote man was daar Lamine Yamal met 2 goals. Dan gaan we naar groep B. Schotland tegen Zwitserland. Dat was al heel snel een gelopen koers. Schotland kreeg vroeg in de wedstrijd rode kaart. En direct daarna was het 1-0 voor de Zwitsers. Liep uit naar 3-0. Slovenië tegen Noord-Macedonië werd 2-0. En dan komen we alweer uit in de C-pools. En dan laten we maar beginnen bij de vroegste wedstrijden. Moldavië, Faroe-eilanden 1-1. De Slowakije tegen het Kazachstan van John van Schip. Nou ja, twee oud-Feyenoorders scoorden en deden John van Schip pijn. Het werd 2-1. Leo Sauer en David Hanschko met de goals namens Slowakije. Bulgarije, Estland, daar is het geëindigd zoals het begon. 0-0 bij Luxemburg tegen IJsland werd het 0-3. Daar onder andere een doelpunt van oud-NEC'er Victor Paulsson. En dan de laatste groep, dat is groep C, groep 1. Met Finland, Wit-Rusland, daar werd het 0-0. En San Marino, wederom niet gewonnen, net niet. Nee, Albanië, 0-3.
0: Het zit ook nooit mee, hè? Dan gaan we snel nog even terug naar Emma, want je hebt goed nieuws.
1: Ja, nou ja, mocht je fan zijn van Gian van Veen, dan heb ik goed nieuws. Want die weet net de tweede set te winnen en die wedstrijd is afgelopen, is gespeeld.
0: Okay.
1: 2-0 voor Gian van Veen tegen Dirk van Duivenbode.
0: Dus, hoeveel Nederlanders zijn er nu onderhand een beetje door?
1: Heel wat. Ja, sowieso is Nijman natuurlijk door, maar dat is officieel een wedstrijd van gisteren al. Wat die Mena is door, Zonneveld is door en dan dus Gian van Veen.
0: Ja, er waren volgens mij hebben er 8 Nederlanders meegedaan, hè? Ja. Er zijn er een stuk of 5, 6 door, als we gisteren meetellen.
3: Danny Noppert is ook nog door.
0: Nou, hartstikke mooi. Dat is toch, eindigen we deze uitzending in ieder geval met prachtig nieuws, toch? En met het goede nieuws dat zo meteen na 11 Danny hier is, Danny Elbersen. Veel plezier met Danny en nog een hele fijne dinsdagavond.

0: Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, wil het kabinet ruim 1 miljard bezuinigen op onderwijs. Dat staat in stukken in handen van de NOS. Daaruit blijkt dat de coalitie daar een geheime afspraak over heeft gemaakt. Bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hoeft nauwelijks of niet bezuinigd te worden. Het geweld tegen treinpersoneel blijft toenemen. Dus de Spoorwegbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden vernielingen gepleegd. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. Rijden en tegelijk de lucht schoonmaken. Studenten van de TU Eindhoven bouwden er een elektrische auto voor. Die vangt bij de wielen het fijnstof op dat van de banden en de remmen komt. En dat is al minder omdat de auto niet zwaar is. De studenten willen autoproducenten aansporen om bij de uitstoot niet alleen naar de uitlaat te kijken. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 16 en er staat weinig wind. Morgenochtend begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen.
2: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
8: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
14: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
15: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
19: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
20: Goedenavond, inmiddels 11 uur geweest. Ook wordt er gedart in Leicester. Jermaine Wattimena en Niels Sonneveld hebben zich in ieder geval geplaatst voor de tweede ronde vanavond. Zometeen meer.

GBR Sportradio, het is je dinsdagavond. Het is vanavond lekker vrij, helder is het, droog weer. Morgen een zonnige dag, morgen ook warm en de middag met temperaturen die oplopen naar 27 graden. Hoe lekker. Ja, het is de World Grand Prix Darts. Die is in Leicester en de Nederlander Germaine Wattimena en de andere Nederlander Niels Sonneveld, die hebben zich in ieder geval geplaatst vanavond voor de tweede ronde al. Wattimena die klopte Chris Dobie met 2-0 en Niels Sonneveld was met 2-1 te sterk voor Josh Rock. Als we kijken naar de wedstrijd van Wattimena, nadat hij de eerste set had gewonnen, gingen in de tweede, die werd door Dobie begonnen, en de tweede set de eerste vier legs met de darts mee. Maar, ja, dat was opmerkelijk, Wattimena in dit geval zat Dobie met een break in de vijfde leg lelijk dwars en daardoor won hij de wedstrijd. Niels Sonneveld opende zijn wedstrijd tegen Rock goed, won de eerste set met 3-1. In de tweede leek hij op overwinningskoers, maar Rock gooide met een sublieme finish 151, de vijfde leg uit en trok de stand gelijk. Sonneveld raakte niet van zijn stuk, gooide toen een 103 finish, een 116 en een 133, drie keer. Uitstekende finishes die hem door hem dus in ieder geval de derde set lieten winnen. Naast wat hij meena komen, ja, dit soort mannen zoals Niels Sonneveld bovendrijven. In dit geval in Leicester komen ze bovendrijven tijdens de partijen van vanavond. En zij gaan dus door naar de tweede ronde van de World Grand Prix in Leicester. Wij zijn GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, je dinsdagavond met Santana. De Olympische vlag reist voorafgaand aan Los Angeles 2028 langs alle 50 staten in Amerika. Dat is zojuist bekend geworden. De rondgang begint in Atlanta. En dat is niet zomaar een plek. Daar werd namelijk in 1996 de laatste keer een Amerikaanse Olympisch Zomerspelen gehouden. De Olympische Zomerspelen daar zijn dus reden om daar te beginnen, heeft Los Angeles 2028 als comité naar buiten gebracht vanavond. Iedere editie van de Olympische Spelen begint met een enkele vlam. En die vlam naar Los Angeles dragen is een eer en een privilege. Dat zegt de voorzitter, Casey Wasserman. Die zegt, dat is een eer en die willen we delen met iedereen in Amerika. Vandaar ook dat we alle staten zullen bezoeken. Dat is in ieder geval het nieuws wat vanavond naar buiten kwam. Maar niet het enige nieuws, want wat dacht je van Labiat? Die heeft een nieuw contract getekend bij Corinthians in Brazilië. Ja, precies, waar Memphis Depay ook zit. Hij is in Utrecht geboren, deze middenvelder. Hij blijft tot eind volgend jaar bij de ploeg, waar ook dus Memphis Depay zit. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Hij tekende daar vorige maand trouwens ook een nieuwe verbintenis met de club. Die club Corinthians in Sao Paulo dus. Op dit ogenblik, ja, niet de makkelijkste club om te zitten. Voor Labiat is het ook niet op het ogenblik erg makkelijk. Hij liep in juli een zware knieblessure op. Kwam tot op heden slechts 18 keer een totaliteit uit voor de club. Speelde natuurlijk als international bij Marokko. Speelde Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht, Ajax. Nu dus blijft hij in Sao Paulo. Dat is in ieder geval bekend geworden. Een nieuw contract daar bij Corinthians.
1: GPR Sportradio.

0: WPR Sportradio, het is de nieuwe single van Ella Langley. Die heet Choosing Texas. We zitten rond 11:30. Nu en vannacht is het lekker helder. Vrij helder, kunnen we wel stellen. De weersomstandigheden zijn droog. Morgen starten we de dag zonnig. Morgenmiddag wordt het zelfs warm. Later in de middag neemt de bewolking vanuit het westen wat toe. En morgen een dag met 27 graden. Al wat lekker. Nazomeren dus morgen.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
4: What a walk! And give you a walk!
3: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
10: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
16: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
18: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
19: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
20: GPR Sportradio.
6: The Sound of Sport.
20: Alexander Stevens.
0: Goedenavond. Inmiddels zitten we na 11:30 en het Duitse voetbalicoon Thomas Müller blijft voetballen in Canada. Zometeen hier alle details.

GPR Sportradio. We gaan het even hebben over het Duitse voetbalicoon. Of zoals ze daar zeggen, dat is Duitse voetbalicoon. Thomas Müller, hij blijft in Canada. Ja, hij blijft bij de Vancouver Whitecaps. Dat heeft de club bekendgemaakt in Canada. Volgens de officiële kanalen heeft Müller gisteren zijn contract daar verlengd. Waardoor hij tot het einde van volgend jaar in Canada bij de club blijft. En dat wordt dan zijn derde seizoen. Hij gaat daar goed. Sinds augustus 2025 streek Müller neer in Vancouver. En sindsdien volgde eigenlijk best wel een succesvolle periode voor de Duitser daar in Canada. Hij won direct met zijn club de Western Conference. Terwijl hij een jaar later was uitverkorene om deel te nemen in het All-Star-team. Eigenlijk in alle competities scoorde Müller tot dusver 19 keer. De competities daar dus, in Canada. Hij gaf 12 assists en hij had 45 wedstrijden nodig daarvoor. Momenteel is Müller wederom koploper met zijn ploeg in de Western Conference, waarin Vancouver uitkomt. En dat doen ze goed, koploper zijn en blijven. Afgelopen week scoorde hij nog tegen Real Salt Lake City. Dat was een 3-0-zegen daar in Canada. Hij heeft aangegeven dat hij zich thuis voelt. En Thomas Müller zegt, ik heb geen reden om terug te gaan naar die heimat. Nou, ik bedoel, als hij er lekker zit, moet hij er lekker blijven. Zo meteen meer over voetbal. We gaan natuurlijk vooruitblikken naar het Nederlands elftal tegen Griekenland. Ook die partij zit eraan te komen deze week. En er is nog zoveel meer actuele sport. Gewoon hier blijven, dan mis je helemaal niks. Wij zijn GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio richting middernacht. Het is je dinsdagavond in de kwalificatiereeks voor het EK. Het EK voetbal van 2027 is de opgave voor Jong Oranje aanzienlijk zwaarder geworden. Concurrent Jong Israël boekte vanavond namelijk een 3-2 overwinning in de uitwedstrijd tegen Jong Slovenië. En door dit resultaat verstevigt in dit geval Israël zijn tweede plek in de kwalificatiegroep. Achter koploper Jong Noorwegen. De kansen dus voor de Nederlandse belofte, ja, die zijn dus in één keer veranderd. En de vraag is hoe daarmee om te gaan. Bij darten hebben Jermaine Wattimena en Niels Sonneveld de tweede ronde van de World Grand Prix bereikt. Bij de Nederlanders wisten in Leicester hun partijen winnend af te sluiten. Dat is in ieder geval positief. En Thomas Müller, zeiden we al eerder, die blijft in Canada. De Duitse voetballer heeft daar zijn contract verlengd. En dan hebben we nog het schaatsen. Want de KNSB heeft een nieuwe technisch directeur aangesteld. De keuze is gevallen op een Duitse. Ze heet Nadine Seidenglanz. Zij is de opvolger van Remy de Wit, die naar de winterspelen van Milaan dus is vertrokken. Seidenglanz, zelf een voormalig kunst-, langebaan- en marathonschaatster, treedt in dienst bij de KNSB op 1 december. In het voetbal heeft Kaapverdië een slechte start van de kwalificatie voor de Afrika Cup verder doorgezet. Want na een eerdere nederlaag tegen Mali verloor de sensatie van het WK vanavond in eigen huis verrassend met 1-2 van Rwanda. In het voetbal in Engeland is Manchester City officieel schuldig bevonden aan het overtreden, en dan stelselmatig en systematisch overtreden van die regels als het gaat om de financiële huishouding in de Premier League. De competitieorganisatie bevestigde dat de club de regels 9 jaar lang heeft gebroken, en de aanklachten gaan onder meer om het verzwijgen van ruim 1 miljard euro aan inkomsten. Ja, ze gaan wel in beroep. De uitslag laat natuurlijk nog even op zich wachten. Maar Manchester City zit in de hoek waar de klappen vallen. Bij het vrouwenvoetbal heeft bondscoach Arjan Vuurink zijn selectie voor de WK-kwalificatieduels tegen onder andere Hongarije bekendgemaakt. Isa Kardinaal en Sophie Troost zijn voor de eerste keer opgeroepen voor het Nederlands elftal.
1: GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goeienacht, het AP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij meerdere steekincidenten. Kort na elkaar werden er 3 gemeld op verschillende locaties. Volgens de Gelderlander was er vlak daarvoor een grote ruzie. De politie is in grote getale aanwezig. Er zijn 3 mensen aangehouden. CDA en D66 willen dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet groeit naar 500.000 vluchten. De luchthaven mag pas weer groeien als de herrie voor de omgeving is afgenomen. De partijen wijzen op een advies van de Raad van State. Daarin staat dat het te onzeker is of de geluidsoverlast ook echt daalt. President Trump wil binnen een paar dagen een AI-adviseur aanstellen. Dat zei hij na overleg met een paar grote techbedrijven, zoals Anthropic. De laatste tijd neemt de kritiek over de gevaren van AI toe, maar Trump blijft erbij dat de sector vooral zichzelf moet reguleren. De provinciale weg in het Drentse Zuidwolde, waar een ernstig ongeluk gebeurde, blijft tot de ochtendspits dicht. Volgens Rijkswaterstaat is er schade aan het asfalt en de vangrail. Bij het ongeluk kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. 4 andere betrokken bestuurders raakten niet gewond. Vannacht is helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Overdag wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het gaan regenen.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
7: Ik heb hier de biefstuk Bali.
8: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
7: Geniet ervan.
6: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Weet wat te doen.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: NTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goeienacht, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. De meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim. Dat heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers toch boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. De Amerikaanse minister van Defensie haalt flink de bezem door de legertop. Volgens Amerikaanse media schrapt hij binnenkort 1 op de 5 topofficieren. En dat raakt mogelijk honderden militaire leiders. Vorig jaar noemde hij ze tijdens een speech nog de dikke generaals en admiraals in het Pentagon. De huizenprijzen die dalen voorlopig niet. Het aanbod van koophuizen verdubbelde in 5 jaar tijd en de hypotheekrentes lopen op. Toch is de woningmarkt nog steeds te krap, staat in een rapport van ING. Economen voorspellen dat de prijzen tot eind volgend jaar nog licht blijven stijgen. Een grote autofabrikant die onder meer auto's maakt voor Peugeot en Citroën legt een aantal Franse fabrieken voor een paar dagen stil omdat ze te weinig batterijen hebben. De vraag naar elektrische auto's is zo groot dat de fabrikant het niet meer bijbeent. En dat komt door de recordprijzen van benzine. Vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het wel gaan regenen.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: De Sound of Sport.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 2 uur.
4: Goeienacht, het AAP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten rond Arnhem Centraal. In ieder geval één daarvan moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De politie heeft 3 mensen opgepakt en op social media gaan filmpjes rond van een grote ruzie en vechtpartijen. Boeing mag het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de Amerikaanse marine bouwen. Wat het kost, om hoeveel toestellen het gaat en wanneer ze klaar zijn, is nog niet bekend. Het is Boeing's 2e grote order dit jaar. In maart mochten ze ook al het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de luchtmacht maken. Ruim 200.000 mensen hebben in Frankrijk geprotesteerd. Ze zijn ontevreden over het lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Er werd veel geweld gebruikt en er waren vernielingen. Er zijn dan ook ruim 400 demonstranten aangehouden. Volgens de Franse overheid zijn de meeste daarvan minderjarig. En het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt, was de meting gisterochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen, zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen.
2: GPR.